0: Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: daarna maak het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: moorn bij Omroep Friesland
1: de Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongs.
1: Live
0: op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na 8 op tv, de keervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Moorn
0: bij Omroep Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Sjoen bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Morgen.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Mooi. Wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken?
2: Steent meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, nou,
3: let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
0: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Jongen bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moas tot 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keervetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Morgen.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: gewoon bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Morgen.
0: Bij Omroep Friesland.

voor wie je mij verlaat. Zeg het mij, het wordt me te benauwd. Zeg van wie je houdt, je je hart hebt toevertrouwd.

dat zachtjes brandt. Rook is weg, nu nog het mistgordijn. Zeg me wie die iemand toch kan zijn.

is het? Zeg het mij. Morgen is geen morgen meer. Als jij er niet bij bent, voel me hopeloos.

Zonder jou is een weg die ik niet wou. En de toekomst lijkt verdrietig, grauw. Maar zeg nooit, ik ben alleen. Zoveel vrienden om je heen. Die begrijpen wat je voelt. En precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet allemaal. En ik spreek niet eens hun taal. Maar ze komen heel de stoet

en mijn toekomst is vergooid in je eenzaamheid voorgoed gekomen.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prutsen.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gicht van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat durf ik niet anders.
1: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

Maar ik ben het vaak nog zat. Ik wil in briefjes net meer lezen, maar ik ben blij dat ik ze had. Die kamer waar ik eis haast net meer in, omdat ik daar nog zo'n protte van die vind. Zit in zo'n soort litse dingen, in de kleuren van het hier. Zelfs de geur van de seringen maakt het dat ik zomaar schreeuw.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Jongen bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keervetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Morgen
0: bij Omroep Friesland.

0: Dit is de ondervraging van een dienstweigeraar door de ruimdenkende officieren van de beoordelingscommissie.
1: U beroept zich alsmaar op de grondwet, zegt u mee eens eerlijk, bent u communist. Ga toch lekker zitten, maak het u gemakkelijk, echt, we zijn hier niet bekrompen. Lange haren, blote voeten, kralen, wier ook, alles heb ik hier gehad. Echter in de paparazzen piezen is niet toegestaan, ha ha. Zei u net niet dat u Marx en Engels hebt gelezen, maar zeg eens eerlijk, snapt u alles wat daar staat? U hebt toch enkel Mulo? Waarom wint u zich zo op? Daar kunt u toch niets aan doen? U mag lezen wat u wilt, vrijheid, blijheid, u bent vrij.

Tegenwoordig niemand meer, ik begrijp dat wel, ik had waarschijnlijk ook geen zin gehad. Maar, wat voor reden geeft u daarvoor op? Kom nou niet meer aan met imperialisme, NATO en de grote industrieën. En voor rijken wilt u geen kastanjes uit het vuur halen. Neem ik allemaal van u aan, zal

0: Wat ik zeggen ga klinkt hard, maar het slaat de spijker op zijn kop. Of u doden kunt of niet, vrijheid, blijheid, u bent vrij. U mag ieder doen en laten wat hij wil,
1: mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen spelregels, maar dat spreekt vanzelf.
0: Laat ons bij het begin beginnen, van een kerkgenootschap bent u niet. Hoort niet tot een algemeen erkende secte, nou daar zie ik het somber in voor uw gewetensbezwaar. Ik had hier laatst een vogel en die noemde zich boeddhist. Had zijn kop gauw kaal geschoren, maar had succes ermee, slimmerik. Let u nu goed op, want ik ga uw geweten testen. Stel dat u en uw vriendin vanavond loopt te wandelen in het park. Plotseling staat een zwaar bewapende Rus. En nee, laat ik zeggen, een paar Amerikanen zwaar bewapend, snaps in het park, willen zich aan uw vriendin vergrijpen. U heeft toevallig een pistool op zak. Nou, wat doet u dan? Wat zegt u me nu? Is dit geen goed voorbeeld? Nou ja, zoals u wilt. Vrijheid, blijheid, u bent vrij. Hier mag ieder doen en laten wat hij wil.
2: Mits u zich houdt aan ons

0: hoef ik vast niet aan te komen, laat dan maar. Neem een paar gewone zware jongens, straal bezopen en bewapend, s'nachts in het park. Willen zich aan uw vriendin vergrijpen. U heeft nog altijd dat pistool op zak, nou wat doet u dan? Stort u zich misschien op beide knieën en gaat bidden? Ja, je weet het nooit met mensen die voortdurend Marx en Engels lezen. Wat zegt u me nu? Heb ik het al door over politiek? Daar moet ik echt om lachen. Stel ik u een vraag, leg het antwoord in uw mond, maar u... Vrijheid, blijheid, u bent vrij. Hier mag ieder doen en laten wat hij wil.
1: Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen spelregels, maar dat spreekt vanzelf.
0: Zo, nu wil ik echt wel weten wat u doet, dus nou nog eens. Een paar zware jongens straal dus open en bewapend s'nachts in het park. Willen zich aan uw vriendin vergrijpen en u heeft nog altijd dat pistool op zak. Nou, wat doet u? Wat zegt u me nu? U schiet omdat er sprake is van noodweer? Reuze spijtig, dit antwoord is verkeerd. Mocht u niet zeggen... Het goede antwoord luidt al dus, ik gooi mijn wapen weg en vraag dan aan de heren of ze willen stoppen met verkrachten. Wat zegt u me daar? Dit soort situaties ziet u niet gebeuren in het leger. Begint u nu alweer? Dat is politiek, heeft toch niets te maken met geweten? Ja, grondwet, grondwet, grondwet, grondwet. U beroept zich als van op de grondwet. Zegt u mij eens eerlijk, bent u communist? Vrijheid, blijheid, u bent vrij.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: No in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer in 1 keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: No in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

en ziet iemand een zeehond, is de hele boel in paniek. Er is toch niks bijzonders aan en ze zijn allemaal ziek. Fuck de Wadden.

padden. Leg de boel maar droog. En nog zoiets, de biesbos. Maar dat is een ander verhaal. Eerst moeten die wadden weg. Dus nog even allemaal. Fuck de wadden, Erik zingt ze mij.

0: middags, jongen. Ik wil proberen wat te meidje. Ik wil net haatje, ik wil rijtje. Maar op ziek naar je mooie woorden heb ik de leefde vaak verlend. Ik ben altijd onderwijs.
1: Vannacht is de weer.
2: Friesland non-stop.
1: Nou dadelijk hier.
2: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Friesland. Prelude. My Maaike van Dijk.
4: Goedemorgen allemaal en van harte welkom bij Prelude op deze Pinkstersnein. De uitdenking komt juist van dominee Aafke Nicolai. Zij is voorganger in de protestantse gemeente het Koningsveld. Dat binnen de dorpen Bakkevingen, Friskepjellen, Siegerswaard en Oertrup. Het eerste versiekje op deze Pinkstersnein is voor Witske van der Wij uit Frenzer. Zij werd lokwenske met de jiddie van 26 mei, maar met een lied ek bemoedigen, troch Iep de Jong uit Wommels. De lokwenske van Witske komen ek van Douwe en Henke Reitsma uit Exmarre en van Andries en Henke van der Plaats uit Warkum. Het PCOB van Balk wil de leden Griet Wartman en Sjoerd Riemersma van het lokwenskje Marijidi en het bruidspeer Pieter en Anke Hoekstra met het feit dat ze 60 jaar trouwd binnen. Eke Bakker uit Dordrecht had een lied omvregen voor haar leven maar Wim, die juster 87 jaar worden is. In Kalmersweeg wordt Geert van der Meulen lokwenske met de 83ste jiddie van Moon, troch zijn zoon, skwandochter en pakenseizes uit Zwegerbosk. We beginnen vanzelfs met een mooi Pinksterlied. Ik voel het op de website van EO Nederland Zingt en het is Heilige Geest van God.

Gerrit en Neeltje Terweel van de Jouwer binnen op 26 mei 64 jaar getrouwd. Sont een jaar wenje ze net meer op een pleats, maar in een appartement op een Jouwer. Beide nog aardig zoen. De bijen lokwensjes ze van Hette en de dogge Ek Hasje uit Hasselt en Jurrit en Durkje uit Ichtenebrege. In Doezem wordt Ruud Reitsma lokwensje, maar de zoon is anders te jiddy, terug Jannie en Sibre Reitsma van Zonvoort. Tjebbe en Fokje Garter uit Kalmerpomp wien juster 50 jaar getrouwd. De naaste Borlje, Sebe en Seike, Gerard en Jeannette en Ronnie en Anneke lokwensje ze van Hette. Trintje van der Bijs Poelstra uit Aargis Smellingeloon is op 23 mei 90 jaar geworden. Jouke en Doetie Poelstra uit Drachten lokwensje deze fan van het IMD van Hette. En in Drachten wordt Hanny Siebring lokwensje, maar de 90ste jiddy van 60 mei, terug Tjitske, Piet en Wokkie en Ali. Jim vregen om het Westerlauwers Mannenkoor en van dat koor jaren we Thank You Lord.

Emmy Jonker uit Drachten, Lokweensket Joert, Geesje Buisman Nijholt, maar de 90ste Jiri van Moorn. Sjoukje Boonstra Elverdink, maar de 68ste Jiri van Zoon 20 Maaien. Jelle Laanstra, die op Zoon 20 Maaien 90 jaar wordt en hij en Aukje binnen op 30 Maaien 64 jaar trouwt. In Westergeest wordt Minke Adema Lokweenske, maar de 83ste Jiri van Joert, troch Jelle en Betty, Tjibbe en Janke en Sip en Nieske uit Toppenhuizen. Dit grote waardering hebben voor de wijze, zat Minke in het libbestjet. Durkje Hoekstra de Haan uit Hurdegriep wordt morgen 92 jaar. Nog goed zoen en goed bij de tijd. Faikje, Nel, Jonathan en Suze en Joop en Romke binnen der heel dankbaar voor. Renny Wendela Bonga uit Ljouwert viert morgen de jiddy. De lokwensken komen van Hamas Sjoerd, de Ben en de Beppesezers en ik van Jannie en Joert, Henk en Foekje en Grita en Chris. Boukje Lonstra en Matsje Mierema worden lokwensken maar de jiddy op 23 en 24 maaien terug de familie uit Balzet, Damwaard, Emmen en Gietjerk. We jaren nu Lenny Koer maar de steppen zal bloeien.

Kees de Haan uit Damwaard wordt op 26 mei 70 jaar. De lokwensken komen van de familie Meinsma en de Oonhing. Bouwkje Postma uit Dokkum is op 19 mei 79 jaar geworden. Ze wordt lokwensken terug Joop en Tineke Westerhof uit Burgum. En Beeuwkje Sibrandi uit Oude Haske had een mooi lied aanvragen voor de 93ste jiddy van Sippy Boersma van de Jouwer op 26 mei. Freerk Sudesma uit Twizel wordt op 28 mei 84 jaar. Annie Snieder lokwenskent hem der van het mei. Uit Petrus in het land jaren we het Pinksterlied Kom Schepper God.

Op 23 mei is Sjoukje Dijkstra van Dijk uit Marm 23 jaar geworden. Ze wordt lokwenske troch Wietse en Anneke, Reenske, Pietje, Jacob en Henke, die haar ek Gods zijn te wenskje. Auke Veenstra uit Drachten wordt lokwenske, maar de 29ste jedi troch Elke en Thea Cuperes. En in Utrecht is Pietje de Jong op 23 mei 70 jaar geworden. Siets en Sietske, Jaap en Vrouwtje en Seije en Vrouwtje lokwenskje haar van hette. En Juwet is er ook weer ruimte voor een koraal. Het is Richmond en het wordt spelen door de bazuin van Beltsum.

In Boetenpost viert Ali Hoeksma Joert de 29ste jiddy. De lokwensken komen van Eddy en Femi Velstra uit Halderwijk op naar de 80, zo schreeuwen ze erbij. Tini Weerda van de Jouwer viert Joert de jiddy. De lokwensken komen van Klaske, Katrien, Antje en Janke. Us leeuwe broer en zweger Sikko Scheepstra uit Haans is op 22 mei 80 jaar geworden. De broeders en zusters uit Amersfoort en Haans lokwensje hem van hette. In Vegen in Staten op een Jouwer wordt Annie Jonkman lokwensje maar de jiddy van komende weken, troch Attie Salve de Bakker uit Vegen in Zoort. En zij lokwensket ek Piet en Zwaantje van Slagene Smitstra van de Jouwer, zij wienen op Santje Maaien 64 jaar trouwd. Ek op een Jouwer wordt Geertje Knossen lokwensken, maar de jiddy van 27 maaien troch de familie Knossen. Geeske Berger-Heida van het Jerevingen is op 3 maaien 93 jaar geworden. Reense en Itje Fekkens lokwensken haar nou maar een lied in prelude. Gerk en Reinie van der Veen uit Veenwaarden lokwensje, Volkert Kinderman uit Burgum, maar zijn 90ste jiddy op 28 maai. Hem en zijn vrouw Witske wordt alle goeds te wensken. Onvregen is het lied Waarheen Pelgrims en we jaren het van het Urker Fiskerskoor.

Wim van der Velde uit Drachten wordt lokweesken maar de 89ste jiddy op 28 mei, troch de hele familie Bosma. Een lied als Bemoediging en Betterskip is omgevregen voor Wimke Wielinga uit Kolmensweer, troch Jan en Thea. Juster is Henny van der Ploeg Hoekstra uit Dokkum 82 jaar geworden. De lokweesken, maar ook de bemoedigings, komen van de neven en nichten Hoekstra, zoals Kreuwe Ipe en Boukje de Jong uit Dokkum. In Nijegeerbienen, Fouke en Jekke Tabak Geertsma op 22 mei 44 jaar trouwt. De broeren en zusters Tabak lokwensken ze van hette. Peet en Grietje Smedinga uit Riepjerk vieren op zo'n 20 mei dat ze 54 jaar trouwt binnen. De bijen en de paken en beppensezers lokwensken Jim van hette. Matje Mierma uit Ljouwert wordt Judien 80 jaar. Haar man Evert, de bijen en de beppensezers lokwensken haar met een lied in prelude. Jaap Bruinzeel uit Mantgen wordt lokwensken met de jiddy van 22 mei troch Aukje en Sibald Dijkstra. Van het Thaisee-koor onder leiding van Jannie Bronsma jaren we Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest.

Tine Hove de Tania uit Burgum, Wut, Joot, 86 jaar. Wouter en Aukje de Boer uit Twello, Lok wens je haar van hette. Imkje de Boer uit Rotterdam is op 20 mei 90 jaar geworden. Een leeftijd om dankbaar voor te wijzen, zo schreeuwt Johannes Koornstra van Oude Haske. Dit haar uit namen van de families Boek en Hoekstra van hette Lokwensket. Gritsen en Annie Fokkens uit Sir Hustervinger Lokwensje, Imke Tal de Vries, Pietje Vellinga Sudema en Hilly Bosma Bekkema met de Jiddies. En Imke Tal wordt ook Lokwensje door Reina en Anne en Willy. Klaas Wienje van Nijbeets is op 22 mei 85 jaar geworden. En daar was zijn vrouw Ali, de Bijen en de Pakenseesers hem van het aan mijn Lokwensje. En Joet wordt Dukke Dortinga Hoekstra uit Snits, 83 jaar. De familie Hoekstra wenskt haar nog goede jaren ta. En Reino Haastra uit Rutten docht er ek een dikke kroep bij. In Balset wordt Bouk Loonstra Kramer lokwenske, maar de 81ste Jiddy van Juster. Nog een soort mooie jaren ta wenske, terug de Bijen, Beppe en Oerbeppe-Sezers uit Friesloon, Drenthe en Duitsloon. En alle broeren en zusters. We jaren het loflied Ere zij aan God de Vader.

0: In Balzert werden Harry en Betty Valken naar Lokmeeske, maar de 27e juli van 23 en 26 mei trok Gerke en Aaltje Kalteren uit Donkerbroek. In Witmassum werden Klaas en Ineke Heidsma Joert Lokmeeske met het houwelijks jubileum van 21 mei. Ze wienen 50 jaar trouwd. Age en Marijke Bronsma Lokmeeske ze van Hette. Tante Tine Hove de Tania uit Burgum werd lokwensken met de Jiddy van Moon terug de bijen van Watse en Mai. Nanny Buwalde van der Veen en Frank Schalten uit Heeg werd lokwensken met de Jiddy op 27 mei. Nanny werd 27 en Frank werd 81 jaar. Gatske Boersma Bonema lokwensken ze van Hette en alle goeds voor het nieuwe levensjaar. In Drachten had Antje Dijkstra Tunstra juist de 80ste jiddy viert. De lokwensken komen van de bijen en de beppensezers uit Drachten, de Harkema, Greens en Enschede. Dan jaren we nou de oerdenking van Aafke Nicolai en daarna jaren we het lied Liefde eenmaal uitgesproken. Harm en Aukje Hamstra uit Jistlum wienen op 21 mei 50 jaar trouwd. De bijen en de paken en beppensezers lokwensken ze van Hette. En de dogge ek, Lolke en Witske, Freerk en Janke en Halbe en Show. Maar nou eerst de oerdenking.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Goeiemorgen, lieve meesken. Meesken die leeuwen of net meer, twijfel je. Hoopvol binnen, graag leeuwen willen, maar net kennen. Misschien harkest mij een heel eer. Is prelude een soort eftergroen muziek? Of harkest mij ondacht, nijskerig naar wat de dominee te vertellen had. Ik weet net waar ik van mij ha. Dat maakt het wel wat vreemd. In het tjerke ken ik meesken oorzien. Jo, maat, het wou maar alleen nog een stem. En ik hou alleen nog een microfoon om in te spreken. Ik zit hier in mijn eentje en maak mijn meditatie voor een stel onbekenden die ik net zocht. Doch is er ik een boon. Wij binnen verboen met elkaar via de radio of internet. Onzichtbaar verboen. Likens wij ik onzichtbaar verboen binnen mijn God. Doch is God net zin en vastpakken, maar doch mij wij erop vertrouwen dat hij erbij is. En Joet is het Pinksterfeest. Wanneer je op zit en vreet je wat Pinksterfeest is, zit het voor de meesten nog lastig wezen om daar wat over te zissen. Iets mij de geest. Christ en Peeske giet nog wel maar Pinkster. Zelfs vind ik de mooiste uitlees van Pinkster de jidje van het tjerke. Een jidje is meestal wel wat om te vieren. Een feestje te jaan, slingers op te hingen, taarten bakken en meesken uitnoegen. Ik houd ervan mijn jidje te vieren. Al binnen de maar een paar meesken. Maar waarom wordt Pinksteren de jidje van het tjerke neemt? Eerst wienen er 12 leerlingen van Jezus. Ian had Jezus verrieden. Hij is er net meer. Er binnen nog over oer, net volle. Zij zitten binnen, opsletten. Waarom? Ja, binnen treurig, want alles is oorsroen. Haar master Jezus is stoorn aan het kruis. Na 3 dagen wie het graf leeg. En hij libbe, een wonder. Zij hienen nog een goeie tijd mijn waar. Maar nou had hij haar voor de 2e keer verlitten. 10 dagen lien gong hij naar de hemel. Zij vielen haar in de steek litten. Je me moet wachten op een heilige geest, had Jezus haar zijn. Die zal je hem helpen. Maar wat is dat, de heilige geest? Zij wieten het net. En boeten is het een drokte van belang. Het is een oogstfeest. Uit alle wienstreken binnen Joden naar Jeruzalem kwam, om de eerstelingen van de rispingen te vieren. Maar de oven doggen het mij. Ons zij ontroerd worden trog een geweldige wien, die vult het hoes en truwt de leerlingen naar boeten. Petrus, die het altijd als u een putje kleer hier, gaat samen in het midden van al die meesken steen. Hij spreekt bevlogen oer zijn Heer, Jezus. De meesken bloeien even steen. Ze sjuggen en harkje. Petrus zei: het maat oors, het kin oors. Sjog naar hoe Jezus libbe vanuit leeuwen, hopen en leefde. De omstanders binnen onder de indruk. Het goeie nijs gaat van ene naar de oren. als de sjetsjes van een hiensteblom. Meesken sluiten zich aan bij de beweging van Petrus en zijn vrouwen. En de groep rondom de leerlingen van Jezus wordt heel iets grutter en grutter. Diegenen die bij het oogstfeest wienen, gaan naar huis en vertellen van wat zij jet hebben. En ook daar ontstaan groepen volgelingen. Ze nemen zich christenen, volgelingen van Christus. En elke keer wanneer ik Pinkster is, denk ik om die eersten, die olven, die te moed hienen om op te steen. Daarmee is het tjerke begoen. Joods wordt op meerdere plakken Pinksterfeest viert. In Veenkleester, in wie je wat. Tjerken zie ik elkaar elkoor ik op, zoals in Dokkum. Daar wordt Pinksterfeest viert met alle tjerken in de Bonifatiuskapel. Waar je ik binnen, voor de televisie mijn Omroep Friesloon, waar dan ik, ga erop uit en vier de jidje van het tjerke, maar al 2000 jaar dezelfde boodschap. Het mat oos, het kin oos. Sjoch naar hoe Jezus libbe, vanuit leeuwen, hopen en leefde.

Marie Wagener-Veenstra uit de Lieke is juster 89 jaar geworden. De bijen en de beppensezers en ek Klaas en Bonnie Wiersma van Dokkum lokwensje haar van hette en ek Jan en Geke van der Velde uit z'n Husterveen hebben een fysiekje van haar intjenne. Op 26 mei wordt Jan van der Wal van Zesbierum 64 jaar. Hij wordt lokwensje troch zijn zus Anneke en zwegen Sjoerd en haar bijen Boas en Jonas. Kees en Sietke Bosma van het Jerevingen hebben een lied voor het koor omvregen, omdat ze op 27 mei 32 jaar trouwd binnen. En op 28 mei viert Elkje Winja Sielstra in de Frittemahof in Snits haar 88ste jiddy. Daar willen Piet en Tini Sielstra uit Warkum haar van het mooi lokwensje. Joert wordt Hilly de Haan Smit uit Gariep 78 hier. De lokwensken komen van Piet en Diana Smit uit Stiens, dit haar ek Gods zijn het haar wensje. Van Jem is het lied Frieden onvregen. We jaren het van het Fries Mannenensemble.

In Houlerwijk werd Femi Veldstra-Lokmeiske met een 29e jiddy van 23 maaien troch Tabe Hoeksma uit Boetenpost. Witske en Anneke Huistra uit Zerhusterfingen wienen op 21 maaien 63 jaar trouwd. Broer Jan en zus Jannie Lokmeiske Jemjer van Hettemaai. In Ternaat werd Pietje Talsma Lokmeiske met de jiddy van Moon, troch haar man Oane, de Ben en de Beppesezers, Max en Iris, Indy en Jesse en Sil. Pieter van der Horst van de Hommets werd Lokmeiske met de jiddy van 26 maaien, troch Pietje, Tine, Watse en Jannie en ek troch Ali Wassenaar en Jan Visser van de Hommets. In de Tieke werd Boorma Jan Christ Moon 89 jaar. Harry en Willemien de Vries Lokmeiske hem van Hette. En in Gaast werden Obe en Popje Lieklema een nieuwe hot Lokmeiske met het diamantenhuwelijk. Dat is 60 jaar. Het fysiekje komt van de Ben en de Paken en Beppe Sezers. We jaren Johnny Cash, hij zongt Amazing Grace.

Jochem en Riemke Kuper-Luhoff uit Balset, binnen op 28 mei 50 jaar trouwd. De bijen en de paken en Beppe Cezes lok wenske ze van hette. En de dogge ek de seis broden en zusters van Riemke mei de oontrouwden. Joet vieren we dat mijn vrouw, ons leven mem en Beppe, Lisbeth Rozema uit Broeksterwaard, 66 jaar wordt. Ze schreeuwt haar man Bouke van het lokwenske. Pierre Maas uit Frenzer wordt lokwenske met de jury van 8 mei, troch Henny en Herman Ritsema uit Leuwet. Maaike en Wiebe Hiemstra uit Steens, binnen op 26 mei 60 jaar trouwd. Jacob en Anneke Bielsma uit Broeksterwaard, lokwenske ze van hette. Annewiek Dijkstra uit Menetske had een lied aanvragen voor haar mem. En dat is vrouw Reinsma uit Witmassem. Ze weet wel waarom, ze schreeuwt ze erbij. Griet Sonder van Bakker uit Achelen wordt lokwezen met de 88ste jaar die op zo'n 20 mei. Troch Sjoertje en Paul uit Makkem en Gerrit en Gepke uit Haas. We jaren weer een pinksterlied. Het is De Heer heeft mij gezien. En het wordt zongen troch Albert Smelt.

Johannes Wiersma uit Nijlongen is op 20 mei 80 jaar geworden. Hij werd lokwenske trots zijn vrouw Anneke, de bijen, de paken en de oerpakenseizes. Jan Doornbos uit Hogeveen krijgt een lied oanbeen trots zijn dochter Jacobien. Gewoon omdat je mijn lieve papa bent. In Raad wordt Helma van Dam een lied als bemoediging oanbeen. Troch Vogeline, Gerda, Anneriek en Henny uit Sebrandeboren. In Ter Sool had Yveske Buma op 22 mei de jiddy viert. De familie Buma en de ontrouwden lokwensje had der van het mei. In Loppersum wienen Dirk en Reinske Boersma op 9 mei 55 jaar trouwd. 55 jaar met hechte en dieptepunten. De bijen en de paken en beppenseizes lokwensje Jim van Hette, Jim betjutte een soort verhaan. Rimmer de Vries uit Droegeham en Dirk Fokkers van Skinnegoutem worden beide lokwensken troch de familie Fokkens, die Jim een zoon nij lebezeert aan wensje. We jaren You Raise Me Up van de Celtic Tenors en Samantha Mumba.

En met deze tenoren binnen we onder aankomen van prelude van deze Pinkstersnaai. Je verzoekjes binnen welkom via de website, de mail of via de post. Zet er altijd bij van wat het is, wat je hem zelfs binnen en je telefoonnummer. Is het nou haast nog een oren, dus tijd voor het nijs en het waarberucht. En ik daarna is Douwe Heringen er met 2 uren met mooie muziek. En op de televisie is om 10 uur weer een kerkendienst. En deze maanden komen die diensten vanuit de grote kerk van Haas. De uitdenking kwam van dominee Aafke Nicolai, de techniek wie in hand van Bonte de Bruin en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je een hele mooie Pinkstersnaai en graag ont nije weken. En ont het nijs van Jochen Oor jaren we het lied Blijf bij mij Heer. Spelen troch Hans Bosma op wargel en Jan van Weelden op trompet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou die had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Apkoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als toegestaan en ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer. En toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen nu een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keeper een boek vergees.
4: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
5: De garage in je omkrieten?
6: Heima, service en auto's. Is de vat Else.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Friesland.
5: Jantine Weidenaar.
16: Alles wat de
17: Een hele goeie morgen op deze snoeinte morgen, 24 mei. Het is 5 minuten oer njoggenen. Op de Boetenwaai in Pepergeer is een drankrieder met de auto in de sleet bedarren. In een bocht vliegt de auto van de dijk. De bestuurder kon zelfs nog uit de wijn komen. Wolriedende helptiensten maar machtig uit. Brandwachtploegen van Noordwoude, Wolvegeer en de Jouwer kamen op het plak. Na een controle door ambulancepersoneel is de automobilist aanhouden vanwege het rieden onder invloed. Op de tabaksmerk in Ljouwert is van de morgen betiet een Ruud uit een casinwaai op strit te vallen. De glazen plaat kwam van een boppenwenning naar onderen te vallen. Hoe het barrekoe is, nog net duidelijk. Er is geen verwoenen rekken. De omjouwing is afzet met linten. Het verkeer bij Skinnegautum, die mat van Ties die al rekken horen met omleidingen en extra rooistiet. Vier dagen werkt de provincie aan de N354. Het gaat om onderhoud en het ombrengen van nieuw asfalt. Op werkdagen is de dijk tussen Zoonhoermaas en Vierwoerenjongs dicht. Auto's matten omrijden over de A-Zoon. Germ Terpstra had het vierleppen in Wezen woon. Terpstra kwam aan afstand van 21 meter en 12 centimeter. En daarmee bleur Jelte Volkertsma en Freer Kramer voor. Volkertsma sprong 20,40 meter. Dat was voor hem een persoonlijk record. Bij de vrouwen ging de oerwinning naar Sigrid Bokma mooi 16,30 meter. En zo'n justerion binnen zijn onderwijs, de deelnemers van de Step Alvesterentocht. Ze begon haar tocht van zo'n 230 kilometer in Bolzet. En in de rin van de middie worden ze daar ook weer waarom verwachten. Eén ding is al wel duidelijk, ze treffen het een stuk beter als verliezen hier. Dus waren Rijn en Hudde Wien ervoor dat 100 van de oorspronkelijk 400 deelnemers net door de eindstreek kwamen. Rijn Swat is voorzitter van de Step Alvesterentocht. Een goeie morgen.
18: Ja, goeiemorgen.
17: Ja, je vergelijkt het verliezen hier mooi de Alvesterentocht van Jontje 63. Dit hier, hele oor omstandigheden dus.
18: Ja, dit is geweldig. Dit is zo'n mooie steppen. De beesten die kennen mooie truc steppen. Die hebben geen rijwetter en dat is gewoon super.
17: Ja, hebben jullie een beeld van hoe het nou gaat met de deelnemers op dit stuit?
18: Ja, zeker. Dat gaat hartstikke mooi. De eerste man alleen haast in Bolzet.
17: Oh, voor de tweede keer in mijn nog net voor de finish.
18: Nee, net voor de finish, maar gewoon de boppen stellen heusel dingen. Dus dat is gewoon als liedjager.
17: Ja, je begint altijd midden in de nacht om 12 uur. Waarom eens?
18: Klopt. Nou ja, dat is van alles hersen geweest en dat is altijd zo ding. Want ja, je hebt wel, als je in donker eindigt, maar je meestal niet verwurgen binnen en zo, dat is toch, dat wordt gisteren gevaarlijk. Dus daarom je kan beter. In de nacht beginnen, dan ben je meestal al gefit, kan je ze mooi in de kolonne mooi nemen. En dat je ze dus dat in de nacht omkomen liet, ja, dat ken je niet, want dan ben je meest schrik worden. En dan moet je ook de veiligheid van die meesten is wel belangrijk.
17: Ja, de wordt natuurlijk weer een aardig warme dag verzijn. De fietsalversterentocht van morgen, die heeft van alles onpast. Extra wetterpunten, een smarstritten. Hoe zit dat bij Jim?
18: Nou, omdat de meesten vrij compact wel bij elkaar binnen, hebben wij al de volgbussen. Ik heb zelf ook flesjes met water in de auto staan. De meesten die het water hebben moeten herkennen, kunnen wij het heel vlug daarvan verzinnen.
17: Op dit vliegende hier winnen er 400 deelnemers. Hoe liep het dat dit hier?
18: Nou, er binnen nou we hebben dus 400 kaarten verkocht. En er binnen dus ik een goede 400 er aan de start komen.
17: En alle leeftijden zitten we bij dit hier?
18: Ja, dat is Hendrik en bij die voor de 35ste keer.
17: Tje, dat is een echte fanatiekeling.
18: Ja.
17: Wanneer denk jij dat de eerste echt waarom wijzen zullen in Bolzet voor de finish?
18: Nou, wij verwachten ze wel aardig op tijd. Dus ik denk dat het wel je 11 jaar worden, dan ben ze er wel.
17: Ja, dus de mensen die het nog oormoedig hier willen, die met op tijd in Bolzet wijzen.
18: Ja. Want als ze zouden teruggaan als nou, dan kan ze het gast nog eens jaren wijzen.
17: Ja, zou dat een record wijzen?
18: Ja, dan wel. Ja. Als je mooi tonnetje hebt ervoor, als je normaal wie dat je 11 trein vanuit. Met haarig, nou bij de manege, dat ze dat 40 foot mochten en dat wordt nou 12 uur.
17: Tje.
18: Dus sowieso een jaloer, uit vergelijking bijvoorbeeld die vorige hier, maar dan zullen ze jaloer sowieso jaarder wijzen.
17: Ja. Het is dit hier de 39ste editie, Takomier 40. Nog speciale plannen al van Takomier?
18: Nou, we hopen dat jij er dan ik bij binnen.
17: Ja, dat zou mooi wijzen. En mooi waarnemen komen.
18: Nee, want ja, juist die onderwerp in Juwet, dat de motorrijlsteden en de fiets waren op praat, maar de stem weer in Vietnam, geloof ik.
17: Nou, daarom doen we het van de morgen even.
18: Ja, super.

0: natuurlijk, dat meisje dat we volbrengen kennen.
1: Ja.
0: En dat jou het al goed wel kennen. Dat het wel goed dient is, mooi team.
1: Ja, nou, een prachtig mooie dag. Goed in Smarre, Jimmek, binnen volgbussen, alle ger.
0: Ja,
1: en ja, maak je er een prachtig mooie dag van en dan zullen we hem in Bolzert.
0: Ja, dubbel.
1: Hartstikke mooi. Dank je wel, Roy Swart. Wie dat? Hij is de voorzitter van de Step Alphen Sterrentocht. De deelnemers die zijn nu onderwijs. En vanzelfs ben je welkom in Bolzert. Ze komen dus aan op plein 14:55. En je moet er op tijd bij wijzen als je daar vanmiddag de eerste verwelkom je willen. Ja, we hadden al even over het waar. Hoan, mooi, de Step Alphen Sterrentocht. Jan Jonkman, goeiemorgen.
2: Een goeie mooie antenne.
1: Ja, ze treffen het behoorlijk maar de steppers. Hoe liep het op dit stuit in de provincie? Want we in Justerioen nog wel een windje, maar volgens mij is dat wat futvallen, of net?
2: Die wind is helemaal futvallen. We zitten midden in het eeg van een hege drukgebied. Dus het is rustig. Joten weer vannacht weer dik rustig, weer wat lege bewolking. Hier in Egmariep heen vanmorgen nog tjokken mist, weer een zicht van 1200 meter. En de minimumtemperatuur in de land zo tussen de 11 en de 13 graden. En die 13 graden, de minimum, dat weer hier eerst rein. De temperaturen die binnen al oprond, want we zullen in de Pijn, de Bakkenveen, dan Woord, Laaksem en Akkerum en Vlieland zitten al op zo'n 16 graden. Hier in maar diep in de mist zitten we nog op 14 graden. De zinnen er hier volop bij. En het dwijm zit ik op 15 graden. Nou, ze moeten het oplossen van de diesel en wat wolkenvelden. Ja, het is zinnen, je hoort een vrij spul. En die krijgt wat zelfskip van wat hege bewolking en wat stapelwolkjes. Dat is dan ook alles. En dan hebben we je temperaturen van zo'n rond 20 graden op het waterland. Dat zijn 22, dat is 24 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, we merken dat de wind even wat door de zee komt. En die... Die jong is ik nog lang warm, want jong om 9 uur is ik altijd nog zo'n 20 graden. Dat komt ook omdat de boppenlucht ik warm is, want die is op 500 meter, ik zo'n 20 graden. Nou, de wind die komt nog uit het eerste wei, die stelt angst neer voor. Komt vanmiddag, kan er nog even een heel zwak wijze, en vooral in vlaagjes kan die nog even matig wijze. Maar voor de schilderij zult het wel een regenpot worden. Jong, en vannacht klert het dan wat op, komt het wat droger lucht is kant op, want dan gaat de wind wat meer om naar het zuidoosten toe. En dan hebben we van nachttemperatuur, die liggen zo tussen de 10 graden in het eerste en het zuidoosten, dat zijn 12 tot 13 graden in het kustgebied.
1: Dan geven we naar de fiets, Alversterre toch, de motors ben ik onderwijs. Wat kunnen zij morgen verwachten?
2: Ze kennen ons een simmerske dag verwachten, want manier in de zinnen er direct al bij. En dat bloed de hele dag. Ik zat dat die Montejoen op zijn jel wat zien ondergeert. De temperaturen die vliegen er mooi weer omheen. Dat zijn 23 graden op een waadeiland. En dan zo'n 24 tot 26 graden meer. Dat ben binnenland. Ja, en er stiert amper wien. En die komt dan ook weer uit verschillende richtingen bij. Maar als je meer zuid in de midden kan je zien wat uit het noordwesten bij komen. Nou, dan zullen we er in de kuststriepen en als even wat verkwalling bij ze kennen. Het zal net een soort voorstellen. Maar mooi vol op zinnen en amper wien, ja, dan kan het wel warmer omvielen. We hebben dan ook een hege UV-index, dus het moet goed smart worden. Zowel van binnen als van buiten. En in de nacht, dan is het nog lang warm, want morgen om mijn oren jongen is het altijd nog zo'n 23 graden. En heel geleidelijk in de nacht, dan nog het opklaart, hebben we minimumtemperaturen, en dat zullen we richting 10 te morgen wijzen, van zo'n 14-15 graden.
1: Dan geven we nou de rest van de week het. Hoe liep het? Horen we dit mooie waar of moeten we ik rek een horen mooi een dip?
2: Nee, we zullen wel even een dip horen, maar daar hebben we Tiesje nog net de laatste van. Want Tiesje, we kennen, nou, dan wordt het nog wat warmer dan de Pinkster. Dan zitten we nog in een warmere lucht vanuit het zuiden, waar je geregeld te zinnen. Ja, en dan 22 tot 24 graden op een waadeiland, tot de tropische 30 gast in het eerste en het zuideerste. In de nacht, dan gaat de wind wat om naar het westen, die wordt matig. En dat kwalitet in de nacht kwalitet we wat ouder, dan zult in de rin naar je waans, je zult dan 10,5 graden wijzen. En dat merken we waans ik, want dan zitten we wel in mat westenwind. Ja, dan komt die koude zeelucht, die komt die kant op. Maar een afwisseling van wolken en zinnen is dat zo'n 10 graden, maar een matige noordwestenwind. Nou, Thomas, je giet de temperaturen wel even een stap op. Hey, het is geregeld zinnen, 18 tot 20 graden. En vreed hebben we de 24 graden, nou weer op de teller staan. Het bloed dan droeg en de zinnen er weer vol op bij. Nou ja, Sageer, we kennen Hjoerd en Moorwas jongen op een mooie Pinksterdag.
1: En ons af hier, dit is editie van No in Friesland. Douwe Henninga, die neemt het hier oer. Mooi, mooi, Douwe.

California and me. Dit is een Laufey of Laufey. Misschien spreek het al je oor uit, maar ze komt uit Islon en dat is gewoon, ja, de Laufey keer ik gewoon, ik zei ze natuurlijk. De Philharmonic Orchestra erbij en het is een prachtige jongeres en ze ken ik echt wat en had nog net zo lang geleden een duet opgenomen met Barbra Streisand. Een hele goede morgen en welkom bij deze uitsturing. Ben alweer een mooie hast, geert alweer hut. En ik had mooie muziek voor je muur. Mendelssohn komt voorbij. Maar dan net hij, maar zijn zuster, Fanny. Waar had ik nog van Schubert een serenade? En concert voor fluit en harp van Mozart. Genoeg muziek, dus Ludwig Matrogien. Dulce Pontes, een van haar letteren opnames, Jerry Himno. En de nooit Juliette Gréco. Dulce Caravella.

echt muzikanteur jaren 60. Begin jaren 60, Coin de Rue van Juliette Gréco. Dan zullen wij nog naar de klassieke muziek, naar Turandot, een opera van Puccini. Het is een behoorlijk donker verhaal en het speelt zich al in het oude China. De prinses Turandot die wil graag trouwen. Nee, die wil ze wel net trouwen. En om dat te voorkomen, vlegen ze aan elke huwelijkskandidaat treinrietsels. En waar ze het oplossen kan, die willen onthoofd. Die verhalen van opera's in die tijd, ja, dat wie net echt heerstaand. Daar gongert ik het om. Het weer om de aria's, om het hele beeld. En, hetzelfde als met Madame Butterfly natuurlijk, maar prachtig. En ik heb hier een hele mooie opname uit een jongetje in 58. Maria Callas, mooi de Philharmonic en Tullio Serafin, Grutte dirigent uit de Scala van Milaan. Signor Ascolta.

Ja, wat een stem, hè. Oh, het is toch net een Leoni, Maria Callas. Signora Scolta uit Turandot van Puccini. Uit 58, wie is opname. Ja, en ik heb een Fanny Mendelssohn. Zij wie de zuster van de beroemde Felix Mendelssohn. En eigenlijk wies ik heel erg goed in haar muziekcarrière. Ze had meer dan 400 composities maken. Pianostukken, lieden, nou neem het maar op. Maar ja, in die tijd, dan wie het toch eigenlijk beter, of tenminste beter. Het wie gewoon staat dat een vrouw net van een orkest hier en haar orde zijn. Ik van ja, het is wel fijn dat ze toch zo'n mooi componeren kist. Maar die broer is er en toen was dat vooral Tuustwan. Nou, dat wie net makkelijk voor haar. Ze had werkelijk prachtige muziek geschreven. Ik gaf je haar bekendste lied, wat in de klassieke tijd en de romantiek vaak een thema wie het zwanenlied. En dat is het, meestal zit dat voor afscheid en zwanenlied. Het is haar eerste liederencyclus die ik uitjong is. Dus Opus Ingen, zoals ze lieten. Je hebt Susan Gritton en Eugene Esty op de piano. En de Neujahr met zwanengezang, maar dan van Schubert.

Zwanengezang van Schubert, de Serenade. De Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugène Ormandie. Dan Anne-Sophie Moeten, de violiste, die een soort gearworker had de laatste jaren met John Williams, de man die muziekskleur voor Schindler's List en voor volle meer films een meest prachtige muziekskleur had. Ik voor de film Munich, de gijzeling toch. Ik weet het niet meer precies, maar dat wie maar de Olympische Spelen. Daar ging het in ieder geval om. En daar komt deze muziek, ik uit. En je meer het mooie vioolspel van Anne-Sophie Moeten. A Prayer for Peace.

A Prayer for Peace uit de film Munich. Anne-Sophie Mutter op de viool. En de Recording Arts Orchestra van Los Angeles, die de filmmuziek verzorgt. En dat al hier onder leading. En schreeuwen trouwens ik terug John Williams. Dan Mozart. Mozart had in Sandje 78, toen er in Parijs wie en op een grote tournee wie, had er in opdracht van de Franse edelman, de hertog van Wien, een fluitist en zijn dochter, die wie harpiste, een concert schreeuwen. Het fluit, het hele bekende fluit- en harpconcert. Dat heb ik wel eens vaker verteld. Die Hoyt en die dochter die speelden dus tegen dat chique dubbelconcert. Mozart hier net zo'n soort vertrouwen in de opdracht jouwens, omdat ze net echt op hoog niveau speelden. Dus de hertog die speelde matig fluit en de dochter wie net echt virtuoos. Toch is het een heel mooi stuk. En wat ik nog wel grappig om te vermelden is, de betelling. Dat ging net helemaal zo altijd jaren. Hij is dus gewoon ik net u te betellen. Dus een van de mooiste klassieke werken ooit. En dat is besteld door een hertog, maar die had net betellen. Maar goed, dat jouwt al je niks, want wij hebben de muziek vol. Concert van fluit en harp, het Allegro Jerium. Emmanuel Pout op de fluit, Anneleen Leenaerts op harp en het Orchestre de Chambre de Paris onder leiding van François Lilleux.

Het concert voor fluit en harp. Kuchel verzeichnet 1299. Het Allegro. Van Mozart natuurlijk. Emmanuel Pahud. De eerste fluitist van de Berliner Philharmoniker. En hij is heeft een prachtige solo-carrière. En Anneleen Leenaerts op de harp. En Jim Jair, het Orchestre de Chambre de Paris... onder leiding van François Lelleux. We blijven in Parijs, we gaan naar Paris... met Chris Botti, de trompetist en de zanger John Splitoff. Ondadelijk

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Wat ik zeze boer. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
7: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
8: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Else Keper.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Post in Elst.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Wat ik zei ze boeien. Haast 3 miljoen boeken en alle keer te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de gediek. Voor Else Keper een boek voor Kees.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnen-Gouten.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

soundtrack van een James Bond film. Maar ik weet niet meer welke. Nobody Does It Better. Carly Simon. Een hele goede mon. Welkom bij de muziek op de Maar dat is ook alweer heel erg lang niet. Lekkere muziek. Nog even een oren. En er komt natuurlijk een soort voorbij. Ik ken Festival. Ik ken zo'n lange rij. Ja, dat zei ze ook altijd. Maar ik zie je altijd wel een heel soort muziek uit. Want je moet wel genoeg hebben. Cesaria Evora. Liz Wright. Maar Trina Bazou. Karel Kraaienhof en ik had ook nog Jeanne Moreau. De Indian Song is een heel oud stuk uit 1960. Buka, nou, noem het maar op. Even kijken, we gaan eerst naar...

The Lonely Mountain. Het komt er van het album Hobbit. The Hobbit and the Unexpected Journey. Een soundtrack bij de, ja, bij de boeken, hè? Van The Lord of the Rings natuurlijk, van Tolkien. Dat moet ik zeggen. En Jim Jerrier, Neil Finn. Hij komt uit Nijsselongen. En hij wie een van de front, man van Crowded House. En solo artiest, lange carrière. Don't Dream It's Over, dit ging hem alweer van Crowded House natuurlijk. En deze film, echt Hobbit-muziek, zongen we dus Cesar Kinnen. Nou ja, hier is een Paris Combo, Bon Nouvelle.

Dit Guardian Angel van Natalie Merchant. Dan jaren we nou Everything But Her Love van vader John Misty. En daarnaai jaren je Rumba de Lezende. En dat is een beetje een bijzonder stuk. Want we zongen toch Jean Moreau. En het werd eigenlijk dicteerd door Marguerite Duras.

vierde. Jean de Moreau en Marguerite Dura, The Indian Song. Karel Kraaienhof heeft een mooie carrière maken natuurlijk. Nooit. Adios Nonino, mooi. Maxima en Alexander met huwelijk. Guardians of the Clouds van Ennio Morricone. Hij speelt je theater, mooi. Het orkest en mooi de dirigent Ennio Morricone natuurlijk en de componist. En dat komt uit de film The Mission.

0: Crepuscular Solidao van Cesaria Evora en Bonnie Raitt. En dat budget vervolle als de schemer komt, ja, dan begint het altijd wat te ritselen. Tenminste op de Kaapverdische eilanden waar Cesaria Evora voortkomt. En dan beginnen oerelbeestjes en dergelijke. Crepuscular. Ja, het is hartstikke uit te spreken, maar nou, daar gaat het over. Ik wens je mijn hele noffelijke snijnt aan. Dadelijk is het bureau de Vries. Maar mooie reportages en interessante onderwerpen. Moeten de Bruin, die de techniek van de Moominam is, Douwe Heringa. Hele fijne snijn. En graag ons een orenkeer. Hier binnen Dalida en Alain Delon. Parole, parole.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Wat een naaie show. Hi ma, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
7: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keeper een boek vergees.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
11: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen er net een passagierstrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden 2 wagons, die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de 3e verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Voor zover bekend raakte geen van hen gewond. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. En ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: En de komende uren, Bureau de Vries, mooi interessante verhalen. Zo praat ik met oud-huisdokter Jan de Haan over zijn nieuwe boek. Met een heel aparte onleiding. We sjoggen in Giele Bjermen en nog een boek, Sterknossen Skreunet, over haar verbleeuw in een psychiatrische kliniek. Dat en de twaalfwekelijkse column van Hein de Haan. De komende uren in Bureau de Vries.
6: Voor een nieuwe Suzuki. Hoi ma, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
15: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
24: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Goedemorgen en welkom in het bureau. De komende oren nieuwsgierige en mooie verhalen. Ze hebben het over een boek dat skreun is naar onderleiding van een verlen USB-stickje in een kringloopwinkel en wat het teweeg bracht. Maar ik het verhaal van Sterre Knossen. Ze skreun een boek over haar verbleeuw in een psychiatrische kliniek.
25: Dus ik dacht van, nou, ik trek gewoon stoute schoenen aan en ik ging wat uitjouwers bij langs. Zodwaande is het verhaal er kom.
12: En Hein de Haan had zijn twaalfwekelijkse column bij ons.
26: Ik vertelde hem stoïcijns dat ik lymfeklierkanker heb. Dat ik 6 behandelingen met chemo- en immunotherapie ondergaan. Dat mijn energie wisselend is, maar niet in de buurt komt van wat het nodig is om het wethouderschap goed te oefenen.
12: En we sjoggen in Giele Bjermen.
27: Dat is de rande van waar de centrale Aasbyburger me onder kanaal trokkeert. Nou, die is helemaal giel. En bovenop is giel, hier is giel, daar is giel, daar is giel.
12: Het is overal giel. En we binnen weer op bezitten in Blauws.
28: We hebben Gerber uit mijn kamer in het café. Mooie uitstalling van Ik wil oren dingen. Maar waardoor ik culturele kuiertochten in de sfeer van Gerber Rietma.
12: Dat en Nigel voeren voor zelfs het Nijs Forum.
9: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
12: Het is haast 10 minuten oer Olven. Een USB-stickje in een kringloopwinkel dat een boek opsmiet. Dat is toch wel heel bijzonder. Het is skreunt troch Jan de Haan van Wolvegeer, oud-huisdokter in dit dwarp en ex-skreuwer van meer boeken. En hij zit hier bij mij in de studio. Welkom, meneer de Haan.
0: Ja, dank u wel.
12: Ja, een USB-stickje in Dokkum in een kringloopwinkel. Dat is de onleiding voor je boek. Dat waard voen troch een maaiwerker, Jimmy, meende ik.
0: Ja, ja.
12: Ja, en wat bad het er doen?
0: Nou, het was heel bijzonder. Het is eigenlijk wel een wonder. Ik ben gefilmd door drie studenten van de Stennen Hogeschool. En die wilden graag een film maken. Dat is een project voor hun studie. En ze vroegen ze mij of ik wel mee wilde werken. Ze moesten een film maken. We hebben een lachetje van een oude man. Nou ja, dat ben ik. En ik zei, dat is goed. Toen hebben ze mij gefilmd op mijn plekje in Lange Lille. Daar heb ik een staakcaravan. En thuis, ik woon nog in het oude doktershuis. Dus hebben ze ook in de praktijk nog wat dingen kunnen zien. En toen kwam corona. En toen lag alles stil. En toen het weer afgelopen was met de corona, toen heb ik gebeld. En ik heb alle gegevens wel van ze, telefoonnummers, apps. Kreeg ze niet aan de lijn, ook niet aan de telefoon.
12: Ze werden verdwenen.
0: Helemaal verdwenen.
12: Ja.
0: Nou ja, daar heb ik mij bij neer te leggen, maar ik vond het wel jammer. Maar ze hadden uren gefilmd.
12: Ja.
0: Dus het was heel zonde, was voor mij ook wel mooi voor het archief geweest natuurlijk.
12: Ja.
0: Nou, en toen werd ik half jaar geleden gebeld door de uitgeefster van mijn boeken. En die zei, Jan, ik heb een meneer aan de telefoon gehad en die vroeg of naar jouw telefoonnummer. Nou, ik zei, dat mag je wel geven. Want die had een stickje gevonden in de kringloop in Dokkum. Nou, was dat wel. Ik denk, nou ja, oké. Dus ik gaf mijn telefoonnummer. Toen werd ik gebeld door een meneer. En die zei, ik heb een stickje gevonden en daar staan al uw films op. En op die stickje stond ook mijn boek. En zodoende heb ik gedacht van, nou, dat boek dat komt van Elixir. Die bel ik op en zo kom ik aan uw telefoonnummer. Ik zei, nou, wat leuk. Ik zei, mag ik dan bij u wel een kopje koffie komen drinken? Want ik wil dat stickje wel graag zien. Hij zegt, ja natuurlijk. Hij zegt, maar ik drink nog geen koffie, want ik ben nog maar 14 jaar.
12: Ah, het was een jonge maaiwerker.
0: Ja,
12: ja.
0: Dus,
12: nou, dat weer dus het stikje van die studenten.
0: Helemaal, alles stond erop. Ja.
12: Alles stond erop, dus je had dat mooi troves.
0: Ja.
12: Maar hoe kom je van een stikje in een kringloopwinkel?
0: Ja.
12: Dat dit boek wat je hier op tafel legt.
0: Nou, en dat komt omdat ik vind het een van mijn mooiste verhalen. Het zijn 60 verhalen in het boek. En daar staat ook het verhaal in over een stukje uit de kringloop. En daar hebben we dus dat verhaal hebben we genomen voor de titel van het boek. Ja, zodoende kom ik aan, want ik had gedacht, ik denk, nou, noem het alleen maar een huisarts vertelt.
12: Ja, maar dat triggert net.
0: Net, klopt. Nee. En dat is natuurlijk de verdienste van de uitgeefster, Jitske Kingma. Ja. En die heeft het, die heeft mij ook wel geholpen in het corrigeren van boeken en zo.
12: Maar dus op dat stikje is die een verhaal en...
0: Er stonden al die films.
12: Ja, die films. Maar hoe kom je het aan boek?
0: Oh, het boek was ik aan het maken. Was ik aan het schrijven.
12: Oh, je wint al ons
0: schreeuwen. Want het is mijn hobby, schrijven. En ik was al bijna klaar met het boek. Toen ik nog dit over mij kwam. En toen dacht ik van, nou, dat verhaal moet er nog in.
12: Dat hij er nog bij schreeuwen.
0: Ja.
12: En wat voor verhalen steen je nog volle
0: nou,
12: meer in
0: dus
12: dan?
0: Waar ik wel een beetje trots op ben. Ik ben oud-huisarts en ik was 60 toen kreeg ik een hersenbloeding. Toen moest ik dus verplicht stoppen. Maar er staan nu ook verhalen in waar ik adviezen geef over mijn ex-patiënten. Het boek is eigenlijk echt ook wel geschreven voor mijn oud-patiënten, zeg maar.

0: moet je leven in het nu. En dan moet je genieten van elke dag.
1: Ja, dus er zitten adviezen in om eens in die verhalen. Ja. Maar ik, je ervaringen als huisarts?
0: Ja, ook wel. Ja. Oh, er staat ook wel grappige verhalen in. Ik heb er ook een verhaal in staan van een oor uitspuiten. En ik had een boswachter in de Westhoek. En dat was een hele grappige man. En die had ook wel soms humor van zijn kant. Dan zette hij op het plankje voor bijvullen. En dan zette hij een lege fles Berenburg op. Mm. Maar toen dacht ik, met hem kan ik wel een grap maken.
1: Ja.
0: Dus ik spoot zijn oren uit aan de rechterkant. Maar liet ik er een opvangbakje voor het water aan de linkerkant houden. Hij begreep het niet.
1: Oh nee.
0: Nee, begreep het niet. Ik zei, snapt u niet? Ik zei, nou, toen legde ik het uit. Toen deed ik het bakje aan de goede kant, spoot ik zijn oren uit. En toen ik keek of het helemaal schoon was, toen hield hij zijn bewegende vinger aan de andere kant bij het andere oor. En toen zei hij tegen mij, zit u hem ook? Dus hadden we elkaar weer
1: toen
0: helemaal
1: toen je weer levelen,
0: ja, zeg maar. Ja.
1: Dus dat soort verhalen heb je al in dat boek staan.
0: Ja, en wat ik ook een hele mooie vind, dat is het verhaal, waar word ik blij van? Hmm. Dat is dus ook een hint naar de lezer. Dat is een soort oefeningetje, daar word je blij van. Dat had ik geleerd in mijn huisartsopleiding. Ja. En wat is dat oefeningetje? Dat je 's avonds voor slapen gaan, 1 week lang, dat je dan 10 dingen opschrijft, 's avonds voor slapen gaan, waar je blij van bent.
1: Ah.
0: Maar dat kan zijn, ik heb een vogeltje gezien.
1: Ja.
0: Of het was mooi weer. Dus heel simpele dingen.
1: En dan ga je bleed sleepen?
0: En dan dan schrijf je dat op. En na 1 week bespreek je dat bijvoorbeeld, in ons geval, bespreek ik dat met mijn vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Maar alles wat aandacht krijgt, wordt groter.
1: Ja.
0: Ze zijn blijdschapjes.
1: Je bent haast filosoof.
0: Ja, een klein beetje wel.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik een compliment. Want daar ben ik wel een beetje. Ja. Compliment.
1: Dit zijn dan de verhalen. Het is prachtig dat dat nou uitkwam is. Ja. Je hebt meer boeken schreun. Ja. Vind datzelfde soort boeken?
0: Nee, dat is ook wel leuk. Mijn mooiste boekje is mijn boekje. Ik heb ook een gedichtenbundeltje geschreven.
1: Ah.
0: Maar als je een gedichtenbundel leest, dan moet je eigenlijk de auteur kennen.
1: Ja.
0: En dat is. Eerste boek bij de uitgever, dat was van dorpsdokter tot hoogleraar. Ik ben ook nog 10 jaar hoogleraar geweest. En daar staat mijn cv in, mijn hele leven. En ik heb heel veel beleefd, want ik ben 3 keer bijna dood geweest. Dus
1: ik heb
0: heel veel te vertellen. En als je dat weet als lezer, en dan lees je... Dan lees je het gedichtenbundeltje. Ik heb soms moeite om mijn emoties te bedwingen als ik een gedicht voorlees.
1: Oh ja?
0: Zo heftig zijn die gedichten.
1: Heb je in je holle? Heb je nog een gedicht in je holle dat je hier zou vertellen?
0: Nou, een beetje wel. Want bijvoorbeeld mijn hele leven heb ik ook in een gedichtje gezet. Ik ben geboren op het platteland, in de schaduw van het platteland. Ik kan het op dit moment zo, maar het kwam er dus op neer, dat ik gewoon allemaal geluk heb gehad in mijn leven. Want ik ben een zondagskind.
1: Mm.
0: Omdat ik ben de jongste. Ik ben ook vreselijk verwend door mijn 3 oudere zusters. Maar daar heb ik ook wel dingen over in mijn gedichtenbundel.
1: Mm-hmm.
0: Nou, het is jammer dat ik hem niet meegenomen heb. Anders had ik even... Ja.
1: Ja,
0: had ik graag.
1: Ja.
0: Had ik daar wel even iets...
1: En je vrouw zit hier lekker mooi te luisteren in op tafel. Ik lees krek een stukje in dit boek. Ze had het ik net altijd makkelijk mooi gehad.
0: Nee,
1: doet je die hernia hier bijvoorbeeld?
0: Nou, dat klopt. Ja, dat is nog maar net geleden. 2 jaar geleden, toen had ik een hernia. En toen was ik heel verdrietig. Toen heb ik ook veel gehuild. Want ik dacht, als dat mijn einde van mijn leven is. Mm. Want ik kon niet geopereerd worden.
1: Nee.
0: En toen was ik bij de neurochirurg. En die zei tegen mij, meneer De Haan, u hebt 50% kans dat u spontaan geneest. En die 50% kans, ja, dan houdt u dat. Ik had 40 milligram morfine per dag. Zoveel pijn had ik. Ja.
1: Oh, dus ik was echt heftig.
0: Ja.
1: Nou, heb je dit boek schreun, je binnen haast 80, augustus wil je 80, heb je me krijg verteld. Komt er nog meer?
0: Ik heb alweer 4 verhalen klaar voor het volgende boek.
1: Nou.
0: Ja, en ik

0: Ik beleef allemaal zulke leuke dingen. Ik wandel in het dorp en alle mensen spreken mij aan. En dan het eerste wat ze zeggen, want iedereen weet hoe ziek ik geweest ben. Hoe is het met u, dokter? Ik heb nog niet gezegd goed, het nog in zal met hun eigen kwalen.
1: Ah.
0: En dat vind ik nog steeds interessant.
1: Ja? Dus je bent eigenlijk dokter buiten praktijk?
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is nog eens een mooie titel trouwens.
0: Ja, maar
1: dokter
0: verhaal,
1: buiten praktijk.
0: Dat verhaal staat er ook in.
1: Nou, dat stiekt daar
0: het huis als buiten kantoor.
1: Ja, maar waar gaat je volgende boek hoor?
0: Ook weer verhalen.
1: Ja.
0: Dit boek is 60 verhalen.
1: Ja.
0: En mijn ultieme droom was, nadat ik al die boeken schrijf, om een roman te schrijven. Maar daar heb ik het script niet voor. En dat staat eigenlijk in mijn eerste boek, staat mijn cv.
1: Ja.
0: Dus dat is wel jammer, want ik zou wel heel graag een mooie... Ik ben ook een fervent lezer zelf.
1: Om een roman te schrijven.
0: Om een roman te schrijven, ja.
1: Zie je de uitdaging?
0: Ja.
1: Proberen.
0: Nou ja, maar ik ben nog wel iemand die de uitdagingen zoekt, hoor.
1: Ja, dat, nou, dat neus ik je wel.
0: Ja.
1: Oh ja, dat
0: ja,
1: liek het mij.
0: Mijn hobby's, ja.
1: Zeker. Nou, maar het schreeuwen van dat nieuwe boek wens ik een heel soort succes, Daan.
0: Ja, werk
1: je mensen als ze nou denken van, hé, dat vind ik leuk om te lezen. Waar is dit nou keepje?
0: Nou, bij de uitgever Elixir in Leeuwarden. Maar wat ik altijd tegen de mensen zeg, google maar op bol.com en Jan de Haan met boek. En dan krijg je
1: mijn keer reclame, meisje hier. Maar helemaal goed. Ah. Maar wel voor het boek,
0: ja. Ja, natuurlijk. Voor Jiske King, maar die verdient het ook.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Tegen dank voor je prachtige verhaal en een soort succes.
0: Ja, dank u wel.
1: Ja, we gaan naar een oren de Haan. Hein de Haan, de oud-wethouder van Ljouwert. Die vertelt hier alle weken, of om een week, hoe het met hem en zijn leefsten gaat. Hein en zijn vrouw Sanne had drie ben. Twee famkes, Veerle en Linde en een zwantje Jelte. Jelte is ongeneeslijk ziek. Hij had een metabole ziekte en Hein zelfs had lymfeklierkanker en zit midden in de behandeling.
2: Eendal Hein. Meneer Hein. Ik ben heel blij dat ik deze column niet bij het ziekenhuis zit te schrijven, maar gewoon thuis aan mijn eigen keukentafel, met een zelfgezet vers kopje koffie. En dat komt omdat tegen alle verwachtingen in Jelte gewoon weer thuis is. En na bijna 6 weken liet hij zien dat hij zonder die zuurstof kon en klaar was om naar huis te gaan. Hij werd uitzwaaid door de verpleegkundigen, de kinderartsen, de kinderpedagogen en alle toppers die dagelijks in kamers kool maakten of eten en drinken kwamen brengen. Met confetti-kanonnen die afgeschoten werden, duwden de ambulancebroeder en zuster Jelte de afdeling af, richting de ambulance. Het was emotioneel en ontroerend. Wat is de liefdevol vorm zorg daar in het Friesius? Maar wat het Jelte ook daar weer iedereen op zijn vinger won. En wat is het fijn om met thuis te wezen? En vooral om weer gewoon als gezin samen te wezen. Al is het ook dubbel, omdat we weten dat we niet meer terugkomen in het ziekenhuis. Je had dus een palliatieve sedatiekit, is ook met naar huis gegaan. En dat het onvermijdelijke dichterbij komt, dat voelen we elk moment. En dat is zwaar. Maar tot die tijd leven we per dag. En dat gaat ook gewoon goed. Ondertussen had ik nog een afspraak bij de bedrijfsarts. In februari legde ik mijn werkdel om te beginnen met die chemo- en immunotherapiebehandelingen vanwege de lymfeklierkanker. En vanaf dat moment was ik formeel ziek. Totdat het nieuwe college van burgemeester en wethouders installeerd werd. Daarna beland ik in de zogenaamde APA-regeling, een opgepluste WW-uitkering of ook wel de wachtgeldregeling genoemd. Totdat ik weer aan het werk ben. Maar die bedrijfsarts die moest dan wel constateren dat ik ziek ben. En dat moet gebeuren voordat het nieuwe college aantreedt en ik in die wachtgeldregeling beland. Dus ik moest een afspraak maken. Dat klinkt simpel, maar het is best een bureaucratisch gebeuren. Er volgens een uitgebreide vragenlijst in over wat er allemaal aan de hand is en wat er mis is. Dat heb ik dus ook deed. Vervolgens is er 1 dag in de week ruimte om een afspraak te maken. En het eerste beschikbare moment, dat was begin mei. Weken na mijn eerste contact. Ik plande zelfs mijn uitgestelde chemokuur om deze datum heen, zodat ik die niet opnieuw hoefde te verzetten. Uit angst weer weken verder te wezen. Uiteindelijk ik naar het kantoorpand op de 3e etage in een kleine wachtkamer. Er stonden een stoel of 6. En verder was er niet één te zien. Totdat de bedrijfskast kwam. Hij zocht meneer Hein. Toen dacht ik, hé, dat ben ik. Ik zei dat Hein de Haan aanwezig was, maar nee, die zocht hij niet. Hij moest echt meneer Hein hebben. Ik dacht, nou, zoek dan maar even verder in deze lege wachtkamer. Ik hoor het wel als ik toch met mag. Nou, in tweede instantie mocht ik dan met naar zijn kantoortje. En de bedrijfsarts die stak van wal. Hij legde uit dat ik op het preventief spreekuur was. Bedoeld om werkuitval te voorkomen. En hij vroeg wat er aan de hand was en hoe hij mij kon helpen te voorkomen uit te vallen. Nou, toen viel ik bijna van mijn stoel. Na weken wachten was het blijkbaar niet gelukt om ook maar één letter van mijn dossier te lezen ter voorbereiding op dit gesprek, wat voor zijn neus lag. Ik vertelde hem stoïcijns dat ik lymfeklierkanker heb. Dat ik 6 behandelingen met chemo- en immunotherapie ondergaan. Dat mijn energie wisselend is, maar niet in de buurt komt van wat het nodig is om het wethouderschap goed uit te oefenen. En dat ik sinds februari niet meer aan het werk ben, dus al uitvallend ben. Dan was er nog een compenserende factor, want ik heb natuurlijk ook een terminaal ziekzoontje van 5 jaar... dat in de eindfase van zijn leven zit en op het moment dat we dat gesprek hadden al weken in het ziekenhuis verbleef. En oh ja, dit had ik dus allemaal al een keertje opgeschreven in het dossier ter voorbereiding op dit gesprek. Nou, die bedrijfsarts die scoort zich een hoedje. En terecht. En ik moest in mezelf een beetje lachen. Oei, dat is wel heel veel. Hier bent u echt wel even zoet mee. Dat moet je niet onderschatten. Ik schrijf wel een briefje voor dat je minimaal 1 jaar niet hoeft te voldoen aan je sollicitatieplicht. Nou, dat lijkt me dan weer erg overdreven. Want zo lang ga ik niet wachten met niks doen. In juni krijg ik mijn laatste kuur. En daarna pak ik het werk en het leven vast weer op een of andere manier op. Natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe het met Jelte gaat. 8 minuten later stond ik weer buiten. En er was 1 uur gepland. Dus ik hoop dat hij wat tijd gewonnen heeft om zijn volgende gesprekken wel voor te bereiden. En teruglopend naar het ziekenhuis dacht ik dat niet meneer Heijn een preventief gesprek nodig had, maar misschien de bedrijfsarts zelf wel. Om te ontdekken hoe hij weer voldoende werkplezier kan vinden om zijn werk en de mensen die bij hem langskomen serieus te nemen. Dit is Bureau.

0: Sheryl Crow en Stevie Nicks vind dat My Prove You Wrong. We krijgen op de redactie van Bureau de Vries een soort boeken. Boeken die het nijverskind binnen, skreunt troch Vriezen of een oor Friesk onderwerp. Zo nou en dan valt een boek op, troch het verhaal dat erachter zit. En dat weer het geval bij het boek van Sterre Knossen uit Warkum. De mem van twa nog jonge Ben had een bennenboek skreun en tekenen, wil ze opnaam wie in een kliniek. Reden voor het bureau om haar op te zieken en dat verhaal op te tekenen.
1: Ik zit nou ja, vanaf mijn jeugd denk ik al, nou ben ik al in de strijd met depressie. Nou, ik denk in 2024 dat dit zo ernstig werd, dat ik uiteindelijk vrijwillig heb zijn van ik liet me opnemen. Want ja, ik kon net meer voor de ben, zwaarigje. Ja, ik kon het wel, maar ik wie er net. En ja, dus ja, ik moet er gewoon voor zwaar zijn. Ik wil genieten van het feit dat ik twee jongen ben, Roen herinner. En dat koe ik net meer. En nou, het is dus net zo dat ik net voor ze koe zorgen. Maar ik koe er net meer van genieten. En op een gegeven moment hie ik dus wel zoiets van, nou, je moet wat ondienend worden. Want ik wil later, als ik wat ouder ben, wil ik weer waarom kennis jij op een hele mooie tijd. En dat het al je goed wordt weer. Yeah. Ja. Die voornamelijk last van angst en dwang. Eigenlijk was ze beperkt in je leven dat net midden door u doorst of die ben thuis haast of nou ja, dat soort dingen. Ik door ik gewoon net meer naar buiten en ik wil eigenlijk ziek net dat de ben het doen. Vieze handen en ziektes overal. Ja, eigenlijk nam het mijn hele leven hoor. Ja, nou, op een gegeven moment werd dat dus zo erg. Nou, dat ik het geluk in mijn eigen leven niet net meer zeg. En ik denk vooral de woorden die me het meeste zeer doen, dat wie je van, ja, Sterre, dat ben ik een goede man. Ik heb wat je mijn man zijn van de kerstbetten een vrouw ziekje die wel lief heeft voor mijn BM. Want ik gun ze het allerbeste. En dat wie voor mij op dat moment wie ik daarnet.
2: Nee.
1: Ik is kijk voor.
2: En toen heeft u opnemen letten in Venray. Wat is dat voor kliniek?
1: Nou ja, dat is een centrum voor angst en dwang. Het is eigenlijk is het gewoon alle soorten therapie bij elkaar. Onder andere een heel soort exposure therapie. Dus dan wisten, dan bleedstelt om de angsten en de dwangstoornissen die het heeft. Daarna heb ik groepsessies. We hebben sport. Ik kan ze even net op het wit komen hoe is dat ik weer neemst. Maar ik creatieve therapie. En eigenlijk dat de hele dag lang. En roen dan oren vrouwen wie dus kleer. En dan hier is wel tiers voor diezelf. Maar mocht dus net de kliniek echt uitgebreid verlaten.
2: Nee. En hoe viel dus die daar?
1: Nou ja, eenzaam vooral. Want ik wie de enige uit Friesland. De rest die kwam redelijk dicht uit de buurt waai. Dus ja. Vooral dat en in het begin toch wel kennis maken met orenmeisje. Ik had het idee hand dat ik een masker voor met horen. Dus mezelf oors voor met wan, zodat orenmeisje me aardig vinden. Dus ik moest er wel echt in komen. De eerste twee weken heb ik echt wel nou, heel soort gold. Ik woon naar huis. Ik kon net mijn orenmeisje op een kamer sliepen. Ja, dus eigenlijk, ja, dat wie in de eerste twee weken vooral heel dreig.
2: Ja. Ja. Het was eerst nog slimmer eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, dat denk ik wel. En, maar ik zie altijd wel in beeld dat ik het doe voor het goede doel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar ik kan me voorstellen dat ze ben verschrikkelijk mist.
1: Absoluut. Ja, ik. Nou, als ik dat gevoel, ik werd op Nijmut. Nou, naar voren met Helly, vreselijk. Ja. Het is ik vooral het gevoel dat die ben in steek list. En terwijl het eigenlijk juist de enige is om weer voor die band te kenniswaardigen. Ja.
2: Er ligt een boek op tafel van Dien Hoorn, tekeningen en tekst. Hoe is dat zo ontstaan dan daar in Van Venray?
1: Nou, ik wie eigenlijk altijd al redelijk creatief bezig. Ik heb dat eigenlijk pas een beetje ontdekt op het moment dat ik uit het vliegtuig gesprongen ben. Toen zit ik al in een depressie.
2: Een parachutesprong, hoop ik.
1: Ja, een parachutesprong. Ja, zeker. Nou ja, uw oma, die jong ik. Dus wij hielden ze iets van, nou, dan muk eigenlijk ik. En nou, ik zie toen best al vier in mijn depressie dat ik ze iets hier van, nou, goed, als ik spring, dan kan het op twee manieren uitvallen. Of heel positief en ik ben een nije sterren. Of, de orenkant. Hij doet het net. Ja, en dan? Maar ja, eigenlijk vanuit dat moment heb ik wel gedacht van, nou, als ik dit ken, dan ken ik alles. Dus toen ben ik begonnen met tekenen. En eigenlijk heb ik in verrijders altijd ik tekeningen maken voor mijn dochter. Zodat ze ze in kon kleuren thuis. En dan kon ik ze bij mij nemen. Naar verrijd daar. Om mijn kamer een beetje leuk te maken zien.
2: Ja. Ja. Ja, want die kamer weer saai. Misschien klinisch wiet of zo.
1: Ja, nou, het was heel, heel oud. En het was ik een beetje inderdaad ziekenhuissfeer. We sliepten ik maar meerdere meisjes op een keer. Maar dus hier is wel die eigen hoekje wat. Maar ja, goed. En we wisten net heel vrolijk van als de keel moest zitten. Nee.
2: Dus dat weer het begin. Dat is tekeningen makkers en dat die dochter ze inkleuren.
1: Ja.
2: Ja. En doe.
1: Nou, op een gegeven moment gingen wij dus op kamp. Mijn venrij. Er waren twee begeleidsters en die hingen een hele mooie namen. Ik noemde ze altijd Mies en Mas. En eigenlijk zien mijn holle begonnen een hele serie autospielie. Dat ik een mede-cliënt zei van, nou, zullen we hier eens wat leuks van mij zien? Zij tekent ik graag. Dus eigenlijk zie ik gewoon voor de lol. En we gingen al twee muziekjes maken. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, dit ken al wel wat speelser. Want dan ken ik ben een kleurplaat mij zien voor thuis. En uiteindelijk is dat dus zo uitgebreid worden. Dat ik dacht van, nou, ik ken er een verhaal bij skruwen. Ja.
2: En Mies en Mas, dat binnen dus twee moeskes.
1: Ja, dat klopt. Twee famkes moeskes. Okay. En binnen liedse beestjes. Maar in het boek kennen ze alles om. Ik eeg in eeg steer mijn poezen, de grootste vijand. Hè? Dat redden ze ik op. Dus ergens zet het boek ik een connectie met mijn wereld. Ja.
2: Ja, het is. Ik ga er even in bladeren. Het zijn hele leuke tekeningen. Maar het is ik heel fantasievol. Hè? Want de hest. Ze kennen rieden op een springhaan.
1: Ja, ja, ja.
2: Hinderrieden op een springhaan,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Zeker.
2: Hoe is dat ontstaan in die holle?
1: Nou ja, vooral een beetje maar de gedachtegang dat de band van Tjimburg heel soort op het tablet zitten. Of op het telefoon. Een heel makkelijke afleiding krijgen van de televisie. Terwijl ik juist wil oproepen van, nou, lid in fantasie is, wat werkt dan? Want alles ken. Nou, in de echte wereld kerst soms leed krijgen. De echte wereld is net altijd leuk. Maar in die fantasie ken alles.
2: Ja.
1: En ik wil dat die band heel graag mooi aan, dat alles ken.
2: Maar goed, dan herstekeningen, herstenverhaal, maar dan is er nog net een boek. Dat moet ik nog regelen worden. Hoe is dat van mijn koekrien?
1: Nou, ik ben als persoon best, dat ik soms wel eens wat acties onderneem zonder er heel lang bij na te denken. Dus ik dacht van, nou, ik trek gewoon een stoute schoen aan en ik ga wat uitjouwers bij langs. En we zullen het wel zien. Eigenlijk net maar de verwachting van het wordt uiteindelijk echt een boek. Maar is het verhaal er kom.
2: Dit boek heeft hij geholpen, Seist? Die heeft hij geholpen in die proces om beter te worden? In wat voor zin heeft dat geholpen?
1: Nou, ik denk vooral in het feit dat ik toch wat kin. Ja, dat ik wat kin berieken.
2: Gaat het om zelfbeeld?
1: Absoluut, ja. Ik heb altijd gedacht van, ik ben op de wereld om te leven. We binnen gewoon meisjes op de wereld en we met het mamaatje, we hebben huis, je helpt met verzinnen weer. En leuk is het net altijd. Maar blijkbaar dus wel, als het gewoon in eigen dingen door te ondernemen.
2: En als naar de toekomst just, komen er meer boeken? Of was nog een hele andere kant uit? Of hoe just naar de toekomst?
1: Nou, ik heb wel al een idee voor een volgend boek. Van Mies en Mas. Daarnaast ben ik nog bezig met een boek voor de jeugd. Dus echt richting tieners. Wat vooral gaat over pesterijen op scholen. En dat het op meer ik, de echte realiteit van mijn verhaal vroeger. En ik hoop dat ik dat daar in heel soort mensen wat van leren kennen.
2: Ja. Want uiteindelijk is het dus ik onderdeel van de therapie. Dat is dus die eigen ervaringen verwerkest.
1: Ja, en ik probeer dus mijn ervaringen te delen en los te kennen litten. En dat moet je er net voor hoeft te scammen.
2: Nee. Nou. En slag het dat?
1: Ja, ik merk dat ik er nog wel een soort moeite mee heb. Vooral ik, Marcia publiekelijk acties ondernemen. Dat vind ik best lastig. Maar ik denk wel van ja, op deze manier ken ik een orenmeisje in Litteschen. Dat er echt verhoring kan maken worden.
2: Ja.
1: Ja, want het begint echt bij diezelf.
0: Sterre Knossen uit Warkum vertelde over haar psychische problemen en het boek dat haar hoop om der uit te komen.

0: Buddy Holly, wie dat is, my that'll be the day. Misschien is het je al opvallen. Friesland kleurt in deze dagen hield iets geeler. Zeker in de Bjermen valt die geele blommenpracht op. Wat is nou correct de oorzaak daarvan en is het eens wel een goede ontjouwing? Natuurkenner Betty Kooistra vindt dat het notenvolle wordt. Ze wennen dicht bij de centrale as in Burgum en om die dik is een heel soort geel te vinden. Maar wat maakt die berms nou eigenlijk giel? Het bureau zocht het met haar uit.
1: We kennen dit zo omrennen, zo aan de andere kant, daar stik al in giel. En dan komen we samen weer op. Gaan ze er de moed voor?
2: Zeker.
1: Okay.
2: Het is ongeveer 30 graden, viel het?
1: Zo viel het mooi, ja. Echt wel, het is hartstikke warm.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we zijn in de krekboeten Burgum. Ja. En we jaren auto's.
1: Ja.
2: Dat is de reden dat we hier nou rennen, want er was het eerst even voordat we toe die hele bloemkes hebben, was het even zezen wat er onhoorniseren in de berm. Want dit is de oorzaak.
1: Dit is de oorzaak. De berm, je kent het zelf weer, ik was jij, die is helemaal scancheren. En dan gaan ze haar meent. Nou ja, en ze meenden net met zachte hand, maar met grote maaibalken. En daardoor rekent de berm, ik mij beschadigen. En dat had wij zien invloed. Op het geelig woord wat in de berm staat.
2: We in een oude brengen. Van de centrale as.
1: Van de centrale as. Uw naaie slagader in het noorden.
2: Nou ja, we zullen dus de natuur in, maar daarvoor maar we dus eerst even het bewennen gebied uit. En ja. Ik de auto's even een beetje achter u slitten.
1: Nou, we gaan nu bij de dik bij. En ze rijden hier in jongens, maar de wind komt erbij. Hoog net vallen. Dat komt erbij, dus daar hebben we verder geen last van. Dacht ik. Want zo heel uit volle dieper hier. Maar dat zocht het hier wel, hè? Dat is de ronde van de centrale aas bij Burgum onder het kanaal trok hier. Nou, dat is helemaal geel. En bovenop is geel, hier is geel, daar is geel, daar is geel. En het is allemaal geel, want de meesten denken allemaal dat het koolzaad is. He, want dat is bekend. Maar het is geen koolzaad, het is raapzaad. En raapzaad is een inheemse plant, al heel oud, al duizenden jaren oud. En koolzaad, dat is een landbouwgewas.
2: Dat is een soort in Oekraïne, toch?
1: Ja, daar heb ik een helpende kwaad zie je. Maar eind vorig jaar, hier is het in Grijnsland, hier is 30.000 hectare, want inplanten weer met koolzaad. En koolzaad was de broek van de olie. En ik als grondverbeteraar, maar koolzaad had een hele lange pijnwortel. En als dat eruit loest, dan werd de groen weer wat losser. Dus daar was dat ik wel voor broek. En voor de bio-industrie, en voor de auto's, de koolzaadolie. Voor veevoer, dus en voor wat lekkers, maar dat meest straks broer.
2: Maar dan is het nou dus hoe koolzaad, ja. Maar dat is dus net wat het is.
1: Nee, dat is net.
2: Maar dat is wel weer een heel soort vragen. Hoe komen ik onder oren bij op en uit? Vregen ja. Ze om Klaas Pieksma, hoe is de natuurman en hoe is de blommenman van hey, wat is dat nou voor giel? Ja. En daar binnen ze eigenlijk heel iets meer vragen hoe. Maar waarin hier nou? En daar is wetter. Dat is ja. Wat is dat? De oudput? Of hoe neem je hem
1: dat? Nee, dat is een samenwendingsput van vroeger. Dat is Diepe God.
2: Oh, Diepe God?
1: Ja, Leithuskenburg met zwaard in. De meesten fietsen er vaak daar of zo wat heen. Zullen ze dan een paar stoekjes in hem voor de viskers, zo. Ja. Die pjaal, maar zit dan wat netten tussen. Nou, hier zit ik altijd meesten die visken hier op snoekbeers.
2: Maar nou ren ik hier even een slagje de berm in en dan pak ik dit. Ja. Ik was het eigenlijk net met de zees, maar ik denk dan, nou ja, boeteblom of zo, wat ben je het voor dingen?
1: Dat is 100% goed, Roland. Dat is een boeteblom.
2: Maar dat is toch giel? Dat is toch prima?
1: Dat is een giel. En een heel soort giel, want dat heden is natuurlijk de boeteblom bloeit. Maar zo daarachter zit ik wat.
2: Oh, moeten we daar even heen erin? Ja. Dat waren we dat?
1: Ja, hier zit ik wat.
2: Oh, moeten we daar even heen erin? Dat waren we dat?
1: Ja,
2: hier zit wel aardig heen, hè? Pakst ook het?
1: Het bergje twee koortjes zo.
2: Even zien. En wacht, zie. Dikke distels hier, ik al hier.
1: Nou, dit is wat de meesten al eens joggen in de berm. En dit is raapzaad.
2: Omskromers?
1: Het ligt sprekend om koolzaad. En ik kan me echt heel goed voorstellen dat de meesten bij de berm zelf fietsen. Dat ze al eens zeggen, het is koolzaad. Maar koolzaad is krek wat achter giel als als een raapzaad.
2: Lichter giel.
1: Ja, zachter,
2: frisser of
1: zachter
2: zo.
1: Giel. Zachter, zachter. Dit is volle veller. Hey, en deze had dan, zat wie dan nemen in floratermen. Deze had eerkes. Zo, dit ben eerkes. En die eerkes die zit helemaal om mijn stengel heen.
2: Dat ben gewoon bladeren.
1: Ja, dat ben bladeren en die zit dan helemaal om mijn stengel heen. En de bloemen die komen boven de knappen uit.
2: Ja, en deze is nog net helemaal uit, hè?
1: Nee, zitten nog peer. Zo, er zitten nog knappen onder. Dit zijn de bloemkes. En de knappen zitten er nog onder. Nou ja, dan haast nog meer van die botanische dingen werd je dan een sjoggen. Maar als je er al wat langer mee bezig bent, dan haal je het gauw in de gaten. Ik sjog meestal ook wel onder kleur. Hey, omdat er volle velder is als raaps, als er koolzaad.
2: Nou, dit zit je wat los in de berm, maar daar is een heel... daar is een heel veld, lijkt het wel. Rennen we daar even heen, hè?
1: Ja. Dat zit het ik nou.
2: Ja, en het zit dus ik al hier... Ja. Eigenlijk njonken, de dik. En ja. Is dat dan de reden dat een heel soort mensen het nou in één keer opvalt?
1: Ja, nou zo, dat is ook meer dan vroeger. Want Rijkswaterstaat die had van moorden dat die naaie dikken oorlijkt dat die berms inzetten worden. En dat het zo gauw mogelijk de groen weer bedekt is. En in dat zeetmengsel zit heel vaak raapzaad. Nou, en raapzaad is een inheemse plant. Maar hier had ik als eigenaardigheid dat hij heel kiemkrachtig is. Dus hij goed maar een stukje modder. En ik kan binnen 24 uur en ik lezen, kan de kiemen. En nou, we weten allemaal wel wat de gemeente naar Zavond Rijkswaterstaat of meer is. Het gaat met grote maaibalken.
2: Oh, wat we krek zeggen. Dus ja. Die berm die het helemaal door de kop laat.
1: Ja, en daar zit al je zonnespul in. Nou, het ziet komt nou in de planten. Nou, dat in die zongarten valt.

0: dan kan ze voortaan beginnen te kiemen.
1: En is het echt een goede plant om je te hebben?
0: Deze kefje, dat is geen kweer, want hier heb je de inheemse flora.
1: Maar hij staat overal aan zijn.
0: Hij staat overal, maar dat komt ook terug mij terug huis. Omdat wie de berms al weer op kap scoren.
1: En dat is net verkeerd, dat we het overal geel krijgen aan zijn in heel Friesland.
0: Ik vind het zelf net altijd even leuk. Want uw eigen, zeg maar, uw flora, wat van nature in de berms jet, dat verdwijnt het erop. Want doe kerst wel zien, het staat hier massaal. Dus de planten die het eind van oorsprong in de berm zijn, die daar wat onderspit.
1: En dat ben?
0: Nou, bergenkruid bijvoorbeeld en hondsdraaf. Nou ja, dat is nou wel gauw. Bergenkruid, de veldkersen, speenkruid. Het is een hele opeensvolging van, van planten.
1: Er is helemaal geen ruimte voor hier.
0: Daar is hier geen ruimte voor.
1: Maar de bijen hebben wel weer nog toch.
0: De bijen vinden wel heel fijn.
1: Maar wij vinden, en een heel soort mensen vinden dit mooi.
0: Prachtig.
1: Goh, wat is het mooi. Ja, wat is, dit is de maat hier in Friesland.
0: Ja,
1: maar eens is het misschien wel een overwoekeraar.
0: Ja, hij overwoekert eens wel. Hij neemt een heel soort ruimte in beslag. En wat hier staat, kan net wat oors groeien.
1: Dus
0: en
1: wat zou nou een advies wijzen van al die menes?
0: Nou, ja, wat voorzichtige menen misschien. Of wat letter menen. Dat de bodem wat dichter... Rekert zeg maar dat hij dat zijn ziet eens net de ruimte had om te kiemen. En dat er geen, nou ja, dat hij net geen plek meer voor hem is. Dat is toen wat een sluitender plantendek kreeg, mijn eigen planten, wat meer gazen. En want die is hier alleen maar bijvoorbeeld een heel soort rijt zit hier tussen. Maar tussen het raapzaad zit ik heel vaak brandnagels. Nou ben die natuurlijk ook wel goed, want die ben voor de vlinders wel weer goed. Fluitenkruid, nou dat jet ik buis in de berm. Ja, dat is weer wat zeg, maar wat is wijsheid.
1: Maar even dan de vraag, hè, want die Nederlandse mensen dus hebben. Ze denken dat het kwalsie is.
0: Ja.
1: Nou, dat is dus helemaal net zo.
0: Ja, dat is net zo.
1: Komt dat überhaupt in Friesland?
0: Alleen maar als landbouwgewas. En dan aan het eind zozeer in Friesland, maar meer in Grijnsland. En vroeger zit ik nog wel in de Lauwersmar. En vooral Grijnsland, Noord-Grijnsland, boven Zoutkamp, Uithuizen. Die is vroeger een wereld aan koolzaad.
1: Okay.
0: En dat waren verbouwd voor de olie. En er is natuurlijk nog iets wat ik bij koolzaad heb.
1: Nou?
0: Dat is bijen. Hey, want dus als je echt die koolzaadvelden hebt, dan zijn vaak een heel soort bijkosten bij. Nou, dan is voor wat bijen, meid.
1: Jazeker, hunning.
0: Hunning.
1: Dus dit zit in dat witte poetsie?
0: Dit zit in dat witte poetsie.
1: De hele tijd dat witte poetsie al mooi.
0: En er zit een patje in en er zit een
1: leppeltje
0: in.
1: Okay. Koolzaadhunning. Oké.
0: Okay. Dit is een van de lekkerste hunnings die we hebben.
1: Mag ik er nog een hapje van hebben?
0: Maar toe even een leppel aanslikje.
1: Oké.
0: Okay.
1: Oh, dat is niet hoor. Ja. Hm. Nou. Wacht even slikken. Nou, dit zie ik net normaal zo'n lepel die in maar gewoon hunning.
0: Nee.
1: Dit is volle lichter.
0: Ja, was nou wat?
1: Nee, ik ben eerst al even oké. Okay. Maar het is wel lekker.
0: Maar het is mijn nou slukje. Ja, dit is heel speciaal.
1: Mm. Ja.
0: En daarom zorgt ook bij de koolzaadvelden in Grijnsland. Daar zorgt ook heel vaak hunningbijen kasten staan. Hey, omdat, nou ja, ze maken zich gewoon een hele lekkere hunning van.
1: Ja. Dit is lekker, maar dit is koolzaad, dit is geen raapzaad.
0: Dit is geen raapzaad.
1: Dat kun je net van mij zien.
0: Nee, nou ja, die had ik wel hunning, maar dat is net zo dat het sabot wind wordt, zeg maar, als een koolzaad.
1: Oké. Okay. Nou, het mysterie is oplost. Al het giel wat je zeuren is geen kwalsie.
0: Nee, een kwalsie zit in het land, krijgt een scoren en sabot heen. Het is een landbouwgewas. En het is net zo als het raapzaad wat in de bermen zit, een wilde plant.
1: Heerlijk. Nou, en het smiet nog wat lekkers op.
0: Het smiet nog heel wat lekkers op. Koolzaadhoning.
1: Koolzaadhoning, ja. Net van de raapzaadhoning.
0: Nee. Koolzaad.
1: En een raapzaad is wat mensen sjoggen.
0: Ja, wat ze sjoggen.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
2: Mooi, dat lachje er nog even achteraan. Roelof de Vries tekende het verhaal op van Betty Kooistra. Hoe die giele bjermen dat we van nou aan oors naar sjen zullen. Dit horen van Bureau de Vries eindig je wel alle weken met een verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project waarbij het inwenners uit Fjouwer Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en de mienskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en Blauwhoes in Friesland. Joert komt Sikko Riepma onder het woord. Hij vertelt over schilderdichter Gerben Riepma.
3: We hebben Gerben Riepma Kemer in het café, met een uitstalling van Ik wil oren dingen. Maar we doen culturele kuiertochten in de sfeer van Gerben Riepma. Gerben Riepma was een boerenzoon. Ze wen op een plaats achter Grunterp, in De Riep heet het daar, zo van De Riep. En hij was boerenzoon, maar hij kon geen, het zou nooit een boer worden. Want hij was altijd creatief, hij ziet op school al... tekeningen die maakt in zijn schoolschrift. En hij ging nog een boerenwerk. Ik heb ons een verhaal gehad dat ze zijn altijd de hut gong met het opladen van het heer. Dan smeert het weer om, zulke dingen. Maar hij had het een beetje proberen thuis. Maar ze hebben eigenlijk altijd de hand boven de holle houden. Mem had hem altijd trotteerd helpen. Maar het is nooit echt een boer worden. Maar vol is hij uitgroeid tot schilder en dichter. En dat deed hij onder oren nadat hij van de familie had hem geholpen om de brek, de orgiste brek, achter, dus nog verder dan achter Grunterp. Dat nemen we dan een klinte, een hakje bouwt. En dan hier een pekai kreeg hij daarin. En dan kon hij zelf weer blauwen, te wennen. En dat weer, daar zit ik net een paard heen of niks net. Een stukje langer eromheen. En daar bolk hij die perkei en dat zette de malk op het stalt van de malkvader. Maar verder die hij, vond hij daar zijn inspiratie vooral voor het schreeuwen. Hij had een heel soort gedichten schreeuwen. En als we die nou wel lezen, dan denken van, god, dat best ik wel wat mismoedig en zo. Want hij ziet er linger. En hij zag wel alles om hem heen, de natuur en neem maar op. Daar had hij ik wel oeskreun. Ik wil bij Galiek zijn gedicht over maaien, dat de blom begint te bloeien en zo. Maar ik een heel soort hoe er hem vielde en de wraad om hem heen. Ja, dat er daar wat mismoedig van waren. Dat koest we rommel lezen in teksten. Want de titel van zijn dichtbondel, die het nooit zijn idee uitgebracht is, die heet Ik ga mijn dromen had en vragen. Nou ja, dat zei het genoeg, denk ik, hè? Van dromen. Nou ja, dat hij graag wil dingen, ja, woeën. Misschien ook wel een vrouw, want die had er nooit aan. Want als de enige vrouw in zijn leven hebben lezen, dat was zijn mem. En had zijn vragen aan. En dat is ook wel heel duidelijk geweest. Maar dat speelde zich ook in die klinten, rondom die klinten, om de orgies te breken. En dan had hij het... Op dat plak had hij het 18 jaar onder brek volhouden. Maar ja, had je net op jezelf passen, ja, dan had het Adem het 18 jaar volhouden. Want toen kon het net langer, toen had de familie hem daar waarhellen. Want hij was deeën en deeën ziek. Hij is toen opgenomen in het Theetske huis hier in Blauwhoes, dat weer het verzwaringshuis, bij de nonnen hem opvongen. Hè. En dat was dus in 1939. En daar is hij helemaal opleven. En het is zo goed met hem gegaan dat hij er nog 25 jaar in het Theetske huis wennen had. En daar had hij hem vooral zwarten op schildering. Landschapjes, kei. Maar vooral schildering. En die schilderijen, die verkocht hij in Blauwhoes in de etalage van de kapper. En die gingen overal heen. En er is een prachtige beschrijving van een Friese journalist. Die had Gerben Riepma, de persoon Gerben Riepma, beschreven. En die zei, volle van de verhaal had er in zijn lange levenstijd net. Maar hij had licht meer van zien als mannig verhaalreiziger.
2: En dat wie een reportage uit Blauwhoes, uit dus Riege. Sikko Riepma, hij vertelde hoe Gerben Riepma. Op dit stuit is er in het Fries Scheepvaartmuseum in Snits een tentoonstelling met prachtige foto's van dit Blauwhoes verhalenproject. En via een QR-code binnen die verhalen dan te jaren en te lezen. Net alleen Blauwhoes verhalen, ik de verhalen van de oren Europese dwarpen die het meidoggen on het Safe-project binnen dan te lezen. De expositie stiert ont jin 30 augustus in de tuin van het museum. En daarmee bewonen een van de eerste oren van Bureau de Vries. Dadelijk is het Nijs Forum met Jaap Stalenburg, journalist en adsteerderlid voor de PvdA. Maarten Goudswaard, hij is tweede keer mijn lid voor jaar 21. En Betty de Boer, zij is tweede keer mijn lid voor de VVD.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsen.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op een dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneeuw 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor twee wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is het Frieske Nijs. Op de Boetenwoi in Pepergee is een drankrieder mooi de auto in een sleer bedarren. In een bocht vleegt de auto van de dijk. De bestuurder koos zelfs nog uit de auto komen. Wolrieden de helpt sinds een man machtig uit. Brandwachtploegen van Matwoorden, Wolvegee en de Jouwer die kamen op het plak. Na een controle door ambulancepersoneel is de automobilist onhouden vanwege rieden onder invloed. Op de tabaksmerk in Ljouwert is van de moon betiet een Ruud uit een casinwaai op stritten vallen. De glazen plaat kwam van de boppenwenning naar onder een tafel. Hoe het barrecoe, dat is nog net duidelijk. Er is geen hier voor rekken. De omjouwing is afzet met linten. Het verkeer bij Skinnegouten mat van tiesdie al rekken horen met omleidingen en extra reistijd. 4 dagen lang werkt de provincie onder N354. Het gaat om onderhoud en het ombrengen van nij asfalt. Op werkdagen is de dijk tussen 7 uren en 4 uren dicht. Auto's matten dan omrijden over de A7. En Germ Terpstra had het 4 leppen in Weesem woon. Terpstra kwam ta een oorstal van 21 meter tolven. En daarmee bleur Jelte Volkertsma en Freer Kramer voor. Volkertsma sprong 20 meter 40 en dat weer voor hem een persoonlijk record. Bij de vrouwje gier de oerwinning naar Sigrid Bokma. Zij sprong 16:30. Het water nog, juwt volop de romte van de zinnen met enkele stapelwolkjes. Maar in zwakke nat eerste wind lizen de temperaturen om de 22 of 24 graden heen. Ek morgen weer volop de romte van de zinnen met een zwakke wind die het eerst uit het zuiden komt. En in de midden uit het noordwesten is het 21 of 22 graden op het water. Ont 24 ont 26 graden meer de provincie in.
2: Dadelijk het Nijsforum van Bureau de Vries. Daarin onderhoren te gast Jaap Stalenburg. Hij is journalist en Jelle Steterlid voor de PvdA. Het verhaal daarachter jaren we ik. Maarten Goudswaard, hij is twaalfde keer lid voor J21. En Betty de Boer, zij is oud twaalfde keer lid voor de VVD.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
21: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
25: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
24: Al iets gevonden?
25: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
24: Doet NRV dat dan ook?
25: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
24: Weet jij waar mijn laptop ligt?
25: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
26: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Goedemiddag, welkom bij het Nijs Forum van Bureau de Vries. Mijn drie nieuwsgierige gasten. Vest forumlid Maarten de Goudsvaart van Ja 21, tweede kamerlid. Betty de Boer, wat minder vaak hier onwezig. Had tweede kamerlid voor de VVD. En Jaap Stalenburg, ik redelijk vest onwezig. Ja, oud-statenlid en journalist. En oud-statenlid voor de Partij van de Arbeid. En we hebben het hoor verskaat onder.
17: Bureau Friesland. Bureau de Vries.
2: En we beginnen de uitsturing altijd met een eigen onderwerp. Maarten, wat heeft u deze week mee maken? Wees het even naar Hevost.
1: Nou, dat is altijd lastig om persoonlijk nijs te zitten fien. Maar vorige week ben ik voor het eerst in Café de Rusvest. En er is een transferwest naar Erik in Ljouwt.
2: Ja?
1: Ja, van de toeter bij Erik de Kastelein altijd werken, Erik Doornbos. En die had is hij nou de Rus gingen. En daar haak ik hem voor het eerst vriend week opzocht. Dat was hartstikke leuk om te zien hoe hij daar ontwerpt.
2: Maar de Rus is, dat zit in over het station,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, dat zit in over het station.
2: Ja.
1: Dus dat weer wel heel pad om hem daar te zien, want ik kom echt al meer dan 20 jaar bij de toeter. Dat is Mietje Mietje.
2: En daar wie hij echt het...
1: Daar is hij vaste kastelein, echt een uitmuntende
2: kwaliteit. Is hier reclame, want Mietje...
1: Nou ja, nee, maar ik vind dat prachtig. Wanneer Ian Sagoet in zijn professie is.
2: Ja.
1: En dat wie hij nam.
2: Maar het waren een gezellige jong.
1: En dat weer een gezellig jongen, Pierre Freun. En heel leuk om Erik Dessa ontdekt te zien.
2: En waarom had hij die oorstap makken?
1: Nou, er stond een hele interview voor mij in jouw te
2: komen.
1: Voor mij
2: wil
1: hij gewoon een Nijkoers ontpakken. En ik gun hem het allerbeste. En hij deed het prachtig daar.
2: Mooi zaak.
1: Dus dat.
2: Nou, dat is gewoon leuk. Nice. Betty de Boer.
3: Er zit wel Café de Rus, hè, Jerry Ljouwers? Ja. Ja, ik wil eigenlijk heel zagrijnig. Moet ik het haar over Extinction Rebellion hebben van het spoor hellen worden bij Utrecht. Ja. Maar ik denk, dat is een zinnige dij, maar ik een beetje leuk naar huis haar.
2: Je plakken vanzelf vast door het asfalt op deze dagen.
3: Ja, dat mooi, ja. Nee, in Delfzijl is op dit moment, hè, binnen slikslee-wedstrijden.
2: Slikslee-wedstrijden?
3: Ja, in Grenzen hadden ze hun eigen sport. En ze hadden in Friesland natuurlijk hele uitmuntende sporten. Hè, maar in Grenzen hadden ze dan Delfzijl. En dan werd het een beetje droeg op het wat. En dan gaan ze wedstrijd met van die slikslee'en. Ja, dat vond mij hazen dat je net in Friesland. Ik kom je bij.
2: Nou ja, het water in, daar keer het van dat je toch die drek in een matte voordat je op het zand komt.
3: En vroeger winnen ze natuurlijk maar die dingen professioneel op het water.
2: Ja.
3: Nou, fuiken en volle Shen. Maar nu zijn ze er wedstrijden van maken. Dat is altijd de eerste Pinksterdag in Delfzijl. Ik had er zelf, ik wilde hier naar mij die. En ik denk, dat vind ik nog leuk om hier even te vertellen. Ja. Dat we hier...
2: Maar hoe sfeer is dat eigenlijk?
3: Heel sfeer.
2: Oh.
3: Ja, en het kans dat nu gewoon op zin is valst. Hè? En dan in het slik. Hè? Dus kun je weer voorstellen dat ze net met uurtjes naar een pip. Wedstrijden en per rondes.
2: Zeker net.
3: Maar dan was er de brandweer, was skinspeuten.
2: Ja.
3: Dus dat wordt nog een taal. Maar het was heel leuk om te doen.
2: Ja, en dan nou dat chagrijnige nijs nog even.
3: Ja, dat weer dan die Extinction Rebellion inderdaad. Die kins, die er nog vrij litten binnen, die op spoor zitten. Maar gevaar voor eigen leven.
2: Ja.
3: Trouwens, het is heel gevaarlijk.
2: Ja, maar de vies
3: dat
2: is,
3: dat vind ik, daar vind ik wel wat van. Dat denk ik, die maakt echt,
2: Wat maakt hij mooi?
3: Nou, in ieder geval wat ze beruchten worden. Ja, vers zitten. Ja, wat mij betreft.
2: En dat gebeurt hem in.
3: Hoe gebeurt er mensen? Je bent alweer vrijlitten.
2: Ja, ze zijn weer vrijlitten.
3: Dus ik heb een idee.
2: Dan maar dat slikslee.
3: Dat
2: dan
3: maar slikslee.
2: Ja,
3: is dan leuker,
2: ja. Ja, Jaap Stalenburg. Ja, ik ging er van u dat Dien eigenijs door zelf bist.
4: Ja, ik pak even een koffer uit. Dan word ik moet het even genuen. Ik moet even de ruimte hebben straks. Mag dat? Dan ga ik.
2: Ja,
4: ik wil hier eigenlijk even aansluiten. Want het zit mij ook heel hoog. Dat gistermiddag, een groot deel van de middag, vanwege 27 demonstranten. Extinction Rebellion, treinverkeer in een groot deel van Nederland vastgelopen is. Ik ben erg voor de vrijheid
2: wat
4: van
2: voor
4: de
2: typisch binnen.
4: Ja, ik.
3: Doe maar.
4: Ik ga er niet te veel. Ja, laat ik het zo zeggen. Dat zijn over het algemeen de nieuwe vrijgestelden. Dat zijn mensen die. Over het algemeen rijden ze in een. Ik weet niet of ik iemand daarmee beledig. In een Volvo Station Car. Ze hebben nog tassen uit de jaren 70 van Wees Wijs met de Waddenzee. En het allerergste is dat ze.
2: Het is
4: ook
2: wel een behoorlijke.
4: Ja, maar die tassen circuleren nog steeds in bepaalde kringen. Ja. En bovendien zijn de types, ja, het is belerend. En je kan er geen gesprek mee voeren.
2: Nee. Nee, maar ja, ik bij jou er wel weer aandacht aan.
4: En dan waar ik het meest van geschrokken ben vandaag, dat is wat verder weg hier vandaan. Dat is het feit dat Trump voor de 87ste keer vandaag heeft geroepen dat er een vredesverdrag met Iran komt. En waar gaat het over? Dat de straat van Hormuz vrijkomt voor,
3: Amerikaanse
4: voor de olie.
3: Vooral voor
4: Amerika en de Amerika bevriende landen. Ja. En ondertussen, ik heb nogal wat vrienden in die kringen, dat uit Teheran en Istanbul, waar heel veel Iraniërs zitten, nu hele emotionele appjes komen. Want ze zijn gewoon die 50.000 doden even vergeten, want vergis je niet, als daar de olietrein weer loopt, dan krijgt Iran weer meer inkomsten. Mm-hmm. En neemt de repressie toe en er wordt geen woord over gesproken.
1: Nee. 15 maar dat is een Jaap zijn persoonlijke nijs. De stritte van Hormuz. Nou, dat is...
4: Ik zeg het omdat mijn beste vriend is een Iranier. Die zit maakt ook onderdeel uit van de oppositie.
1: Ik snap hem.
2: Ja. Oké, nou, ja, de vrouwenproblematiek...

0: plekken gewerkt, tussen aanhalingstekens. De Erm Currys, de Van Ingels, noem ze allemaal maar op. Dat waren collega's met tijd gewoon waar ik mee gewerkt heb. Mm-hmm. We hebben daar fantastische radio gedaan. Ik ben nog steeds gek van radio en tv. Ja.
1: Maar wat is er gebeurd?
0: Wat is er gebeurd? Dus ik heb gewoon niet voldoende in de gaten gehad wat daar het niveau was van waarop daar beleidsmatig werd geopereerd.
1: Ja, maar laten we even verder omgaan. Nee, want haatredacteur was van Zuidwest-Friesland. Nefens mij hier ik daar toen in de uitzending. Heb ik daar de vraag gesteld.
0: Klopt.
1: Hoe is dit te combineren met politiek?
0: Dat heb ik toen meteen gezegd. Dat ik daarmee
1: Dat is helemaal ophouden, zo.
0: En dan zou ik ook ophouden, niet op eind juni, maar ik ben vanaf dat moment, dan hebben we het over maart, ben ik al opgestapt als voorzitter van het Europa-platform.
1: Ja.
0: Ik ben uit de agendacommissie gegaan. Ja.
1: Maar ergens zit er een miscommunicatie, want er is geen haatredacteur van Zuidwest-Friesland.
0: Nee, niet gewoon. Het liep gewoon vast te bespreken. Kijk, wat daar gebeurd is waar ik. Kijk, ik kom uit de mediawereld waar we gewoon nauwelijks iets op papier zetten. Ik heb 5 maanden bij de KRO en NCV gewerkt. Dat was een telefoontje en ik was in dienst. Die wereld is wat informeler, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb een verkeerde inschatting gemaakt dat ik geen juridisch waterdicht contract met ze gesloten heb, maar gewoon een mondeling gesprek met een bevestiging daarvan.
1: Mondeling?
0: Ik heb een mondelinge bevestiging, dat is op schrift gesteld.
1: Zelfs dan heeft ze een schriftelijke bevestiging.
0: Schriftelijke bevestiging.
1: Oké, dan heeft een schriftelijke bevestiging dat je haatredacteur wil. Ja. En toch wist het net.
0: Nou, dan komt het punt dat daar is Bruno Rummel, is daar directeur. Nou, Bruno die zei.
1: Maar daar heeft ze de gesprekken mee gehad.
0: Die waren hartstikke goed. Er zat ook iemand van NLP ook bij, ook heel goed. Alleen zij wilde dat ik op 1 april in dienst ging. Nou, ik vond niet chic om zo kort na het stoppen bij de Staten meteen al als hoofdredacteur verder te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Toen is er vervolgens vanuit de extreemrechtse hoek, want iedere progressieve politicus ligt onder vuur.
1: Extreemrechtse hoek?
0: Ja, ik vind mensen die teksten maken, Rode Partij, Baron, hoofdredacteur publieke omroep in die geest. En. Ik ga geen namen noemen, ik ken ze allemaal wel.
1: Die kamer van intern?
0: Nee, die kamer extern.
1: Van extern?
0: Ik ben op Twitter gezet.
1: Oké. Okay.
0: En vanuit de PVV-hoek zijn er mails gestuurd naar Bruno. Ook dat.
1: Naar de directeur?
0: Naar de directeur. Vervolgens, ik ben er professioneel en ik krijg natuurlijk ook berichtjes van, nou kijk, Zuidwest-Friesland, daar is een rotzootje, want ze betalen hun medewerkers niet.
1: Mm-hmm.
0: Nou, die kreeg ik van raadsleden, noem maar op. Dat heb ik ook tegen Bruno, de directeur, gezegd van, joh, ik hoor dit. Ik hoor dus ook uit het gemeentebestuur. Ik parkeer ze even. Op het moment dat ik begin, gaan we daarover in gesprek.
1: Mm-hmm.
0: En vervolgens schieten ze in de stress door die reacties op Twitter. En wordt er gezegd van Algra, die.
1: Er wordt een interim.
0: Die zou
1: maar Doosheis, ik ben onconcert vanwege druk van Boutenaar.
0: Ik ben, ja, nou, omdat zij vonden dat ieder. Kijk, er is een boek in communicatie dat heet Helpen Bel de Journalist. Iedere keer dat er iemand van de Leeuwarden Courant belde, was er stress in Koudum. En ja, en dan gaan ze zeuren van ja, nee, die communicatie. Terwijl eigenlijk de zaak is geëscaleerd, omdat zij een persbericht, zonder mij daar verder in te kennen, een melding op het laatste moment, dat Jouk Algra de nieuwe hoofdredacteur werd.
1: Oké, okay, dus zonder die afspraak had. Snap je hem het nog?
0: Ja, het is ingewikkeld.
2: Ja, nou ja, nee, ingewikkeld. Iedereen die had denk ik op zijn persoonlijk vlak, maar werk en politiek snel dan als wat uitdaging.
0: Ja.
2: En maar klaarblik, ik vind de redactie dit heel wichtig om dit uitgebreid trot te nemen.
1: Dat, nou nee, dat vindt er. Maar dit is wel wat er al de
2: politiek spelen heeft. Ik snap het even net, ja.
1: Ja. Nou ja, dus er wordt een heel soort hoer. Speculeert van wat is er aan de hand.
0: Nou, nu is verder vrij simpel. Want,
1: nou bist ook geen statenlid meer.
0: Nee, want formeel, ik had ontslag genomen. En dan val je, terwijl ik dus keurig netjes al heel vroeg wilde afhechten, kan ik nu niet meer terug.
1: Nee.
0: Op grond van de provinciewet.
1: Oh.
0: En dan neem ik een aantal mee.
1: Dus nou heb je helemaal niks meer?
0: Nou, ik heb nog genoeg te doen. Dan
1: jawel,
0: maak je
1: maar dan heb je geen baan en dan bist geen statenlid meer.
0: Oh, nee.
1: Nee.
0: Op dit moment niet. Als je het zwart-wit spelt, slaat niet.
1: Akelig verhaal.
0: Het is een verhaal. Je leert gewoon mensen kennen en je ziet dat.
1: Ja.
0: En dat is vaak als subsidies te verdelen zijn. Dan komen de consultants. En dan zie je dat de journalisten, gewoon de creatieve mensen, gewoon een beetje aan de zijkant worden geschoven.
1: Ja.
0: En de nieuwe hoofdredacteur heeft een profiel van consultant. Dus ja, goed.
1: Ja. Nou, sterkte.
0: Ja, nee. Ja. Ik leid er niet onder.
1: Ik luister in naar Maarten. We moeten het hebben hoe gruttere zaken. Mamos.
2: Nou, dit is heel sneu al je.
1: Er is een heel soort hoe speculeert al Arune Wieken. Dus is natuurlijk in Den Haag. Dus dan
2: maakt het wat minder van Mike liggen.
1: Ja, hij is er wat minder van Mike liggen. Dus
3: je begint een vacature, dus wie weet.
1: Ja, ja. Mannensfeer, mannensfeer. Het is een item, de Arune Tiet. Jonge jongens, die hield hij vaker. Mm-hmm. Ja, die influencers volg je. En ik dat soort gedachten krijg je in squalklassen, dat net meer. Naar juf.

0: van luisteren wordt, dat soort zaken. Betty, wat maakt het zo van mij? Jij zo dat, want ik betocht toen we dit onderwerp hier van, ik ken ze net.
1: Nee, ik ken ze net eerlijk gezegd.
2: Ik ken ze wel, ik ken ze heel veel.
1: Nee, maar ik vind het wel verontrustend. Ik lees er wel eens over.
0: Ja.
1: Ik zit net in mijn omgeving, maar ik denk dan wel van ja, nou ja, mijn jongeren die komen natuurlijk in een fuik op internet terecht of in sociale media. Ja, daar zitten algoritmes in en dan komt iedere keer oren dingetje in. En kennelijk is dit sfeertje is er kwam. En dat maar, is wel verontrustend.
0: Maar als wij ze net kennen, waar zitten ze dan? Maarten, kist ook dat soort jongens?
3: Nee, helemaal niet. Ik zei ze, dat nee, daar hak ik weinig sympathie voor mensen die dan vraagtekens zetten bij de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En ik kom dus totaal net iets aan om jouwing. Dus ik kan me daar weinig voor voorstellen. Maar volgens mij, wat ik er dan van lees, is dat die mensen ik vooral een vaderfiguur missen in hun jeugd.
0: Dus dat laat altijd
3: rode ellende meestal.
2: Ik denk dat het nog complexer is.
3: Bij
2: Teenskip, ik weet niet, hebben jullie wel eens dingen voor Teenskip gedaan met scholieren? Het mbo-scholier, dan blijkt al dat daar in die groepen, die zijn zo vatbaar, die hebben al een afkeer van politiek. Die willen politiek als hapklare brokken. Nou, dat moet eerlijk zeggen dat Baudet niet veel goed doet, maar dat wel. Die worden dan ook door allerlei Amerikanen beïnvloed. Dat is een soort complex van beïnvloeding.
0: Maar die influencers, ja, ik bedoel, ik zit net in de bubbel van de influencers. Daar zitten deze jongens dan blijkbaar in.
2: Volop, en meer dan we denken.
1: Ja, maar wat doen we dan aan?
0: Hoe moet dit oppakken worden?
1: Misschien met het onderwijs daar eens aandacht aan besteden. Hè? Op legere school.
2: Dat doen ze al, maar er is niks. Het punt is dat die algoritmes zo fijn zijn afgesteld. Ja. En het grootste zorg is dat het al veel jongere kinderen zijn. Ook al kinderen van 10, 11, 12 jaar die erin zitten.
1: Ja, ja. Nee,
3: ik zou sowieso net mijn social media beginnen voor die 15 eigenlijk.
0: Nee. Dat dus dan is eigenlijk wel voorstander van wat oren
3: landen. Heel streng,
0: in Holland wordt het ik gewoon in vier als wet.
3: Ja. Ben je waar voorstander van?
0: Ja. Daar ben je voorstander van?
3: Ja, dat, het draait zo'n beetje. Het wringt wel maar de liberale inborst. Maar
0: behoorlijk.
3: Maar toch had we het wel en wee van ons BAM. En dat is juist hoe complex die algoritmes binnen. En wat voor hele ziekelijke echo-kermis. Het op verskaten. He, daar steek maar salafisme. Maar steek maar van die Andrew Tate-types. Jonge famkes willen dan ook trouwens influencers beïnvloeden. Het is een hele toxische omjouwing. En als je gewoon heel jong bent, dan haast je meer moeite om dat te relativeren. Ja. En dat op waarde te schatten. Dus het is denk ik echt wel wichtig dat wij ons BN zo lang mogelijk Oscar met Chien social media. Ja, zeker. U's band, die haak je een telefoon en als ze je krijgen, dan is
0: er
3: social media komt er dan.
0: Social media komt er dan.
3: Nee, want dan heb ik wel gesprek met onze arts, die is nou tof. En die had er ook wel begrip voor. Maar dan maakt het wel duidelijk.
0: Maar vallen ze dan met boetende boord?
1: En wat verboden is spannend natuurlijk. Die zie ik je wel naar wegen. Denk je achterkomt.
0: Ja, zit net bij vleuntjes en vriendinnen erop. Of wat
1: dan ook. Oren kan aanpakken.
0: Nee, dat
2: is toch veel zorgelijker. Ik heb gisteren rot geschrokken van een onderzoek van de Volkskrant, dat er per jaar alleen in Nederland duizenden mensen met de dood worden bedreigd. Vooral politici en journalisten. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit wel actief op X, moet ik eerder zeggen, dat voor ons dat wij al lachen om een doodsbedreiging. Ik vond het een tamelijk schokkend onderzoek.
0: Mm-hmm.
2: En je ziet de lijn doorgetrokken. Kijk, het zit in het politieke beïnvloedingsspel. Ik denk dat uiteindelijk tussen Amerikanen en Russen niet eens heel veel verschil is in wat ze doen met bots en mensen beïnvloeden.
0: Maar ik moet even hebben over die jongens, want we hebben in de famkes.
1: Maar kist ik de ben, hè? Kist de dikke bieren, maar kist de dikke aan de orenkant ziekje, hè? Dat is bij die bedroeven, zeg maar, dat is de regels van makkers, dat die algoritmes er net mee binnen of zo.
2: Maar het probleem blijft dat die bedrijven natuurlijk weer gekoppeld zijn aan die ideologie. Ik bedoel,
1: aan die kant kist ik beginnen. Kist ergens beginnen. Hè? Dus kist met die band inderdaad verbieren of weet ik veel of wat. Maar ja, ik ben altijd bang, dan wordt het interessant.
2: Ja.
1: Hè? Dus kist dat dichtkrijgen.
0: Maar
1: dus...
0: kist er won misschien minder goed bij komen.
1: Ja, nou ja, misschien. Ja.
0: Maar ja, ik vreeg me in dit soort zaken ik al van hoe denken die famkes dan? Of tenminste, ik ben grootgebracht in een natuurlijk al lang geleden tijd van weerbaarder worden als Famke. Ja. En
1: zeker.
0: Dan zal je trots zetten.
1: Ja.
0: Ik jij het net. Ik jij net wat Famkes ervan vinden.
1: Maar misschien ben ik angstig, hè?
2: Ja, of die hebben eigen bubbels.
0: Ja, dat knik. Maar als dan Famke dit soort dingen jest.
1: Ja.
2: Mijn punt is dat heel veel jongeren zitten in bubbels.
0: Ja, dat snap ik
1: dat
0: wel. Maar hoe
1: krijgen ze eruit?
2: Ja.
0: Hoe krijgen ze er weer uit dan?
3: Ja, ik denk dat het gewoon het gesprek goed vieren, maar het is maar niet
1: sowieso,
3: ja. Dat begint het.
0: Maar als zo zei is van, ja, ze missen een vaderfiguur of weet ik het wat.
3: Oh ja, dan, de die mens. Ja, wat ik ga die documentaire zien, ja, dat hier wel heel veel leedlaar eronder. Van frustratie en boos op de maatschappij. En dat er geen hard weer. Maar dat wie dan even die Louis Trow documentaire werd dat heel erg in de voren kwam. Maar ik denk dat dat wel breder trolloeken kist.
1: Maar ik alles die gewoon heel druk binnen, hè? Twee baan, drukke baan, en de band die krijgt een laptop en die maat op de bank en.
0: Maar hoe
1: maar die leven in mijn eigen wereld, hè? Ja, nou ja, je kan net in een gezin zeggen, zo maat dat, hè? Maar ik ben soms
0: bijna. Maar ja, we leven in de maatschappij dat je het sinds worden gehaast, allebei de werk je maat om bijvoorbeeld een hoes en een auto op die te houden.
1: Ja, nou ja, in Scandinavië haast het nog verbeen, hè? Ben onder de 15 jaar.
0: Ja.
1: Dat is dan ook aan. Ik ben benieuwd hoe dat aanrent eigenlijk. Maar ik vind, ik moest ik bij die bedrijven beginnen. Die algoritmes, dat maar
2: ja, daar begint het.
1: Maar die binnen het ook heel moeilijk te pakken. Komt iedere keer in dezelfde, komt in een fuik te ronen.
2: Er zit in een ideologie voor ons. Kijk, de Russische geheime dienst huurt gewoon bedrijven in. Dus deze week weer een Nederlands bedrijf is gewoon leeggetrokken. Omdat daar stonden de servers voor de Russen om jongeren te beïnvloeden.
0: Ja, om maar ja, dat is op, ja, dat hele internet dat en AI en alles. We hebben, het voelt soms als een bedreiging.
2: Dat is wat anders hoor.
0: Ja, nee, maar via AI kun je natuurlijk een heel soort dingen de wereld in brengen.
1: Dat is gewoon een parallele wereld.
0: Het is een parallele wereld.
1: Ja, maar AI kiest alles van het binnen aan de fantasie. Ja. Mijn beelden en alles. Ja. Dus dat is wel...
3: Sowieso, en als ouders kiest ik het goede voorbeeld. Je aan toch zelf en het volle op die telefoon te
0: zetten.
3: Ja,
0: dat is een les voor de mensen.
3: Dat is een hele belangrijke ding.
0: Les voor de mensen dus. Doe het zelf dan ook niet.
3: Ja.
0: Asielopvang, mensen. Dat had de gemoederen behoorlijk dwaan. De verzekering gewoon plakken. Loosrecht hebben we in IJsselstein, in Bos. Wat vind je hiervan?
2: Ik maak me hele grote zorgen. Want het is natuurlijk. Daarom durf ik er wel over. Mijn vak is ook crisiscommunicatieadviseur. En ik heb 3 burgemeesters bijgestaan. Die in dit soort situaties hebben verkeerd. En als je dan ziet wat voor impact dat de lokale democratie heeft. Het is niet te geloven. Wethouders die 's ochtends om 8 uur onder politiebegeleiding. Bij de plaatselijke Albert Heijn boodschappen moeten doen. Of bij de Jumbo.
0: Is dat zo?
2: Dat is zo. Dat was in Houten zo. Ik weet andere gemeenten waar gewoon. Waar een doodsbedreiging op een burgemeester. Is gedaan, maar de mensen zijn voor gearresteerd. Wie wil er nog in de lokale politiek? Vraag je dan af. Dat is het grote probleem.
0: Dingen, ja, maar laten we even bij het probleem beginnen. Mensen, volgens mij wie het loosrecht dat de burgemeester zien excuses ik om binnen
2: het. Dat is ook heel dom.
0: Nou, dat weet ik net, maar hij heeft zien excuses om binnen over het feit dat er net goed communiceert weer vooral.
1: Ja.
0: Begint het daar of zit het ergens anders?
3: Ik denk dat het begint, dat mag natuurlijk niet. Iedereen is mooi nemen in dat is een heel proces. En, maar ja, we kennen het hele riedeltje voor we af. Nou, ik zeg dan altijd weer van, er is geen opvangcrisis, maar er is een instroomcrisis. Ja, ja deze model, dat tribbet mijn partij naar en andere partijen, die zullen denk ik wat oors naar zien.
0: Maar toch moeten we het maar zien allemaal oplossen.
1: Jammer. Dat is hartstikke jammer. Maar goed, er komt nog Europese wetgeving. Dan kom ik weer naar je wet.
0: Die is niet heel streng.
1: De Simmers zit voor de door. Dus die verwachten echt een piek in de Simmers. Dus het is nou prettig reizen natuurlijk. Beter dan in de winter. Dus dan komen hier een protter nog binnen, denk ik, de komende maanden.
0: Maar heb je de illusie dat je het zin houden kunnen?
3: Nou, ik vind, hoe mag je het verorie? Ik denk dat als je naar de Aarhoende verkiezing staat, D66 ek. Die is deels dan gedeeld winnaar van maar PV. Omdat zij echt zijn van wij willen serieus acteren op migratie. En we hadden niks jongen bij al je peilingen. En dan zei ze ik wil 60% tot 80% van de mensen zei ze wel de mat ik wat gebeuren. Maar dan komt het puntje bepaaltje. Dan had die, die wetten, die asielwetten, die twee, die sneuvel je dan in de eerste keer met toch D66. Dus ja, dat vind ik wel een miste kans. Dus waar begint het? Het begint volgens mij, maar als de saaist van ik wil verkeersen als noemer één, als winnaar van het Tweede Kamerverkiezing, ek op basis van ik wil niet zwaar maar migratie, ja, dan mag die wet ek terugzetten in de praktijk. En daar begint het in.
2: Mm-hmm. Ik moet het helaas met Maarten eens zijn.
0: Helaas
2: in die zin. Kijk, er zijn op dit dossier, asielopvang, dat is een dossier dat loopt al jaren. En
0: decennia,
2: en er wordt alleen maar naar elkaar gewezen. Dan vind ik het
0: Maar dan wil ik toch
2: maar
0: naar...
2: Maar we moeten gewoon naar een oplossing gaan. Kijk,
1: ja, die spreidingswet.
0: Vertel nou alle wat
2: als je moet naar links kijken. Wij krijgen het feit dat we allemaal prima vinden. Jesse heeft al heel duidelijk gezegd over vanwege loosheid, Jesse Klaver. A, iemand die je niet hoort is weg. Dat heeft je ook bij Johan Derksen gezegd.
0: Waarom gebeurt het net?
2: Het gebeurt niet omdat er uiteindelijk... iedereen vindt iets, maar je komt nooit tot een consensus... omdat uiteindelijk de politiek... bang geworden is voor nieuwe verkiezingen... of voor de opiniepeilingen, noem maar op.
0: Dus dan is het goed om eigenbelang.
1: Dat weet ik niet. Het is altijd een heel mooi onderwerp met de verkiezingen.
2: Nou,
1: ik denk ook al sinds 2010 in mijn landelijk. En zolang gaan we het Rick al horen. Het is gewoon heel erg moeilijk. Zolang we oorlogen in de wereld gaan, zal dit probleem er wezen. Maar die groep, maar ik ben voor het opvangen van vluchtelingen. Ik ben voor immigratie als het gaat om banen te vullen. Ja, want we hadden Rick problemen mee. Maar ik ben echt... pakken ze die groep aan, hè? Vooral uit Afrika komen die uit de veilige landen. Pak die nou eens aan en zet die nou net in hotels of op boord, nog weet ik veel
0: wat. Maar waar moet je ze dan brengen?
1: Nou, soms is het ik ze dat het thuisland, die neemt ze net niet eens weg.
0: Nou ja, Marokko, dus kun je ze net naar je brengen, toch?
1: Nou ja, er is nou een verdrag sluiten, dus dat is nou weer oors. Maar ja, daar begint de instroom naar beneden. En ik hoop dat die Europese wetgeving, hè, dus het eerste land van herkomst, van aankomst, hè, dat dit ook een deel van de oplossing brengt.
2: Dat zit er wordt te weinig uitgedragen over dat European Migration Pact. Dat het eigenlijk een consensus ook is in Europa, in het parlement, tussen zeg maar de Sociaaldemocraten, de Liberalen en de EVP. Dat is dus in feite in Europa een breed gedragen. Ik heb er zitten kanten aan die mij ook niet bevallen. Het isoleren van kinderen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik denk dat je op basis van dat Europese pact ook in Nederland tot zaken kunt komen.
0: Maar dat is toch eigenlijk de bedoeling?
1: Dat is de bedoeling. Ja. Er komen nog een paar orenwetten aan. Dus ik hoop dat de politiek dat het net een volgend verkiezingsitem wil.
0: Toch nog even waarom naar het acute probleem. En dat is dat als er 15 mensen in een gebouw zitten... dat de boel in de fik stutsen wordt. Ja, dus dat vind ik persoonlijk een probleem.
2: Ja. Ik ook.
3: Absoluut. Maar die demonstraties wordt toch helemaal kaap. Droge van die hooligans. Dat is ergens echt wel mooi, die boerenprotest. Dan ga je met een kamerste luidje en dan denk je van... wat hartstikke mooi, een gruise vrouw uit te steken.
2: Heb je dat meegemaakt, Maarten, bij het provinciehuis? Dat waren
3: toch geen boeren? Nee, dat wien geen boeren. Dus die mensen, die moest heel fel oppakken. Natuurlijk. Want die verstieren het natuurlijk ook voor de oprechte zorgen die sommigen hem ben hakken.
1: Het
0: lijkt wel alsof de geest uit de fles is op dat moment.
2: Toch valt dat wel mee.
0: Ik denk dat
2: ook de media daar best wel een rol in spelen. Want ik heb die demonstraties die ik dan zie van die idioten, daar loopt 100 man mee, of 70 man, of 75 man. Dan staan er meer journalisten dan dat er mensen meelopen.
0: Ja.
2: Ik herinner me altijd nog de beroemde beelden. We zouden Oranje Hesjesopstand krijgen in Nederland.
0: Oh ja.
2: Uiteindelijk liep Jan Dijkgraaf samen met Ebru Umar over de Van Brien Noordbrug.
0: Ja, dat ben dan weer oren dingen.
2: Vergezeld door 20 journalisten.
0: Maar goed, de vlinnende teams, die matten de gemeentes...
1: Is om dat de gemeente
0: een...
1: helpen?
0: Ja, gemeentes helpen.
1: Ja, haast de spreidingswet.
0: Ik zei, wie wil er nog in een gemeente rieën als het staat erop?
1: Het probleem van Apel wat wel oplost. Er sliepen nog mensen in Gers en de omliggende gemeenten die nemen wel het verantwoordelijkheid. En in de rest van het land is dat net altijd het geval. Trouwens, ik van een hele platte gemeente wel. Maar bloedoerijn, die instroom, die maakt naar beneden.
2: Absoluut. Ja. Maar
0: dat is net acute regeling, liek het mij.
1: Nee, nou ja, de Europese wetgeving, maakt er wel wat gebeuren.
3: Mark en die site van de Maastricht, vooral in Wittingen, waar binnen een jaar Lien West als partij van die site van de Maastricht, vooral op PR. Maar het uitstralen, die adverteer ik echt in de boetelosse krant van de valt je niks bij u te helling. En die hadden Sociaaldemocraten echt mooi gekregen. En die stralen eigenlijk in alles uit van hier is geen plak van
0: die. Wat betreft is de Rapel dan weer mooi, hè? Dat in het boeteland bekend wordt, dat je in het gas liepen, Matt, als je...
1: In plaats van in hotels of op...
0: Het
3: is een gevolg van... Maar er maakt echt zin naar opvang in de regio. Dus in bepaalde landen... dat je die opvanghubs krijgt. En dat meestal dan op een gegeven moment... wederom kennen werd ze wakker, want dat bad nou echt net. Hè? Dus er komen nou 1000 mensen per week binnen. Een heel prot
0: daarvan. Tussen 100 en 1000.
3: Ja, nou, de laatste keer wie toest.
0: Ja, de laatste week wie toest.
3: Zeker. Dus en een heel prot gonde net verwrom. Dus wat haast is dat die lam, die riek ik al, die raadje al die mensen kwijt, die kunnen dan zelfs ik net meer hun loon opbouwen. Hè? Ik bedoel, die middenklasse haast ik nodig om dan, wanneer dat conflict dan steeds maar zo goed als oppast is, dan maast ik weer die mensen haal om een vitale economie op te bouwen. Dus absoluut. Het is een hele toxische, vicieuze cirkel.
1: En hoop dat de procedures kwatter worden.
2: Dat was wel van belang.
1: Dat was meer doorstromen. Nou had je te volle mensen die wachten op een procedure. Zou die procedures kwatter worden? Mm-hmm. Dat zou ik een deel van de oplossing
2: zijn. Ik merk dat mijn partij de pro wel in beweging is. Hoor. Ik zie dat kortere procedures...
1: Helemaal in beweging, ja. Die pro.
2: Wat?
1: Het is helemaal in beweging.
0: Ja,
1: pro.
0: Het is een en al beweging.
2: Pro. Dat nog net nog niet.
0: Pro op de rails. Nou,
2: nee, maar ik denk dat met name dat iedereen van die procedure moet veel sneller. En ik denk dat we met elkaar als partijen met een weg zien te vinden binnen dat Europese pact. Want nogmaals, als er een consensus is in Brussel, moet dat Den Haag ook kunnen oplossen.
0: Maar we hebben nog altijd die spreidingswet.
1: Dat is heel goed.
0: Dat is goed. En je de media, de framing. Het is natuurlijk zo als er al je demonstraties. Maar dan ben ik een soort plakken wet goed giet, toch?
1: Ja, zeker. Bijvoorbeeld met
0: Wijn Haas.
1: Maar dat is geen
0: Haas. Dat is helemaal prima.
2: Stadskanaal.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dus is het net een idee om soms eens daar iets over te vertellen?
1: Nou ja, dat maakt de media misschien wat meer aan.
2: Media doen dat ook.
1: Ik zie het niet.
2: Ik zie alleen dat er in Nederland een groep is die iedere keer... aantal politici is die dit gewoon als zo'n domein hebben geclaimd. Meneer Markenshauer bijvoorbeeld, die ik een nog grotere griezel vind dan Wilders. Ja. Die dan iedere keer die fles spiritus weer pakt met een iets geluwd, hup, weer spiritus op en dan...
1: Die slagen de wol in om Wilders te overschaduwen. En dat is je doel waarschijnlijk.
2: Het grote probleem van Nederland is volgens mij dat er een grote concurrentiestrijd gaande is tussen mevrouw Keizer en meneer Markenshauer en Wilders. Die overschreeuwen elkaar
0: voortdurend. Maar meneer Markenshauer, die steek ik op het listje nog even. Maar zijn uitspraken over Palestijnen die je met grof geweld... Ik zei het even in vrijheid van woorden. Tjin harde matten bij de grens. Hoe zus dat nou?
3: Vrij onnozelen worden om te broeken als politicus. Maar ik was geen politicus best. Nee, zoek ik net omver.
0: Maar hij is wel politicus en hij is volgens Tjin
3: Turger.
1: Dit is politiek onwaardig, zei ze het gewoon. Ja. En we zullen zien, hier is natuurlijk een afsplitsing. We zullen zien hoe dat aan doet. Pakt mij ooit bij verkiezingen en hoe dat daarvoor beloond wordt.
2: Ja, maar hij wordt beloond op een andere manier. Kijk, Jetten wordt gewoon gegijzeld op dit moment door Markenshauer. Doordat dit kabinet niet gekozen heeft of ja 21 of pro. Want dat wat een strategische blunder is. Want dat minderheidskabinet gaat niet werken. Die komt op heel veel belangrijke dossiers. Zijn ze straks afhankelijk van Markenshauer.
0: Ja, maar ik wil het even hebben over die Markenshauer, dat hij dat soort uitspraken doet. Spreek je in derde op in de
3: Nee, zeker net. Nee, ik ben gewoon bezig met mijn werk in de Tweede Kamer. Dus al die commissiedebatten en die technische brieven.
1: Hij droeg nog belangrijker.
3: Dus ja, dan ken ik hem wel bedelgen. En het is van om Maastricht heen om tinker. Maar ik hoop dat zijn partijgenoten dat gewoon door. En het is een heel kwelijk iets. En ik vind het jammer dat dan... Ja, Klaver, die wilde dan heel debat hoor. Ik denk van ja, volgens mij heb ik gewoon wichtigere zaken. Dus het is heel...
2: Maar zij zijn onderdeel van die belangrijke zaken, hè?
1: Het zal dit zijn, dan haal de confrontatie omgeen. Dan worden ze beide grutter van. Dus dat had Klaver
0: maar,
1: ook weer een belangrijke.
0: Maar ik geef het meer om het feit dat een volksvertegenwoordiger dit soort dingen roept. En wij ze afregen waarom wat de maatschappij zou ontploft op sommige momenten.
1: Een stuk rood vlees in de arena.
0: Dat mag je gewurlen. En wat dat hij nog een stap verder giet. Wanneer zees je als...
1: Nou, je hebt strafrecht in Nederland. Dus als er echt uitspraken door die strafrecht vervolgbaar
0: zijn. Dat het wel een werk
1: komt. Dan hoeft de politiek niks van te vinden. Eigenlijk die debat is ik compleet zinloos. En de kiezer die rekent hem straks van... Oh, dus ik zou zeggen, ik woon het werk.
2: Zo Mark Rutte deed dat altijd heel goed. Mark Rutte die had zoiets van... Stond hij daar weer te schreeuwen die verschrikkelijke wilde. En haalde hij zijn schouders op en ging gewoon dom in zijn verhaal. En ik denk dat in Nederland gewoon maar eens op die manier met ze om moet gaan.
1: Maar Markenshauer heeft Wilders goed bestudeerd, want die gaat nu erop en erover.
2: Ja, erop en erover. Maar Keizer, die probeert dat ook weer. Ja. Dus het is gewoon de gekte ten top.
0: Maar een volksvertegenwoordiger, komt uiteindelijk bij de rechter als het te ver gaat. Die hebben net een grotere verantwoordelijkheid als Jan met de pet op.
1: Wilders is
0: een kompeer.
2: Maar het interesseert ze niets. Wilders die krijgt dan...
0: Ik vrees hem of een volksvertegenwoordiger een grutter verantwoordelijk.
3: Ja, vind ik wel. Ja, tuurlijk. Maar het volle meer die wil niet in de weegschaal is. Maar als je Markenshauer en die naaie jongen... ik ben zijn naam een kwijt, Bob van Left Lezen... die kreeg het door deze... Ja, dat is ik veteran viewer. En hij kent deze journalist nog net echt zo goed. En hij liet zich volledig uit de tent lokken. En dat is gewoon heel erg kwelijk. Ik word ook in het goed praten. Ik vind het echt verwerpelijk, zulke teksten. Maar dat had ik nog eens een keer mooi spelen. Dus ja, ik mag hopen dat dit gewoon een eenmalige uitglieder van wie en een hele pijnlijke medialist van.
2: Nee, dat zal niet gebeuren.
3: Maar is het,
2: het is een, zolang ze daar nog steeds mee wegkomen en gebruiken ze het gewoon als tool in de peilingen en voor de verkiezingen.
1: Hmm. Wilders is ik een peke bruchte, dus misschien.
2: Ik wilde ze. Wilders gaat nu het land in. Die komt overal waar een AZC is.
0: Ja.
2: En komt hij met spieren.
0: Maar wat vind je hem daar eigenlijk van?
1: Je gaat er even mee door. Dus let net op Marcus zou hebben. Maar wordt het een grote probleem.
0: Ja, ja,
2: dat is wat ik bedoel.
0: Precies. Nou, ja. Nederland moet meer dwaan. Tegen de zoenensrisico's. Of on de zoenensrisico's. Door klimaatverandering. Nou,
1: maat.
0: Nou hebben we pas even een
2: hele grote dingen. Hele mooie debatten in de Staten met Daan Olivier over dit onderwerp, Maarten. Dus ik ben benieuwd.
3: Ja. Nou, volgens mij is de lucht sinds hier in het zand toch een stuk beter worden, de luchtkwaliteit. Maar ik denk dat het heel goed is om na te denken hoe een aantal van dit soort onderwerpen het klimaat verandert natuurlijk zeker. Dus dat ik heb gehoord, volgens mij is die dat in het artikel was, de Stuart haast op het met van vaccinaties, is natuurlijk hartstikke goed dat je goed hoe naar gaat denken van... Ja, wat voor mogelijke ziektes komen makkelijker in je loon te lonen? En hoe gaan we daar dan op inenten? Hoe binnen programma's? Bezuinigen we daar net volop? Oh, ik snap heel erg dat is de goede nightingst. Ja, en dat lijkt me heel verstandig.
0: Ja. Betty?
1: Ja, nou ja, er zijn een prachtige mensen op de wereld. Ik denk dat ieder individu als die vreest is voor klimaat, hè, het aanpakken van klimaat. En toch mij en wandelen slag je er net in omdat het waan.
0: Nee.
1: Hè, omdat de landen binnen die komen nou een beetje op. India, die wil ik nog wel eens een keer hetzelfde welvaartsniveau als we hier in Europa gaan. Die wil ik ontreizen, die mensen. Het krijgt China dat nou dood. En die pakken ook hun kans. Dus ieder individu is, ja, voor de aanpakken van het klimaat. Maar mij en wandelen slag je er net in. Klopt. Daar ben ik heel pessimistisch, sorry.
0: Ja, maar ja, pessimistisch, maar het begint altijd bij jezelf, toch?
1: Ja, nou ja, ik van op een heel... Maar ja, mensen er ik ook mee bezig.
3: Ik denk dat leads beginnen, maar ik zit in een paneel... en dan maak ik zo lekker vol... Maar die tegels uit die vat in, Helly... dan maak lekker al je planten erin gaan. Boeren die wel echt kroet stroken.
2: Tegeltje wippen.
3: Nee, ja, maar dat soort zaken. En natuurlijk, als het zo'n ouder worden was... dan maak ik nou denken over preventie. Dus dan maak ik op, als u hier is 44 bent, maar begin je dan krachttraining, maar let op die voeding.
0: Oh ja,
3: maar zelfs sterke maatjes, zodat je op een gegeven moment, als je dan 70 bent, dat is de vruchten van plukken.
0: Ja.
3: Dus dat is op een zo'n manier bezig bent west om zo'n oud te worden. En dat is dan ik beter tjen als die kist weer het tjen vallen in hoes of onder de douche.
0: Ja.
3: En dat is dan op zo'n manier zoener.
0: Dat is je eigen lijf en leven, zeg maar.
3: Ja,
0: maar klimaatverandering is natuurlijk wel wat anders. De hitte, wat komt er je aan?
1: En dan ben ik twee dingen. Hè? Dus klimaatverandering is van alle tieren. Hè? Het oordeel van de mensen. Wat kunnen we er aan waan? Het oordeel van de mensen. We kunnen in Nederland wel voorop rennen. Maar we hebben 0,004% invloed. Hè? Op de wereldwijde uitstoot. Dus dat mij en man dat waan. Dat is heel wichtig. En dat is het moeilijkste
2: wat
1: er is.
2: Maar er gebeurt iets heel leuks op dit moment. Daar, op dat gebied in die aanpak. Kijk, VNO-NCW. Dat was vroeger altijd het wordt aan de rechterkant. Die heeft het als verdienmodel ontdekt.
1: Zeker.
2: Dus je krijgt steeds meer die omschakeling naar een duurzamere samenleving.
1: En dat is zo belangrijk. Hè? Die naaie vijf zit er ik. Ik bedoel, hier is een vastgoed had er gewoon, maar dat had er altijd... Hier is eigenlijk begonnen, of hier is een pionier... op het gebied van inderdaad duurzame gebouwen bouwen. En dat vind ik wel heel mooi. Ja,
2: die dat wichtig vindt.
1: Hè? Dus dat ken handen, het ken ik gewoon in
2: maar
1: gewoon.
2: Dan sluit het weer aan bij wat Maarten net zei. Je moet het onderaf doen. En dit werkt heel goed. China bijvoorbeeld, die heeft nog steeds niet kolencentrales. Maar aan de andere kant heeft de Chinese economie ook ontdekt... wat het oplevert als je in een duurzame industrie gaat.
1: Nou, ze moesten net wel, hè? Sommige steden
0: met te leven. Nee.
3: Is op bij diezelfde heel prettig. Maar ik heb gemeentelijk niveau, hè? Dat is juist... Dat begint nou echt te komen dat die hittespots en zo, dat gemeentes er echt hoe nadenken van oké, wat vol meer grieën komen, wat nadenken hoe echt die piekmomenten qua temperatuur en hoe gaan we dan om eens inwinden stinken, dat is decennia lang er net zo actief hoe nadenken, hoe moet we sterren erop in je rug zien. Dus de is echt een hele hoop gebeuren.
0: Maar
3: ik denk dat dat hartstikke
0: dat
3: goed
0: we
3: is.
0: Eigenlijk accepteren dat klimaat hield iets verder. Ja, je kunt het niet van vandaag, en dat we dan maar gewoon greenere stroken in steden.
1: Maar dat is een beheersbaar meisje, want ik weet net al wat we aan maaien kennen.
0: We hebben een schoolhoorn dat we het nog tien houden.
3: Ja, maar dat is een illusie. Verskate sporen naast de koor activeren natuurlijk. Dus het wordt warmer. De vraag is even dan de linker- en de rechterkant. In hoeverre is dat dan dat schroon onder mensen zien handelen? Die hittestijging. Maar feit is dat het wel bad. Dus we begonnen maar ontslagzinnenpaneel, warmtepomp, et cetera. Ginsamatrol. Maar wie moet er ook eens onpassen gaan? Dus met klimaatadaptief worden. En dat betekent net dat ze dan die de een oerjuist of zo. Maar de kist verskaten sporen naast elkaar daar lezen.
0: Ja.
2: Ik denk ook dat je ook politiek zal het anders mee moeten gaan. We hadden Diederik Samsom in de Staten. Was jij erbij, Maarten? Toen hij sprak. Nou, die had bijvoorbeeld het idee van, jongens, je moet gewoon naar een Europese energievoorziening gaan. Bijvoorbeeld, wij hebben dan, wat je ook vindt, windmolens op zee. Spanje ligt bijna helemaal vol met zonnepanelen in de binnenlanden.
0: Ja, dat is onvoorstelbaar. Als toch Spanje
2: riest. En dan heb ik het dan niet eens over Marokko, daar de hele Sahara inmiddels vol ligt. En als je dan uiteindelijk tot een verantwoord energiepakket komt, dan moet je als het dat vastloopt ook niet uitsluiten dat je ook kernenergie in dat pakket
1: meeneemt. Het verboden meeneemt. Wordt kernenergie inderdaad.
2: Maar Diederik Samsom heeft toen in de provinciehuis ook gezegd dat voor hem geen taboe was. Hè?
3: Nee, hier in Nederland, in Friesland kom je ook als vier. De FNP is natuurlijk de grote blokkeerder op het met van de kernenergie samen met GroenLinks, PvdA. Langzaam beginnen ze nou echt tot inzage te komen van het mat inderdaad oors. Dat Zuid-Europa echt natuurlijk massaal.
1: Die gaan niks dus, nodig. Die gaan gewoon echt een mix nodig.
3: Die gaan echt een mix nodig. Die gaan nou 3-4% is kernenergie. Ja, maar is echt richting de 20%.
0: Je bent, we hebben hier in Frankrijk. In elk geval, je bent eens een wat kernenergie.
3: Ja, maar wat ik echt net was, hoe is dat ik zou besopen natuurlijk, is dat we nou extra dat mensen van plan ben die had dan een warmtepomp onskaft en dan mat volgend jaar mat ze extra betalen voor stroom in
2: Oerdijs. Dat is raar.
3: Ja, dan denk ik van jongens, wat daar zit ik helemaal geen gedachte achter dat beleid. Dus daar mag niet even goed naar zien. Nee, want dan straf je die mensen die verlossen aan.
0: Ja, maar dat is toch in het hele zonnepanelenverhaal mensen eerst stimuleren en letter.
3: Ja, dat is de eerste vier matrosketten natuurlijk.
0: Maar dat mat wel.
1: En een platte micro-oplossingen worden uiteindelijk
3: een
1: macro-oplossing. Ja.
3: Als het te vol op in middel zest, dan krijg je natuurlijk problemen.
1: Ja. Frankrijk had 80 reactoren. Ja. Dat is een van de skinste landen. Als het
0: maar je bent net bang voor kernenergie.
1: Het wordt aardig doorontwikkeld. Ik ben er net zo bang voor dat die ontwikkelingen wel zou binnen. Dat we op een veilige manier kernenergie winnen.
2: Hoe lang denk je dat het duurt voordat zo'n centrale actief is?
1: Iedere keer dat we dat zissen, dan komt het er weer net. Hè? Dus we moeten juist vooruit zien. Verudregeren en dan maar zeggen ze, over 15 jaar, dan hebben we inderdaad.
2: Dan spreekt mij zo'n pakket van Samsung toch beter dan een Europees pakket.
1: Ja, Samsung is gelukkig heel lang.
2: Die woont gewoon op jou in Groningen.
0: Ja, maar goed, die zonnesrisico's elke keer moet hij gewoon voor hemzelf met waanden. Waarvan u de oerheid moet er net meer.
1: Antiet natuurlijk.
0: Ik
1: wist die prikkels inbouwen in het systeem, dat overhiet ik wel. Ja, maar ik ben heel pessimistisch dat we alleen nog als Nederland het net redden kennen. Dus het moet op wereldwijde schaal. En daar denk ik gewoon heel pessimistisch over.
0: Ja.
1: Helaas.
2: We zijn het eens.
0: Ja, als we het dan toch hoor.
1: Ondanks Samsung.
0: Zoenens en dergelijke hebben. Van de wieken wie het is? Arone wieken, de stielslakken in Drachten. Dat bloed, maar hield hij het trok in, hè, dit probleem?
2: Ja, en het is een groot probleem ook. En ik denk dat je daar gewoon eens echt serieus aan moet gaan kijken. Iedere keer dan is weer dat hok, dan is het weer zo. En dan, ik denk dat je hier gewoon dat hier beleid op in Den Haag. Maarten heeft volgens mij een portefeuille in Den Haag. Je kan in de Tweede Kamer daar wel eens wat aan gaan doen. Iedere keer moeten wij uit Friesland weer reageren. En dan blijkt de Rijkswaterstaat daar weer een rol bij te spelen. En dan hebben wij niks meer te vertellen.
1: Er lag een staalslak ergens opgeslagen. En dat was in een woonwijk.
0: In een Wenwijk. Dat is natuurlijk wel. Postlenen. Ik heb daar nog in Holle van Herrenbrug toeskreun. Daarom weet ik dat nog. Maar daar lijnen ze opslaan. En bij Tafal wordt het dan. Ja, er is hier in die site, nevens mij, binnen dit stielslakken of weet ik het wat. Het is een boerger of misschien in Uterieën. En dan pas wordt het bekend. Dus meestal voor de bleedstijl toch niet.
3: Ja, dat is heerlijk. Het verbod rint, het verbod voor het broek van stielslakken in het wetter, bij wetter. Dat rint deze simmer al. En daarom gaan wij als jaar 21 ook. Voor een moordje stemt om die stielslakken dat hij bij de Westerschelde om dat te blokkeren. Het gebroek op loon, dat rint in januari volgend jaar al. Dus staatssecretaris Bertram van het CDA, die is echt op ziek. Nou, hij zei van, wat zijn de gezondheidsrisico's? Er rennen al je onderzoek. En de vraag is normaal dat het in januari is, al je duidelijk is. Mm-hmm. Wat nou precies die gezondheidsrisico's binnen? En zij ziet het vooral in de hoek van technologische innovaties. Om beter die risico's van stielslakken te mitigeren kennen. Nou ja, wie mat het maar afwachtje. Maar het is een heel lastig dossier. Volgens mij hebben we het nu alles opslaan op Tata Steel haar gebied. Volgens mij mag het ook nog steeds exporteren naar de Baltische Staten.
0: Er is toch wat doorzien. Er is wat weerbaarder misschien.
3: Ja, dus dat is echt op zich bijzonder.
0: Maar dat is raar, toch?
3: Ja, een beetje misschien.
0: Ja.
3: De staatssecretaris die had een heel prot hoop in nieuwe technologische innovaties. Ja. We hopen dat hij wat uitkomt.
0: Maar voorlopig
3: hebben we een probleem. Want die haak stiel nodig. En als stiels makkest, dan krijg je stielslakken.
0: Ja.
1: Ik heb een dusdanige manier dat ze dus net schadelijk binnen inderdaad voor het
0: maar dat leidt al op een heel soort plakken. Leidt het?
1: Onder de wegen al een
0: jaar. Dus wat maak je daar dan mee?
1: Het is natuurlijk een heel belangrijke grondstof op dit westen.
0: Maar wat maak
1: je
0: daar mee?
1: Ik, hè? Dus misschien wat ze samen.
0: Die dieken,
1: misschien wat ze samen maken. Ja, zit het maar.
0: Dat is heel
1: ingewikkeld.
3: Ik
1: zit
3: net
1: in de politiek, dus
3: hoop is het. Ja, precies. Nee, maar als je het heel goed verpakt, dan kist het risico echt bijna een nul tak krijgen.
1: Ja.
3: Maar het mooie is geweest, wanneer is dat helemaal een nul kist. Ja. En daar wordt nou een hoop centen stutsen in technologische innovaties. Of dat ze dan in bakstien of zo verwerken kennen.
1: Ja,
3: dat
1: precies.
3: Het op die manier dan geen risico is voor de volksgezondheid. Skiend.
1: Ja.
3: Je mat het al helemaal af. Wat
0: maar
3: wat
0: de, ik maar dit, de rest werkt in de portefeuille.
1: Ja.
0: Ik jij van dat zit in de portefeuille.
3: Ja.
0: Dus maar wat kun je als het wat een keer mijn lid dan?
3: Oh ja, de vragen stellen en de staatssecretaris ongespoord. Ja, inderdaad.
0: Dus en is dat van doel?
3: Nou, ik moet zeggen, ik werk hier wel mooi. Ik pro. Wie loeken hier en daar was hier op dit dossier.
0: Wat een fijn idee.
3: Oh ja, maar ik heb de leenlijn en oorzaak. Ja, zeker. Ja. Dus dan mag je de Haag leren om te geven.
2: Maar
3: het
2: is een stuk meer radicaal dan die de Staten was.
0: Nee.
3: Weet ik. Nee.
2: Grapje er maar.
3: Nee, mag ik niet zoetje. Ja. Natuurlijk niet. Dus wie moet maar zien ons. Daarin ben je dan gelukkig. Stof je net lijnrecht zien hoe migratie en stikstof is behoorlijk polariseerd. Maar dat gaat om volksgezondheid en verkeersveiligheid. En ze staan een keer links en rechts ook echt
2: wel fine.
3: En
2: wij hier
3: volgens mij wel terug te zwaarigen.
0: Ja.
3: Dus iedereen wil echt dat er serieus handeld wordt.
1: Ja. Praktische politiek.
0: Praktische politiek.
2: Ik denk dat de kiezer daar ook behoefte aan heeft. Ik denk
1: zeker,
2: dat de kiezer dat gezeik ook zat is.
1: Ja.
2: Ik denk dat uiteindelijk 80% van Nederland zit gewoon in dat midden en je wil dat het land fatsoenlijk bestuurd wordt met keurige mensen.
1: Zeg, dan hou eens op om te kijken waar je elkaar niet kunt vinden, maar waar je elkaar wel kunt vinden.
0: Dus juist de volgende politiek natuurlijk. Is het oors nou? Als doe zo in het
1: dat is al een beetje polariserend westen. Wie in het vaart, hoe ze dat zien. Toen ben ik begonnen. Wie het vanzelf eigenlijk ik al samen.
0: Ja, maar wie
1: het
0: ik zelfs nou?
1: Ja, nog vergelijkbaar, ja.
0: Ja,
1: er zijn ook weer meer partijen. Maar ja, dan kiezen die Gitteroen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus, maar dat werd toen eigenlijk ik al samen. Geert Wilders altijd een stuk rood vlees in de arena gooien. Dat...
2: Ja, maar Mark, Rutte reageerde altijd prachtig op. Ja. Nou, ging die jongen gewoon door.
1: Ja, precies. Ja, dat is negeren is het beste. En de kiezer gaat erover.
2: Die ridiculiseerden het.
0: Ja. Maar wat in één begin krijg ik even hoe die man van het... Ik ben zijn namen kwijt van de VNO-NCW. Maar dat de vakbond en de werkjouwers mijn koor...
2: Nou, dat wordt echt een probleem.
3: Ja.
2: Dat wordt een serieus probleem.
0: Op het moment van, hou op met de leeftijdsgrens weer omheeg. En uitkeringen enzovoort.
1: Ik ben totaal pakket.
0: Toen ik dat lees.
2: Het kabinet wordt nu voor het blok gezet, denk ik. Want het punt is namelijk dat ik denk dat het net als in de jaren 80 met dat verdrag van Wassenaar gaat. Dat er lang achter de schermen tussen VNO en FNV met name wordt onderhandeld.
0: Oh ja, is dat zo?
2: Nou, dat zou kunnen. Want zo
1: Voorzitter zit er correct eigenlijk.
2: Die zit al regelmatig bij elkaar in de SER.
1: Maar wat ik heel knap van hem vind, is dat hij wel voorstelt dit op een veel breder pakket. Dat hij wil aandacht haken voor de ondernemers. Hoe kunnen we het verdienmodel van Nederland grutter meidje? Daar keert het om.
0: Ja.
1: Als we dat verdienmodel grutter meidje...
0: hem dan net...
1: Want ondernemers
0: trog.
1: Die betalen de belasting. En daar maar wat van haar in Nederland betalen. We onderwijs van gezondheidszorg.
2: Maar maakt ook die beweging. Hè? Moeten we het zo doen.
0: Maar ze hier ik maar met elkaar praat, toch?
2: Ja, een aantal
0: keren. En een aantal keren. Maar ik wil wel verbaasd, toch net?
2: Maar het kabinet staat nu voor het blok.
0: Ja.
3: Nou ja, inderdaad. Een beetje verbaasd. Ja. Maar
0: ik vond het wel verfrissend, mag ik zeggen.
3: Ja. Het had natuurlijk ook impact, zo'n plan. Dus dan gaat er natuurlijk ontstond er echt wel een bepaalde beweging.
0: Ja.
3: Dus ik ben heel benieuwd wat het kabinet was.
0: Ja, zo mooi.
2: Ik denk dat het heel moeilijk voor ze wordt. Want het punt is namelijk dat uiteindelijk er een hele brede consensus in de Kamer begint te ontstaan. Dat zeg maar in de breedte die bezuiniging op dat sociale pakket.
0: Dat net bij zijn mat.
2: Denk ik van, dan krijg je dus het probleem dat een minderheidskabinet in de huidige vorm is het slechtste wat Nederland op dit moment overkomt.
0: Ja. Ja.
2: En of het dan jaar 21 was die erbij zat of pro, dat maakt me dan ook niet uit. Nee. Maar er moet gewoon een meerderheid, eigenlijk gewoon nu in deze situatie een meerderheidskabinet regeren.
0: Nou, en dan nog een heel groot probleem. Heb je hem digitale abonnementen op een krant? Of,
1: Ja, ik lees alles digitaal eigenlijk.
0: Niks meer via het papier in de brievenbus.
3: Jawel, Volkskrant. Ja.
0: Die krijgt nog op papier. En alle dagen of alleen nog de sneurenseditie? De sneurenseditie, ja. Nee. Maar ja, wat zoen je hem dwaan dat je hem net meer dit door de bus kriegen?
2: Niks.
0: Maar zoen je je abonnement op, zei ze? Of zoen ze hem bij de kiosk op?
2: Ja, ik lees hem met de telefoon, waar ik ook ben.
0: Ja, maar de BIM-meester
1: die wil graag nog op papier halen.
2: Ja, maar ik zie die groep wordt steeds kleiner, hoor.
0: Ja, want op Vlieland en Skimoezeeg maar de mensen nou hun kranten ophellen.
1: Ja, dan laten we heel eerlijk zijn. Maar dat is goed, want de post bezwaart het net meer. Dan haast de kranten, kan je 3 dagen letten. Daar heeft niks van,
0: dat is gek als had je vroeger in Spanje op vakantie ging. Dan kreeg ik altijd de kranten.
1: Ja, dat is een krantenjacht.
2: En dan was het voor de Telegraaf. Maar wat je nu dus, ik denk dat binnen 10 jaar is over 10 jaar is er geen krant meer.
1: Ja, maar zolang de mensen hem nog lezen, zolang er nog mensen binnen oude mensen met name.
2: Ja, ze worden wel richting digitaal geduwd.
0: En oudere mensen winnen jong in deze tijd, toch? Dus daarom. Die winnen al digitaal. Oké. Dan als het examen Friesk dwaan Mattes Hoest. Zou het een voldwaande worden?
3: Ik heb geen idee. Ik dwaal net. Ik zou echt mijn best doen. Wat eruit komt.
0: Ja.
3: Ik begrijp dat Haptemoe hier de dient.
0: Ja, die vond hem dreig nog. Die vond hem dreig. Ja, ik denk dat ik hem dreig vind zo trouwens.
1: Maar mijn Bartvries, ik denk net dat ik slaagje.
0: Nee. Maar hield hij het wordt wel, hield hij het vaker keersen als examenvak.
1: Ja, mooi.
2: Ja, mooi.
0: Mooi nijs?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Er komt ook steeds meer Europese erkenning, hoorden we deze week. Dus kom
1: maar. Ja, hetzelfde waar. Heb je wat zelf het Friesk een beetje heugen hadden? Ja, maar we zelf waren dat we net voor Europa voor eens beslissen. Maar we uiteindelijk zelf.
0: Ja, wij moeten alles zelf gaan.
1: Zeker. Ik bedoel, even met Europa. Ze zijn in Maas Friesk praten, maar we zelf waren.
2: Het gaat weer de financiering van opleiding. Erkenning.
1: Dat vonden we zelf. Ik wel meer. Ja. Of kwam ik lees. Maar zo is het ik Friese les.
0: Een voldwaande heli?
1: Nee. Ik vrees van net.
0: Nee? Nou, Jaap al helemaal net. Nee. De praat het niet eens, Jaap. Ik is het echt wel. Denk ik.
2: Nou, ik heb wel een schrikbeeld van Ed Nijpels. In die zin, dat Nijpels die probeerde dan... Kijk, Arno Brok doet het perfect.
1: Die spreekt
2: mooi Fries. Maar ja. Ed Nijpels die ging ook van die cursussen doen. En die probeerde ook Fries te spreken. Mm-hmm. En dat was het niet.
1: Nee.
0: Nou, en heem de fiets al klaarsteen.
3: Voor wat precies?
1: Moe, weet je?
3: Oh, nee. Zeker net. Het is wel een prachtig fenomeen natuurlijk. Maar het is
1: een
3: beetje te sporten.
1: Oh ja, ik heb wel een fiets. Het is wel mooi waardevol.
0: Ja, hij is wel gefietst, Jaap.
2: Ja. Ik heb zelfs een keer een reportage gemaakt voor RTL erover.
0: Van hoe is het om een Elfstedentocht
2: te fietsen? Nee. Want je hebt namelijk wat niemand ziet. Dat is dat de eerste 20 voorin, die rijden gewoon een wedstrijd. En ik wist dat Falco Zandstra mee ging doen. En dat was een topschaatser. En Falco die heeft gewoon tussen de 30 en 40 in het uur voorop gereden. Want
0: dat mag je helemaal net.
2: Nee, maar het gebeurde toen wel. Ik heb het over eind jaren 90.
0: Het gebeurt elke keer weer.
2: Ja. En dat is eigenlijk... Daar zijn nooit echt camera's bij ook. Maar dat is een van de mooiste dingen. Want ze gunnen elkaar. Het ligt in de ogen niet.
0: Nee.
2: Heel veel oud-schaatsers, oud-marathonschaatsers.
0: Ja. Het is een toertocht. Je mag 24 kilometer gemiddeld per uur. En dan binnen een stel van die idioten. Ja. Daar neem ik ze. Ja. Die dan bij alle tierscontroles weer als een speer in. En ik is aan een anekdote dat bij Tjerkwet, dat is 3 kilometer voor de Ein. Ja. Dat de bregenwipper dan altijd denkt, weet je wat, ik gooi hem even op.
1: Even op.
0: maar ik weet niet wat het hier is. Ja, dat is maar een anekdote wezen. Ja. Maar Jim dus net op een fiets.
3: Ontwerp,
0: ja, het is er ook.
3: Ja, ik werk hier elke dag wel even.
0: Wat is het? Wat is het op dit moment, waar is die bot met aan de host?
3: Stikstofplan, die komen er langzaam om. Dus gesprekken met de taskforce. wordt steeds vaker online van hoe komt het eruit zien. Dus
0: ja.
3: Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Dat begint langzaam al concreet te worden.
0: Oké. Okay.
1: Spannend.
0: Spannend ja. dossier.
3: Ja.
0: Toch? Ja.
3: Ja, vind ik wel.
0: Ja. Ja, ik vind het een heel ingewikkeld dossier.
2: Het geeft weer heel veel extra onrust. Want op het moment dat er een stikstofkaart ligt, want even maar in de analogie van vorige kabinetten verder te gaan, dan weet je zeker dat de andere groep is die het niet mee eens is.
0: Nee. Net de, als er iets polariseert, dan is het die stikstoftoestand vol. Nou, een heel soort wijsheid maken we erin. Ja, ja. Ja. Nou, Betty, het mooi waarin, denk ik.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En verder drokte?
1: Nee, nee, je moet niet. Met een heid en mem in Friesland is Rustaveen. We zitten vanmiddag een barbecue, misschien mijn wander. En mooi lekker, ik vrij. Beetje bij de boord. Ik ben op een skip heen.
0: Ja.
1: Dus ja, lekker op het weg. Ja.
2: Lekker.
1: Dus ja. Heerlijk. Ja.
0: Ja. Nou ja, even een kind dossiers.
2: Nee, geen nee. Ik blijf nog tot eind juni. Dus,
0: Oké, dus de bril is nog even stedelid. Ja, ja, ja.
2: En ik heb ook besloten dat ik me voor een nieuwe periode ook ga kandideren.
0: Ah, er zijn dus heel we zijn nog net van hem af.
3: Nee, dat hier kan ik net verwachten.
0: Nee, dat hier ben ik net
2: want je bent een positief dier of je bent het niet. Dat kan ook een afwijking zijn.
1: Nou, voorlopig...
2: Nee.
0: Nee? Nee,
2: er zijn een aantal dingen die ik niet doe. Dat is gereputeerde Tweede Kamerlid. Nee, ik vind Maarten, of toch een koffiedrinker, zei het ook al. Je wordt geleefd als je in de Tweede Kamer zit.
0: Ja,
2: en ik ben er regelmatig. En ik heb niet het idee dat ik daar gelukkig zou worden.
0: Mm. Nou, bij deze woord ik je hem tig dankzezen voor je bijdrage in dit Nijdvoorum. Maarten Goudswaard, Betty de Boer en Jaap Stalenburg. Dadelijk schiet Johan Terpstra via de mooi snijn in Friesland. Een hele fijne snijn te wensen.
4: Morgen bij Omroep Friesland.
5: De fiets over sterrentocht.
4: Van 8 uur morgens tot 8 uur jongens.
5: Live.
4: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
5: En na je 8 op tv, de keerverding.
4: De fiets over sterrentocht.
5: Morgen
4: bij Omroep Friesland.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat dat aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, goeiemiddag. Welkom. Het is Snijden in Friesland dat we je doen. Geen actualiteit, maar wel de actualiteit van Doe. De tiermachine, die bepaalt alle hoeren het hier van Doe. En deze hoeren, voort maar even starten en Shem wat het hier wordt. Oké, wij aan de slag.
15: Joggetje 86.
14: Nice en muziek. U doet hier een joggetje 86. Yes, voorbij komt. Dadelijk zal een plaat uit die hitlist. Zelfde week het Doe.
16: Personeel tekort. Zit net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de van Elsenie.
18: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
23: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Trulease met Genke.
28: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
27: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
28: Precies wat we nodig hadden.
27: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
29: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
27: Dek flexibel leasen op genke.nl.
30: Snijden in Friesland.
31: Johan

0: Gloria Estefan en Bad Boy, wie dat?
1: Snijn in Friesland.
2: Ontzijns horen.
1: Het gevoel.
2: Het neus.
1: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: En we hadden het prachtig waarbij. Mooi dat je er erbij bist. En ja, ontzijns horen ben je er vanzelfs. Hè. In dit programma meisje gewoon zeggen dat vroeger alles beter wie is. Snijdt een beetje. Zet de tierpensine u's alle oren in een oor hier. Mijn neus en muziek van Doe. Dit horen ben we het al aan de kamignontje 86. Het hier van de schoudervullingen. Hoe breder de schouders, hoe beter. Wat haar stoo in jontje 86 droeg hem des no van things. Hoe koek de mij rinnen. BMX fietsen. Binnen de dream van elke jongen en de reden bestier dan gewoon. Jontje 86 weer het hier van de echte winter van Evert van Bentum. Ja, en hij flikt het gewoon weer. Hij wint op 26 februari de Alsterentocht. Europa schrok van het ijs van ontploffing van de Russische kerncentrale in Tsjernobyl. Ram die tek Friesland in de greep hoort dan. Dadelijks meer erover en ijsbaan Tialf het ontdekt. En jet dan bij de modernste ijsbaan van de wereld. In Pieterbuur gaat de modernste, ja, de moderne C100-crash iepen. En op Sneertejong zit heel Nederland voor Wedden Dat. Mij Jos Brink.
3: De weddenschap gaat nu in.
1: Dit is
4: de top 3.

Ja, en dan het ijs in het ier. En we pakken dan de platen. Hetzelfde weekend doe erbij. De grote hits in de hitlisten. Ja, dus op treien is doe. Madonna, Lift Hotel op treien. Twa, George Michael, A Different Corner. En in 1960 klonk A Wonderful World van Sam Cooke voor het eerst uit de radiotastel. Cooke groeide uit dat je van de grootste soulstem eer. In 86 was het opnij een hit door de speakerbroekreclame van Levi's. Ja, de haatrol van de verneemde Levi's 501 badreclame uit 1986 was speler door het Britse modelacteur James Mardell. Hij stapte met zijn nagelnije spiekerbroek on in een warm bad om de spiekerbroek perfect naar zijn lichaam krimpen te laten. De nummer 1, zelfde wie ik het doe, Sam Cooke.

0: Op snijdenmiddag maakt het zissen.
1: Je hebt iets wie alles bent. Alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het meis van Doe.
0: Ons saai zoeren.
2: Waarom in de tijd?
0: Snij niet Friesland. Dat.
2: Wie

Madonna en Live to Tell. Ja, en de vader noemer hier. En dat is al een hele oude plaat bij alles te krijgen. Maar die commercial krijgt ik weer reacties in de Omroep app. Ja, het is Njontje 86, wat haast tode mij. De Omroep app zit vanzelf, zie je op een WhatsApp. Maar ik vermeld je 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Ik benijd naar dien gevoel mij dit hier. En aasten, alle hoeren weer een oor hier vanzelf. Kom maar terug. Ik ben bereid wat er binnenkomt. Ja, en dan hebben we Njontje 86. Wij bepalen dan hier wat er draait voor u die hitlist. Zelfde week ik doe, maar meestal mij bepalen. Waar we 2 uur tellen en 1 van 2 heeft de percentage die draaien we het in 2 uren.

0: nou, kom maar op. Twee Nederlandskes, jongens. Robert Long, dat is B. En Gerard Joling, dat is A.
1: Dat wie je doet.
2: Dat wie je doet.
0: Give it night, 26 april. Bart de grutste rap mij de kerncentrale. Mij een kerncentrale, mag ik zeggen. In Tsjernobyl ontploft een van de vier kernreactors in de kerncentrale.
3: Ze veroorzaakten de grootste ramp in de geschiedenis van de kernenergie. In de centrale ontstond brand, de reactor sloeg op hol en een wolk van radioactieve stoffen verspreidde zich over Europa. Oorzaak was ondeskundig experimenteren met het veiligheidssysteem. Twee mensen kwamen meteen om. Het aantal doden door straling liep al snel op tot 31. Pas na anderhalve dag werden de inwoners van het stadje Pripyat, vlakbij de centrale, geëvacueerd. Een maatregel van de lokale partijleiding. In Moskou wist men nog van niets, laat staan in het buitenland. Toen het politiebureau de volgende dag op de hoogte was gebracht, werd rond de centrale een veiligheidszone van 30 kilometer ingesteld. Zo'n 135.000 mensen moesten hun huizen verlaten. De officiële mededelingen uit Moskou over de ramp bleven geruststellend.
0: Bij de reddingsoperatie versterren er nog eens 4.000 mensen. En miljoenen andere mensen komen letter om het leven als gevolg van de straling. West-Europa werd bedreigd doordat de eerste wien in radioactieve wolk, een radioactieve wolk, naar het noordwesten blaast. En dat laat daar paniekreacties.
3: In Italië mocht geen groente meer worden verhandeld. Aan de Duitse grens werden vrachtauto's uit het oosten afgespoeld. Een trein vol koeien uit Polen werd door het westen tegengehouden. Begin mei bereikte de radioactieve straling Nederland. Op 4 mei moesten van minister Winsemius de koeien op stal. Hij kondigde een graasverbod af voor al het melkvee dat 4 dagen van kracht zou blijven. Kort daarna adviseerde de regering om maar geen spinazie meer te eten. Gevolg? Er werd geen enkele verse groente meer verkocht. En er ontstond een run op de afdeling conserven. Het ministerie van Volksgezondheid richtte een informatiecentrum in. Dat kreeg meer dan 50.000 verontruste telefoontjes te verwerken. Toen het vee weer naar buiten mocht, begon de bezinning. Niet alleen over de veiligheid van kernenergie, maar ook over internationale afspraken.
2: Dit wie het nice van doe. En dit is de muziek uit...
4: Joggetje 86. It's

0: Jern in Friesland.
1: Dat weer doe.
2: Maar ik de jaren 80 dat Elsen niet een plotlijn van Flodder, maar de glansrol van Tatjana.
3: Buurman, wat doet u nu?
4: Oh ja, dat wie mooi.
1: En Friesen volop maaidien op het tv-programma Ter Land, Ter Zee en in de Lucht in Haas.
5: Hartelijk goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom hier in de echt Hollandse haven van Harlingen.
2: Snijden in Friesland.
1: Dat weer doe.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Snijn in Friesland.
3: Ja, Jotje 86, Comic Relief op televisie en gekke humor bij een goede doel. Cliff Richard, die de wat nim verwachtte. Hij nam zijn oude hit Living Doll op Nijhoop bij de rebelse comediegroep The Young Ones. Ja, op televisie begint ze te zien, hè. Het was een parodie, maar ja, een gigantische nummer 1 hit. En van het goede doel. Jotje 86, gastleven stemt. Wat moet het worden? A. Gerard Joling Reach. Of B. Robert Long. En iedereen doet het. Paul Viest in de Omroep app. Ik moest er maar even aan te klikken. Die favoriet. Populairste. Heegste percentage. Jest Tjen Twaouren. Het Nijs. Uit datzelfde jongetje 86. België wint op 3 mei het 31ste Eurovisie Songfestival in Noorwegen. En dat werd won door de 13-jarige Sandra Kim. Ze behelpt mij Gemma Lafie 176 punten. Eens mij is net meidwaan, omdat ze geen 15 jaar is, maar omdat ze in het veske jong dat ze 15 jaar is, denkt Elsie niet aan dat. Ja. Voor Nederland docht Frissel Sissel mij, draai hem letterlijk nog even. En ze, ja, ze eindigen dus Gemma Lafie, Sandra Kim. Ja, op het eerste plak, maar dat die uursplaat vanzelfs net, Frissel Sissel, die mij voor het Eurovisie Songfestival. Teleurstellende tredje in de plak, alles heeft een ritme. Die draai ik nog even. Ja, even hoe die Frissel Sissel sprutsen, dat we dit nummer vanzelfs. Wow. Bij het WK voetbal in Mexico voor de door maakte de zangeres zonder naam een fantastische comeback Meijer hit Mexico. Dit is voor de zangeres van het Nederlandse Libbeslied voor de tweede keer een nummer 1 hit. Johnny Hoes had het verske van Francis Lopez vertaald. Oh ja, toernooi door van 31 mei tot 29 juni. Argentinië versloeg West-Duitsland in de finale en Nederland had hem net kwalificeren. Dat wie hem, hè, de zangeres zonder naam, Mexico. Ja, dan geven wij het naar. Je ziet dus eigen provincie is voor zelfs ook altijd mooi om te jaren wat er in de wereld gebeurt. Nederland, maar eigen provincie is ik wichtig. Erik Enema is weer in het archief van Omroep Friesland. Vanmiddag aan het sporen, aan het speuren. Nee, het Nijs, zelden dat je doet. Goedemiddag, Erik.
4: Ja, goedemiddag, Johan. De politie moest in Skroon hier twee keer in actie komen vanwege acties van wat achteraf grapmakers winnen. Om 3 uur vandaag kreeg de politie een melding dat de moorden van het hoes van Bewaar in Liaoet een touw hong. En dat er een man voortroen weer. Bij onderzoek zie je blikken dat het touw van boeten ouw oerdemoor hindergooit weer. Bij controle bleken alle gedetineerden echter aanwezig, zodat de politie denkt dat het een grap is geweest. En om 3 uur nachts moest de politie nog een keer in actie komen. Omdat ze moesten ervaren dat er grappenmakers van een minder plezierige slag rondlopen. Telefonisch werd gemeld dat een auto in de Harlingen trekvaart was geraakt. Politie, ambulance, brandweer en duikers rukten uit. Onderzoek leverde echter niets op. Ook onderzoek in de naburige Frieslandhal, waar de nodige drukte heerste in verband met de veemarkt van vanochtend, bracht de politie geen verdere aanwijzingen, zodat werd geconcludeerd dat ook hier een grappenmaker bezig is geweest.
5: Ja, tuurlijk, dat weet je nooit. Dan heb je alle jepper hier, maar wel een heleboel nog. Daarnooi dan denk je, oh ja, dat weer toen en dat weer toen, maar dat weet je dat hier net met een jemmer.
6: Jongetje,

0: Gerard Joling Rietz en B. Robert Long. Iedereen doet het. Bot stemt in de omroep. Lichte vastsprong voor Robert Long op het stuit. Ik stem er ook maar Riet. Ik zit lekker in de tun naar de omroep te harken. Maar op de achtergrond tjilpende mosken. Ja, die vinden misschien ik mooi, denk ik, Mariet. Gerard Joling stemt er ook. Griet, Ingrid, git voor Robert Long. En Jeltje, git voor Gerard Joling. Hier nog een reactie van Wouter van Sels, Robert Long. En ik ga op u een troon nog eens even contact maken. Zijn partner Christophe. Mij heugt het Oorskiets concert van Robert in het Luxor Theater in Rotterdam. Prachtige teksten. Citeert wie er vier fruit. Dat zei Wouter nog bij. Kerst Riede wat er stemt. Robert Long van zelfs. Was hij nog even mij stemmen? Paul Vies, die domer op heb.
1: Dat wie het doe.
2: Snijn in Friesland.
0: En vanzelfs hier met al even hoe de grote ramp hè, in Tsjernobyl. En die ramp in die kernreactor had ik gevolgen van uw provincie Friesland. De omroep komt mij een extra uitsturing waarbij het met name geert door de gevolgen van de boeren.
3: Allereerst de kroon nog even wat Brax correct besloten had. In de Nijmegen juster kwam er een advies aan de boeren om de kei in te hellen vanwege radioactieve tijd in het gas. Letter waar het een definitief verbod. De situatie is slimmer als dat hem eerst onsignaleerd.
4: Ja, ik denk het al. Brax heeft dus zijn dat het verbinden is om melke kei nog verder te leren van dit gas, die hier het om. Melke kei moet dus binnen blijven en moet voor worden met wintervoer, zeg maar, en moet het gasnet hebben. Ja, is slimmer. Ik denk al dat men zijn het van er zit radioactief jodium in Delslijn op dit gas en dat moet eerst even wat afbreken, dat doet het wel. Maar dat moet eerst wat afbreken voordat men dit gas weer broeken kan. Dat is de bedoeling ervan.
3: Er is een periode neemt van 8 dagen.
4: Ja, dat komt omdat jodium wat men zo uit een haalbare tijd heeft van 8 dagen. Dus als je 8 dagen was, dan is de helft van de radioactiviteit is voort. En daarna dus weer de helft bij 8 dagen. En dan is het dus wel weer binnen normale proporties.
2: Jochetje 86.

0: Wax right between the eyes. Wie dat? Ja, Njontje 86. Ben ik opeens zitten. Goh, jij bent nou niet naar Skinner wat er naar 12 wordt. Dadelijk staat ik hem weer. De tiertmachine. Eerst joggen we nog even naar hetzelfde hier. Dit weekend, Erik Enema. Ja, even lekker eruit dit weekend. Op stap.
1: Op stap in de Kroningen, Njontje 86. Johan de Draait in Drachten. Daar is op 24 mei Draaitpop 86. Met optredens van de Twinkling Tears, de Heartbeats, Brieke Beck, die kennen we nog. Challenge and the Passengers op Draaitpop 86 dus. In Jennewaard is een zeilersbal in Bardensing Jane Wester, bij marwerking van DJ Rienz Faber. Noteert u alvast, dat ziet er verder in de advertentie, Groot Nederlands Artiestengala in de feesttent De Eernewoude op 7 juni. Zie advertentie volgende week. Ja, op stap in Bar Dancing, het Hof van Holland in Belsum, de superdiscotheek. Daar is een superdisco, een compleet programma zit erbij. De New Wico's in de Dancing en een superdisco. Ik op Snijn 24 mei. Je moet het zien om het te geloven, zei ze daar in het Hof van Holland. De Kruisweg dan in Marum, daar is op Sneun 24 mei Teach In. En verder Peter Theekamp, Non-Stop Disco en de Musketeers. En wordt verwacht in het centrum van Noord-Nederland René Schumann en Arne Jans.
0: Ach, hij is ook, ik ben waarom in die hitlist. Dat is prachtig om te zien. En Rienz Faber, dat is ik wel mooi om te vertellen. Die hier een DJ-bemiddelingsbureau. En daar hak ik Jern van Wurken. Hij is hier in Jennewoord, zeg ik nou correct. In dat weekend in Jongetje 86. En een Sielersbal. Ja, dat kon je natuurlijk ik nog. Bij Jane Wester in Jennewoord. Nou, ik zit nog even naar die hitlist te zien. We kennen al wel even niet een gooien voordat we naar de stemming komen wat het nou wordt. A of B, Paul in de Omroep App. Kerstel krijgt even meidwaan. Die Paul in de Omroep App begint tussen Gerard Joling en Robert Long. Nou, kom nog even terug. Devinstum, stem even mij. Een van die beiden, heeste percentage. Yes, dadelijk. Hier nog, vaak 12 uur. Kiss, zie ik in die hitlist.

Better Stijgenpijt, zo, make one. Ja, en dan weer het rits, hè. Prins en Kees en Hitting, jongetjes, 86. Wat wordt het dadelijk, tijd 12 uur, hè? Oei, die typemachine, hè. Waar brengt u uw snijtak? Waarom is het hier bij Traje Santer dadelijk door? Nee, 12 uur. Nou, die Paul in de omroep heb, het is Robert Longburn. Jin, 60% van de stem. Krijgt nog Klaske die erop stemd had. Wouter dus. Jan, Jaap. Janke. En ik, Bernardus. En nog volle meer.

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, oeren lekker al appjes waaien. Hoe dat mooie waar wat we hebben. Prachtig. Ja, deze oeren.
14: Nog een trein en zantig.
0: Dat is er. Er snijdt een beetje bij Omroep Friesland. En dan git het oer een ier in het oeren. Nog een trein en zantig. Dus ik heb een jaantje op ziek naar het. Dan Dijs van Doe. En dadelijk zie ik al een hit uit de hitlist. Hetzelfde wie ik het doe. En ik zeg hem steen. Dit is van Gilbert O'Sullivan.

0: mooi om dit soort mij te beginnen. Yes, me dadelijk.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Trulease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Snijden in Friesland.

0: Toto, Sullivan, een hitje nootje draaien, zandig en Get Down.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijny Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Ja, stijt een beetje, hè. Altijd gezellig. Ik werd een soort reactie hierover op. Ben we blieerd bij je vanzelf. Want we maken dit programma voor die, hè. Want haar stoom met nootje draaien, zandig. Deal het vooral. Ja, dat is de eigen even ticht door. Ze net als het ken op het stuitbedij. Net in de auto dwaan, hè. Vanzelfs maar als thuis is. Even die eigen ticht draaien, zandig. Even weer waarom. Ja, de vrouw zeggen heel loos uit, hè. In elk geval in hoes. Kleuren oranje, bruin, mosterdgeel en donkergrien. Dat wie hip, hè. En op feestjes stier gewoon een sigarettenreek in de hoeskamer. En op tafel stier vaak dan ik de sigaretten, hè. Die waren kocht door de meesten die dat organiseerden, dat feestje. En er stier dan ik gewoon flessen advocaat met slagremmen. En siersblokjes, mijn augurk op een prikker. En als die telefoon zit waar er wel eens kwiet best, dat die in die net zou. Die hong gewoon mijn snoer onder morgen en vaak zien de gang, hè. En als geen gehoor kriegers, dan wie die persoon gewoon even net tussen en wist gewoon helemaal neert. Nootje draaien zandig. Is ik het hier dat Nederland in ieder op een rem had. Door de energiecrisis komen er autolezers snijden. Ben voetbal op een sneldiek. En op zee gaat het haast mis met een stukje radiohistorie. Toch een zwieren storm rint het skip van Veronica. De Noordenei op het strand van Scheveningen verst. En in de voetbalbrood maakt Johan Cruijff de transfer van Ajax naar FC Barcelona. Ja, voor 6 miljoen koenen. En dat wie in die tijd een hele soort zin.
1: Dit is
2: de top draaien
1: van Toe.

de top 3 is hetzelfde wie ik het doe om dat beeld in heel dauw compleet te krijgen. Hè? Voor zelfs mij de muziek in de platenzaak. Hier is dan de Grutte Boert achter de kassa, daar stien ze op. De topplaatjes. Op 3 is Ster Stien, hetzelfde wie ik het doe. 3 is Santig, Matsidaris, Er is Toe, 2 Cliff Richard. En Power to All Our Friends. En op het heegste plakje daar is die Dawn, My Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Vertelt het verhaal van een man die naar Jeroen Veensnes waarom komt en hopen dat zijn leefde nog op hem wachtet. En als teken van trouw vreegt er om een gele lint om de oude IKBM. De groep Dawn in Spiekerbroeken bij Wierenpiepen wat later op Tony Orlando en klonk Loert uit de transistorradio's.

0: Quintiet.
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op Snel in de Midi.
3: Inderdaad.
0: Bij Omroep Friesland.
3: Maar door wie moet dit gebeuren?
2: Johan Terpstra.
4: Laat die mannen af die
0: Snel in Friesland. Jan Klaar.

Reis, wie doet maar begin 20 en waait niet in een Gutter's Cherry Nederland met dit nummer onder oren in de hitlist. Jan Klaassen, de trompetter. Het was Kreuntrog, Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. En Boudewijn de Groot, ja, die soort eerst zelfs opnemen. Maar uiteindelijk joeg hij het aan Rob de Nijs.

0: Ja, Jaapie Domer op app, hij is er altijd bij, hè? Prachtig. En hij had dan, vond ik in de gaten, wat van listen, Git. Hij ziet het dan ook even, dat er wat lesje er even bij. Hij zei, ja, Johan, zoest zilvermachine draaien, kennen bij Hawk Wind. We zetten hem even in de pol, in de Omroep app. En dan neemt hij het op, die zilvermachine. Zien Little Jimmy Osmond, Tweedle D. A of B. Paul in Omroep app, stem ik even mee. Jan Jaap, ik ben benieuwd wat eruit komt.
1: Snij niet verstaan.
2: Dat
1: weer doen.
0: Ja, dan geven we naar het nieuwe trui en zondag. Oh ja, hè. Net alleen nog de nieuwe regering van premier Joop den Uyl had inkomennivellering als wichtigste punt op de agenda in dat hier. Ook de vakbeweging, de vakbonden willen de nivellering bereiken door de prijscompensatie van de hogere inkomens om een maximum te bieden. Dat slag het net en dus komen er ook acties in dat hier. Als eerste bij de hoogovers en letterlijk bij orenbedrijven.
3: De eisen van de industriebonden werd nog eens extra kracht bijgezet in een betoging in Den Haag bij de kantoren van de industriële werkgevers. Maar op beëindiging van de acties werd ook aangedrongen door SER-voorzitter De Paus bijvoorbeeld, die in een journaaluitzending de vrees uitsprak voor verslechtering.

0: verbetering van het sociale klimaat. Zijn oproep had succes. Half april werden de acties opgeschort. Door stakers werd daar wel verschillend op gereageerd.
1: In eenheid hebben we besloten om te gaan staken. In eenheid hebben we diverse interpretaties weten te bestaan. Moeten we nu zomaar, zonder garanties, dat onze minimale eisen worden ingewilligd, de poort ingaan?
2: Wij kunnen niet gaan zeggen dat ons bondbestuur in Driebergen ons gewoon in de steek gelaten heeft, want het is pertinent niet waar. Ik ben ervan overtuigd. Ja, je moet ook mensen de gelegenheid geven die misschien iets anders denken. Ik ben ervan overtuigd dat ze geen genoegen nemen met een cao die niet aan onze eisen voldoet. Dat was het.
0: Na een kleine 2 maanden ernstige sociale onrust kwamen delegaties van werkgevers en werknemers weer bij elkaar om een compromis te zoeken voor hun geschillen. De hoogovenstaking, waar het allemaal mee begonnen was, werd ook in hoger beroep onrechtmatig verklaard. En het actiecentrum in Driebergen werd door de bonden ontruimd, nadat bij het overleg inderdaad een compromis was gevonden voor de prijscompensatie. De bonden hielden niet langer vast aan een maximum, werkgevers stemden in met beperking.
3: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziekuut.
4: Jochtje, een trein en zantig.

0: Jongetje, treien zal toch krek, de mies Roussos en dit week Cliff Richard. Power to all our friends.
1: Snijden Friesland. Dat hier.
0: Ja, het Eurovisie Songfestival, dat die er, hij die er aan mij, Cliff Richard, in datzelfde hier. En we zien het van de televisie verzels. Uiteindelijk hij het tredden pak bij het noemen. Ja, en als de rest even sjeurt, ze weten het erom nemen. In Spanje, die was de twadde met Mochedades, RS2 en op Ian Anne-Marie David en Tu te reconnaître. Die was de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Het Van Gogh Museum, die heb in Amsterdam, troch Koningin Juliana. Dat is op 2 juni van het jaar. Daar binnen maar liefst 1200 schilderijen en 400 tekeningen te zien van keunschilder Vincent van Gogh. Ik had het museum zo'n 100 brieven van hem in bezit. Het eerste Amerikaanse ruimtestation, de Skylab, wordt op 14 mei lanceerd. Het wordt gebruikt als laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek in de ruimte. Verschillende astronautenteams werken in Skylab. Ja, leuk hè, dat daar zit de Vrouwt en Nederland. Maar eigen provincie, ik wicht er vanzelf. Erik Edema is er weer bij, Intergief van Omroep Friesland. Zelfde dag doe, houden we 24 mei, 23. Erik, wat hartstof voen?
2: Schone Bokma is de kop op een artikel, dus Kronius, 23. Winkelier kapper Anne Bokma in de Boren, in Langwaar, verkoopt in een pand op een strategische plek tussen de haven en hoofdstraat ook graag patat, ijs en andere kleine eetwaren. Hoe meer klanten, hoe liever. Alleen heeft het hem altijd erg verdroten dat veel dierbare klanten zijn rij vuilnisbakken binnen niet zagen, waardoor zij de straat als asfalt gebruikten. Dit maakt oors, dacht hij, en de nog jonge praktijk van het recreatieseizoen 1973 heeft al geleerd dat het inderdaad ook anders kan. Vele klanten, vooral ook jongeren, deponeren hun afvalpapiertjes nu in de aandachttrekkende melkbussen. Met de slagzin, Friesland is mooi, houden zo. De bussen zijn warmgroen geschilderd met zwarte banden en de Theemzen, vanwege het afval zonder zeef, heldergeel. Met Bokma's strijd voor een schoon milieu is het dus voor de patatbakker, zei Grabs de kranten.

0: Friesland.
1: Dat is pas 5.
2: Van Ian Monsarzen.
3: Wacht, maar even wachten.
0: Nee, wij wachten net.
4: Kom
0: maar. Wij gaan voorom in de tijd.
4: Ik vind het wel lekker.
5: Maar de hits en het nijs van nu.
6: Radio Nieuwsdienst ANP.
0: Over op Friesland.
6: Goed gedaan, Jochie.

0: in Friesland. Dat wie doe.
1: Maar ik de jaren 70 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
2: Can I help you?
3: Yes, my name is Bond. James Bond.
4: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
0: En AGM, de clues van de V&D in jou het leger over, maar zijn thermische lans.
5: De ene keer win ik en de andere keer win ik zijn.
1: Snijn in Friesland.
0: Dat wie.

Ja, in elk geval bij Wouter zit de radio echt heel loerd. Op deze Vicky Leandro's de bezoekie klang. Hij zet er nog bij. Ja, het hier daarvoor, ik weer viertje naar volslijn verhelen worden op Vicky Leandro's. En nou, Sjok hem steen in die hitlist zelden wie ik doe. Bezoekie klank door die sommernacht. Zien absolute favorieten.

0: Ja, wat het weer. Wouter had hem wel even gestemd op This is a Little Jimmy Osmond, Tweedledee. En dat had ziet ik niet. Dus ze zei het er nog bij, Tweedledee, maar raak. Het is weer even een jongetje 23, een heerlijk ier. Ja, stemt weer op Little Jimmy Osmond. En het rint leek op mij Hawkwind en Silver Machine. Jan-Jaap gaat ervoor. Michael, zag ik al steen. Ik meisje stem in de omroep op heb. Dat geldt ik voor Ingrid. Die geldt ik voor Silver Machine. Tweedledee van Rina. We willen lekker even een blokje omwest op de fiets. Zij er nog bij. Nou lekker boeten aan het luisteren naar Jim Uitsturing. Voor u graag B. Griet get ik voor Little Jimmy. Hawkwind Willem Haaien get daarvoor. Marietes Binnenkamp voor Little Jimmy Osmond. En dat doet Sjoerd ik. En Klaas die get van Silver Machine van Hawkwind. Hendrik doet het ook. Doet het ik. En Grietje. Nou, kerst nog even mij bepalen wat het wordt. Ik zie nou krijgt is er één stem meer voor Hawkwind Binnenkamp. Let het weten. De Paul Vinst in de Omroep App. Hij zit weer op het oude vertrouwde plak. Dat is Rugsboppen in de Omroep App.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat hier doe.
0: Freek zei nou, trein Santa Cruz verkeering. Die had oppassen bij de buren. Ja, en we zijn nou dit hier, 50 jaar trouwd. Dat is mooi, hè? Prachtig. Mooi dat het mij eens dealen worst. Ja, er binnen gekke wedstrijden in ons hier het wereldrecord goudfisk eten wordt verbeteren. Ja, de juiste goed, het record van je 38ste op 1000 goudfisken. Een Amerikaanse student had nou maar eerst zo'n 140 goudfisken opeten. In vier uur een hele manatiert. Dit is een bizarre stunt, krijgt een soort publiciteit. Nou, dat ken nou in 2026 zeker net meer, hè? Don Oornijs. De vrienden hield dit meer boeren in de jaren 60 en 70. Ik heb dan benam om de Lietse boeren.
3: Als we rondgingen naar 1953, toen waren er nog een 20.000 bedrijven in Friesland. En op dit moment zijn het er nog een 500.000. Dus er zijn heel wat bedrijven verdwenen. Maar je moet net om denken dat het al die mensen binnen die dus van beroep verhoren, die beslist net. Vaak is het zo dat men op het eind kom is van zien boerenloopbaan, 60, 65 hier en dan ophoudt. En het tal beroepsverhorens is net zo groot. Je kan er ongeveer van uitgaan dat per jaar een oorlog procent van de boeren in Friesland van beroep verhoort. Dus er komt op dit tijd van Del. Op deel een 100 tot 180 boeren per jaar, die dus een oor beroep kiezen. En dat is dan nog mogelijk.
2: Dat weer doen.

0: En zij heet die Immer Wieder Sonntags. Dimitri Vertoren, hey, kom aan, daarvoor. Hè. Wat een mooie plaat, Trije Santig, wat je zei in nummer op app. Troch Antjeek, dat is een en al de herkenning van mij. Ja, sakeert het dan op snijd een beetje. Dadelijk door wordt weer een oor hier. En geef ik los bij de crypto-quiz. Ik zal dadelijk de prijs nog even bij die troon nemen. Ja, hier krijgt ik hoor die gekke ja, wedstrijden in Njontje Trije Santig. Het wraadrecord goudviskieten. Kerstje in het die net meer betinken, maar ja, oren gekke. Wedstrijden. In Nederland wordt een snorrenwedstrijd organiseren. Man liet haar meest boeten gewone snorren zien. Dit evenement lukt een soort publiek en de winnaars werden bekend om haar indrukwekkende snorren en derhoe sprutsen. TV-presentator Ted de Braak, wie de man van de snor en ik van de toetjes. Al wordt dat in die en Sander nog nijgezetje, of al nagerecht, toespijs of dessert neemt. Pas na deze reclame wordt het toetje algemeen bekend. In deze reclame is de man bij de snor Ted de Braak, die als quizmaker van de Mona Quiz. Doe eens een toetje, een soort Nederlanders gekke bekkenlookalid van Mona.
1: Reclames, u dus het kronie in Jochertje in Trein Sander. Zit u gevangen in de zenuwslopende spanningscirkel? Kalma Dragees van Natterman bevrijden u. Verkrijgbaar bij uw apotheker of drogist. En dan de Bruna Boffer van deze week. Werphengel, waar Tretje 94 een treidielige fisk aanhol van de jeugd. Compleet van 4,50 voor 1,95. Zaterdag 2 juni, zolang de voorste voorraad strekt in de hal van het NS-station. Daar zit ze in Goud, in de voorste de trein 50 Julia in Haas. De Galigastraat in Snits en het station van het Jervier de Brina.
0: Ja, de reclame dus. Hè? Dus Erik Edema, dat is de plaatselijke reclame. Nog even hoe doen die Mona-toetjes. Toch wel even nieuwsgierig om even Jerre te litten. Hè?
2: En weer gaan twee mensen proberen een Mona-toetje te imiteren. Meneer de Meloen, mevrouw de Passievrucht en samen Bulgaarse yoghurt. Meneer, uitstekend. Mevrouw nog eens oefenen. Daarom allebei een heel assortiment Mona-toetjes mee naar huis. Mona, doe dat maar eens na.
0: Ja, ach, heden, ja, prachtig. Njontje Trije Santig.
3: Wat? Wie doe CryptoQuiz.
0: We sluiten dat al. Dadelijk snij Trije Oeren krijgen we nij hier. Zelf maar even bepalen wat het hier wordt. Ik start het hier misschien even. De keer van Njontje Trije Santig. Nij het hier.
3: Wat doen ze hier?
0: Ja, en dat is ik het hier bij de quiz dadelijk ook hier. De crypto quiz. Krijg cryptisch omschrijving. Uiteindelijk komen die naar ja, wat mij 2000 in te krijgen had. Een vaverp bij Glix. Ik kan ze net bedenken. Wij doggen dat dadelijk. Nee, Trije Oeren. Jaantje is weer om van vakantie. En zit er Bob op. Zit ze nou nog al Bob op. Zit ze nou nog al even wat te leidtje. Ze had. Lekker bij een dregen quiz weer, was het wakker haast Jaantje.
4: Ja, ik had weer al helemaal. Ik had er een soort nog te doen.
0: Ja.
4: Ik had de laatste weekend, denk ik, ja, quiz. Ja. Oeh, ik ben benieuwd wat voor hier.
0: Ja.
4: Dus ik ga er weer een mooie in van maken.
0: En er zit wel wat moois op het spul. Voor zelfs het boek Mijn Eerste 18 jaar. Als winst, dan krijg je in eerste het zien hier in beeld. Alles zit erin. Muziek, film, het nijs van doen, mooie foto's erbij. En de nijs, maar is nou een karma. Het zit Remember the Music. Dat is een boerspultje. We hadden dan de all-time editie, zeg maar. Zij heet dat. Dus ja. Echt alle popmuziek in. En we hadden natuurlijk een hele speciale. Die hebt alleen nog gehoord de muziek van eigen bodem.
4: Mooi, ik om mijn vakantie mee te nemen.
0: Oh ja, ja, die komt er ook gewoon vanzelfs. Ja,
4: ja.
0: Even lekker.
4: Dat ik ga de vakantie gewoon. Maar dat is wel leuk om mij te nemen.
0: Zeker. Zeker. Goeie tip. Nou, dadelijk give a loss. Nee, Trijhoeren, mij die crypto quiz. Wij moeten nog even bepalen wat de noemer wordt. Of Hawkwind, Silver Machine, dat wie A of B, Little Jimmy Osmond en Tweedledee. En die laatste, die is het worden. Ja, 52% van de stem. Git voor Little Jimmy Osmond.

0: Friesland. Morgen bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Morgen
0: bij Omroep Friesland. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
10: Wat ik zei ze voor... Haast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneeuw 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik zoom de wat. Ja, maar bij pakken de omroep-app op die telefoon. Haast en dan geef wel los mij de crypto-quiz. Kans op aardige prijzen. Hard krijgen mij het hier.
12: Wat hoezen Ian?
4: En dat doen we deze hoer ik mij het nice wat voorbij komt. En vanzelfs ik de muziek. Ik zoek hem steen, de cover van Billy Joel. In 2001 uitviert troch Westlife. Komt er dadelijk op.
13: Personeel tekort. Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
18: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
17: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
19: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
27: Snijden in Friesland.
28: Johan

0: In de jaren 80 al een hit van Billy Joel. En in 2010 terug Westlife, Uptown Girl.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijnie Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Dat wat leuke bericht, Nino Omroep Pep. Het hier bij Trijen zondag dat te krijgen. Ah, ook toch even dielen. Toch leuk, hè? Jan Theo zei het. Ja, Veronica uit het Loft, Middengolf. Stierbuurs thuis altijd op. En ik werd nog heel goed en had een soort indruk maken. Op bijna legere squallen. Op het oud ambacht in Drachten. Lijn Allebjemmon. Hendrik zei het, u heet hier een Skylab. Dat is een BMW Isetta. Ik ga even zetten, Sjen, even googeld. Ja, ik zeg het plaatsje, Jaantje. Ja, ze namen het ik wel de bubbelcar. Het ziet, de door zit aan de vakkant van die auto. Een heel iets autootje weer.
1: Een soort Lietse eidopke.
0: Eidopke.
1: Een soort Fiat 500, zie ik maar steeds. Maar dan met de door.
0: Ja. Ja, het zit weer als je stoel weer van een Lietse autootje.
1: Ja, dat is helemaal wat. Ja, maar dat wordt wel joh.
0: Enkele door aan de voorkant en zakken ze er dan in. Ja,
1: wat, hè? Ja, geweldig.
0: Het beeld, Njontje Trijen zal toch maar dit horen. 2010, dadelijk los mij de crypto-quiz. Het hier dat de datums in januari en 11 september er negatief uitzitten. Voor Nederland begint het hier met de verschrikkelijke cafébrand in Café de Hemel in Volendam. En op 11 september zocht de vrouw het verbjusterde Tahoe 2 passagiersvliegtuigen. Hadden in 2 wolkenkrabbers de Twin Towers in New York boren. Maar positief nieuws is er ik, Maxima Sorgietta. Verover de herten van een soort Nederlanders als verloofde van Willem-Alexander. Net sinds de commercie roemde de rol van haar heid onder de dictatuur van Fidela in Argentinië. En als het een beetje meidwaan woest, hè? Ja, popiopi wijze woest in 2001, dan stuurde ze mij die bundel sms'jes. En dat is dan op die Nokia 3310.
1: Ja.
0: En dan zit ik het speeltje Snake op.
1: Ja, dat is het eerste speeltje, hè? Wat op een mobiele telefoon zie je het, ja.
0: En dan zit ik je een camera op. Ja, Kees, zit je er net meer van betinken, Jaantje?
1: Nee.
0: Er is dan weer een aparte digitale camera voor, hè?
1: Ja, die is de echte fotocamera weer dan ook. Ja, dat hier als niet. Ja.
0: Het hier 2010.
1: Dat
2: weer doe. Crypto quiz.
0: Ja, we gaan los mij die crypto quiz. Kans verdijken op die prachtige prijzen. Cryptische opschrouwingen. Ja, te krijgen, maar met 2010.
1: Ja, zo kiest het wel sowieso.
0: Dat geven we, maar eerst op je eften.
2: Crypto-quiz.
1: Onwijzing Ian. Het is splinternij.
0: Splinternij in 2010. Nou, Scott van de Boeg, pak hem erbij. De Omroep app. Rugsboppen, appius, destiety. Het orde vertrouwde plakje. Daar kan je een antwoord in zetten. WhatsApp aan Mike. 0620 Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen.
1: Dit is
2: de top 3 van Toe.

Op treien this week do Alize, moi Lolita, Twa, Sita en Bart, I was made to love you. Kwam uit de talentenshow. Ja, dat denk ik bij mij de nummer 1 te krijgen. I wanna be a one day fly. Van One Day Fly, waar Mak als grap en protest in het talentenjacht tv-programma Starmaker. De man van Kopspijkers woon bewezen dat ze mij genoeg hype zelfs van een min nummer een nummer 1 hitmaatje kist. En dat slagen. Het Veskes keert naar de eerste pak en de opbrengst hier naar UNICEF. George Baker zong samen met mij het nummer I'm Just a Bird in the Sky. En in dit nummer zit zelfs een imitatie van Johan Cruijff. Het nummer shitte de Starmaker hit van nummer 1 al. En dat wie je krijgt het doel. One Day Fly. I Wanna Be a One Day Fly. Nummer 1, hetzelfde wie ik het doe.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: Jetiet wie alles beter.
2: Meer hier, minder buk.
1: Want saai zoren.
2: Snijden in Friesland.
1: Waarom?

0: Suarez, ja, 2001, hè. She couldn't love. Het wie Marian Timmer en Johan van der Veen. Johan van der Veen, ja. En ze schreeuwen dat kwetsbare noemer. En het waard echt weer een grutte hit. En vanzelfs zien ze daarvoor al de grutte troopbraak. Maar de noemer in Wer Bisto.
1: Dat wie je doet, Cryptoquiz.
0: Dan zitten we middenin, kreeg de eerste cryptische omschrijving. Het had mij 2010 te krijgen. Jaantje, wat wie de eerste cryptische omschrijving?
2: Het is splinternij.
0: Goed, er is even terug in. Wat is de binnenkamer? Je hebt tocht aan een Xbox. Spultjescomputer is dat. Dan de iPad. Wat je zijn toch Freerk. Windows komt binnen. Jeltje komt bij Senseo. Janke het Wiki Wuddeboek. En ik zit nog eens even te zien. Nog een keer iPad wat binnenkomt. Even zien, mag ik even zien. Ja, de Windows XP, wat in 2001 op een merkenkaam, tinkt Jan. Het antwoord op de cryptoquiz. Blauwe balken, vinsters, de groene startknop. Ja, dat is het net. Wordt mooi betocht. Dus dat betekent dat er weer een cryptisch omschrijving bij komt.
1: Cryptoquiz.
2: Onwijzing 2. Net Elsen Ian vindt het leuk.
0: Goed. Dus het is splinternij in 2001 en net Elsen Ian vindt het leuk. Ja, wij turen in die omroep-app wat voor antwoorden er binnenkomen. WhatsApp mij ik, hè? 0620 voor jou en Johan, Johan, Ian, Johan, Johan. En bist door de eerste mij het goede antwoord, dan winst de prijzen bij u.
2: Snijn in Friesland, dat
1: weer doen.
3: Oh ja, ja.
2: Oh ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nederland is het eerste land van de wereld de euthanasiewet ingevoerd werd. Dat roept een soort weerstand op in het boeteland.
4: Artsen die op een zorgvuldige manier hulp geven bij het sterven, wanneer er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, mogen niet worden gestraft. De Nederlandse euthanasiewet valt slecht in het buitenland. De paus trekt zelfs een vergelijking met Nazi-Duitsland. En in het Europees Parlement gaan stemmen op om de wet te blokkeren.
5: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziek uit
1: 2001.
6: Come on, yeah.

0: En dit was het wie. Daarvoor ik het wat hoe ze die een hitlist zelden wie ik het doe. Ronan Keating en Loving Each Day.
1: Dat wie doe. Cryptoquiz.
0: Twee cryptische omskroeuwing. Havioen. De eerste wie het is splinternij in het eer. En de tweede net Elsenien vindt het leuk. Ja, we hier in de landwerden binnenkrijgen de Xbox iPod. Windows, de nieuwe versie, kwam op een merk. Senseo, Wiki, het Wuddeboek. Windows XP ik nog een keer. Daar kwam nog een keer iPod bij. Ik zie nog meer, de pincode. Ja, nog meer antwoorden. Ja. Een heel soort. Even nog even terughinnen. De euro, die, dat wordt dan bekendmaken dat die het hierop officieel komen. Sil, de inviering. Wat ik dan, Harry Potter waar het nog zijn. En ja, ik een soort antwoorden. En ik mat ze dat Albert de eerste wie mij het goeie antwoord. Dan weer er nog een stuk of jou hoor. Albert, goeie midje.
2: Ja, goeiedag Johan.
0: Ja, hoe is het?
2: Nou, wel lekker momenteel.
0: Ja, dat kun je vaststellen als wij weer waarom Berry dat is de prijs won haast. Want ja, haast het goeie antwoord, Joen. En dat is, Albert.
2: Ja. Het homohuwelijk.
0: Het homohuwelijk in 2001. Ja, en het wie op 1 april. Gin 1 april graf. En Nederland hier de primeur. Van Donna kennen twee mensen van hetzelfde geslacht trouwen. De Amsterdamse borgemeester Job Cohen. Die trouwt als ambtenaar van het eerste van de borgerbestand. Fjouwer, homo, peren. Dat dat hier. Het smiet de prijs op. 6.
2: Nou.
0: Albert.
2: Hartstikke mooi, man.
0: Lokweenske, lokweenske.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, hey, en ja, op snijdt een beetje, ik heb altijd wel waarom in de tier. Stel voor, hè, als ik daar nou in de tier ben, een stapje zo. En dan meest op de knoppen drukken, wat voor hier? Wat voor hier is hoe dan graven en waarom willen?
2: Is dat voor een muziekje?
0: Ja, nou ja, of misschien iets zoals mijn makker haast vroeger, dat zei ze, ja, dat vind ik nou altijd zo mooi. Misschien wel als de 15 of 16, wie is op stap op de brommer.
2: Ja, dat is wel heel veel, maar dat zou ik niet zo direct weten.
0: Nee.
2: Nee.
0: Eerste brommer bij Geleaks.
2: als we het zo gaan bekijken. Nee, dan denk ik...
0: 1969. En waarom is dat dan?
2: Jongen, 69. Nou, toen ging ik mijn eerste reis maken als radioofficier.
0: Oh. En wie dat bij de marine, wie dat?
2: Nee, Koopvaardij.
0: Koopvaardij, oké. Okay. En dat is de hele verhaal van Oerwest dat ik dat zei, een beetje in de gaten krijgen, Albert.
2: Een grote deels wel, ja.
0: Ja, en de, wat wie dat dan? Wat voor werk die is dan precies?
2: Nou ja, ik heette dan radioofficier, maar beter bekend denk ik als marconist.
0: Ja.
2: En nou ja, en dan voel je op verschillende, tenminste als ik dan, je voer op verschillende soorten type schepen en verschillende soorten paard. Dat vond ik er heel leuk aan.
0: Ja, dat kan je vaststellen. Ja, die communicatie is ook heel oorswurdend in het werk, hè?
2: Ja, ja.
0: Want hoe die staat in die tier? Die communicatie?
2: Nou ja, normaal dan was het een kwestie van dat je de telegrammen had.
0: Ja.
2: Die je stuurde. En als het een beetje fatsoenlijk was en je zat ergens met een leuke bedekking, dan kon je dat met een telefoon doen.
0: Ja.
2: Maar dat was meestal wel vrij aan de prijs. Meestal zat je vrij ver van huis, dus het was korte golfwerk.
0: Ja.
2: En dat, ja.
0: Interessant. En een protte bijmaken, kan ik me vaststellen. He?
2: Oh ja, we hebben een hoop leuke dingen meegemaakt.
0: En we sturen het boek op en een mooi speeltje. Een boerspeeltje komt er aan, Albert.
2: Ja, hartstikke leuk, Johan.
0: En ik wens je daar een hele mooie tijd. Een beetje leuk dat de radio altijd onhaast.
2: Ja, doe ik wel met plezier. Dus,
0: dank u wel.
2: Wel lekker.
0: Een mooie middag, hè?
2: Ja, hetzelfde.
0: Dag, Albert. Hoi.
2: Jo, daar ben ik.
0: Een hit in 2001, Alice, moi, Lolita. Moi,

0: Ze komt in die hitlist, ik noem het je. Die is net zo vaak mijn juist. Crazy Town.
1: Snijden in Friesland, dat?
2: Wie je doet.
0: Butterfly.
2: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja, die het 2010, hè? Even naar je eigen provincie, Shen. Erik Enema, wat haast toevoegen. Zelfde bij doe. 24 mei, 2010.
2: Mega melkkoe voor boeren tentoongesteld. Het is in Dronriep dat we voor het verhaal binnen. De boeren die als tweede tak stroom opwekken met windmolens verdienen goud geld. Een bureau in Dronriep heeft becijferd dat een Deense molen van NEC Mikon, een investering van 1,8 miljoen gulden, zich snel terugverdient. Dat is een interessante twarde tak voor boeren dus. En er is een groeiende belangstelling, zo meldt men in de kranten.
0: Ja, hetzelfde hier wordt er werken om een nieuwe drama-riege voor Omroep Friesland Televisie. De titel Baas Boppe Baas. Ja, en vanzelfs de bekende titelsong. Hè? Het rint zoals het rint, zong het toch Agnes Sambrink, die eerst zei. Voordat de opnames beginnen, kennen binnen er vanzelfs eerst audities.
3: De man achter de serie is Steven de Jong. Die ermooi Pieter Zwart docht hij de regie en productie van de serie. Die maken we het voor 900.000 groenen, betalen terug Omroep Friesland in de provincie.
4: We krijgen iets van 50, 60 mensen. Die binnen verdeeld in twee groepen. Pieter Zwart dat de ene groep. En ik door de oren. En ik concentreer me wat op het jongere gedeelte. Dus op het Lietse Famke, het muziekje van Zon 8 hier. En op de waterrocker, zeg maar even, van Zandje 18 hier. Daar zal ik me op concentreren. En Pieter die iets wat in de breder zegt.
3: Meer als 1800 mensen melden haar voor een rol in de serie als daar een oproep te dienen wordt. Er wordt een selectie maken op basis van een mooi gestuurde foto, ondervinding en beschikbaar tijdens de draaiperiode. Van die 1800 worden zo'n 150 mensen oproepen om mooi te doen aan een screentest.
5: Maar jou in Nettepa, of je draagt erop, of je beslaat een mannetje.
6: Ik heb een fantastisch programma, jongen. Het komt al even bommen, hè.

Ze erin. Ja, toen 2000 Ian haast vanzelfs, hè. Prachtig. We hebben daar dan een grutskop, hè. Vanzelfs. Frieske Riege, je bij Omroep Friesland. Ja, ik zit nog even te sjen naar wat meer uit het jaar 2001. Wat kijk dan naar Bob Helly? Ja, als toen televisie geert bijgelies. Populaire programma's, Big Brother, reality televisieprogramma, Grutte Hit in Nederland. Deelnemers werden isoleren in een hoers en continu dag en nacht volgen door camera's. Wat door het programma een sensatie wordt. GTST, Goede Tijden, Slechte Tijden, vanzelfs het familiediner. Programma met presentator Bert van Leeuwen. Ja, hij lost zijn familieruzies op, terug de belutsen om in tafel te brengen om haar een ruzie uit te praten. Wie is de mol? Speeltjesprogramma. Deelnemers in een groep taken uit vieren, wielst er een saboteur in haar midden is. Het waren vanzelf voor spanning. Ja, een heel populair programma. Barend en Van Dorp, praatprogramma, presenteren toch Frits Barend en Henk Van Dorp. Er komen actuele onderwerpen op tafel. Gasten is verskate disciplines praten hier, hoor. Verste sidekick, nemen ze dan, is Jan Mulder. Eigenlijk altijd van de partij. Nou ja, dan hebben we daar de mode, Shen. De trends in 2010. Baggybroeken, crop tops. Bandana's, wie een populair inspireert tot opkomt de hip-hop cultuur. Tegelijk wie minimalistische mode, hacking track, maar strakke lin en eenvoudige ontwerpen. Ja, en dan hier we jij er al even die top 3 van zelfs erbij. En op Ian, daar is die I Wanna Be a One Day Fly van One Day Fly. Wat maakt als grap en protest in het talentenjacht televisieprogramma Starmaker. Wie in de man van Kopspijker, woon bewijs dat is mij genoeg. Hype, zelfs van een min-noemer, een noemer Ian hit meisje kist. Waar hem draait, en dat slagen. Het is zelfs zo dat dat noemer, de noemer Ian, zit maar voor dreur uit die hitlist. En dat wie een Sita en Bart en die kwamen uit dat programma Starmaker. Hij was Made to Love You, die op het tweede pakje zelfde week doe. Hartstikke jerke. Nou, uit dat programma denk toch wel even aardig om nog even de eerste hit te draaien. Heb je best wel een prettig hitje? Starmaker. Hoor de namen van Chaotic. In 2010. Damn, I Think I Love You.

0: In de groep Chaotic, de Sita en Barty. Ja, er zijn wat verheerlijk op een koor. Allereerst Barty dat op Sita. En oorsom wie dat wat minder. Ja, uit het programma Starmaker 2001. En daarmee sluiten we het hier aan. En het betekent dat er weer een nij hier aankomt. Dadelijk nij fjouwer roeren. En dat is...
1: Njongetje fjouwer 80.
0: Dus nijs en muziek komt er aan. Hier dadelijk nij fjouwer roeren. Blijf erbij.
2: Omroep Friesland. Morgen bij Omroep Friesland.
3: De fiets over sterrentocht.
2: Van 8 uur moois rond 8 uur jongs.
3: Live.
2: Op radio en televisie. En omroepfriesland.nl.
3: En na je 8 op tv, de diervetting.
2: De fiets over sterrentocht.
3: Morgen
2: bij Omroep Friesland.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
12: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Snijden in Friesland, het hier is hoeren.
13: Joggetje 84.
0: Dat wie doen, we geven waarom in het tier. Ja, en dat hier komt de eerste draagbare cd-speler op de merk. Net te betellen in de Discman. Ja, wij moesten wel heel lang dwalen met de Walkman. Ik populair, cassettebandjes erin, geweldig. Hè? En dan rond die tape eruit en moesten we een potlidbroek om dat tapeke weer om te draaien en erin te draaien. Ja, dat hier. En de hits komen er aan. Onder andere deze van Duran Duran. De Reflex, jest je dadelijk.
15: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
16: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
16: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
18: True Lease met Genke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
22: alleen de prijs is anders.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Snijden in Friesland.
27: Johan Terpstra.

0: dat wie je doet.
1: Omroep Friesland.
2: Ik ben nog even te reden en dan hebben we geen programma er altijd voor. Want ja, dat is altijd hartstikke leuk met die

0: Jaren 80, daar haast het vanzelf zeker over Duran Duran en de Reflex.
1: Dat wie je doet.
0: Als dan een popfoto hier is, dan een hitkrant. Als die, die band er regelmatig in. En dan waar die poster eruit hellen. Die kan op het bed. Njontje 84 is het. Snijden in Friesland, dat weer doe. Ja, het is wel gezellig. Ik in Homer op heb. Tier, dank voor de reactie die we krijgen. Wat ik mij toch, als er een bepaald hier voorbij komt, het gevoel van doe. Ja, en 84 is het hier dat er een soort Bart in Nederland. De eerste yieldautomaat met pleats bij een bank. Ik vind het nog goed. Ja, je toch wel heel gek, hè? Oorstengangs altijd even naar binnen. En dan dat bestellen ze gewoon yield. En dan weer een keer die scoort hè, bij de plaatselijke bank. Nou, daar ben ik weinig getoond van Oerbleun. Hij is helemaal net hier meer in Friesland. Heb ik het gevoel. Ja, en dan kan ze binnen bij de bank. En dan, dan krijg je dat yield onder dat lookje terug, zeg maar. Ja. De populaire popgroep Doe Maar gaat u de koor in hetzelfde hier. Dat Rut vertriert van de fans. De kabel maakt het nou mogelijk om Boetelandse commerciële zenders te zien. In Friesland verdwijnen toch de werkindeling. 18 gemeentes. Denk aan Bardera Diel, Hemeler Aldefurt, Donia Werstal, Utingen Radiel. En er komen weer 4 var in plak. Ja, die nam was die bij juist dat tekst, ja. Ja. En verskate winkels in Friesland, Grees en Drenthe en Oriesel. En een deel van Gelderland, ik nog, die willen plunderen omdat er een grote stroomsteuring is. In Njontje 84.
1: Dit is de top 3 van Toe.

Traaien, hetzelfde weekend door. Traaien, Alpha Fuel, Big in Japan. En twa, Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen. Uit de bioscoopfilm vanzelfs. Ja, en op Ian, daar zit Queen. Bassist John Deacon van de band Scroat. In een periode dat mensen heel veel meer praten over vrijheid en eigen keuzes. En de clip die waard legendarisch. De band verklaart als hoesvrouwje in een parodie op de Britse soap Coronation Street. Maar in de hoeskamer Freddie Mercury. Wie is dat? Verklaart als vrouw met een stofzuiger in de hand. In Engeland hilarisch, maar in Amerika, ja, daar vonden ze er wel wat oors. Daar was de clip amper begrepen. En dat kostte Queen zelfs optredens daar. Maar over de hele wereld, I Want to Break Free, de grote hit van Queen.

0: doe.
1: Roberto Giacchetti in de scooters. I save the day. Ik kenjontje van jou, 80, een hit, hè. En Queen daarvoor, de nummer 1 zelden wie ik het doe. I want to break free. Ja, toch maar even dwang. Een pal loslitten, dit soeren. Ja, en dat doen we even van zelfs ik mij het mooie waarboeten, hè. Van hokken reggae klassieker uit de hitlist zelden wie ik het doe. Geeft voor die de zinnen nog extra botskien, hè.

0: Rob App, A, Bob Marley, One Love, People Get Ready. Of B, Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. Ja, die reggae muziek, dat past ik mooi bij het waarbeeld op het stuitje die profeetje verzelt. Ik ben bereid. Het nice, wat doe dan? In Nederland gaat het wel wat beter met de economie. In de troonrede zei de koningin dat we net verneerd zonnige west binnen. We hadden het dieptepunt van de economische crisis gewoon.
1: Leden van de Staten-Generaal. Langzaam maar zeker geraken wij met economie en werkgelegenheid uit het slop. Dat rechtvaardigt een voortgaan op de ingeslagen weg. De regering is daartoe vast besloten.
2: De Nederlandse bedrijven maken weer flink winst. Voor velen is 1984 een topjaar. Maar meer winst is niet meteen meer werk. Vaak wordt het geld gebruikt om financieel orde op zaken te stellen in het bedrijf. Wel wordt de afbraak van werk in de industrie gestopt. Er wordt weer geïnvesteerd in mensen en in machines. In de technologie van morgen, zoals de microelektronica en de biotechnologie, wordt de strijd aangebonden met Amerika en Japan.

0: Er is nieuw elan, zelfs in de zware industrie, zoals de hoogovens in IJmuiden. Minister Van Ardenne is overal bij, met miljardensteun. Voor het bedrijfsleven is een eind gekomen aan de jaren van verval. De industrie heeft weer toekomst.
1: Ja, de economische crisis die had dus zijn dieptepunt gehad. De wei omheeg is dus weer ingeslijn. Minister Ruding is dan ook weer positief, maar hij was kort wol.
2: Minister Ruding van Financiën wijst de weg naar een jaar waarin de economie weer op zou krabbelen.
3: We hebben eindelijk de trend omgebogen van de afgelopen jaren van steeds maar tegenvallers. We hebben de overheidsuitgaven nu iets beter in de hand. Daar ben ik tevreden over. Maar dat wil niet zeggen dat we nu de teugels kunnen laten vieren.
4: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziekuut.
5: Joggetje 84.

0: That Pointer Sisters, Automatic and Therefore. Ja, dat is BZN, If I Say The Words.
1: Snijn in Friesland.
0: Ja, daar in de midje hier met Njontje Treijen Santig. En het nijs van zelfs hoe Johan Cruijff, voetbalvraat. Ja, die zucht dan heel bot op van de transfer van Ajax naar FC Barcelona. Wat Cruijff doet op dat stuit voor 6 miljoen groenen. Nou zit in Njontje Fjouweren 80. Dat hier, Tretje Maai, speelt Johan Cruijff zijn laatste officiële voetbalwedstrijd. Thuiswedstrijd van Feyenoord, zijn PEC Zwolle. Hij had dan 20 jaar lang profvoetbal spelen. Hij maakte op 15 november 64 officieel zijn debuut. Dat wie in het eerste alvertal van Ajax. Kreklin in de Barcelona-West. En als er bij het stadion komt, is het een heel mooi museum. Het Barcelona-museum. En als er dan zocht hoe Cruijff, hoe grut hij nog is. Fjouwer komt er meters vol met al je materiaal van Cruijff. Echt een held voor de meeste minuten Barcelona nog heel team. Oordijs, Njontje Fjouweren 80. Ja, er is op Nij bij de wet verstaan dat winkels op Snij verplicht dicht binnen. In Jin 50 is dat bouwt al te eerst. Na een soort discussie werd er in Fjouweren 80 uiteindelijk dos besloten om Fjouwer Snij in te hier een Keep Snij te introduceren. Nou bij de gemeente zelfs Harren Baliert bepalen qua Keep Snij. En dit hier binnen de grote verordings op het merk van elektronica. Think even aan Apple, die komt met de Macintosh computer. Het begin van de personal computers is dan altijd op handen. Hè. Het is een mooi apparaat, maar een grafische interface en een moes. En die moes wist toch nog voor de eerste keer dat zo'n ding in handen is. Die van matteke mij, maar toch wel handig. Kerst, heb je zelfs zonder. Oké, dan Night Nice in uw eigen provincie. Erik Enema in het archief van Omroep Friesland. 24 mei. Van dat hier, het Nice.
1: Stiens nog dit jaar aan de Kabel TV. De gemeente Leeuwardendeel krijgt kabeltelevisie. De raad heeft het gisteravond besloten met alleen de stem van FNP'er Oege Faber tegen. Als alles mee zit, is Teams nog voor het einde van dit jaar aangesloten. Alleen Oude Leien en het buitengebied blijven, voorlopig vraagteken, verstoken van kabel. Aansluiting van deze onrendabele gebieden zou de abonnementskosten die nu 13,25 per maand zullen gaan bedragen, te veel doen stijgen. Zo zou een aansluiting van Oude Leien de abonnees 1,50 per maand extra gaan kosten. Nou, Wermboer Faber hier net maar akkoord ging. Ja, hij zei de zorg voor het cultuurpatroon. Leef cool, maar passief hing in de ban. Zo zei Oegema, die zei toch wel wat twijfel. Het feit dat aansluiting op de kabel geen verplichting wordt, dat er geen antenneverbod komt, deed de raadsleden op Faber na besluiten tot bekabeling. Faber noemde de kabeltelevisie een nijbaren, waarbij enige vraagstellingen inbouwt worden.
2: Dat wie je doet.

0: Hokker reggae klassieker past het best bij dit waar, wat wij onbelangend, hè? Stem even mij, A, Bob Marley, One Love, People Get Ready, en B, Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. Gary die get voor Bob Marley, Griet get voor Jimmy Cliff, Romke voor Bob Marley. En dat sjogge kijk dat Wouter dat docht. Die had er nog herinneringen bij, want hij had zijn graf bezocht van Bob Marley in 1992 op Jamaica. Historisch indrukwekkend, ropte er nog bij. Ingrid, die get voor Jimmy Cliff. Vastsprong op het stuit van Bob Marley, maar die stem ken ik wichtig wijzen. Paul Feest in de Omroep app.
1: Dat wie het doet.
2: Snijny Friesland.
0: Ja, wat haast aan mij en Ier, hè? Ik vreeg dat ik wel eens. En dan komen er leuke reacties altijd binnen. Ja, mijn gevoel bij het nummer krijgt van Danny de Munk. Ja, dat hier zelfs de film Siske de Rat. Het wie mijn eerste bioscoopfilm. Heel spannend wie dat, weet ik toch wel. Ja, en de hit daaruit, hè, uit de film. Ik voel me zo verdomd alleen. Ja, Danny wie het doet, nou maar viertje hier. En letter had er wel eens zijn dat hij het best wel dreig voelt om alle aandacht, om dat aan te kennen. Fans en de media. We zitten dan in Njontje Fjouwer de 80. We keren even naar onze eigen provincie. 9 juni speelde de band Metallica op de Westereen. En dat weer nog 4 voordat ze echt terugbrutsen. Dit optreden maakt een grutte indruk op een soort Friese muziekers. Heavy metal is een hele nieuwe muziekstreaming. En de band had al wel een hele fanatieke Friese fan. En de frontman van Metallica herinnert hem deze jongen op zijn klomp Mick nog.
3: Now it's all coming back to me. Yeah, I clearly see that. Oh yeah, this I remember now because we came up to the venue and there's a bunch of kids hanging out. I remember, and then there was this one guy, one kid who was walking around and had wooden clogs.
4: Metallica, wat een wereld. Oh, ja jongen, ik maak dezelfde kaartjes, hè. Maar ja, mentaal gebroken, net zo heel goed. Ik geef kaartjes, jongen, en daar staat Metallica op met IML. En dat het nog steeds weer dat het wat minder eng nam, dat weet ik net. Maar het zal wel de domkappigheid best zijn, want ik geef wel de poster wat opsteken. Maar ja, heet net zo. Dat is inderdaad, Metallica en hier wel.
2: Jochetje 84.

0: in Friesland.
1: Dat wie doen.
2: Maar in de jaren 80 doet Hannibal nog oerels zijn sigaar opstekken koer.
3: I love it when a plan comes together.
2: En My Face, Murdoch en B.A. strieden het in onrucht.
4: You know Adolf Vlaar.
5: Ja, toen, ja.
6: En Jannes van der Wal, vrootkampioen Damjewaard.
7: Die houtjes is bij al niet beleefd. Maar ja, de zetten die dingen, die ben altijd wel hoor.
2: Snijden in Friesland.
6: Dat wie

0: Happy Ending, Njontje 84. Ik een hit. Ja, wat wie nou de populaire televisieprogramma's.
1: De TV van Doe. TV van Doe.
2: Wat ziet het de Sjen op televisie? Nu is Kronië 2001 op Nederland 1 om 8 uur het journaal. Volgen toch De Wrekers, een Engelse tv-serie bij John Steed. Daarna Brandpunt en De Journalisten. Documentaire naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, waarin 7 portretten van journalisten zijn gefilmd. In onder andere Libanon, Mozambique en in China. Nederland 2, om 10:08 een kwistig met muziek. Een muzikale spelshow met Eddie Becker. Het ensemble 8 plus, dochter Rick Omai. En ja, om half te zien bij de NCV, het themaprogramma Rondom 10. Programmamaker Hans Sleeuwenhoek heeft jongen een discussie met meisken uit de publiek over de stelling dik wijzen. Een actueel onderwerp in dat hier eigenlijk van alle heren. Ja, dan heb ik een tune natuurlijk bij Rondom 10. En die klonk samen.
3: In Rondom 10 vanavond twee groepen mensen die eigenlijk liever uit de publiciteit blijven. Want zij weten dat de maatschappij vaak hard en meedogenloos is in het afwijzen van het ongewone. En zij zijn nu eenmaal ongewoon, vinden wij.

0: protestmuziek van de Special AKA, Jochetje 84, dat die in de, ja, mijn Nelson Mandela de platen. Ska-hit, maar een serieuze badskip. Veske Gio Nelson Mandela verzels, die doet al meer dan 20 IFA's in Zuid-Afrika. Frontman Jerry Demmers kreurt uit Lilkes en Hoop en de fleurige blazers die in scherp contrast met het vier onderwerp. En krijgt dat makken het zo sterk, hè? Ritje Vierboeren, wat willen daar eens naar vieren? Het hier...
1: Joggetje
0: 93. Ze is op televisie mij te zien. Ja, altijd zit ik er even bij. Hè. Dan, en wordt het programma volgend blauwe. Dan mag Steven Roer schakelen naar de radio. Want televisie gaat dadelijk verder bij Friesland Doc. Dus wordt erbij blauwe. Dan even naar de radio. Ja, gaan we dan hier plicht plegen te gaan. Hè? Want wat wordt het? De Pauline Omer op app. Van Hokker reggae-klassieker Geert Verdij de zinnen nog meer skin dat we de vraag geven. Is dat A, Bob Marley, One Love, People Get Ready... of B, Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. Polynomer op app krijgt nog stem van Mariet. Gary Sjogiksteen, Griet, Romke, Abraham, Grietje, Wouter, Linda, Martin, Jeltje. Er staat binnen wel volle meer. Ja, ik druk op de knop en het kan me in je wurf voor zelfs. Gin, Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. Bloot stiekje op 40%. En dat betekent dat Bob Marley, One Love, People Get Ready... uitkomt op 60%. En die draaien. Oh, wat past dit toch prachtig bij het mooie waar. Fysiek net.

0: Friesland. Tina maakt het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Oeren uit hier.
12: Njoggetje 93.
11: Ja, best bezochte bioscoopfilm wie Jurassic Park. Ja, wist het nog? Dinosaurussen, hè? Die kwamen voor het eerst echt al lippen op het witte doek. Hits uit die hitlijst komen al even voorbij. Ik de top 3 dadelijk. Maar deze heb ik er dadelijk eerst even uit. Muziek van Ace of Base. Ik in de hitlijst. Zelfde wieken doe. Komen er dadelijk aan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans. Alleen de prijs is anders.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Post in Elst.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Snijden in Friesland.
14: Johan

0: All that she wants.
1: Friesland.
0: Joghurtje trei en joghurtig. Ja, en dat nijs vanzelf wat ik voorbij komt. En de plaat nu te hitten, hetzelfde wie ik het doe. Ja, dat nijs. Twak Rutte omstreed een project van start. Die ging in Nederland is er van start. De carpoolstrook en de Betuwelijn. En eind januari zit het wetter heel heeg in de rivieren. In Eerst- en Zuid-Nederland, wist het nog. Gelukkig ben er geen oestremingen. Eind december is het werk. De situatie is dan ernstiger. En de Maastricht die treedt boeten zijn oevers. Maar meer dan 12.000 mensen moeten evacueren worden. De vrede in het Midden-Eersten is nou dichterbij. Dat liep het zaad toch een historisch vredesakkoord tussen Israël en de PLO. En dan naar Friesland even, Sjem. Tjitte Brouwer wint de SKS, maar het scootje van het Jereveen. En Erik Seerden, Reense Bleker en Thomas van der Meer, die winnen de PC. En Thomas wordt koning. Nou, even naar die hit, Sjem. De top 3 is

Ja, het beeld van die toptreien. Zelfde wie ik het doe. Treien, daar vonden we Snow, Informer en op 2 Too Unlimited en de Tribal Dance. En op 1, daar zit Hathaway, What is Love? Knalde in jontje treien, jontje uit alle radio's. Eurodance wie op zijn hoogtepunt. Maar achter die beat zit verrassingen nog een serieus verhaal. Hathaway zou letten dat het noemen gier op zijn eigen ziektocht naar echte leefde. What is

0: Ruud Jacot en Vrede, jongetje 93, die is er mij op het Eurovisie Songfestival in Ierland. Schreutel, Henk Westbroek en Erik van Tijn en Jochem Pluisma. Ja, dat duo die ik mij ondertussen een fantastische plaat. Zelle het zijste plakje op datzelfde Eurovisie Songfestival.
1: Omroep Friesland. Snijden in Friesland.
0: Ja, hebben we weer een Paul? Zeker hebben we Paul. Nou, even wat gitaar-klassiekekers, dit jongetje 93. A of B, wat moet het worden?

0: Het is ondij. Wordt het A, Bon Jovi, Bed of Roses, of B, Ugly Kid Joe en Cats in the Cradle? Kom erop, Paul Feest in de Omroep App. Ja, Omroep App, hier ben je. Rios Boppe, Appus, Des Chitty, heel goed. Jochtje Trein, Jocht het Veenhoek Festival dan. Des Tien Dot hier, Boni M, normaal, BZN en ik sleet. Dan Ornijs, hetzelfde hier, de protest van studenten en jongeren. Tien de bezuiniging, de studiefinanciering, de OV-kaart en de bijstand, dat rint uit de hand. Er is een grote confrontatie met de ME.
1: Afspraken waren dat er een rustige demonstratie zou zijn. De ME zou niet zichtbaar zijn om te provoceren. En wat er gebeurt, er wordt gewoon geslagen op iedereen.
2: Er barst een golf van kritiek los op het optreden van de mobiele eenheid. Die zou buitensporig en onnodig veel geweld hebben gebruikt. Onafhankelijke onderzoekers bevestigen die kritiek. Ook de Nationale Ombudsman stelt een onderzoek in. Die concludeert dat de ME in grote lijnen juist heeft gehandeld, maar dat het

0: grote machtsvertoon van de ME duidelijk heeft bijgedragen aan de agressieve sfeer van de demonstratie.
1: Dit wie het nijs van doen. En dit is de muziekuut.
2: Nog een 93.

0: Fleurige muziek van de Bluebells, Young at Heart. En Queen en George Michael daarvoor, Somebody to Love.
1: Snijnie Friesland, dat wie je doet.
0: Ja, het wie een trein en joggetje tegen George Michael. Die zong op het Freddie Mercury tribute weer had in het Wembley Stadium. Somebody to Love, met de band Queen, zonder Freddie Mercury. Want wie krijgt verstoren. George Michael weer echt deer benauwd voor het optreden. Hij oefende het Veske zag vaak dat zijn stem er hard onder lei. Dat zei de letter. Maar kreeg die combinatie van spanning, rouw en kraft maakt een van de meest legendarische live optredens eer. Dat zegt Jerstik Weverom vanzelfs. Het publiek wat massaal meidieën in vol Wembley Stadion. Nou, Ornijs nog op 1 mei van het jaar. Het eerste publieke internetprovider van Nederland. Access for All van start tussen de 89 en 3 en 90 verzorgen NL. Net de tagong taat internet om universiteiten en bedrijven. Maar net om particulieren, omdat er geen merk voor wijzen zoeken. Kerst je dat vaststellen? Maar de meiwerkers van het computertierschrift Hectic constateren je als eerste dat er wol en grote behoefte bij het publiek is om het internet te broeken. Zo staat Access for All en wit 10-4 uur te groeien 40.000 abonnees. Ja, en dan ontzet ik de term spam. Eerst is het gewoon een ongelokje. Toch een fout in een computerprogramma. Wordt een artikel naar 1200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Feur betinkt dan de term spamming om het barren te omskrouwen. Regionaal Nijs, ja, Sportclub Jereveen heeft de bekerfinale. En mij op 20 mei ontreden in de Kuip in Rotterdam, tegen Ajax. Maar eerst 23.000 fans reizen in bussen en treinen aan naar Rotterdam. Oeral onderwijs hingen spandoeken over de viaducten. Jereveen-speler Erik Rechtop herinnert hem nog een tekst. Wil de laatste Fries het licht uitdoen? Spieter Genoos, Ajax en Maatje de Grut van Sportclub Jereveen, want ze verliezen mij 6-2. Ja, dan het Nijs in zijn eigen provincie. 24 mei, Erik.
2: Vlieland maakt ernst met de voorgenomen bezuinigingen. De raad haalde een streep door 5000 gulden die de politie had gevraagd voor de heropening van het verbouwde politiebureau. Postcommandant Auke Poppema benaderde de gemeente omdat justitie zelf geen budget heeft voor heropeningen. Maar waarom zou de gemeente het openingsfeest moeten betalen, vond Dick Visser van de VVD. Ze ziet er in de kranten. Het kan ook met een kop koffie en een gevulde koek, stelde zijn partijgenoot Jan Houter. Voor 1000 gulden kan men heel wat doen, zei hij. De PvdA en Algemeen Belang Vlieland sloten zich bij dit voorstel aan. De politie zal nu zuinig aan moeten doen bij de opening.
0: Ja, de hitlist er al eens even bij. Jochtje Trij en Jochtig dadelijk de radio's. Sico's, Nana. Ah, gebeurt de hit. En dat wierde ik dissen van Willeke Alberti. En het verhaal van Ome Jan.

0: Online in Friesland.
1: Dat wie doe.
2: Maar ek de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
3: Weet niet.
4: Oh ja, die weet ik nog wel.
0: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de Keningen in Friesland is.
5: Een bobbeslag.
2: Snijn in Friesland.
0: Dat weer doen.

0: Bon Jovi, Bed of Roses en B. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Martin, die kent van Bon Jovi, Grietje, doch dat ik, Ingrid, Lolkje, maar ik zeg Ugly Kid Joe, ik al een paar keer steen. Wel wat minder, Jan-Jaap gaat ervoor en ik wiesje, zeg ik steen, Lisbeth... Stemt ik op Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Vastsprongen op het site van Bon Jovi. Woster, ik even nog mijn stemmen dat ken. Paul Vienst in de Omroep-app. En dadelijk zijn zoeren, dan draaien we waar het best opstemd is. En dat is vanzelf ik ondij, hè. Ja, dan gaan we naar het Nijsje, dus eigen provincie. Njoggetje en Trein en Njoggetig, het Fries Dijblad, knokt van zien besteden. Er binnen een probleem. Haatredacteur Bob Nuis wordt schorst omdat er verschil van mening over de toekomst van de kranten is. En de sfeer bij de kranten die is online.
1: Ik denk dat dat ook logisch is. Er is geen mens op de redactie die op dit moment onaangedaan is over wat er gebeurd is. Iedereen is... aangeslagen. Het is niet niks wat er gebeurt. Ik denk dat het een redactie onwaardig zou zijn als ze dergelijke zaken zomaar langs zich heen zou kunnen laten gaan en zou kunnen doen alsof er niks aan de hand is.
0: Ja, en een artiest die in de jaren 90 ik populair weer soort cd's waren ervan verkocht. Eros Ramazzotti. In Italië op vakantie en dan wist ja, Eros Derk op radio of zelfs. Daar kwam ik naar Nederland. Vakantie noemers. Ja, het mooie is dat er een duet uitkwam met Tina Turner. Ongelooflijk.

0: ignition sequence start.
1: My raket snel niet.
0: Liftoff.
1: Waarom in de tijd?
2: Wist het uit uw krop.
3: Ons saai zoeren.
4: Lang leven ons prinselijk gezin.
3: Snijden in Friesland.
4: Hiep, hiep. Hoera.

0: Sting, Halleluja. 10 minuten voor 6. Stijn in Friesland, dat wie het doet. Daar is sluiten we aan. Ik had net op die knop drukt van de poll in de omroep app. Of het wordt A, Bon Jovi, Bed of Roses of B, Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Binnen bereid. Ja, ik had dit aardig vanzelfs. Erik in het archief van omroep Friesland op zich naar het nice van doe. En hij komt dan ik wel eens even mijn Utgeens agenda. Ja, dit weekend doe Erik.
1: Stap in de Schroonlinie op je trein. Die ontigbaar dancing, de overtoom, dat ziet op een dik. Een optreden van Jen Rog, onverwoestbaar uit Volendam. En op sneun 4 juni, Rowan Herzen. Op snijn 30 mei, eerste Pinksterdag, wie dat Pinkster snijn dus in de Schroonlinie. Jen Rog, de seizoensopening van discotheekpub De Treemter in Grauw. En daar is elke juni ik nog eens een keer disco. Zillencentrum Bar Dancing, de twee gemeenten in Irnsum. Daar een optreden van de havenzangers. En ik der, Nijwieke dan, Jen Rog. Bekend om zijn sfeer en toporkesten, hè, der, de twee gemeenten.
0: Ja, Jen Rog, dat is ik wel weer een verhaal. Want een goede kans dat ik in trein Jochentig in de Overtoom stier. Mij Jen Rog, en het weekend erop Rauwen Herzen. Ja, Jen Rog, wie er regelmatig ik te vinden. Ja, vanzelfs binnen er nou ik de drie Jezus uitkwam. Jan Dulles en Jaap Kwakman, dat is de gitarist. En daar zie je het Jaap Schilder, Jaap de Witte, ik nog bij. In het prille begin bij drie Jezus. Ja, en Jan Rog steerde op het podium. En wie altijd een basgitarist bij. En die vond het altijd mooi om dan in de pauzes van de band, en dan moest ik dan spelen als DJ, om dan nog even die gitaar even te stemmen. En dat deed er eigenlijk de complete pauze. Dus dat... En dat is de installatie van de man van Jen Rog, die wie heel goed. Dus die wie heel loert. En dat ging dan dwars door mij heen. En ik was achter wij rond. Ik denk, dit had totaal geen nut meer dat ik hier stond. Maar ik denk, gewoon na 3 keer, ik even nog lees van, jongen, kerst er even bij stopje. Hij schiende mij net weer. En toen ben ik stiekem achter het podium kropen. En daar heb ik de krachtstroomstekker achter het stopcontact hellen. Ja, toen weer clear. Ja. Die hoort wat spul achteraf, maar ik kom in goed versteenbaar, meidje. Daar gaan we het om. We sluiten maar. Snijden in Friesland. Dat we doen. Nijweken ben we er zelfs. We hebben het programma bij me. Een soort willen maken. Jaantje en ik. Je wens je daar een hele noffige joem. Lekker het Sintje er nog even bij. Ja, en dan die Paul in de omroep app. Ik zag Mariet nog mijn reactie. Dit noemen toch mij denken. Doet ik mij vakantie naar Indonesië weer. Als dan in je hotel stop. Bali kaamst, lijn er altijd Chinese rozen op het bed en in de badkamer. Nog een mooi joen, omroepers. Nou, de tekst al, viel zo lang om. Bon Jovi, Bed of Roses had ze gestemd. Ik druk nou op de knop, wat is het worden? En die is het, ik worden. Maar leert 82% get for the Bed of Roses. Van Bon Jovi. Ondanks je week is Nijne Friesland. Dan ben je er weer.

0: Omroep Friesland. Morgen bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keerverdie.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Morgen
0: bij Omroep Friesland.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
9: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
14: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordeelden de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
0: Non-stop muziek.

ljocht bin de slagge van mijn leeftes hier. Haar heer een grie, haar leid zo blie. En in haar jers viel het zo vertrouw. En ik houd van de groen, dat haar het leven jou. Als ik mijn heer voor even sluit,

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: krijgt allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
3: Wat een vreemde vraag.
2: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
3: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
2: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
3: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
2: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland.
15: Non-stop muziek.

0: gewoon bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearvetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Morgen.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoek op YouTube.
3: Het de winjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten, niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Morgen bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Morgen
0: bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting 1 jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ter onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer, tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeien. Want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen Olven en Ien Oeren.
3: Goedemorgen en welkom in het bureau. De komende oren naar skerige en mooie verhalen. Ze hebben het over een boek dat skreun is naar onderleiding van een verlen USB-stickje in een kringloopwinkel en wat het teweegbracht. Maar ik het verhaal van Sterre Knossen. Ze skreun een boek over haar verbleeuw in een psychiatrische kliniek.
4: Dus ik dacht van, nou, ik trek gewoon stoute schoenen aan en ik ga wat uitjouwers bij langs. Zodwaande is het verhaal er kom.
3: En Hein de Haan had zijn 2-wekelijkse column bij ons.
5: Ik vertelde op Stoïcijns dat ik lymfeklierkanker heb. Dat ik 6 behandelingen met chemo- en immunotherapie ondergaan. Dat mijn energie wisselend is, maar niet in de buurt komt van wat het nodig is om het wethouderschap goed te oefenen.
3: En we joggen in Giele Bjermen.
6: Dat is de ronde van waar de centrale Aasbyburger me onder kanaal trokkeert. Nou, dat is helemaal giel. En bovenop is giel, hier is giel, daar is giel, daar is giel.
3: Het is overal giel. En we binnen weer op bezitte in Blauwhoes.
7: We hebben Gerber uit mijn kamer in het café. Met een uitstalling van Ik wil oren dingen. Maar waardoor ik culturele kuiertochten in de sfeer van Gerber uit mijn.
3: Dat en nooit al voeren verzels het Nijs Forum.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
3: Het is haast 12 minuten oer Olven. Een USB-stickje in een kringloopwinkel dat een boek opsmiet. Dat is toch wel heel bijzonder. Het is skreun troch Jan de Haan van Wolvegeer, oud-huisdokter in dit dwarp en ex-skreuwer van meer boeken. En hij zit hier bij mij in de studio. Welkom, meneer de Haan.
8: Ja, dank u wel.
3: Ja, een USB-stickje in Dokkum in een kringloopwinkel. Dat is de onleiding voor je boek. Dat waard voen troch een maaiwerker, Jimmy, meen ik.
8: Ja, ja.
3: Ja, en wat bad het er doen?
8: Nou, het was heel bijzonder. Het is eigenlijk wel een wonder. Ik ben gefilmd door 3 studenten van de Stennen Hogeschool. En die wilden graag een film maken. Dat is een project voor hun studie. En ze vroegen ze mij of ik wel mee wilde werken. Ze moesten een film maken. We hebben een lachetje van een oude man. Nou ja, dat ben ik. En ik zei, dat is goed. Toen hebben ze mij gefilmd op mijn plekje in Lange Lille. Daar heb ik een staakcaravan. En thuis, ik woon nog in in het oude doktershuis. Dus hebben ze ook in de praktijk nog wat dingen kunnen zien. En toen kwam corona. En toen lag alles stil. En toen het weer afgelopen was met de corona, toen heb ik gebeld. En ik heb alle gegevens wel van ze, telefoonnummers, apps. Kreeg ze niet aan de lijn, ook niet aan de telefoon.
3: Ze willen verdwenen.
8: Helemaal verdwenen.
3: Ja.
8: Nou ja, daar heb ik mij bij neer te leggen, maar ik vond het wel jammer. Maar ze hadden uren gefilmd.
3: Ja.
8: Dus het was heel zonde, was voor mij ook wel mooi voor het archief geweest natuurlijk. Ja. Nou, en toen werd ik een half jaar geleden gebeld door de uitgeefster van mijn boeken. En die zei, Jan, ik heb een meneer aan de telefoon gehad en die vroeg of naar jouw telefoonnummer. Nou, ik zei, dat mag je wel geven. Want die had een stikkie gevonden in de Kringloop in Dokkum. Nou, was dat wel. Ik denk, nou ja, oké. Dus ik gaf mijn telefoonnummer. Toen werd ik gebeld door een meneer. En die zei, ik heb een stikkie gevonden en daar staan al uw films op. En op die stikkie stond ook mijn boek. En zodoende heb ik gedacht van, nou, dat boek dat komt van Elixir. Die bel ik op en zo kom ik aan uw telefoonnummer. Ik zei, nou, wat leuk. Ik zei, mag ik dan bij u wel een kopje koffie komen drinken? Want ik wil dat stikkie wel graag zien. Hij zegt, ja, natuurlijk. Hij zegt, maar ik drink nog geen koffie, want ik ben nog maar 14 jaar.
3: Ah, dat was een jonge maaiwerker. Ja, nou, dat weer dus het stikje van die studenten.
8: Helemaal, alles stond erop. Ja.
3: Alles stond erop, dus je had dat mooi troves.
8: Ja.
3: Maar hoe kom je van een stikje in een kringloopwinkel?
8: Ja.
3: Dat dit boek wat je hier op tafel lag.
8: Nou, en dat komt omdat ik vind het een van mijn mooiste verhalen. Het zijn 60 verhalen in het boek. En daar staat ook het verhaal in over een stukje uit de kringloop. En daar hebben we dus dat verhaal hebben we genomen voor de titel van het boek. Ja, zodoende kom ik aan, want ik had gedacht, ik denk, nou, noem het alleen maar een huisarts vertel.
3: Ja, maar dat triggert net.
8: Net, klopt. Nee. En dat is natuurlijk de verdienste van de uitgeefster, Jitske Kingma. Ja. En die heeft het, die heeft mij ook wel geholpen in het corrigeren van boeken en zo.
3: Maar dus op dat stikje is die een verhaal en...
8: Er stikken al die films.
3: Ja, die films, maar hoe kom je het aan boek?
8: Oh, de boek, dat was ik aan het maken, was ik aan het schrijven.
3: Oh, je wint al ons
8: speel. Want het is mijn hobby, schrijven. En ik was al bijna klaar met het boek toen ik nog dit over mij kwam. En toen dacht ik van, nou, dat verhaal moet er nog in.
3: Dat hij er nog bij schreef.
8: Ja.
3: En wat voor verhalen steen je nog vol
8: nou,
3: meer in dan?
8: Staan, waar ik wel een beetje trots op ben. Ik ben oud huisarts en ik was 60 toen kreeg ik een hersenbloeding. Toen moest ik dus verplicht stoppen. Maar er staan nu ook verhalen in waar ik adviezen geef over mijn ex-patiënten. Het boek is eigenlijk echt ook wel geschreven voor mijn oud-patiënten, zeg maar.
3: Ja, maar op wat voor manier heeft zij daar wat aan dan?
8: Nou, bijvoorbeeld, er staat ook een verhaal in Leven in het Nu. En dat is voor oude mensen heel belangrijk. En dat is ook wat ik dan beschrijf, waarom ze blij moeten zijn met elke dag. Dus met het nu. En vroeger leefde je maar meer naar de toekomst. Maar nu moet je, ik ben dus bijna 80, moet je leven in het nu. En dan moet je genieten van elke dag.
3: Ja, dus er zitten adviezen in om mensen in uw verhalen. Ja. Maar ik, je ervaringen als huisarts?
8: Ja, ook wel. Ja. Oh, er staat ook wel grappige verhalen in. Ik heb er ook een verhaal in staan van een oor uitspuiten. En ik had een boswachter in de Westhoek. En dat was een hele grappige man. En die had ook wel soms humor van zijn kant. Dan zette hij op het plankje voor bijvullen. En dan zette hij een lege fles Berenburg op. Mm. Maar toen dacht ik, met hem kan ik wel een grap maken.
3: Ja.
8: Dus ik spoot zijn oren uit aan de rechterkant. Maar liet ik een opvangbakje voor het water aan de linkerkant houden. Hij begreep het niet.
3: Oh nee.
8: Nee, begreep het niet. Ik zei, snapt u niet? Ik zei, nou, toen legde ik het uit. toen deed ik het bakje aan de goede kant, spoot ik zijn oor uit. En toen ik keek of het helemaal schoon was, toen hield hij zijn bewegende vinger aan de andere kant bij het andere oor. En toen zei hij tegen mij, zit u hem ook? Dus hadden we elkaar weer
3: toen
8: helemaal
3: toen liep je weer levelen,
8: ja,
3: zeg maar. Dus
8: ja.
3: Dat soort verhalen heb je al hier in dat boek staan.
8: Ja, en wat ik ook een hele mooie vind, dat is het verhaal, waar word ik blij van? Dat is dus ook een hint naar de lezer, van dat is een soort oefeningetje, daar word je blij van. Dat had ik geleerd in mijn huisartsopleiding. Ja. En wat is dat oefeningetje? Dat je 's avonds voor slapen gaan, 1 week lang, dat je dan 10 dingen opschrijft, 's avonds voor slapen gaan, waar je blij van bent.
3: Ah.
8: Maar dat kan zijn, ik heb een vogeltje gezien.
3: Ja.
8: Of het was mooi weer. Dus heel simpele dingen.
3: En dan ga je bleed sleepen?
8: En dan dan schrijf je het op. En na 1 week bespreek je dat bijvoorbeeld, in ons geval, bespreek ik dat met mijn vrouw.
3: Mm-hmm.
8: Maar alles wat aandacht krijgt, wordt groter.
3: Ja.
8: Ze zijn blijdschapjes.
3: Je bent haast filosoof.
8: Ja, een klein beetje wel.
3: Ja.
8: Nou, dat vind ik een compliment. Want dat ben ik wel een beetje. Ja. Compliment.
3: Dit zijn dan de verhalen. Het is prachtig dat dat naar uitkwam is. Je hebt meer boeken schreun. Ja. Binnen datzelfde soort boeken?
8: Nee, dat is ook wel leuk. Mijn mooiste boekje is mijn boekje. Ik heb ook een gedichtenbundeltje geschreven.
3: Ah.
8: Maar als je een gedichtenbundel leest, dan moet je eigenlijk de auteur kennen.
3: Ja.
8: En dat eerste boek bij de uitgever, dat was van dorpsdokter tot hoogleraar. Ik ben ook nog 10 jaar hoogleraar geweest. En daar staat mijn cv in, mijn hele leven. En ik heb heel veel beleefd, en ik ben 3 keer bijna dood geweest. Dus ik heb heel veel te vertellen. En als je dat weet als lezer, en dan lees je... Dan lees je gedichtenbundeltje. Ik heb soms moeite om mijn emoties te bedwingen als ik een gedicht voorlees.
3: Oh ja?
8: Zo heftig zijn die gedichten.
3: Heb je in je holle? Heb je nog een gedicht in je holle dat je hier zou vertellen?
8: Nou, een beetje wel. Want bijvoorbeeld mijn hele leven heb ik ook in een gedichtje gezet. Ik ben geboren op het platteland, in de schaduw van het platteland. Ik kan het op dit moment zo, maar het kwam er dus op neer, dat ik gewoon allemaal geluk heb gehad in mijn leven. Want ik ben een zondagskind.
3: Mm.
8: Omdat ik ben de jongste, ik ben ook vreselijk verwend door mijn 3 oudere zusters. Maar daar heb ik ook wel dingen over in mijn gedichtenbundel.
3: Mm-hmm.
8: Nou, het is jammer dat ik hem niet meegenomen heb. Had ik daar wel even iets...
3: En je vrouw zit hier lekker mooi te luisteren in een tafel. Ik lees krek een stukje in dit boek. Ze had het ik net altijd makkelijk mooi gehad.
8: Nee,
3: doet je die hernia hier bijvoorbeeld?
8: Nou, dat klopt. Ja, dat is nog maar net geleden. 2 jaar geleden, toen had ik een hernia. En toen was ik heel verdrietig. Toen heb ik ook veel gehuild. Want ik dacht, als dat mijn einde van mijn leven is. Mm. Want ik kon niet geopereerd worden.
3: Nee.
8: En toen was ik bij de neurochirurg. En die zei tegen mij, meneer De Haan, u hebt 50% kans dat u spontaan geneest. En die 50% kans, ja, dan houdt u dat. Ik had 40 milligram morfine per dag. Zoveel pijn had ik. Ja.
3: Oh, dus ik dat was is echt heftig. Nou, heb je dit boek schreun, je binnen haast 80, augustus wil je 80, heb je me krijg verteld. Komt er nog meer?
8: Ik heb alweer 4 verhalen klaar voor het volgende boek.
3: Nah.
8: Ja, ik beleef allemaal zulke leuke dingen. Ik wandel in het dorp en alle mensen spreken mij aan. En dan het eerste wat ze zeggen, want iedereen weet hoe ziek ik geweest ben. Hoe is het met u, dokter? Ik heb nog niet gezegd goed, het nog in zal met hun eigen kwalen.
3: Ah.
8: En dat vind ik nog steeds interessant.
3: Ja, dus je bent eigenlijk dokter buiten praktijk?
8: Ja.
3: Dat is nog eens een mooie titel trouwens.
8: Ja, maar
3: dokter
8: verhaal,
3: buiten praktijk.
8: Dat verhaal staat er ook in.
3: Oh, dat is niet erg.
8: Het huis als buiten kantoor.
3: Ja, maar waar gaat je volgende boek hoor?
8: Ook weer verhalen.
3: Ja.
8: Dit boek is 60 verhalen.
3: Ja.
8: En mijn ultieme droom was, nadat ik al die boeken schrijf, om een roman te schrijven. Maar daar heb ik het script niet voor. in, dat staat eigenlijk in mijn eerste boek, staat mijn cv.
3: Ja.
8: Dus dat is wel jammer, want ik zou wel heel graag een mooie... Ik ben ook een fervent lezer zelf.
3: Om een roman te schrijven.
8: Om een schrijven, ja.
3: Zie je de uitdaging?
8: Ja.
3: Proberen.
8: Nou ja, maar ik ben nog wel iemand die de uitdagingen zoekt, hoor.
3: Ja, dat, ja, nou, dat neus ik je wel. Ja. Oh ja, dat ja, liek het mij.
8: Hobby's, ja.
3: Zeker. Nou, maar het schreeuwen van dat nieuwe boek wens ik een heel soort succes, Daan.
8: Ja, dank
3: je wel. Werk in mensen dat ze nou denken van, hey, dat vind ik leuk om te lezen. Waar is dit nou keepje?
8: Nou, bij de uitgever Elixir in Leeuwarden. Maar wat ik altijd tegen de mensen zeg... Google maar op bol.com en Jan de Haan met boek. En dan krijg je
3: maar
8: een boek.
3: Maar ik reclame, meisje hier. Maar helemaal goed. Maar wel voor het boekje.
8: Ja, natuurlijk. Voor Jiske King, maar die verdient het ook.
3: Ja. Tegen dank voor je prachtige verhaal en een soort succes.
8: Ja, dank je wel.
3: Ja, we beginnen naar een oren de Haan. Hein de Haan, de oud-wethouder van Ljouwert. Die vertelt hier alle weken, of om een week, hoe het met hem en zijn leefsten gaat. Hein en zijn vrouw Sanne had drie ben. Twee famkes, Veerle en Linde en een zwantje Jelte. Jelte is ongeneeslijk ziek. Hij had een metabole ziekte en Hein zelfs had lymfeklierkanker en zit midden in de behandeling.
9: Hindal Hein. Meneer Hein. Ik ben heel blij dat ik deze column niet bij het ziekenhuis zit te schrijven, maar gewoon thuis aan mijn eigen keukentafel. Met een zelfgezet vers kopje koffie. En dat komt omdat tegen alle verwachtingen in Jelte gewoon weer thuis is. En na bijna 6 weken liet hij zien dat hij zonder die zuurstof kon en klaar was om naar huis te gaan. Hij werd uitzwaaid door de verpleegkundigen, de kinderartsen, de kinderpedagogen en alle toppers die dagelijks in kamers schoonmaakten of eten en drinken kwamen brengen. Met confettikanonnen die afgeschoten werden, duwden de ambulancebroeder en zuster Jelte de afdeling af, richting de ambulance. Het was emotioneel en ontroerend. Wat is de liefdevol vorm zorg daar in het Friesisch? Maar wat het Jelte ook daar weer iedereen op zijn vinger won. En wat is het fijn om met thuis te wezen? En vooral om weer gewoon als gezin samen te wezen. Al is het ook dubbel, omdat we weten dat we niet meer terugkomen in het ziekenhuis. Jelte zijn palliatieve sedatiekit is ook met naar huis gegaan. En dat het onvermijdelijke dichterbij komt, dat voelen we elk moment. En dat is zwaar. Maar tot die tijd leven we per dag. En dat gaat ook gewoon goed. Ondertussen had ik nog een afspraak bij de bedrijfsarts. In februari legde ik mijn werkdeel om te beginnen met die chemo- en immunotherapiebehandelingen vanwege de lymfeklierkanker. En vanaf dat moment was ik formeel ziek. Totdat het nieuwe college van burgemeester en wethouders installeerd werd. Daarna beland ik in de zogenaamde APA-regeling. Een opgepluste WW-uitkering of ook wel de wachtgeldregeling genoemd. Totdat ik weer aan het werk ben. Maar die bedrijfsarts die moest dan wel constateren dat ik ziek ben. En dat moet gebeuren voordat het nieuwe college aantreedt en ik in die wachtgeldregeling beland. Dus ik moest een afspraak maken. Dat klinkt simpel, maar het is best een bureaucratisch gebeuren. Er vult een uitgebreide vragenlijst in over wat er allemaal aan de hand is en wat er mis is. Dat heb ik dus ook deed. Vervolgens is er 1 dag in de week ruimte om een afspraak te maken.

leger was. Maar nee, die zocht hij niet. Hij moest echt meneer Heijn hebben. Ik dacht, nou, zoek dan maar even verder in deze lege wachtkamer. Ik hoor het wel, als ik toch met mag. Nou, in tweede instantie mocht ik dan met naar zijn kantoortje. En de bedrijfsarts die stak van wal. Hij legde uit dat ik op het preventief spreekuur was. Bedoeld om werkuitval te voorkomen. En hij vroeg wat er aan de hand was en hoe hij mij kon helpen te voorkomen u te vallen. Nou, toen viel ik bijna van mijn stoel. Na weken wachten was het blijkbaar niet gelukt om ook maar één letter van mijn dossier te lezen ter voorbereiding op dit gesprek, wat voor zijn neus lag. Ik vertelde hem stoïcijns dat ik lymfeklierkanker heb. Dat ik 6 behandelingen met chemo- en immunotherapie ondergaan. Dat mijn energie wisselend is, maar niet in de buurt komt van wat er nodig is om het wethouderschap goed uit te oefenen. En dat ik sinds februari niet meer aan het werk ben, dus al uitvallend ben. Dan was er nog een compenserende factor, want ik heb natuurlijk ook een terminaal ziek zoontje van 5 jaar... dat in de eindfase van zijn leven zit en op het moment dat we dat gesprek hadden al weken in het ziekenhuis verbleef. En oh ja, dit had ik dus allemaal al een keertje opgeschreven in het dossier ter voorbereiding op dit gesprek. Nou, die bedrijfsarts die scoort zich een hoedje. En terecht. En ik moest in mezelf een beetje lachen. Oei, dat is wel heel veel. Hier bent u echt wel even zoet mee. Dat moet je niet onderschatten. Ik schrijf wel een briefje voor dat je minimaal 1 jaar niet hoeft te voldoen aan je sollicitatieplicht. Nou, dat lijkt me dan weer erg overdreven, want zo lang kan ik niet wachten met niks doen. In juni krijg ik mijn laatste kuur en daarna pak ik het werk en het leven vast weer op een of andere manier op. Natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe het met Jelte gaat. 8 minuten later stond ik weer buiten en er was een uur gepland. Dus ik hoop dat hij wat tijd gewonnen heeft om zijn volgende gesprekken wel voor te bereiden. En teruglopen naar het ziekenhuis dacht ik dat niet meneer Heijn een preventief gesprek nodig had, maar misschien de bedrijfsarts zelf wel. Om te ontdekken hoe hij weer voldoende werkplezier kan vinden om zijn werk en de mensen die bij hem langskomen serieus te nemen. Dit is

0: Sheryl Crow en Stevie Nicks vinden dat My Prove You Wrong. We krijgen op de redactie van Bureau de Vries een soort boeken. Boeken die het nijvers kind binnen, skreunt of troch Vriezen of een oor een Friesk onderwerp. Zo nou en dan valt een boek op, troch het verhaal dat erachter zit. En dat weer het geval bij het boek van Sterre Knossen uit Warkum. De mem van twa nog jonge Ben had een bennenboek skreun en tekenen, wil ze opnaam wie in een kliniek. Reden voor het bureau om haar op te zieken en dat verhaal op te tekenen.
1: Ik zit nou ja, vanaf mijn jeugd denk ik al, nou ben ik al in de strijd met depressie. Nou, ik denk in 2024 dat dit zo ernstig werd, dat ik uiteindelijk vrijwillig heb gezegd van ik liet me opnemen. Want ja, ik kon net meer voor de ben, zwaarigje. Ja, ik kon het wel, maar ik wiede net. En ja, dus ja, ik moet er gewoon voor zwaar zijn. Ik wil genieten van het feit dat ik twee jongen ben, roen herinneren. En dat koe ik net meer. En nou, het is dus net zo dat ik net voor ze koe zorgen. Maar ik koe er net meer van genieten. En op een gegeven moment hie ik dus wel zoiets van, nou, je moet wat ondienend worden. Want ik wil later, als ik wat ouder ben, wil ik weer waarom kennis jij op een hele mooie tijd. En dat het al je goed wordt weer. Ja. Ja. Die voornamelijk last van angst en dwang. Eigenlijk was zo beperkt in je leven dat net midden door u doorst of die ben thuis haast of nou ja, dat soort dingen. Ik door gewoon net meer naar buiten en ik wil eigenlijk net dat de ben het doen. Vieze handen en ziektes overal. Ja, eigenlijk nam het mijn hele leven hoor. Ja, nou, op een gegeven moment werd dat dus zo erg. Nou, dat ik het geluk in mijn eigen leven niet net meer zeg. En ik denk vooral de woorden die me het meeste zeer doen, dat wie je van, ja, Sterre, dat ben ik een goede man. Ik heb wat je mijn man zei van de kerstbed en een vrouw ziekje die wel lief heeft voor mijn ben. Want ik gun ze het allerbeste. En dat wie voor mij op dat moment wie ik daarnet.
2: Nee.
1: Ik is kijkt voor.
2: En toen heeft u opnemen letten in Venray. Wat is dat voor kliniek?
1: Nou ja, dat is een centrum voor angst en dwang. Het is eigenlijk is het gewoon alle soorten therapie bij elkaar. Onder andere een heel soort exposure therapie. Dus dan wisten, dan bleedstelt om de angsten en de dwangstoornissen die het heeft. Daarna heb ik groepsessies. We hebben sport. Ik kan ze even net op het wit komen hoe is dat ik weer nemen. Maar ik creatieve therapie. En eigenlijk dat de hele dag lang. En roen dan oeras vrouwen wie dus kleer. En dan hier is wel tiers voor diezelf. Maar mocht dus net de kliniek echt uitgebreid verlaten.
2: Nee. En hoe viel dus die daar?
1: Nou ja, eenzaam vooral. Want ik wie de enige uit Friesland. De rest die kwam redelijk dicht uit de buurt waai. Dus ja. Vooral dat en in het begin toch wel kennis maken met orenmeisje. Ik had het idee hand dat ik een masker voor met horen. Dus mezelf oors voor met wan, zodat orenmeisje me aardig vinden. Dus ik moest er wel echt in komen. De eerste twee weken heb ik echt wel nou, heel soort gold. Ik woon naar huis. Ik kon net mijn orenmeisje op een kamer sliepen. Ja, dus eigenlijk, ja, dat wie in de eerste twee weken vooral heel dreig.
2: Ja. Ja. Het was eerst nog slimmer eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, dat denk ik wel. En, maar ik zie altijd wel in beeld dat ik het doe voor het goede doel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar ik kan me voorstellen dat ze ben verschrikkelijk mist.
1: Absoluut. Ja, ik. Nou, als ik dat gevoel, ik werd op Nijmut. Nou, naar voren met Helly, vreselijk. Ja. Het is ik vooral het gevoel dat die ben in de steek ligt. En terwijl het eigenlijk juist erin is om weer voor die band te kennis waren. Ja.
2: Er ligt een boek op tafel van Dien Hoorn, tekeningen en tekst. Hoe is dat zo ontstaan dan daar in Van Venray?
1: Nou, ik wie eigenlijk altijd al redelijk creatief bezig. Ik heb dat eigenlijk pas ambitie ontdekt op het moment dat ik uit het vliegtuig gesprongen ben. toen zit ik al in een depressie.
2: Parachutesprong, hoop ik.
1: Ja, parachutesprong. Ja, zeker. Nou ja, uw oma, die jong ik. Dus wij hielden iets van, nou, dan muk eigenlijk ik. En nou, ik zie toen best al vier in mijn depressie dat ik zoiets hier van, nou, goed, als ik spring, dan kan het op twee manieren uitvallen. Of heel positief en ik ben een nije sterren. Of, nou ja, de orenkant. Hij doet het net. Ja, en dan? Maar ja, eigenlijk vanuit dat moment heb ik wel gedacht van, nou, als ik dit ken, dan ken ik alles. Dus toen ben ik begonnen met tekenen. En eigenlijk heb ik in verrijders altijd ik tekeningen maken voor mijn dochter. Zodat ze ze in kon kleuren thuis. En dan kon ik ze bij mij nemen. Naar verrijd daar. Om mijn kamer een beetje leuk te maken zien.
2: Ja. Ja. Ja, want die kamer weer saai. Misschien klinisch wiet of zo.
1: Ja, nou, het was heel, heel oud. En het was ik een beetje inderdaad ziekenhuissfeer. We sliepten ik maar meerdere meisjes op een keer. Maar dus hier is wel die eigen hoekje wat. Maar ja, goed. En we wisten net heel vrolijk van als de keel moest zitten. Nee.
2: Dus dat weer het begin. Dat is tekeningen makkest en dat die dochter ze inkleuren.
1: Ja.
2: Ja. En doe.
1: Nou, op een gegeven moment gingen wij dus op kamp. Mijn venrij. Er waren twee begeleidsters en die hingen een hele mooie namen. Ik noemde ze altijd Mies en Mas. En eigenlijk zien mijn holle begonnen een hele serie autospielie. Dat ik een mede-cliënt zei van, nou, zullen we hier eens wat leuks van mij zien? Zij tekent ik graag. Dus eigenlijk zie ik gewoon voor de lol. En we gingen al twee muusjes maken. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, dit ken al wel wat speelser. Want dan ken ik ben een kleurplaat maatje voor thuis. En uiteindelijk is dat dus zo uitgebreid worden. Dat ik dacht van, nou, ik ken er een verhaal bij screwen. Ja.
2: En Mies en Mas, dat binnen dus twee muusjes.
1: Ja, dat klopt. Twee famkes. Paar famkes moesjes. Ja. En juist, ik trok dat binnen Lietse beestjes. Maar in het boek kennen ze alles om. Ik eeg in eeg steer mijn poezen, de grootste vijand. Hè? Dat redden ze ik op. Dus ergens het boek ik een connectie met mijn wereld. Ja.
2: Ja, het is. Ik ga er even in bladeren. Het zijn hele leuke tekeningen. Maar het is ik heel fantasievol, hè? Want de hest, ze kennen rieden op een springhaan.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Hinder rieden op een springhaan,
1: ja,
2: zeg
1: zeker,
2: maar.
1: Zeker.
2: Hoe is dat ontstaan in die holle?
1: Nou ja, vooral een beetje maar de gedachtegang dat de band van Tim Wurg heel soort op het tablet zitten of op het telefoon. Een heel makkelijke afleiding krijgen van de televisie. Terwijl ik juist wil oproepen van, nou, lid in fantasie is wat werkt van, want alles ken. Nou, in de echte wereld kerst soms leed krijgen. De echte wereld is net altijd leuk. Maar in die fantasie ken alles.
2: Ja.
1: En ik wil dat die band heel graag mooi aan, dat alles ken.
2: Maar goed, dan herstekeningen, herst een verhaal, maar dan is er nog net een boek. Dat moet ik nog regelen worden. Hoe herst dat van mijn koekrien?
1: Nou, ik ben als persoon best, dat ik soms wel eens wat acties onderneem zonder er heel lang bij na te denken. Dus ik dacht van, nou, ik trek gewoon een stoute schoen aan en ik ga wat uitjouwers bij langs. En we zullen het wel zien. Eigenlijk net ik net maar de verwachting van het wordt uiteindelijk echt een boek. Maar is het verhaal er kom.
2: Dit boek heeft hij geholpen, Seist? Heeft hij geholpen in die proces om beter te worden? In wat voor zin heeft dat geholpen?
1: Nou, ik denk vooral in het feit dat ik toch wat kin. Ja, dat ik wat kin berieken.
2: Gaat het om zelfbeeld?
1: Absoluut, ja. Ik heb altijd gedacht van, ik ben op de verhaal om te leven. We binnen gewoon meisjes op de wereld en we met het mamaatje, we hebben huis, je helpt met verzinnen willen. En leuk is het net altijd. Maar blijkbaar dus wel, als het gewoon in eigen dingen door is te ondernemen.
2: En als naar de toekomst just, komen er meer boeken? Of was nog een hele andere kant uit? Of hoe is just naar de toekomst?
1: Nou, ik heb wel al een idee voor een volgend boek. Van Mies en Mas. Daarnaast ben ik nog bezig met een boek voor de jeugd. Dus echt richting tieners. Wat vooral gaat over pesterijen op scholen. En dat het wat meer ik, de echte realiteit van mijn verhaal vroeger. En ik hoop dat ik dat daar een heel soort mensen wat van leren kennen.
2: Want uiteindelijk is het dus ik onderdeel van de therapie. Dat is dus die eigen ervaringen verwerkest.
1: Ja, en ik probeer dus mijn ervaringen te delen en los te kennen litten. En dat moet je er net voor hoeft te scammen.
2: Nee. Nou. En slag het dat?
1: Ja, ik merk dat ik er nog wel een soort moeite mee heb. Vooral ik, Marcia publiekelijk acties ondernemen. Dat vind ik best lastig. Maar ik denk wel van ja, op deze manier ken ik een horen meisje in Litteschen. Dat er echt verhoring kan maken worden.
2: Ja.
1: Ja, want het begint echt bij diezelf.
0: Sterre Knossen uit Warkum vertelde over haar psychische problemen en het boek dat haar hoop om der uit te komen.

0: Buddy Holly, wie dat is, my that'll be the day. Misschien is het je al opvallen. Friesland kleurt in deze dagen hield iets geeler. Zeker in de Bjermen valt die geele blommenpracht op. Wat is nou correct de oorzaak daarvan en is het eens wel een goede ontjouwing? Natuurkenner Betty Kooistra vindt dat het notenvolle wordt. Ze wennen dicht bij de centrale as in Burgum en om die dik is een heel soort geel te vinden. Maar wat maakt die berms nou eigenlijk giel? Het bureau zocht het met haar uit.
1: We kennen dit omrennen zo aan de andere kant. Dat is de kallig giel. En dan komen we samen weer op. Gaan ze daar de moed voor?
2: Zeker.
1: Okay.
2: Het is ongeveer 30 graden, voelt het?
1: Zo voelt het mooi, ja. Echt wel. Het is hartstikke warm.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we rennen krekboeten naar Burgum. Ja. En we jaren auto's.
1: Ja.
2: Dat is de reden dat we hier nou rennen, want dan was het eerst even voordat we toe die hele bloemkes hebben, was het even zezen wat er onhoorniseren in de berm. Want dit is de oorzaak.
1: Dit is de oorzaak. De berm, doe kerst het zelf weer. Ik was jij, die is helemaal scansjeren. En dan gaan ze haar meent. Nou ja, en ze meenden net met zachte hand, maar met grote maaibalken. En daardoor rekent de berm, ik mij beschadigen. En dat had wij zien invloed. Op het geelig woord wat in de berm staat.
2: We zijn in een oude bregen. Van de centrale as.
1: Van de centrale as. Uw nieuwe slagader in het noorden.
2: He? Nou ja, we zullen dus de natuur in, maar daarvoor maar we dus eerst even het bewennen gebied uit. En ja. Ik de auto's even een beetje achter u slitten.
1: Nou, we gaan nu bij de dik bij. En ze rijden hier in jongens, maar de wind komt erbij, hoog net vallen. Dat komt erbij, dus daar hebben we verder geen last van. Dacht ik. Want zo heel uit volle dieper hier. Maar dat zocht het hier wel, hè? Dat is de ronde van de centrale aas bij Burgum onder het kanaal trokken. Nou, dat is helemaal geel. En bovenop is geel, hier is geel, daar is geel, daar is geel. En het is allemaal geel, want de meesten denken allemaal dat het koolzaad is. He, want dat is bekend. Maar het is geen koolzaad, het is raapzaad. En raapzaad is een inheemse plant, al heel oud, al duizenden jaren oud. En koolzaad, dat is een landbouwgewas.
2: Dat is een soort in Oekraïne, toch?
1: Ja, daar ga ik een helpende kwaad zie je. Maar eind vorig jaar, hier is het in Grijnsland, hier is 30.000 hectare, want inplanten weer met koolzaad. En koolzaad was de broek van de olie. En ik als grondverbeteraar, want koolzaad had een hele lange pijnwortel. En als dat eruit loest, dan werd de groen weer wat losser. Dus daar was dat ik wel voor broek. En voor de bio-industrie, en voor de auto's, de koolzaadolie. Voor veevoer dus, en voor wat lekkers, maar dat maakt straks broer.
2: Maar dan is het nou dus hoe koolzaad, ja. Maar dat is dus net wat het is.
1: Nee, dat is net
2: maar wat dat is wel weer een heel soort vragen. Hoe komen ik onder oren bij op en uit? Vregen ja. Ze om Klaas Pieksma, hoe is de natuurman en hoe is de blommenman van hey, wat is dat nou voor giel? Ja. En daar ben dus eigenlijk heel iets meer vragen hoe. Maar waarin hier nou? En daar is wetter. Dat is ja. Wat is dat? De oudput? Of hoe neem je hem
1: dat? Nee, dat is een samenwendingsput van vroeger. Dat is Diepe God.
2: Oh, Diepe God?
1: Ja, Leidhuskenburg. Mijn soort in. De meeste fietsen er vaak daar of zo wat heen. Zullen ze dan een paar stoekjes in. Heen, voor de viskers, zo. Ja. Die pjaal, maar zit dan wat netten tussen. Nou, hier zit ik altijd meeste die visken hier op snoekbeers.
2: Maar nou ren ik hier even een slagje de berm in en dan pak ik dit.
1: Ja.
2: Ik was het eigenlijk net met de zees, maar ik denk dan, nou ja, boeteblom of zo, wat ben je het voor dingen?
1: Dat is 100% goed, Roland. Dat is een boeteblom.
2: Maar dat is toch giel, dat is toch prima?
1: Dat is een giel, en een heel soort giel, want dat heden is natuurlijk de boeteblom bloeit. Maar zo daarachter zit ik wat.
2: Oh, moeten we daar even heen erin? Ja. Dat waren we dat?
1: Ja,
2: het zit wel aardig heen, hè? Pak stoot het?
1: Het beste twee kortjes zo. Even zien.
2: Even wacht, zie. Dikke distels hier ik al hier.
1: Nou, dit is wat de meesten al eens joggen in de berm. En dit is raapzaad.
2: Omskromers?
1: Het spreekt om koolzaad. En ik kan me ik echt heel goed voorstellen dat de meesten bij de berm zelf fietsen. Dat ze al eens zeggen, het is koolzaad. Maar koolzaad is krek wat lichter giel als raapzaad.
2: Lichter giel?
1: Ja, zachter,
2: frisser of
1: zachter
2: zo.
1: Giel, zachter. Dit is volle veller. Hey, en deze had dan, zat wie dan nemen in Flora-termen. Deze had eerkes. Zo, dat ben eerkes. En die eerkes die zit helemaal om mijn stengel heen.
2: Dat ben gewoon bladeren.
1: Ja, dat ben bladeren en die zit dan helemaal om mijn stengel heen. En de bloemen die komen boven de knappen uit.
2: Ja, en deze is nog net helemaal uit, hè?
1: Nee, zit er nog een peer. Zo, er zitten nog knappen onder. Dit zijn de bloemkes. En de knappen zitten er nog onder. Nou ja, dan haast nog meer van die botanische dingen werd je dan eens joggen. Maar als je daar al wat langer mee bezig bent, dan haal je het gauw in de gaten. Ik zag het meestal ook wel onder kleur. He, omdat het volle velder is als raaps, als er koolzaad.
2: Nou, dit zit je wat los in de berm, maar daar is een heel...
1: Daar
2: is een heel veld, lijkt het wel. Rennen we daar even heen, hè?
1: Ja. Dat zit het dik nou.
2: Ja, en het zit dus ik al hier... Ja. Eigenlijk njonken, de dik. En ja. Is dat dan de reden dat een heel soort mensen het nou in één keer opvalt?
1: Ja, nou zo, dat is ook meer dan vroeger. Want Rijkswaterstaat die had van moorden dat die naaie dikken oorlaat dat die berms ingeerden worden. En dat het zo gauw mogelijk de groen weer bedekt is. En in dat zeemengsel zit heel vaak raapzaad. Nou, en raapzaad is een inheemse plant. Maar hier had ik als eigenaardigheid dat hij heel kiemkrachtig is. Dus hij goed maar een stukje modder. En ik heb binnen 24 uur het lezen, kan de kiemen. En nou, we weten allemaal wel wat de gemeente en de Rijkswaterstaat of meer is. Het gaat met grote maaibalken.
2: Oh, wat we krek zeggen. Dus ja. Die berm die het helemaal over de kop luidt.
1: Ja, en daar zit al je zonnespul in. Nou, het ziet komt nou in de planten. Nou, dat in die zongarten valt. Dan kan ze kan voortaan beginnen te kiemen.
2: En is het echt een goede plant om je te hebben?
1: Deze kefje, dat is geen kweer, want hij heeft bij de inheemse flora.
2: Oh, hij staat overal aan zijn.
1: Hij staat overal, maar dat komt ook terug mij terug huis. Omdat we de berm zal ik weer op kap scoren.
2: En dat is net verkeerd, dat we het overal giel krijgen aan zijn in heel Friesland.
1: Ik vind het zelf net altijd even leuk. Want uw eigen, zeg maar, uw flora, wat van nature in de berm zit, dat verdwijnt het erop. Want doe kerst wel zien, het staat hier massaal. Dus de planten die het eind van oorsprong in de berm zijn, die delven het onderspit.
2: En dat ben?
1: Nou, bergenkruid bijvoorbeeld en hondsdraaf. Nou ja, de sjoos nou wel gauw. Bergenkruid, de veldkersen, speenkruid. Het is een hele opeensvolging van planten.
2: Er is helemaal geen ruimte voor hier.
1: Daar is hier geen ruimte voor.
2: Maar de bijen hebben wel weer nog toch.
1: De bijen vinden wel heel fijn.
2: Maar wij vinden, en een heel soort mensen vinden dit mooi.
1: Prachtig.
2: Goh, wat is het mooi. Ja, wat is, ja, ja. Dit is de mighty in Friesland.
1: Ja,
2: maar eens is het misschien wel een overwoekeraar.
1: Ja, hij overwoekert eens wel. Hij neemt een heel soort ruimte in beslag. En wat hier staat, kan net wat oors groeien.
2: Dus
1: en,
2: wat zou nou een advies wijzen van al die menes?
1: Nou, wat voorzichtiger menen misschien. Of wat letter menen. Dat de bodem wat dichter... Rekert zeg maar dat hij dat zijn ziet eens net de ruimte had om te kiemen. En dat er geen, dat hij net geen plak meer voor hem is. Dat is toen wat een sluitender plantendek kreeg, mijn eigen planten, wat meer gazen. Want die is je alleen maar bijvoorbeeld een heel soort rijst zit je tussen. Maar tussen het raapzaad zit ik heel vaak branaals. Nou ben die natuurlijk ook wel goed, hè, want die ben voor de vlinders wel goed. Fluitenkruid, nou dat jet ik buis in de berm. Ja, dat is weer wat zin, maar wat is wijsheid.
2: Maar even dan de vraag, hè, want die Nederlandse mensen kunnen dus hebben. Ze denken dat het kwalsie is.
1: Ja.
2: Nou, dat is dus helemaal net zo.
1: Dat is net zo.
2: Komt dat überhaupt in Friesland?
1: Alleen maar als landbouwgewas. En dan het eerste zeer in Friesland, maar meer in Grijnsland. En vroeger zit ik nog wel in de Lauwersmar. En vooral Grijnsland, Noord-Grijnsland, boven Zoutkamp, Uithuizen. Hier is vroeger een wereld aan koolzaad.
2: Okay.
1: En dat werd verbouwd voor de olie. En er is natuurlijk nog iets wat ik bij koolzaad heb.
2: Nou?
1: Dat is bijen. He, want dus als er echt die koolzaadvelden haast, dan zijn vaak een heel soort bijkosten bij. Nou, dan wist je voor wat bijen, meid.
2: Jazeker, hunning.
1: Hunning.
2: Dus dit zit in dat witte poetsie?
1: Dit zit in dat witte poetsie.
2: Het hele tijd dat witte poetsie al mooi.
1: En er zit een patje in en er zit een
2: lepeltje
1: in.
2: Okay. Koolzaadhoning. Oké.
1: Okay. Dit is een van de lekkerste hunnings die we hebben.
2: Mag ik daar nog een hapje van hebben?
1: Maar toe even een lepel aanslikje.
2: Oké.
1: Okay.
2: Oh, ik heb het al. Ja. Hm. Nou. Ik vind... Wacht even, even slikken. Nou, dit zie ik net normaal zo'n lepel die in mijn gewone hunning.
1: Nee.
2: Dit
1: nee.
2: is volle lichter.
1: Ja, was nou wat?
2: Nee, ik ben eerst al even oké. Okay. Maar het is wel lekker.
1: Maar
2: het
1: is mijn nou een slukje. Ja, dit is heel, heel speciaal.
2: Ja.
1: En daarom zorgt ook bij de koolzaadvelden in Grijnsland. Daar zorgt ook heel vaak hunningbijenkasten staan. He, omdat, ze maken ze gewoon een hele lekkere hunning van.
2: Ja. Dit is lekker, maar dit is koolzaad, dit is geen raapzaad.
1: Dit is geen raapzaad.
2: Dat kist het net van Martje.
1: Nee, die had ik wel hunning, maar dat is net zo dat het sabot wind wordt, steeds maar als de koolzaad.
2: Okay. Nou, het mysterie is oplost. Al het giel wat je zeuren is geen kwalsier.
1: Nee, een kwalsier zit in het land, krijgt de scoren en sabot hennen. Het is een landbouwgewas. En het is net zo als het raapzaad wat in de bermen zit, een wilde plant.
2: Heerlijk. Nou, en het smiet nog wat lekkers op.
1: Het smiet nog heel wat lekkers op. Koolzaadhoning.
2: Koolzaadhoning, ja. Net van de raapzaadhoning.
1: Nee, koolzaad.
2: En een raapzaad is wat mensen kunnen sjoggen.
1: Ja, wat ze sjoggen.
2: Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
0: Mooi, dat lach je er nog even achteraan. Roelof de Vries tekende het verhaal op van Betty Kooistra. Hoe die giele bjermen dat we van nou en al oors naar sjen zullen. Dit horen van Bureau de Vries eindigen we alle weken met een verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project waarbij het inwenners uit Fjouwer Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en de mienskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en Blauwhoes in Friesland. Hjoerd komt Sikko Riepma onder het woord. Hij vertelt over schilderdichter Gerben Riepma.
3: We hebben Gerben Riepma Kemer in het café, met een uitstalling van Ik wil oren dingen. Maar we doen culturele kuiertochten in de sfeer van Gerben Riepma. Gerben Riepma was een boerenzoon. Ze woonden op een plaats achter Grunterp, in De Riep heet het daar, Zoon van De Riep. En hij was boerenzoon, maar hij kon geen, het zou nooit een boer worden. Want hij was altijd creatief, hij ziet op school al... tekeningen die maakt in zijn squalschrift. En hij ging nog een boerenwerk. Ik heb ons verhaal gehad dat ze zijn altijd de hut gong met het opladen van het heer. Dan smeert het weer om, zulke dingen. Maar hij had het, ik moest een beetje proberen thuis. Maar ze hebben eigenlijk altijd de hand wat boven de holen houden. Mem had hem altijd trotteerd helpen. Maar het is nooit echt een boer worden, maar... Vol is hij uitgroeid tot schilder en dichter. En dat deed hij onder oren nadat hij van de familie had hem geholpen om de brek, de orgiste brek, achter, dus nog verder dan achter Grunterp. Dat nemen we dan een klinte, een hakje bouwt. En dan hier een pekij kreeg hij daarin. En dan kon hij zelf weer blowen, te wennen. En dat weer, daar zit ik net een paard heen of niks net. Een stukje longen eromheen. En daar is Bolkai die PK. En dat zette de malk op het stalt van de malkvader. Maar verder die hij, vond hij daar zijn inspiratie vooral voor het schreeuwen. Hij had een heel soort gedichten schreeuwen. En als we die nou wel lezen, dan denken van, god, dat best ik wel wat mismoedig en zo. Want hij ziet er linger. En hij zag wel alles om hem heen, de natuur en neem maar op. Daar had hij ik wel oeskreun. Ik wil bij Galiek zijn gedicht over maaien, dat de blom begint te bloeien en zo. Maar ik een heel soort hoe er hem vielde en de wraad om hem heen. Ja, dat er wat mismoedig van waren. Dat koest voor hem lezen in teksten. Want de titel van zijn dichtbondel, die het nooit zijn idee uitgebracht is, die heet Ik ga mijn... dromen had en vragen. Nou ja, dat zei het genoeg, denk ik, hè, van dromen. Nou ja, dat hij graag wel dingen woe. Misschien wel een vrouw, want die had er nooit aan. Want als de eerste vrouw in zijn leven hebben lezen, dat was zijn mem. En hij had zijn vragen aan. En dat is ik wel heel duidelijk geweest. Maar dat speelde zich ook in die klinten, rondom die klinten, om de orgiste te breken. En dan had hij het... Op dat plak heeft hij het 18 jaar onder brek volhouden. Maar ja, als je net op jezelf passen, ja, dan heeft het Adem het 18 jaar volhouden. Want toen kon het net langer, toen heeft de familie hem daar waar helpen. Want hij was deën en deën ziek. Hij is toen opgenomen in het Theetskehuis hier in Blauhuis, dat weer het verzorgingshuis. Bij de nonnen hem opvangen. He. En dat was dus in 1939. En daar is hij helemaal opleven. En het is zo goed met hem gegaan. Dat hij er nog 25 jaar in het Theetskehuis wennen had. En daar had hij hem vooral zwarten op schildering. Landschapjes, kei. Maar vooral schilderij. En die schilderijen, die verkocht hij in Blauhuis in de etalage van de kapper. En die gingen oerl heen. En ja, er is een prachtige beschrijving van een Friese journalist. Die had Gerber Rietma, de persoon Gerber Rietma, beschreven. En die zei, volle van de verhaal had er in zijn lange levenstijd net. Maar hij had licht meer van schoen als mannig verhaalreiziger.
0: En dat wie een reportage uit Blauhuis, uit dus Riga. Sikko Rietma, hij vertelde hoe Gerber Rietma. Op dit stuit is er in het Fries Scheepvaartmuseum in Snits een tentoonstelling met prachtige foto's van dit Blauhuis verhalenproject. En via een QR-code binnen die verhalen dan te jaren en te lezen. Net alleen nog Blauhuis verhalen, ik de verhalen van de oren Europese dwarpen die het meidoggen on het Zeef-project binnen dan te lezen. De expositie stiert ont 31 augustus in de tuin van het museum. En daarmee bewonen een van de eerste oren van Bureau de Vries. Dadelijk is het Nijs Forum met Jaap Stalenburg, journalist en adsteerderlid voor de PvdA. Maarten Goudswaard, hij is tweede keer mijn lid voor jaar 21. En Betty de Boer, zij is tweede keer mijn lid voor de VVD.
4: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries, dat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen alve en tolve oeren. Ontzien oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert ermee op de grootschalige Russische rakettenaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spraken hun veroordelingen uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer nog tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
6: Goedemiddag, welkom bij het Nijsforum van Bureau de Vries. Mijn drie nieuwsgierige gasten. Vest forumlid Maarten de Goudswaard van Ja 21, tweede kamerlid. Betty de Boer, wat minder vaak hier onwezig, had tweede kamerlid voor de VVD. En Jaap Stalenburg, ik redelijk vest onwezig. Ja, oud-statenlid en journalist. En oud-statenlid voor de Partij van de Arbeid. En we hebben het over een verskaat
7: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
6: En we beginnen de uitsturing altijd met een eigen onderwerp. Maarten, wat heeft u deze week mee maken? Wees het even naar Hevost.
8: Nou, dat is altijd lastig om persoonlijk nijs te zitten fien. Maar vorige week ben ik voor het eerst in Café de Ruswest. En er is een transferwest namelijk
6: van
8: Erik in Ljouwt.
6: Ja?
8: Ja, van de toeter. Bij Erik de Kastelein altijd werken, Erik Doornbos. En die had nou naar de, is hij nou de Rus gingen. En daar haak ik hem voor het eerst vriend week opzocht. Nou, die hartstikke leuk om, ja, om te zien hoe hij daar ontwerpt.
6: Maar de Rus is, dat zit in hoe het station,
8: ja,
6: toch?
8: Ja, dat zit in hoe het station.
6: Ja.
8: Dus dat weer wel heel pad om hem daar te zien, want ik kom ook al meer
6: als 20
8: hier bij de toeter. Dat is iets
6: en daar wie hij echt het...
8: Daar is hij vaste kastelein, echt een uitmuntende
6: dus je reclame moet maken.
8: Nou ja, nee, maar ik vind dat prachtig. Wanneer je zo goed in zijn professie is.
6: Ja.
8: En dat wie hij nou.
6: Maar het waren een gezellige jong.
8: En dat weer een gezellig jongen, Pim Freun. En heel leuk om Erik Dessa ontdekt te zien.
6: En waarom heeft hij die oerstap makken?
8: Nou, er stond een hele interview voor mij in Ljouwt.
6: Ja,
8: voor mij
6: wil
8: hij gewoon een Nijkongens oppakken. En ik gun hem het allerbeste. En hij deed het prachtig daar.
6: Mooi zaak.
8: Dus dat.
6: Nou, dat is gewoon leuk. Nice. Betty de Boer.
7: Je zit waar wel Café de Rus, hè, hier in Ljouwers. Ja. Ja, ik wil eigenlijk heel zagrijnig. Moet ik het haar over Extinction Rebellion hebben van het spoor hellen worden bij Utrecht. Ja. Maar ik denk dat het een zinnige dij, maar ik een beetje leuk naar huis haar.
6: Ja, je plakken vanzelf vast onder asfalt op deze dagen.
7: Ja, zit dat wel, ja. Nee, in Delfzijl is op dit moment, hè, binnen slikslee-wedstrijden.
6: Slikslee-wedstrijden?
7: Ja, in Grijns had ik hun eigen sport. En ze hadden in Friesland natuurlijk hele uitmuntende sporten. Hè, maar in Grijns hadden ze dan Delfzijl. En dan werd het een beetje droeg op het wat. En dan hadden ze wedstrijden met van die slikslee-en. Ja, dat, voor mij hadden ze dat je net in Friesland. Ik kom je bij.
6: Nou ja, het water in, daar keer je het van dat je toch die drek in een mat voordat je op het zand komt.
7: En vroeger winnen ze natuurlijk maar die dingen professioneel op het water. Ja. Nou, fuiken en die volle chen. Maar nu ben ze nog als ze de wedstrijden van maken. Dat is altijd de eerste Pinksterdag in Delfzijl. Ik had er zelf, ik wilde hier naar mij die. En ik denk, ah, dat vind ik nou leuk om je even te vertellen. Ja. Dat we hier...
6: Maar hoe zwier is dat eigenlijk?
7: Heel zwier.
6: Oh.
7: Ja, en nou, het kans dat nu gewoon op het is valst. Hè? En dan in het slik. Hè? Dus kun je weer voorstellen dat ze net met uurtjes naar een wedstrijd en per rondes.
6: Zeker net.
7: Maar dan was de brandweer was skinspeuten. Ja. Dus dat wordt ook een taal. Maar het was heel leuk om te doen.
6: Ja, en dan nou dat chagrijnige nijs nog even.
7: Ja, dat weer dan die Extinction Rebellion inderdaad. Die kind, nou ja, die er nog vrij litten binnen, die op spoor zitten. Maar gevaar voor eigen leven. Ja. Trouwens, het is heel gevaarlijk.
6: Ja, maar dat vies wat van.
7: Ja, daar vind ik wel wat van. Dat denk ik, nou, die mat echt, nou ja.
6: Wat mat hij mooi?
7: Nou, in ieder geval wat ze beruchten worden. Ja, ja. Vers zitten. Ja, ja, wat mij betreft.
6: En dat gebeurt hem in.
7: Er gebeurt een mens, je bent alweer vrijlitten.
6: Ja, ze zijn weer vrijlitten.
7: Dus ik heb een mooi beetje zagrijnig van.
6: Oh ja, dan maar dat slikslee.
7: Dat
6: maar
7: slikslee, dat is
6: ja,
7: dan
6: ja,
7: leuker,
6: ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Jaap Stalenburg, ja, ik ginde van u dat Dien Eigenijs doe zelf bist.
9: Ja, ik pak even de koffer uit. Dan word ik moet het even genuen. Ik moet even de ruimte hebben straks. Mag dat? Dan ga ik.
6: Ja, nee,
9: ik wil hier eigenlijk even aansluiten. Want het zit mij ook heel hoog dat gistermiddag, een groot deel van de middag, vanwege 27 demonstranten. Extinction Rebellion, treinverkeer in een groot deel van Nederland vastgelopen is. Ik ben erg voor de vrijheid
6: wat
9: van...
6: Wat voor type is binnen het?
9: Ja, ik... Nou ja, ik
7: doe maar.
9: Ik ga er niet te veel... Ja, laat ik het zo zeggen, dat zijn over het algemeen de nieuwe vrijgestelden. Dat zijn mensen die over het algemeen rijden zijn. En ik weet niet of ik iemand daarmee beledig in een Volvo Station Car. Ze hebben nog tassen uit de jaren 70 van Wees Wijs met een Waddenzee. En het allerergste is dat ze...
6: Het is wel
9: een
6: behoorlijk...
9: Ja, maar die tassen circuleren nog steeds in bepaalde kringen. Ja. Mm-hmm. En bovendien zijn de types, ja, het is belerend. En je kan er geen gesprek mee voeren.
6: Nee. Maar ja, ik bij jou er wel weer aandacht aan.
9: En dan waar ik het meest van geschrokken ben vandaag, dat is wat verder weg hier vandaan. Dat is het feit dat Trump voor de 87ste keer vandaag heeft geroepen dat er een vredesverdrag met Iran komt. En waar gaat het over? Dat de straat van Hormuz vrijkomt voor,
7: Amerikaanse
9: voor de olie.
7: Vooral voor
9: Amerika en de Amerika bevriende landen. Ja. En ondertussen, ik heb nogal wat vrienden in die kringen, dat uit Teheran en Istanbul, waar heel veel Iraniërs zitten, nu hele emotionele appjes komen. Want ze zijn gewoon die 50.000 doden even vergeten. Want vergis je niet, als daar de olietrein weer loopt, dan krijgt Iran weer meer inkomsten. Mm-hmm. Dan neemt de repressie toe en er wordt geen woord over gesproken. Nee. 50
10: maar dat is een Jaap zijn persoonlijke nijs. De stilte van Hormuz. Nou, dat is...
9: Ik zeg het omdat mijn beste vriend is een Iranier. Die zit maakt ook onderdeel uit van de oppositie.
10: Ah, ik snap hem.
6: Ja. Ja, oké. Okay, nou, ja, de vrouwenproblematiek enzovoort. Maar ik moet toch even naar diezelfde, want we binnen natuurlijk al je nieuwsgierig naar die verhaal. We hebben van alles jet. Bist als steertelid opstapt. Want de Soest haatredacteur worden van Omroep Zuidwest-Friesland. En in een... Is het anders?
9: Nou, het is in die zin anders dat ik ben daar in een soort circus terecht. Kijk, mijn probleem is, ik kom uit de Veronica-generatie. Ik heb in Veronica gewerkt, ik heb altijd met creatieve gekken gewerkt, tussen aanhalingstekens. De Erm Currys, de Van Inkels, noem ze allemaal maar op. Dat waren collega's met tijd gewoon waar ik mee gewerkt heb. Mm-hmm. We hebben daar fantastische radio gedaan. Ik ben nog steeds gek van radio en tv. Ja.
6: Maar wat is er gebeurd?
9: Dus ik heb gewoon niet voldoende in de gaten gehad wat daar het niveau was van waarop daar beleidsmatig werd geopereerd.
6: Ja, maar laten we even rondgaan.
9: Nee, maar
6: want
9: nu ga
6: de
9: kondigste
6: oor, dat is toch... haatredacteur was van Zuidwest-Friesland. Nefens mij hier ik daar toen in de uitzending. Heb ik daar de vraag gesteld.
9: Klopt.
6: Hoe is dit te combineren met politiek?
9: Dat heb ik toen meteen gezegd. Dat ik daarmee dat ik een...
6: Dat is dan maar ophouden, zo.
9: En dan zou ik ook ophouden, niet op eind juni. Maar ik ben vanaf dat moment, dan hebben we het over maart... ben ik al opgestapt als voorzitter van het Europa-platform.
6: Ja.
9: Ik ben uit de agendacommissie gegaan. Ja.
6: Maar ergens zit er een miscommunicatie, want de Bisgin haat de redacteur van Zuidwest-Friesland.
9: Nee, niet gewoon. Ik heb het liep gewoon vast te bespreken. Kijk, wat daar gebeurd is. Ik kom uit de mediawereld waar we gewoon nauwelijks iets op papier zetten. Ik heb 5 maanden bij de KRO en CV gewerkt. Dat was een telefoontje en ik was in dienst. Die wereld is wat informeler, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb een verkeerde inschatting gemaakt dat ik geen juridisch waterdicht contract met ze gesloten heb, maar gewoon een mondeling gesprek met een bevestiging daarvan.
6: Mondeling?
9: Ik heb een mondeling bevestiging, dat is op schrift gesteld.
6: Zelfs er is een schriftelijke bevestiging?
9: Schriftelijke bevestiging.
6: Oké, dan heb je een schriftelijke bevestiging dat je haatredacteur wil. Ja. En toch wist het net.
9: Nou, dan komt het punt dat daar is Bruno Rummel, is daar directeur. Nou, Bruno die zei...
6: Maar daar heeft hij de gesprekken mee gehad.
9: Die waren hartstikke goed. Er zat ook iemand van NLP ook bij, ook heel goed. Alleen zij wilde dat ik op 1 april in dienst ging. Nou, ik vond niet chic om zo kort na het stoppen bij de staat meteen al als hoofdredacteur verder te gaan. Mm-hmm. Toen is er vervolgens vanuit de extreemrechtse hoek, want iedere progressieve politicus ligt onder vuur.
6: Extreemrechtse hoek?
9: Ja, ik vind mensen die teksten maken, rode partij, baron, hoofdredacteur publieke omroep in die geest en... Ik ga geen namen noemen, ik ken ze allemaal wel.
6: Die kamer van intern?
9: Nee, die kamer extern.
6: Van extern?
9: Ik ben op Twitter gezet.
6: Oké.
9: En vanuit de PVV-hoek zijn er mails gestuurd naar Bruno. Ook dat.
6: Naar de directeur?
9: Naar de directeur. Vervolgens, ik ben de professioneel en ik krijg natuurlijk ook berichtjes van... nou kijk, Zuidwest-Friesland, daar is een rotzootje, want ze betalen medewerkers niet.
6: Mm-hmm.
9: Nou, die kreeg ik van raadsleden, noem maar op. Toen heb ik ook tegen Bruno, de directeur, gezegd van... joh, ik hoor dit... Ik hoor dus ook uit het gemeentebestuur. Ik parkeer ze even. Op het moment dat ik begin, gaan we daarover in gesprek.
6: Mm-hmm.
9: En vervolgens schieten ze in de stress door die reacties op Twitter. En wordt er gezegd van... Algra, die...
6: Er wordt een interim. Ik ben onconcert vanwege druk van Boutenaar.
9: Omdat zij vonden dat ieder... Kijk, er is een boek in communicatie dat heet Help het belde journalist. Iedere keer dat er iemand van de Leeuwarden Courant belde... was er stress in Koudum. En dan gaan ze zeuren van... ja, nee, die communicatie. Terwijl eigenlijk de zaak is geëscaleerd... omdat zij een persbericht, zonder mij daar verder in te kennen... een melding op het laatste moment... dat Jouk Algra de nieuwe hoofdredacteur werd.
6: Oké, dus zonder die afspraak had. Snap je hem het nog?
9: Ja, het is ingewikkeld.
10: Ja, iedereen die had denk ik op zijn persoonlijk vlak... maar werk en politiek snel dan als wat uitdaging.
9: Ja.
10: Maar klaarblik, ik vind de redactie dit heel wichtig... om dit uitgebreid trot te nemen.
6: Dat vindt er... Maar dit is wel wat er al de politiek spelen heeft.
10: Even net, ja.
6: Er wordt een heel soort hoer... speculeert van wat is er aan de hand.
9: Ja. Nou, vrij simpel.
6: Bist ook je statenlid meer.
9: Nee, want formeel, ik had ontslag genomen. En dan val je, terwijl ik dus keurig netjes al heel vroeg wilde afhechten... kan ik nu niet meer terug.
6: Nee.
9: Op grond van de provinciewet. Oh. En dan neem ik een aantal mee.
6: Dus nou heb je al helemaal niks meer?
9: Nou, ik heb nog genoeg te doen.
6: Maar dan heb je geen baan en dan bist je statenlid meer.
9: Oh, nee.
6: Nee.
9: Op dit moment niet. Als je het zwart-wit speelt, slaat niet.
6: Akelig verhaal.
9: Het is een verhaal. Je leert gewoon mensen kennen en je ziet dat.
6: Ja.
9: En dat is vaak als subsidies te verdelen zijn. Dan komen de consultants. En dan zie je dat de journalisten, gewoon de creatieve mensen, gewoon een beetje aan de zijkant worden geschoven.
6: Ja.
9: En de nieuwe hoofdredacteur heeft een profiel van consultant. Dus goed.
6: Ja. Nou, sterkte.
9: Ja, nee. Ja. Ik leid er niet onder.
6: Ik luister in naar Maarten. We moeten het hebben hoe gruttere zaken. Mamos.
10: Nou, dit is heel sneu al je.
6: Er is een heel soort hoe speculeert de Arune Wieken. Dus is natuurlijk in Den Haag. Dus dan
10: ik had er wat minder van Mike liggen.
6: Ja, hij is er wat minder van Mike liggen. Dus
7: je bent hier een vacature, dus wie weet.
6: Ja. Mannensfeer. Het is een item, de Arune Tiet. Jonge jongens, die het hield hij vaker. Ja, die influencers volg je. En ik dat soort gedachten krijg. In squalklassen, dat net meer naar juffen luisteren wordt. Dat soort zaken. Betty, wat maakt het zo dit van mij? Yes, dat, want ik betocht doet we dit onderwerp hier. Van, ik ken ze net.
7: Nee, ik ken ze ook net eerlijker zijn.
9: Ik ken ze wel, ik ken ze heel veel.
7: Nee, maar ik vind het wel verontrustend. Ik lees er wel eens over.
6: Ja.
7: Ik zit net in mijn omgeving. Maar ik denk dan wel van, ik ben jongeren... Die komen natuurlijk in een fuik op internet terecht... of in sociaal media. Ja, daar zitten algoritmes in. En dan komt het iedere keer oren dingetje in. En kennelijk is dit sfeertje, is dit er kwam. En dat is wel verontrustend.
6: Maar als wij ze net kennen, waar zitten ze dan? Maarten Kisto, dat soort jongens?
10: Nee, helemaal niet. Ik zei ze, dat rint.
8: daar haak ik weinig sympathie voor mensen die... die dan vraagtekens zetten bij de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En ik kom dus totaal net iets aan om jouwing. Dus ik heb me daar weinig voor voorstellen. Maar volgens mij, wat ik er dan van lees, is dat die mensen vooral een vaderfiguur missen in hun jeugd.
7: Dus dat laat al die
8: rode ellende meestal.
9: Ik denk dat het nog complexer is.
8: Bij
9: Teenskip, ik weet niet, hebben jullie wel eens dingen voor Teenskip gedaan met scholieren? Het mbo-scholier, dan blijkt al dat daar in die groepen, die zijn zo vatbaar, die hebben al een afkeer van politiek. Die willen politiek als hapklare brokken. Nou, dat moet eerlijk zeggen dat Baudet niet veel goed doet, maar dat wel. Die worden dan ook door allerlei Amerikanen beïnvloed. Dat is een soort complex van beïnvloeding.
7: Maar die influencers, ja, ik bedoel, ik zit net in de bubbel van de influencers. Daar zitten deze jongens dan blijkbaar in.
9: Volop, en meer dan we denken.
11: Ja, maar wat doen we dan aan?
7: Hoe moet dit oppakken?
11: Nou, misschien maar het onderwijs daar eens aandacht aan besteden. Hè, op legere
7: school.
9: Dat doen ze al, maar er is niks. Het punt is dat die algoritmes zo fijn zijn afgesteld. Ja. En het grootste zorg is dat het al veel jongere kinderen zijn. Ook al kinderen van 10, 11, 12 jaar die erin zitten.
11: Ja, ja.
8: Nee, ik zou sowieso net mijn social media beginnen voor die 15 eigenlijk.
7: Nee. Dat dus dan is eigenlijk wel vaststander van wat
8: oorlog. Heel
7: streng. In wordt het ik gewoon in vier als wet.
8: Ja. Ben je waar vaststander van? Ja.
7: Daar ben je vaststander van?
8: Ja, dat het draait zo'n beetje. Het wringt wel maar de liberale inborst. Maar behoorlijk. Toch, ja, maar toch adviseer nou het wel en wee van ons BM. En dat is juist hoe complex die algoritmes binnen. En wat voor hele ziekelijke echo-kermis. Het op verskaten. Daar is het ook maar salafisme. Maar is het ook maar van die Android-types. Jonge famkes willen dan ook trouwens influencers beïnvloeden. Het is een hele toxische omjouwing. En als je gewoon heel jong bent, dan haast het meer moeite om steeds maar dat te relativeren. Ja. En dat op waarde te schatten. Dus het is denk ik echt wel wichtig dat wij ons BN zo lang mogelijk Oscar met Jen social media. Ja, zeker. Ja, zeker. U's band. Die haak je een telefoon. En als ze je krijgen, dan is er... Social media komt er dan.
7: Dan
8: heb ik wel gesprek met onze arts. Die is nou tof. En die had er ook wel begrip voor. Maar dan maakt het wel duidelijk.
7: Maar vallen ze dan met boeten de boord?
11: En wat verboden is spannend natuurlijk. Ja. Ja. Ben, die zie je wel naar wegen. Denk je achter computer.
7: Ja, zit net bij vriendjes en vriendinnen erop.
11: Maar wat denk je aan oren kan
7: aanpakken?
9: Het is toch veel zorgelijker. Ik heb gisteren rot geschrokken van een onderzoek van de Volkskrant, dat er per jaar alleen in Nederland duizenden mensen met de dood worden bedreigd. Vooral politici en journalisten. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit wel actief op X, moet ik eerlijk zeggen, dat voor ons hadden wij al lachen om een doodsbedreiging. Ik vond het een tamelijk schokkend onderzoek.
7: Mm-hmm.
9: En je ziet de lijn doorgetrokken. Kijk, het zit in het politieke beïnvloedingsspel. Ik denk dat uiteindelijk tussen Amerikanen en Russen niet eens heel veel verschil is in wat ze doen met bots en mensen beïnvloeden.
7: Nee, oké. Maar ik moet even hebben over die jongens, Jaap, want we hebben in de famkes.
11: Maar kist ik de ben, hè? Kist ik de bieren, maar kist ik aan de orenkant zie je, hè? Dat is bij die bedrieuwen, zeg maar, dat ze de regels van makkerst, dat die algoritmes er net mee binnen of zo.
9: Maar het probleem blijft dat die bedrijven natuurlijk weer gekoppeld zijn aan die ideologie. Ik bedoel,
11: aan die kant kist ik beginnen. Kist ergens beginnen. Hè? Dus kist met die band inderdaad verbieren of weet ik veel of wat. Maar ja, ik ben altijd bang, dan wordt het interessant.
9: Ja.
11: Hè? Dus kist dat dichtkrijgen.
7: Maar
11: dus...
7: kist er gewoon misschien minder goed bij komen.
11: Ja, nou ja, misschien. Ja.
7: Maar ja, ik vraag je me in dit soort zaken wel van hoe denken die famkes dan? Of tenminste, ik ben grootgebracht in een natuurlijk al lang geleden tijd van weerbaarder worden als famke. Ja. En nou, dan zal je trots zetten. Ja. Ik jij het net. Ik jij net wat famkes ervan vinden.
11: Nou, misschien ben ik angstig, hè?
9: Ja, of die hebben eigen bubbels.
7: Ja, dat ja, maar knik, misschien maar als famke dit soort dingen jest.
9: Ja. Mijn punt is dat heel veel jongeren zitten in bubbels.
7: Ja, dat snap ik wel. Maar hoe krijgen ze er weer uit dan?
8: Ja, nee. Ik denk dat het gewoon het gesprek goed vieren, maar als man in band.
11: Sabisa?
7: Ja.
8: Dat begint het.
7: Maar als zo zei het van ja, ze missen een vaderfiguur of weet ik het wat.
8: Oh ja, dan, de Body Manners. Ja, want ik ga die documentaire jongen. Ja, dat je gewoon heel veel leedlijden eronder. Van frustratie en boos op de maatschappij. En dat ik geen hard wie

0: beginnen. Die algoritmes, dat moet ja,
1: daar begint het.
2: Maar die binnen het ook heel moeilijk te pakken.
0: Komt iedere keer in dezelfde, komt in een fuik te ronden.
1: Er zit in een ideologie vast. Ja. Kijk, de Russische geheime dienst huurt gewoon bedrijven in. Ja. Dus deze week weer een Nederlands bedrijf is gewoon leeggetrokken. Omdat daar stonden de servers voor de Russen om jongeren te beïnvloeden.
2: Ja. Om maar ja, dat is op, ja, dat hele internet dat en AI en alles. Ja. We hebben, het viel soms als een bedrieging.
1: Is wat anders, hoor.
2: Ja, nee, maar via AI kun je natuurlijk een heel soort dingen de wereld in brengen.
0: Dat is gewoon een parallele wereld.
2: Het is een parallele wereld.
0: Ja, maar AI kiest alles van het binnen van de fantasie. Ja. Mijn beelden en alles. Ja. Dus dat is wel...
3: Zo, en als dus gisteren het goede voorbeeld, Jan, terug zelf in het volle op die telefoon te
2: zien.
3: Dat is
2: een les voor de meeste
3: mensen. Dat is een hele belangrijke
2: les voor de mensen dus. Doe het zelf dan ook niet.
3: Ja.
2: Asielopvang, mensen. Dat had de gemoederen behoorlijk dwaande. Zeker in gewoon plakken. Loosrecht hebben we Sjoen, IJsselstein, Den Bosch. Wat vind je hiervan?
1: Ik maak een hele grote zorgen. Want het is daarom durf ik er wel wat over te zeggen. Mijn vak is ook crisiscommunicatieadviseur. En ik heb 3 burgemeesters bijgestaan die in dit soort situaties hebben verkeerd. En als je dan ziet wat voor impact dat de lokale democratie heeft, is niet te geloven. Wethouders die soms om 8 uur onder politiebegeleiding bij de plaatselijke Albert Heijn boodschappen moeten doen of bij de Jumbo.
2: Is dat zo?
1: Dat is zo. Dat was in Houten zo. Ik weet andere gemeenten waar gewoon waar een doodsbedreiging op een burgemeester is gedaan, maar de mensen zijn voor gearresteerd. Wie wil er nog in de lokale politiek? Vraag je dan af. Dat is het grote probleem.
2: Soort dingen, maar laten we even bij het probleem beginnen. Nevens mij wie het loosrecht dat de burgemeester zien excuses ik ombien
1: het. Heel dom.
2: Nou, dat weet ik net, maar hij heeft zien excuses ombien over het feit dat er net goed communiceert weer vooral.
0: Ja.
3: Ja.
2: Begint het daar of zit het ergens anders?
3: Ik denk dat het begint. Maar natuurlijk niet. Iedereen is mooi nemen. Dan is dan heel proces. We kennen het hele riedeltje voor weer af.
2: Hoe lossen we het op?
3: Ik zeg dan altijd weer van, er is geen opvangcrisis, maar er is een instroomcrisis. Ja. Je had deze model. Dat stribbelt mijn partij naar. En andere partijen, die zullen denk ik wat oors naar zien.
2: Maar toch moeten we het maar zien allemaal oplossen.
0: Dat is hartstikke jammer. Maar goed, er komt nog Europese wetgeving. Er komt weer naaie wet.
2: Die is kind heel streng.
0: De Simmers zit voor de door. Dus die verwachten echt een piek in de Simmers. Dus het is nou prettig reizen natuurlijk. Beter dan in de winter. Dus er komen hier een protten nog binnen, denk ik, de komende maanden.
2: Maar heeft
3: de illusie dat je het zin hoort? Hoe mag je het verhoren? Ik denk dat als je naar de Aroen verkiezing staat, D66 ek. Die is deels dan gedeeld winnaar van maar PV. Omdat zij echt zijn van wij willen serieus acteren op migratie. En we hadden ik zo'n bij al je peilingen. En dan zei ze ik wil 60-80% van de mensen. Zei ze wel eens de mat ik wat gebeuren. Maar dan komt het puntje bepaaldje. Dan is die wetten, die asielwetten, niet waar. Die sneuvel je dan in de eerste keer met trots D66. Dus ja, dat vind ik wel mis te komen. Dus waar begint het? Het begint volgens mij, maar als de saist van ik wil verkiezen als noemer één, als winnaar van het tweede keer verkiezing, ek op basis van ik wil iets van maar migratie. Ja, dan mag die wet ek terugzetten in de praktijk. En daar begint het in.
1: Ik moet het helaas met Maarten eens zijn.
2: Helaas
1: in die zin. Kijk, er zijn op dit dossier, asielopvang, dat is een dossier dat loopt al jaren. En
2: decennia,
1: en
2: denk
1: er wordt
2: ik
1: alleen maar naar elkaar gewezen. Dan vind ik het een beetje.
2: Maar dan wil ik toch
1: we moeten een oplossing gaan kijken.
0: Ja, die spreidingswet.
1: Als je moet naar links kijken. Wij krijgen dat feit dat we allemaal prima vinden. Jesse heeft al heel duidelijk gezegd over vanwege loosheid, Jesse Klaver. Iemand die je niet hoort is weg. Dat heeft hij ook bij Johan Derksen gezegd.
2: Maar waarom gebeurt het net?
1: Het gebeurt niet, omdat er uiteindelijk iedereen vindt iets, maar je komt nooit tot een consensus, omdat uiteindelijk de politiek bang geworden is voor nieuwe verkiezingen of voor de opiniepeilingen, noem maar op.
2: Dus dan is het goed om eigen belang.
0: Dat weet ik niet. Het is altijd een heel mooi onderwerp met de verkiezingen.
1: Ik
0: denk ook al sinds 2010 in mij landelijk. En zolang gaan we het al horen. Het is gewoon heel erg moeilijk. Zolang we oorlogen in de wereld gaan, zal dit probleem er wezen. Maar die groep, maar ik ben voor het opvangen van vluchtelingen. Ik ben voor immigratie als het gaat een baan te vullen. Ja, want we hadden er ook problemen mee. Maar ik ben echt pakken ze die groep aan, hè, vooral uit Afrika komen die uit de veilige landen. Pak die nou eens aan en zet die nou net in hotels of op boord, of weet ik
2: maar
0: veel
2: wat. Maar waarom had je ze dan brengen?
0: Ja, soms is het ik ze dat het thuisland, die neemt ze net niet eens weer
2: van. Nou ja, Marokko, dus daar kun je ze net naar ombrengen, toch?
0: Nou ja, dat is nou een.
2: Ja,
0: er wordt nog wel een verdrag sluiten, dus dat is nou weer oors. Maar ja, daar begint de instroom mat naar beneden. En ik hoop dat die Europese wetgeving, hè, dus het eerste land van herkomst, van aankomst, hè, dat

0: dat dit een deel van de oplossing brengt.
1: Dat zit
0: maar
1: van
0: deze zin, het
1: er wordt te weinig uitgedragen over dat European Migration Pact. Dat het eigenlijk een consensus ook is in Europees in Europa, het parlement, tussen zeg maar de Sociaaldemocraten, de Liberalen en de EVP. Dat is dus in feite in Europa een breed gedragen. Ik heb er zitten kanten aan die mij ook niet bevallen. Het isoleren van kinderen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik denk dat je op basis van dat Europees pact ook in Nederland tot zaken kunt komen.
2: Maar dat is toch eigenlijk nou de bedoeling?
0: Dat is ook de bedoeling. Ja. Er komen nog een paar orenwetten aan. Dus ik hoop dat de politiek dit, dat het net een volgend verkiezingsitem wil. Maar al hoor ik mijn hart vers, denk ik van.
2: Ja. Nou, toch nog even waarom naar het acute probleem. En dat is dat als er 15 mensen in een gebouw zitten, dat de boel in de fik stutsen wordt. Ja, dus dat vind ik persoonlijk een probleem.
1: Ja. Ik ook.
3: Ja, absoluut, absoluut. Maar die demonstratie wordt toch gek helemaal kaap. Drogen van die hooligans en
0: weet
3: ik veel. Dat is echt wel mooi, die boerenprotest. Dan game in de kaamste luidje en dan denk je van wat hartstikke maar een grijze vrouw uit te steken.
1: Heb je dat nog meegemaakt, Maarten, bij het provinciehuis? Dat waren
3: ja, nee, dat wien geen boeren. Nee. Dus die mensen, die moest heel veel oppakken natuurlijk. Ja. Want die verstieren het natuurlijk ook voor de oprechte zwaar. En die sommigen om ben hakken.
0: Tuurlijk. En die willen net met Jet en die willen op een hele groep burden.
2: Maar het lijkt wel alsof de geest uit de fles is op dat moment. Hoe krijg je die er
1: weer binnen? Valt dat wel mee? Ik denk dat ook de media daar best wel een rol in spelen. Want ik heb die demonstraties die ik dan zie van die idioten, daar lopen 100 man mee, of 70 man, of 75 man. Dan staan er meer journalisten dan dat er mensen meelopen.
2: Ja.
1: Ik herinner me altijd nog de beroemde beelden. We zouden Oranje Hesjes opstand krijgen in Nederland.
2: Oh ja.
1: Uiteindelijk liep Jan Dijkgraaf samen met Ebru Umar over de Van Brien Noordbrug.
2: Ja, dat ben dan weer voor de dingen.
1: Door 20 journalisten.
2: Maar goed, wordt in de vlinnende teams. De vlinnende teams, die matten de gemeentes. Of die binden er al.
0: Is om dat de gemeente een, helpen. Ja,
2: gemeentes helpen.
0: Ja, haast de spreidingswet.
2: Zolang, wat Jaap, ik zei, wie wil er nog in een gemeente rieën als het staat erop?
0: Het probleem van Apel wat wel oplost. He, er sliepen nog mensen in Gers en de omliggende gemeenten die nemen wol van verantwoordelijkheid. En in de rest van het land is dat altijd het geval. Trouwens, ik vond een hele platte gemeente wol. Maar het bloedoerijn, die instroom, die maakt naar beneden.
1: Absoluut.
2: Ja. Maar dat is net acute regeling, liet het mij.
0: Nee, nou ja, maar deze wetgeving, de Europese wetgeving. Maar de Europese wetgeving maakt er wel wat gebeuren.
3: Mark en die site van de Master, ik vooral in Wittingen, waar binnen de Jerenlien West als partij van haakje in die site van de Master, vooral op PR, moest uitstralen. Die adverteer ik echt in de boetelosse krant van de valt hier niks bij u te helling. En die hadden Sociaaldemocraten echt mooi kregen. En die stralen eigenlijk in alles uit van hier is geen plak voor
2: die. Wat dat betreft is de Rapel dan weer mooi, hè? Dat in het boetelland bekend wordt, dat je in het gas liep, maar als je
0: in plaats van hotels of op...
3: Het is een geval van... Maar er maakt echt zin naar opvang in de regio. Dermes naar Sjen. Dus in bepaalde landen... dat je van die opvanghubs krijgt. En dat meestal dan op een gegeven moment... wederom kennen naar hun werd ze wakker, want dat bad nou echt net. Hè? Dus er komen nou 1000 mensen per week binnen. Een heel prop
2: tussen
3: daarvan.
2: Tussen 100 en 1000.
3: Ja, nou de laatste keer wie 1000.
2: Ja, de laatste week wie 1000.
3: Ja, zeker. En een heel prop gonde net verwrom. Dus wat haast is dat die lam, die riek ik al, die raad je al die mensen kwijt, die kunnen dan zelfs ik net met hun loon opbouwen. Hè? Ik bedoel, die middenklasse haast ik nodig om dan, wanneer dat conflict dan steeds maar zo goed is opgelost is, dan maast ik weer die mensen kan halen om een vitale economie op te bouwen. Dus absoluut. Het is een hele toxische, vicieuze cirkel.
0: En hoop dat de procedures kwatter worden.
1: En dat
0: was meer doorstromen. Nu had je 40 te volle mensen die wachten op een procedure. Zou die procedures kwatter worden? Mm-hmm. Dat zou ik een deel van de oplossing
1: zijn. Ik merk dat mijn partij de pro wel in beweging is. Hoor. Ik zie dat kortere procedures...
0: Helemaal in beweging, ja. Die pro.
1: Wat?
0: Het is helemaal in beweging.
2: Ja, het is een en al beweging. De pro.
1: Dat net nog niet.
2: Pro op de rails. Nou,
1: nee, maar ik denk dat met name dat iedereen van die procedure moet versnellen. En ik denk dat we met elkaar als partijen met een weg zien te vinden binnen dat Europese pact. Want nogmaals, als er een consensus is in Brussel, moet dat in Den Haag kunnen oplossen.
2: Maar we hebben nog altijd die spreidingswet.
0: Dat is heel goed.
2: Dat is goed. En je hebt de media, de framing. Het is natuurlijk zo als er al je demonstraties. Maar daar ben ik een soort plakken wet goedgiet, toch?
0: Ja, zeker. Die voorbeeld
2: met Wijn Haas.
0: Maar dat is geen
2: Haas. Dat is helemaal prima.
1: Stadskanaal.
2: Ja, dat is geen Haas. Dus is het ik net een idee om soms eens daar iets over te vertellen?
0: Nou ja, dat maakt de media misschien wat meer aan.
1: Media doen dat ook.
0: Ik zie het niet.
1: Ik zie alleen dat er in Nederland een groep is die iedere keer aantal politici is die dit gewoon als soort domein hebben geclaimd. Meneer Markenshauer bijvoorbeeld, die ik een nog grotere griezel vind dan Wilders. Ja. Die dan iedere keer die fles spiritus weer pakt met een iets geluwd, hup, weer spiritus op en dan...
0: Die slagen de wol in om Wilders te overschaduwen. Dat is je doel waarschijnlijk.
1: Het grote probleem van Nederland is volgens mij dat er een grote concurrentiestrijd gaande is tussen mevrouw Keizer en meneer Markenshauer en Wilders. Die overschreeuwen elkaar voortdurend.
2: Meneer Markenshauer, die steek ik op het listje nog even. Maar zijn uitspraken over Palestijnen ditje met grof geweld. Ik zeg het even in vrijheid van woorden. Tjin horen matten bij de grens. Hoe zus dat nou?
3: Vrij onnozelen worden om te broeken als politicus. Maar ik was geen politicus best. Nee, net onver.
2: Maar hij is wel politicus en hij is volksvertegenwoordiger.
3: Ja.
0: Dit is politiek onwaardig, zei ze het gewoon. Ja. En we zullen zien, hier is natuurlijk een afsplitsing. We zullen zien hoe dat aan doet. Pak mij ooit bij verkiezingen en hoe dat daarvoor beloond wordt.
1: Ja, maar hij wordt beloond op een andere manier. Kijk, Jetten wordt gewoon gegijzeld op dit moment door Markenshauer. Doordat dit kabinet niet gekozen heeft of ja 21 of pro. Want dat wat een strategische blunder is. Want dat minderheidskabinet gaat niet werken. Die komt op heel veel belangrijke dossiers. Zijn ze straks afhankelijk van Markenshauer.
2: Ja, maar ik wil het even hebben over die Markenshauer, dat hij dat soort uitspraken doet. Sprek je in daarop on in de Tweede Kamer?
3: Nee, zeker niet. Nee, ik ben gewoon bezig met mijn werk in de Tweede Kamer. Dus al die commissiedebatten en die technische brieven.
2: Hij droeg nog
0: belangrijker.
3: Dus dan kan ik hem wel bedelen. Ja. En het is steeds van Maastricht heen om tinker. Maar ik hoop dat zijn partijgenoten dat gewoon door. En het is een heel kwelijk iets. En ik vind het jammer dat dan Klaver, die wilde dan heel debat hoor. Ik denk van volgens mij heb ik gewoon wichtigere zaken. Dus het is heel,
1: maar zij zijn onderdeel van die belangrijke zaken. Hè?
0: Het zal dit zijn Den Haag confrontatie omgeen. Daar worden ze beide grutter van. Dus dat is klaar.
2: Maar
0: een belangrijke.
2: Maar mij gaat het meer om het feit dat een volksvertegenwoordiger dit soort dingen roept. En wij ze afvragen waarom wat de maatschappij zo ontploft op sommige momenten.
0: Een stuk rood vlees in de arena.
2: Dat moet je gebeuren. En wat dat hij nog een stap verder gaat. Wanneer zees je als...
0: Je hebt strafrecht in Nederland. Dus als er echt uitspraken door die strafrechten vervolgbaar zijn.
2: Maar dat het wel al zijn.
0: Dan hoeft de politiek niks van te vinden. Eigenlijk die debat is ik compleet zinloos. En de kiezer die rekent hem straks van... Dus ik zou zeggen, gewoon het werkje. Maar
1: zo Mark Rutte deed dat altijd heel goed. Mark Rutte die...
0: Niet op reageren.
1: Die had zoiets van, stond hij daar weer te schreeuwen. Die verschrikkelijke wilde. En haalde hij zijn schouders op. En ging gewoon door zijn verhaal. En ik denk dat we in Nederland gewoon maar eens op die manier met ze om moeten gaan.
0: Maar Markenshauer heeft Wilders goed bestudeerd, want die gaat nu erop en erover.
1: Ja, erop en erover. Maar Keizer, die probeert dat ook weer. Ja. Dus het is gewoon de gekte ten top.
2: Ja. Maar een volksvertegenwoordiger, komt uiteindelijk bij de rechter als het te ver gaat. Ja. Die hebben net een grotere verantwoordelijkheid als Jan met de pet op.
1: Het interesseert ze niets. Wilders die krijgt dan...
2: Maar ik vraag hem of een volksvertegenwoordiger een grotere verantwoordelijkheid...
3: Ja, vind ik wel. Maar het volle meer die wunnen in de weegschaal is. Maar als je Markenshauer en die naaie jongen... ik ben zijn naam een kwijt, Bob van Left Lezen... die kreeg via deze... Ja, dat is ik veteran viewer. En hij kent deze journalist nog net echt zo goed... En hij liet zich volledig uit de tent lokken. En dat is gewoon heel erg kwelijk. Ik word ook in het goed praten. Ik vind het echt verwerpelijk, zulke teksten. Maar dat had ik nog eens een keer mooi spelen. Dus ik mag hopen dat dit gewoon een eenmalige uitglieder van hem en een hele pijnlijke media les van.
1: Nee, dat zal niet gebeuren.
3: Maar
1: is het is een, zolang ze daar nog steeds mee wegkomen. En gebruiken ze het gewoon als tool in de peilingen en voor de verkiezingen.
0: Wilders is ook een pik, heb erachter. Dus misschien
1: dat Wilders gaat nu het land in. Je komt overal waar een AZC is. Ja. En komt hij met spieren.
2: Maar wat vind je hem daar eigenlijk?
0: Je gaat er even mee door. Dus net als Markenshauer hebben we een grote probleem.
2: Ja,
1: ik bedoel.
2: Nederland moet meer dwaan. Tegen de zoenersrisico's. Of on de zoenersrisico's. Door klimaatverandering. Nou,
0: maten.
2: Nou hebben we pas even een
1: mooie debatten in de Staten met Daan Olivier over dit onderwerp, Maarten. Dus ik ben benieuwd.
3: Ja. Nou, volgens mij is de loft sinds hier in het zand toch een stuk beter worden, de luchtkwaliteit. Maar ik denk dat het heel goed is om nooit te denken hoe een aantal van dit soort onderwerpen met klimaat verhoren natuurlijk zeker. Dus dat ik heb gehoord, volgens mij is die dat in het artikel was, de Stuart haast op het met van vaccinaties, is natuurlijk hartstikke goed dat hij goed hoe nooit denken van ja, wat voor mogelijke ziektes komen makkelijker in ons land te wonen en hoe gaan we daar dan op inenten? Hoe binnen programma's bezuinigen we daar net volop? Oh, ik snap heel erg dat is de goede uitingst. Hm. Ja, en dat lijkt me heel verstandig.
2: Ja. Betty?
0: Ja, nou ja, er zijn een protte mensen op de wereld. Ik denk dat ieder individu als die vreeg is voor klimaat, hè, het oppakken van klimaat. En toch mij en wandelen slag je er net in omdat het waan.
2: Nee.
0: Hè, omdat de landen binnen die komen een ambitie op. India, die wil ik nog wel eens hetzelfde welvaartsniveau als we hier in Europa horen. Die wil ik ontreizen, die mensen. Het krijgt als China dat nou doet. En die pakken ook hun kans. Dus ieder individu is, ja, voor de aanpakken van het klimaat. Maar mij en wander slag je er net in. Klopt. Daar ben ik heel pessimistisch, sorry.
2: Ja, maar pessimistisch, maar het begint altijd bij jezelf, toch?
0: Ja, nou ja, ik zonnepaneel. Maar ja, ik ben er mee bezig.
3: Ik denk dat leads beginnen, maar ik zit in een paneel. En dan mag ik zo lekker vol. Maar die tegels uit die fatien, Helly. Dan mag je lekker al je planten erin gaan. Boeren die rollen, echt kroetstroken.
1: Tegels wippen.
3: Nee, ja, maar dat soort zaken. Ja, en natuurlijk, als het zo'n oud worden was, dan mag ik nooit denken over preventie. Dus dan mag je eigenlijk op, als u hier is 44 best, maar beginnen aan krachttraining, maar let op die voeding.
2: Oh ja,
3: maar zelfs sterke maatjes, zodat ze op een gegeven moment, als je dan 70 bent, dat is de vruchten van plukken. Ja. Dus dat is op een zoene manier bezig bij West om zoen oud te worden. En dat is dan ik beter tjen, als die kist weer het tjen vallen in huis of onder de douche. Ja. En dat is dan op zo'n manier zoener.
2: Dat is je eigen lijf en leven, zeg maar. Ja, maar klimaatverhoring is natuurlijk wel wat anders. De hitte, wat komt er je aan?
0: En dan ben ik twee dingen. Hè? Dus je hebt klimaatverandering is van alle tieren. Hè? Het oordeel van de mensen. Wat kunnen we er aan doen? Het oordeel van de mensen. We kunnen in Nederland wel voorop rennen. Maar we hebben 0,004% invloed. Hè? Op de wereldwijde uitstoot. Dus dat mij een wandel waan. Dat is heel wichtig. En dat is het moeilijkste
1: wat
0: er is.
1: Er gebeurt iets heel leuks op dit moment. Daar, op dat gebied in die aanpak. Kijk, VNO-NCW. Dat was vroeger altijd het wordt aan de rechterkant. Die heeft het als verdienmodel ontdekt.
0: Zeker.
1: Dus je krijgt steeds meer die omschakeling naar een duurzamere samenleving.
0: En dat is zo belangrijk. Hè? Die nieuwe vraag zit er ook. Ik bedoel, eerst een vastgoed had er gewoon, maar dat had er altijd. Hier is eigenlijk begonnen, of hier is een pionier op het gebied van inderdaad duurzame gebouwen bouwen. En dat, en dat vind ik wel heel mooi. Ja, ik wichtig vind. Hè? Dus dat kent handen, het ken ik gewoon in.
1: Maar dan sluit het weer aan bij wat Maarten net zei. Je moet het onderaf doen. En dit werkt heel goed. China bijvoorbeeld, die heeft hier nog steeds niet kolencentrales. Maar aan de andere kant heeft de Chinese economie ook ontdekt wat het oplevert als je in duurzame industrie gaat.
0: Nou, ze moesten net wel, hè? In sommige steden
2: met te leven. Nee.
3: Het is op bij diezelfde heel prettig, maar ook op gemeentelijk niveau. Hè. Dat is juist dat begint nou echt te komen dat die hittespots en zo, dat gemeentes er echt hoe nadenken van oké, we moeten vol meer green komen, we moeten nadenken over echt die piekmomenten qua temperatuur. En hoe gaan we dan om eens inwinnen stinken? Dat is decennia lang eerder net zo actief hoe nooit dacht. Hoe moet we sterren erop in je rug zien? Dus de sterren echt een hele hoop gebeuren.
2: Maar
3: ik denk dat hartstikke
2: dat
3: goed
2: we
3: is.
2: Eigenlijk accepteren dat klimaat hield iets verder. En dat we dan maar gewoon greenere stroken in steden.
0: Nee, maar dat is een beheersbaar meidje. Want ik weet net al wat we eraan maaien kennen.
2: We hebben nogmaals, ik ben heel pessimistisch. Dat we het nog tien houden.
3: Is het verschaten spoor naast de koor activeren natuurlijk. Hè? Dus het wordt warmer. De vraag is even dan de linker- en de rugterkant. In hoeverre is dat dan dat is gewoon onder mensen zien handelen. Die hittestijging. Maar feit is dat het wel bad. Dus wie begonnen maar aan de slag, zinnenpaneel, warmtepomp, et cetera, gins en metro. Wie moet er ook eens onpassen gaan, dus met klimaatadaptief worden. En dat betekent net dat ze dan die een oerjuist of zo, maar de kist verskaten spoor naast elkaar daar lezen.
2: Ja.
1: Ik denk ook dat je ook politiek zal het anders mee moeten gaan. We hadden Diederik Samsom in de Staten. Was jij erbij, Maarten? Toen hij sprak. Nou, die had bijvoorbeeld het idee van, jongens, je moet gewoon naar een Europese energievoorziening gaan. Bijvoorbeeld, wij hebben dan, wat je er ook vindt, windmolens op zee. Spanje ligt bijna helemaal vol met zonnepanelen in de binnenlanden.
2: Ja, dat is onvoorstelbaar. Als toch Spanje
1: riest. En dan heb ik het dan niet eens over Marokko, waar de hele Sahara inmiddels vol ligt. En als je dan uiteindelijk tot een verantwoord energiepakket komt, dan moet je als het dat vaststaat ook niet uitsluiten dat je ook kernenergie in dat pakket
0: meeneemt. Het verboden wordt kernenergie inderdaad.
1: Maar Jesse, Diederik Samsom heeft toen in de provinciehuis ook gezegd dat voor hem geen taboe was. Hè?
2: Nee.
3: Hier in Nederland, ja, wie Friesland kom je als vierde. Haast FNP is natuurlijk de grote blokkeerder op het met van de kernenergie samen GroenLinks, PvdA. Ja. Langzaam beginnen ze nou echt tot inzage te komen van ja, het mat inderdaad oors. Het Zuid-Europa eigenlijk natuurlijk massaal.
0: Die gaan niks dus, nodig. Die gaan gewoon echt een mix nodig.
3: Die gaan echt een mix nodig. Die gaan nou 3-4% is kernenergie. Ja, maar echt richting de 20%.
2: Ja, maar we hebben hier... Hier bent eens een mat kernenergie...
3: Wat ik echt net was, hoe is dat ik zou besopen natuurlijk... is dat we nou extra... dat mensen van plan ben die had dan een warmtepomp onskaft... en dan mat volgend jaar... mat ze extra betalen voor stroom. Please, ja.
1: Dat is raar.
3: Ja, dan denk ik van jongens... wat daar zit ik helemaal geen gedachte achter dat beleid. Dus daar maak je even goed naar zien. Nee, want dan straft je die mensen die verlossen
2: mensen. Ja, klopt. Maar dat is toch in het hele zonnepanelenverhaal mensen eerst stimuleren en letter.
3: Ja, dus eerste vier matrosketten natuurlijk.
2: Ja. Ja, maar ja, dat mat wol.
0: En een proto micro oplossingen worden uiteindelijk een macro-oplossing. Ja.
3: Als het te vol op in middel zest, dan krijg je natuurlijk het probleem nog.
0: Ja. Frankrijk heeft 80 reactoren. Ja. Dat is een van de skinste landen. Als het
2: maar je bent net bang voor kernenergie.
0: Het wordt aardig doorontwikkeld, zeg maar. Dus nee, ik ben er net zo bang voor dat die ontwikkelingen wel zou binnen. Dat we op een veilige manier, zeg maar, kernenergie winnen.
1: Hoe lang dat je denkt dat het duurt voordat zo'n centrale actief is?
0: Nou ja, iedere keer dat we dat zeggen, dan komt het er weer net. Hè? Dus we moeten eerst vooruit zien. Verutregeren en dan maar zeggen ze, nou ja, over 15 jaar, dan hebben we inderdaad...
1: Dat spreekt mij zo'n pakket van Samsung toch beter dan een Europees pakket.
0: Ja, ja, Samsung is gelukkig heel lang. Nou, doe nog, ja.
1: Ja, die woont gewoon op jou in Groningen.
2: Ja, maar goed, die zonnesrisico's, elke keer moet hij gewoon voor hemzelf met waanden. Waarvan uit de oerheid moet er net meer...
0: Antiek natuurlijk.
2: Behalve dan heel verdworsen.
0: Ik wist die prikkels inbouwen in het systeem, dat overhiet ik wel, ja. Maar ik ben heel pessimistisch dat we alleen nog als Nederland het net redden kennen. Dus het maakt op wereldwijde schaal. En daar denk ik gewoon heel pessimistisch over.
2: Ja.
0: Helaas.
1: We zijn het eens.
2: Ja, als we het dan toch hoor...
0: Ondanks
2: zoenens en dergelijke hebben van de wieken wie het is? Arne Wieken, ja. De stielslakken in Drachtenwerk.
3: Oh, ja.
2: Dat... Bloed, maar hield hij het trok in, hè, dit probleem?
1: Ja, en het is een groot probleem ook. En ik denk dat je daar gewoon eens echt serieus aan moet gaan kijken. Iedere keer dan is weer dat hok, dan is het weer zo. En dan, ik denk dat je hier gewoon dat hier beleid op in Den Haag... Maarten heeft volgens mij een portefeuille in Den Haag. Mm. Je kan in de Tweede Kamer daar wel eens wat aan gaan doen.
3: Mm.
1: Iedere keer moeten wij uit Friesland weer reageren. En dan blijkt de Rijkswaterstaat daar weer een rol bij te spelen... en dan hebben wij niks meer te vertellen.
0: Nou, daar lag een staalslak en ergens opgeslagen... en dat was in een woonwijk. Dat
2: ja,
0: was,
2: in een Wenwijk. Oh, ja, dat is natuurlijk wel... Post Lene. Ja. Ik heb daar nog in de holle van Herrenbrug toeskruin. Daarom ben ik dat nog. Maar daar lijnen ze opslaan. En bij Tafal wordt het dan... Ja, er is hier in die site, nevens mij, bin dit stielslakken of weet ik het wat.
3: Ja, ja, ja.
2: Het is een boerger of misschien hier nu te rieën. En dan pas wordt het bekend. Ja. Dus meestal voor de bleedstijl toch niet.
3: Ja, dat is heerlijk. Nou ja, het verbod voor het broek van stielslakken in het wetter, bij wetter... dat rient deze simmer al. En daarom gaan wij als jaar 21 ook voor een moord gestemd om die stielslakken dat die bij de Westerschelde om dat te blokkeren. Het gebroek op loon, dat rint in januari volgend jaar al. Dus staatssecretaris Bertram van het CDA, die is echt op ziek. Nou, hij zei van, wat binnen de gezondheidsrisico's? Er rennen al je ronden ziek. En de vraag is normaal dat het op 1 januari is al je duidelijk is. Mm-hmm. Wat nou precies die gezondheidsrisico's binnen? En zij zieken het vooral in de hoek van technologische innovaties. Om beter die risico's van stielslakken te mitigeren kennen. Nou ja, wie mat het maar afwachtje. Maar het is een heel lastig dossier. Volgens mij hebben we nu alles opslaan op Tata Steel haar gebied. Volgens mij mag het echt nog steeds exporteren naar de Baltische Staten. Er is toch wat doorzien. Er is
2: wat weerbaarder misschien.
3: Ja,
2: maar.
3: Dus dat is echt op zich bijzonder.
2: Maar dat is raar, toch?
3: Ja, een beetje misschien.
2: Ja.
3: De staatssecretaris die had een heel prot hoop in nieuwe technologische innovaties. Ja. Let, wie hopen dat hij wat uitkomt. Maar anders hebben we een probleem. Want wie haakt stiel nodig? En als stielsmakers, dan krijg je stielslakken.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik heb op een dusdanige manier dat ze dus net schadelijk binnen inderdaad voor het
2: maar er light al op een heel soort plakken light het.
0: Onder de wegen al
2: een jaar. Dus wat mag je daar dan mee?
0: Dat is natuurlijk een heel belangrijke grondstof op dit westen.
2: Maar wat mag je daar mee?
0: Dus misschien met ze
2: samen.
0: Misschien met ze samen maken. Ja, zit het maar.
2: Dat is heel ingewikkeld. Heb je hem voor? Ik moet dat weten.
0: Ik zit net in de politiek, dus hoop is
3: het. Ja, precies. Maar als het heel goed verpakt, dan kiest het risico echt bijna een nul tak rijden.
0: Ja.
3: Maar het mooie is geweest, wanneer is dat helemaal een nul is. Ja. En daar werd nou een hoop centen stutsen in technologische innovaties. Of zo, dat ze dan in bakstien of zo verwerken kennen. Ja, en dat precies. Het op die manier dan geen risico is voor de volksgezondheid. Skiend.
0: Ja.
3: Je mat het al in mijn afwacht. Ja. Wat
2: maar de, ik heb het in de portefeuille.
0: Ja.
2: Ik heb van Jaap, dat zit in de portefeuille.
3: Ja.
2: Dus, maar wat kun je als het wat een keer mijn lid dan?
3: Oh ja, de vragen stellen en de staatssecretaris onderspoort op. Ja, inderdaad.
2: Dus en ben je dat van doel?
3: Nou, ik moet zeggen, ik werk je wel mooi. Ik pro. We loeken hier en daar wel eens hier op dit
2: dossier. Wat een fijn idee.
3: Oh ja, maar ik heb de leenlijn en oorzaak. Ja, zeker. Ja. Dus dan mag je de haar leren om te geven. Maar het is een
1: stuk meer radicaal dan die de Staten was.
3: Nee.
1: Grapje er maar.
3: Maar nee, mag ik niet zoetje. Nee, natuurlijk niet. Dus nee, wie moet maar zien. Want daarin ben je dan gelukkig. Stof je net lijnrecht zien hoe migratie en stikstof is behoorlijk polariseerd. Maar als het gaat om volksgezondheid en verkeersveiligheid, en ze dan keer links en rechts ook echt wel fine. En wij gaan hier volgens mij wel terug te zwaarigen.
2: Ja.
3: Dus iedereen wil echt dat er serieus nou handeld wordt.
0: Ja. Praktische politiek.
2: Praktische politiek.
1: Ik denk dat de kiezer daar ook behoefte aan heeft. Ik denk dat de kiezer dat gezeik ook zat is. Ja. Ik denk dat uiteindelijk 80% van Nederland zit gewoon in dat midden en die wil dat het land fatsoenlijk bestuurd wordt met keurige mensen.
0: Zeg dan hou eens op om te kijken waar je elkaar niet kunt vinden, maar waar je elkaar wel kunt vinden.
2: Dus juist de volgende politiek natuurlijk. Is het oors? No? Als doe zo in het
0: dat is al een beetje polariserend westen. Wie in het vaart hoe ze het zien, toen ben ik begonnen. Wie het vanzelf eigenlijk ik al samen.
2: Ja, maar wie het exaas
0: Ja, nog vergelijkbaar, ja. Er zijn ook weer meer partijen. Maar ja, dat kiezen die get er ook natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus, maar dat werd toen eigenlijk ik al saa. Geert Wilders altijd een stuk rood vlees in de arena gooien.
1: Rutte reageerde altijd prachtig op. Ja. Maar ging die horen gewoon door.
0: Ja, precies. Ja, dat is negeren is het beste. En de kiezer gaat erover.
1: Die ridiculiseerden het.
2: Ja. Maar wat in een beginkrek hebben we die man van het... Ik ben zijn namen kwijt van de VNO-NCW. Maar dat de vakbonden en de werkjouwers mekoor...
1: Nou, dat wordt echt een probleem. Ja. Dat wordt een serieus probleem.
2: Dat op het
1: kabinet.
2: Met van... hou op met... de leeftijdsgrens weer omheeg. En uitkeringen enzovoort.
0: Ik ben
2: zonder.
0: Ik wil
2: vernuveren toen ik dat lees. Nou,
1: het kabinet wordt nu voor het blok gezet, denk ik. Want het punt is namelijk dat... ik denk dat het net als in de jaren 80 met dat verdrag van Wassenaar gaat. Dat er lang achter de schermen dus een VNO en FNV met name worden onderhandeld.
2: Oh ja, is dat zo?
1: Nou, dat zou kunnen. Want zo
0: die voorzitter zit er correct eigenlijk.
1: Die zit al regelmatig bij elkaar in de SER.
0: Maar wat ik heel knap van hem vind, is dat hij wel voorstelt dat een veel breder pakket. Dat hij wil aandacht haken voor de ondernemers. Hoe kunnen we het verdienmodel van Nederland Gruttermeitje? Daar keert het om.
2: Ja,
0: maar dat verdienmodel Gruttermeitje...
2: hem dan net.
0: Want ondernemers die betalen de belasting. En daar maar wat van hij dan betalen. We onderwijs van gezondheidszorg.
1: Maar maakt ook die beweging. Moeten we het
2: maar ze hier niks met elkaar praat, toch?
1: Ja, een aantal keren.
2: En een aantal keren. Maar ik ben wel verbaasd, toch niet?
1: Ja, maar het kabinet staat nu voor het blok.
2: Ja.
3: Nou ja, inderdaad. Een beetje verbaasd. Maar
2: ik het wel verfrissend, wat ik zei.
3: Het had natuurlijk ook impact, zo'n plan. Dus dan gaat er natuurlijk ontstot er ook wel een bepaalde beweging.
2: Ja.
3: Dus ik ben heel benieuwd wat het kabinet was.
2: Ja,
1: ik denk dat het heel moeilijk voor ze wordt. Want het punt is namelijk dat uiteindelijk er een hele brede consensus in de Kamer begint te ontstaan. Dat zeg maar in de breedte die bezuiniging op dat sociale pakket. Denk ik van, dan krijg je dus het probleem dat een minderheidskabinet in de huidige vorm is het slechtste wat Nederland op dit moment overkomt.
2: Ja.
1: En of het dan jaar 21 was die erbij zat of pro, dat maakt me dan ook niet uit. Nee. Maar er moet gewoon een meerderheid, eigenlijk gewoon nu in deze situatie een meerderheidskabinet regeren.
2: Nou, en dan nou nog een heel groot probleem. Heb je digitale abonnementen op een krant?
0: Ik lees alles digitaal eigenlijk.
2: Niks meer via het papier in de brievenbus.
3: Jawel, Volkskrant. Ja.
2: Die krijgt toch op papier. En alle dagen of alleen nog de sneurenseditie? De sneurenseditie. Ja. Nee. Maar wat zoen je hem dwaan als je hem net meer dit door de bus kriegen?
1: Niks.
2: Maar zoen je je abonnement opzezen? Of zoen ze hem bij de kiosk
1: op? Ja, ik lees hem met de telefoon, waar ik ook ben.
2: Ja, maar stel je voor die has net. Nog
1: ja, ik
2: op papier
1: ja, maar ik zie die groep wordt steeds kleiner. Hoor.
2: Ja, want op Vlieland en Schiermonnikoog moeten mensen nou hun kranten ophellen.
0: Ja, dan laten we heel eerlijk zijn. Dat is goed, want je post die bezwaart het net meer. Dan haast de kranten kan je 3 dagen letten.
2: Ja, dat is gek als je vroeger in Spanje op vakantie ging. Dan kreeg ik altijd de kranten.
0: Ja, dat is
2: de
0: krantenjacht.
1: En dat was vechten voor de Telegraaf. Maar waar je nu dus, ik denk dat binnen 10 jaar is over 10 jaar is er geen krant meer.
0: Ja, maar zolang de mensen hem nog lezen, zolang er nog mensen binnen oude mensen met name...
1: Ze worden wel richting digitaal geduwd.
2: Ja, en oudere mensen winnen jong in deze tijd, toch? Dus daarom. Die winnen al digitaal. Oké. Dan, als het examen Friesk dwaan met de soers. Zou het een voldwaande worden?
3: Ik heb geen idee. Ik wou het net zeggen. Ik zou echt mijn best doen. Wat eruit komt.
2: Ja, ja.
3: Hij begreep dat Haptemoe die hier de dient.
2: Ja, die vond hem dreig. Ja. Nog, die is ik. Ja, die vond hem dreig. Ja, ik denk dat ik hem dreig vind, zo trouwens.
0: Maar mijn Bartfries, ik denk net dat ik slaagje. Nee,
2: nee. Maar hield hij het wordt wel, hield hij het vaker keersen als examenvak.
0: Ja, mooi.
1: Ja, mooi.
2: Mooi nice?
0: Ja, zeker.
2: Ja.
1: En er komt ook steeds meer Europese erkenning, hoorden we deze week. Dus kom
0: maar. Ja, hetzelfde aan. Heb je wat zelf het Friesk een beetje heugen horen? Ja, maar we zelf waren het maar net voor Europa voor u beslissen. Maar we uiteindelijk zelf.
2: Ja, we moeten alles zelf gaan uiteindelijk.
0: Zeker. Ik bedoel, even het Europa. Ze zijn in Maat Friers praten, maar we zelf waren.
1: Het gaat weer om financiering van opleiding. Erkenning.
0: Dat vond we zelf ik wel meer. Of kwam ik lees. Maar zo is het Friese les.
2: Zo is het. Een voldwaande heli?
0: Nee. Met woordvries, ik vrees van net.
2: Nee? Nou, Jaap al helemaal net. Nee. De praat het niet eens, Jaap. Ik is het echt wel. Denk ik.
1: Nou, ik heb wel een schrikbeeld van Ed Nijpels. In die zin, dat Nijpels die proberen dan... Kijk, Arno Brok doet het perfect.
0: Die spreekt
1: mooi Fries. Maar ja. Ed Nijpels die ging ook van die cursussen doen. En die probeerde ook Fries te spreken. Mm-hmm. En dat was het niet.
0: Nee.
2: Nou, en hem de fiets al klaarsteen.
3: Voor wat precies?
0: Moet je?
3: Oh nee. Zeker net. Het is wel een prachtig fenomeen natuurlijk. Maar het is een beetje te sporten.
0: Oh ja, ik vind het wel een beetje te sporten. Het is wel mooi waardevol.
2: Ja, hij is wel gefietst, Jaap.
1: Ja. Ik heb zelfs een keer een reportage gemaakt voor RTL erover.
2: Van hoe is het om een Elfstedentocht?
1: Nee. Want je hebt namelijk wat niemand ziet. Dat is dat de eerste 20 voorin, die rijden gewoon een wedstrijd. En ik wist dat Falco Zandstra mee ging doen. En dat was een topschaatser. En Falco die heeft gewoon tussen de 30 en 40 in het uur voorop gereden. Want...
2: Dat mag je helemaal net.
1: Nee, maar het gebeurde toen wel. Ik heb op eind jaren 90.
2: Het gebeurt elke keer weer.
1: Ja. En dat is eigenlijk... Daar zijn nooit echt camera's bij ook. Maar dat is een van de mooiste dingen. Want ze gunnen elkaar. Het ligt in de ogen niet.
2: Nee.
1: Heel veel oud-schaatsers, oud-marathonschaatsers.
2: Ja. Het is een toertocht. Je maakt 24 kilometer gemiddeld per uur. En dan binnen een stel van die idioten. Ja. Daar neem ik ze. Ja. Die dan bij alle tierscontroles weer... als een speer in. En ik is aan een anekdote dat bij Tjerkwet, dat is 3 kilometer voor de Ein, dat de bregenwipper dan altijd denkt, weet je wat, ik gooi hem even op.
0: Even op.
2: maar ik weet niet of het weer is. Dat zou maar een anekdote wezen. Ja. Maar Jim dus net op een fiets.
3: Ontwerp.
2: Ontwerp, ja. Het is drok.
3: Ja, ik werk elke dag wel even.
2: Wat is het?
3: Ik vind het ja.
2: Wat is het op dit moment, wees die bot met waan de host?
3: Stikstofplan, die komen er langzaam aan. Dus gesprekken met de taskforce worden steeds vaker online van hoe komt het eruit? Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Dat begint langzaam al concreter te worden.
2: Oké.
0: Spannend
2: dossier.
3: Ja.
2: Toch? Ja.
3: Ja, vind ik wel.
2: Ja, ik vind het een heel ingewikkeld dossier.
1: Het geeft weer heel veel extra onrust. Want op het moment dat er een stikstofkaart ligt, want even maar in de analogie van het vorige kabinet verder te gaan, dan weet je zeker dat de andere groep is die het niet mee eens is.
2: Nee. Als er iets polariseert, dan is het een stikstoftoestand. Nou, een heel soort wijsheid maken erin. Nou, bent dit mooi waar in, denk ik.
0: Jazeker.
2: Ja. En verder drokte?
0: Nee, goed. Nee, hij en mem. In Friesland is Rusteveen. We zitten vanmiddag een barbecue, misschien mijn wander. En mooi lekker, ik vrij. Een beetje bij de boord. Ik ben op een skip heen. Ja. Dus lekker op het weg. Ja.
1: Lekker.
0: Dus heerlijk. Ja.
2: Ja. Nou ja, even geen dossiers.
1: Nee, geen nee. Ik blijf nog tot eind juni. Dus.
2: Oké, dus de bril is nog even stedelijk lid. Ja.
1: En ik heb ook besloten dat ik voor een nieuwe periode ook ga kandideren.
2: Ah, zijn dus we binnen net van hem af.
3: Nee, dat hier ik net verwachten.
1: Want je bent een politiek dier of je bent het niet. Dat, nee, dat okay, kan ook een afwijking zijn.
0: Nou, voorlopig, Tweede Kamer, Jaap.
1: Nee.
2: Nee.
1: Er zijn een aantal dingen die ik niet doe. Dat is gedeputeerd, Tweede Kamerlid. Nee, ik vind Maarten, toen we vanochtend koffie drinken, zei het ook al. Je wordt geleefd als je in de Tweede Kamer zit. Ja, en ik ben er regelmatig. En ik heb niet het idee dat ik daar gelukkig zou worden.
2: Mm. Nou, bij deze woord je hem tegendank zezen voor je bijdrage in dit Nijtvoorum. Maarten Goudswaard, ja. Betty de Boer en Jaap Stalenburg. Dadelijk schiet Johan Terpstra via de mooie snijn in Friesland. Een hele fijne snijn te wensen.
4: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Nij oven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Varaans is alvast wel treizen en graag ontmoen.

0: Morgen bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois tot 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keerverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Morgen
0: bij Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. De CHP is de grootste oppositiepartij in het land en gaat gebukt onder een golf van arrestaties en rechtszaken. Vorig jaar werd Ekrem İmamoğlu aangehouden, een belangrijke tegenstander van president Erdogan. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Veel organisaties van de organisatoren van evenementen moesten vandaag extra maatregelen nemen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra watertappunten en zonnebandpompjes waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step-Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol, waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Morgen is de Fiets-Elfstedentocht. Bij de finish is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Wat ons brengt bij het weer van morgen. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gun jezelf een ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Op LinkedIn krijg ik, en u misschien ook wel, regelmatig een lijstje voorgeschoteld van voor jou geselecteerde vacatures. En dat varieert van administratief medewerker van het UWV in Haarlem tot dancecoach van het Amsterdam Gay Men's Chorus. Wie verzint het? Wilt u het allergekste weten? Persvoorlichter Nederlands elftal mannen. Ik? Meteen gesolliciteerd natuurlijk. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze Pinksterzondag. Het kantoor van de Turkse oppositie in Ankara is met geweld ontruimd. U hoorde het net al in het nieuws. Waarom en wat betekent het? In Curaçao zijn ze trots dat hun ploeg meedoet bij het WK-voetbal. Maar wat hebben ze er verder aan? En hoe zit dat nou met die trainer Dick Advocaat? Eerst moest hij weg en nu weer in genade aangenomen. Wensley Francisco is bezig met een documentaire en hij weet meer. En in ons Pinksterdrieluik over de VN in nood spreek ik Wilbert van Heuvel, die 26 jaar voor de VN werkte in brandhaarden over de hele wereld. Asmé Amadou debuteert als dichter met Brand lievert brand. En tot slot van het uur een iconische gitaar. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 24 mei.
2: Een uitzonderlijk zware aanval door Rusland vannacht in Kiev. Dat merkten ook verslaggevers die erbij waren.
3: The aircraft fire in the background there and the buzz of drones above us.
2: Het was heftig, vond ook de correspondent van RTL Nieuws.
4: Dit was misschien wel de zwaarste nacht in de afgelopen 2 jaar dat ik in Kiev woon.
2: Zo'n 600 drones en 90 raketten, waaronder de hypersonische Oreshnik-raket, hebben enorm veel schade veroorzaakt, onder meer in een woonwijk.
4: Aan de ene kant zie je een uitgebrand winkelcentrum. Aan de andere kant geldt hetzelfde voor een grote markt, waar iedereen in deze wijk kwam om boodschappen te doen.
2: De Oekraïense president Zelensky is kwaad omdat Rusland vooral burgerdoelen heeft geraakt. Ook musea.
5: The museums, schools, just apartments.
2: Eén museum was pas gebouwd en ging over 40 jaar na de kernramp van Tsjernobyl.
5: The museum of Chernobyl, which was built by the way on 40th anniversary, it was built just 1 month ago. Just crazy.
2: Ajax heeft FC Utrecht verslagen bij de play-offs voor de Conference League. Dat gebeurde met strafschoppen.
6: Utrecht mag beginnen aan de penaltyreeks. Oud Ajax ziet Sebastian Haller is de eerste. Haller mist.
2: Aanvoerder Davy Klaassen verwoordde zijn gevoel zo.
7: Opluchting en blijdschap dat je toch Europa in gaat.
2: Ook de supporters waren matig positief.
8: Dit seizoen is het niet beter.
9: Ja, beter dan niks toch?
10: Heel zwaar om Ajax supporters te zijn.
9: Ja, we moeten blij zijn met wat we hebben.
2: Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht tegen bokser Alexander Usyk. Volgens zijn trainer greep de scheidsrechter te vroeg in.
11: Deze scheidsrechter heeft de partij gewoon kapot gemaakt.
2: Verhoeven wilde nog een ronde doorboksen, want hij stond er op punten goed voor.
12: De scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is, snap je? Dus het is niet nodig.
2: Door de ingreep van de scheidsrechter verloor Verhoeven. Toch zei hij later in het vliegtuig dat hij dankbaar was dat hij als kickbokser het mocht opnemen tegen de bokswereldkampioen.
13: Wauw, wat een beleving. Echt waar.
2: Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend hebben sportevenementen en festivals maatregelen genomen, zoals bij de opwekking.
14: Bij elke dienst die wij hebben wordt verteld, jongens, drink genoeg, smeer je in, eet genoeg en let op elkaar.
2: Ook hebben ze op verschillende plekken
14: zonnebrandpompjes. Yep. Van hé, daar kun je, dan zie je al mensen overal staan te smeren met elkaar.
2: Bij de fietselfstedentocht houden ze rekening met hitteletsel.
15: Dus we moeten genoeg koelmaterialen hebben, dat hebben we ook. Ja, we bakken met ijswater, handdoeken, zodat mensen goed en adequaat kunnen koelen.
2: Ook was het druk bij de dag van het kasteel, want...
16: Als we de koelte opzoeken, moeten we in het kasteel zijn.
17: Ja, gaan we doen.
2: En het liep storm bij de ijssalon die steeds vaker hippe ijsjes verkoopt.
18: Ja, een beetje de trends volgen. TikTok kijken, wat een ander doet. En dan kijken of we ook zoiets kunnen maken.
2: Gelderse ijssalons lieten enkele van hun populaire creaties zien.
10: Raspberry yoghurt, crunchy torta limonen.
17: We hebben een heerlijk ijsje, Droetense Liefde.
19: Pistachecakejes, die hebben we nu een ijssmaak van.
10: En daarnaast hebben we ook nog gember, wat ze niet op veel plekken hebben. En daar komen soms zelfs mensen voor Amsterdam, van Amsterdam hier.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Hoe vaak heb je nou dit soort dagen in Nederland, toch? Je moet ook een beetje genieten dan.
21: Ja, in de schaduw.
2: We gaan even naar sportcollega Louis Dekker, die de Grand Prix van Canada volgt in Montreal. Formule 1, hoe gaat het met Verstappen, Louis?
22: Beter dan we het hele jaar hebben meegemaakt. Hij rijdt tweede, hij heeft zicht op de leider in de race. Is in principe niet snel genoeg, maar er is er al één weggevallen. George Russell viel uit met technische problemen. En dus is Kimi Antonelli, de onbedreigde leider in de Mercedes, is Verstappen. Degene die daar 4 seconden achter zit en daarachter de zevenvoudig kampioen in de Ferrari, Lewis Hamilton. Dat is de top 3 in Canada op een baan die niet helemaal droog is, maar ook niet kletsnat. Verraderlijk, en dat hebben we al diverse keer gezien, dat coureurs zich verslikken in een bocht. Nog 20 ronden te gaan. Verstappen beter dan we hem het hele seizoen hebben gezien. Nog niet op koers voor een zegen. Aan de andere kant hoeft maar iets te gebeuren en hij zal zijn kans grijpen.
2: Dankjewel, Louis. En zometeen komen we nog even bij je terug, want we willen natuurlijk weten hoe het afloopt. Ja, een grote groep oproerpolitie stond vandaag gewapend met traangasgranaten voor de deur van het hoofdkantoor van de grote Turkse oppositiepartij CHP in Ankara. Ze drongen het kantoor binnen. Dat was van binnen gebarricadeerd. Turkije-correspondent Gülşah Erçetin volgt het op de voet. Goedenavond, Gülşah.
23: Goedenavond.
2: Hoi. Wat kwamen al die agenten daar doen vandaag en hoe ging het eraan toe?
23: Ja, nou ja, het was heel onrustig, want de Turkse autoriteiten hadden opdracht gegeven dat het hoofdkantoor van de oppositiepartij in Ankara ontruimd moest worden. En dat komt eigenlijk na een uitspraak van een rechter eerder deze week dat de huidige partijleider Özgür Özal dus uit zijn functie werd gezet. Nou, heel veel parlementsleden van de oppositiepartij wilden dus niet vertrekken. Dus die hadden echt zo'n barricade opgeworpen. Dan moet je dus echt denken, tafels op elkaar, stoelen op elkaar. En dat ging uren eigenlijk zo door. Dat kon je dus ook live zo volgen op de Turkse televisie. En op een gegeven moment kwam toch de politie dat gebouw binnenstormen. En werd er ook dus traangas ingezet. En uiteindelijk hebben ze dus het gebouw verlaten.
2: Ja, maar waarom moest die oppositieleider vertrekken?
23: Ja, volgens de rechter zou er dus op het partijcongres van de grootste oppositiepartij 3 jaar geleden zijn gesjoemeld met stemmen. Hè, dus dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Dus vandaar dus dat hij nu weg moet als partijleider.
2: Nou, zou je denken, en ik denk dat veel mensen in Turkije dat doen, dat dit gedoe binnen die oppositiepartij Erdogan wel handig uitkomt?
23: Ja, dat zegt de oppositie ook. Hè? Van, kijk, er zijn natuurlijk heel veel problemen op dit moment in Turkije. Gewoon iets heel simpels. Denk bijvoorbeeld aan de Turkse economie. De prijzen zijn torenhoog. Als je kijkt naar de oppositiepartij, die ligt al heel lang onder vuur. Ik denk het meest bekende gezicht van de oppositiepartij is natuurlijk de afgezette burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Die zit al ruim een jaar vast in de gevangenis. Naast hem staan nog honderden andere mensen van die partij terecht. En dat zeggen ze dan ook, hè, van als je dan onderling het al niet eens kan worden, dat mensen misschien dan gaan denken, ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal? En dat de Turkse regering denkt, nou prima dat ze nu met elkaar zo in gevecht zijn. Want de klachten over dat partijcongres, dat er dus gesjoemeld werd met stemmen, is begonnen omdat mensen van de oppositiepartij zelf een klacht hebben ingediend.
2: Ja, dus Erdogan zit er niet achter, of wel?
23: Nee, maar de regering van de regerende AK-partij, de woordvoerder daarvan, die zegt wel heel vaak, nou, wij zijn degene niet die de klacht hebben ingediend. Alleen het is nu wel heel opvallend dat juist wanneer de oppositiepartij met een nieuw gezicht met de afgezette burgemeester van Istanbul aan het winnen was, hè. Dus voor het eerst in 20 jaar werd de partij van Erdogan verslagen. Werden ze de grootste. En daarna begonnen eigenlijk al die arrestaties. En deze klachten die waren er 3 jaar geleden ook al. Dus de oppositie zegt, ja, het komt ze wel heel erg goed uit dat nu allemaal uitvergroot wordt.
2: Ja, en die Özal, dat ging eigenlijk best goed onder zijn leiding, heb ik begrepen.
23: Ja, nou, hij deed verrassend goed. Kijk, hij was natuurlijk meer op de achtergrond. Het gezicht was natuurlijk Ikram Imamoglu. En toen hij dus...
2: in gevangenis kwam.
23: Ja, moest hij het een beetje overnemen. Ja. Dus je zag hem dan ook heel vaak in de media. En één keer per week wordt er in Istanbul in ieder geval altijd een soort solidariteitsbijeenkomst gehouden. Nou, dan... hij sprak hij altijd de menigte toe. Dus hij deed volgens ook de aanhangers van de oppositie verrassend goed.
2: Ja, en nu moet die weg. En staat er nog wel iemand van die partij achter, die Kılıçdaroğlu, die nu opnieuw de leiding heeft?
23: Ja, nou ja, dat is dus de man die eigenlijk al langer dan 10 jaar partijleider is
2: geweest. Een oudere man ook.
23: De oudere mannen ook. En heel veel aanhangers van de oppositie zeggen ook... ja, hij schittert eigenlijk in het verliezen van de Turkse president. Want er zijn 10 verkiezingen geweest in de afgelopen jaren. En hij heeft ze allemaal verloren. En ze zeggen ook dat hij niet weg wil. Omdat hij het ziet als... de oppositiepartij heeft het 2 jaar geleden dus heel goed gedaan. Ze hebben Istanbul gewonnen. En ze zeggen dan ook in Turkije... wie Istanbul wint, wint Turkije. Het is gewoon een motor natuurlijk van de Turkse economie. En hij wilde gewoon niet weggaan, want hij heeft zo lang natuurlijk de partij geleid. Dus hij ziet dat eigenlijk van ja, die nieuwe groep, die profiteert eigenlijk van mijn, wat ik allemaal heb opgebouwd door de jaren heen. Dus die wilde ook gewoon niet weg. En daarom zijn die aanhangers natuurlijk zo boos. Van jij moet zelf een plaats opzij zetten. Terwijl de partij het juist zo goed deed, maak jij het alleen maar erger door juist verdeeldheid te creëren binnen de partij. En daarom gingen vandaag ook in Istanbul zelfs mensen de straat op.
2: Nou ja, je kan je voorstellen dat als oppositiepolitici zo wordt dwarsgezeten, dan durft er misschien niet zo makkelijk een nieuwe, echte goede leider op te staan bij die partij.
23: Nee, want het is echt een grootschalige operatie geweest de afgelopen jaren. Er zijn ook zeker 10 burgemeesters van grote steden opgepakt. Er zijn heel veel parlementsleden of mensen die geleerd zijn aan de partij opgepakt. Ik was laatst nog bij de rechtszaak tegen de afgezette burgemeester. En daar heb ik dus heel veel familieleden ook gesproken. En je moet je voorstellen dat er gewoon bijvoorbeeld jonge vrouwen die in het mediateam zitten van die burgemeester, nu ook vastzitten in een van de zwaarst beveiligde gevangenissen. En die ouders zeggen ook, moordenaars lopen vrij rond in Turkije, maar mijn dochter die communicatie doet, hè, of die de PR doet, die zit nu ook in de gevangenis. Dus het creëert natuurlijk ook een soort angstcultuur, dat als je kritiek hebt op de regering, of je kritiek uit, of de oppositie steunt, of je gaat de straat op, dat gewoon gevolgen kan hebben. En dat zien we dus nu ook, want 400 mensen staan terecht in totaal.
2: Ja. En de onvrede over Erdogan, groeit die nog steeds?
23: Zeker. Zeker, ik zei net al een beetje, hè, dus de economie. Dat is denk ik een groot probleem op dit moment voor veel Turken. Je merkt ook dat veel Turken moeite hebben met rondkomen. Dus een torenhoge inflatie. Alles wordt steeds duurder. Dus ook onder zijn eigen achterban hoorde je al een paar jaar geleden de geluiden van, nou, geef hem nog één kans. Dit moet wel echt verbeteren.

0: Holy Water was dit van Marshmallow en Jelly Roll. Ja, voor het eerst in de geschiedenis, en dat is wat zeg, plaatst Curaçao zich voor het WK voetbal. Een droom die uitkomt, maar ook het begin van een heleboel gedoe rondom trainers en sponsoren. Morgen begint dat elftal aan een trainingskamp in Noordwijk. En ja, hoe kijkt men op het eiland naar dat wat komen gaat? Bij mij in de studio is documentairemaker Wensley Francisco. Hartelijk welkom, Wensley.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Kijk, komt zelf uit Curaçao, maar volgens mij op zijn zevende naar Nederland gekomen.
1: Ja, toen ik zeven was, ben ik met mijn moeder verhuisd naar Nederland.
0: Ja. Je maakt een documentaire. Ja, die is eigenlijk al af bijna, hè, voor het nationale elftal van Curaçao.
1: Ja, het gaat niet echt over het nationale elftal, maar over Curaçao die zich heeft geplaatst voor het WK. Dat heeft natuurlijk het nationale elftal gedaan, maar wat krijgt het eiland over zich heen en hoe gaan ze daarmee om? En we hebben het nu te maken in één keer met identiteit. Een Curaçao die in één keer zijn stempel drukt binnen het koninkrijk. Dus hoe ziet het eruit en hoe ziet de toekomst eruit?
0: Dus je bent in Curaçao wezen filmen veel.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat was leuk.
1: Ja, het was echt hartstikke leuk om het te zien en mensen daarover te kunnen spreken.
0: Maar de voetballers trainen daar niet?
1: Nee, die gaan binnenkort hier eigenlijk vanaf maandag.
0: In Noordwijk gaan ze trainen? Ja, waarom daar eigenlijk? En niet op Curaçao?
1: Dat komt natuurlijk omdat de grootste gedeelte van de spelers die voetballen hier in Nederland en die wonen hier in Nederland. Dus dan is het makkelijker voor ze om hier dan te trainen. En 30 mei gaan ze tegen Schotland spelen. En pas op 6 juni hebben ze dus een afscheidswedstrijd op Curaçao. Dus technisch gezien is het wel handiger om ze hier in de buurt te houden.
0: Ja, ik begreep dat jij het eigenlijk al een tijdje aan zag komen, hè?
1: Ja.
0: Je had het voorspeld.
1: Ja, ik had het voorspeld. Het was echt een hele... ik had eigenlijk heel veel geld op moeten zetten, maar ik ben geen gokker. Maar ik zag het eigenlijk al vanaf 2017 zo echt gebeuren. Dus dat het elftal steeds beter werd. Op een gegeven moment hadden ze dan ook de Caribbean Cup winnen ze. 2019 volgens mij hadden ze de kwartfinales van de CONCACAF. Dat is eigenlijk gewoon een soort van wereldbeker, maar dan van het Caribisch gebied. Mm-hmm. Hadden ze kwartfinales gehaald en toen had ik echt zoiets van volgens mij...
0: Ze zijn gewoon heel goed.
1: Ja, ze zijn gewoon heel goed. Ja. En ze groeien. En telkens heb je dat mensen zeggen van ja, nee. En ze hebben geluk en van alles. Maar ik denk van heel even... heb je wel gezien, ze spelen natuurlijk wel tegen andere eilanden, bijvoorbeeld tegen Jamaica of zo, maar Jamaica, het elftal daarvan, die heeft gewoon spelers die miljoenen waard zijn, die in de Premier League spelen van Engeland.
0: Ja.
1: En daar

0: winnen ze van. Dus dat betekent dus dat het geen kwestie van geluk is. Maar het elftal is gewoon heel goed.
1: En hoe wordt daar dan naar gekeken op dat eiland?
0: Met heel
1: hoe wordt het beleefd?
0: Heel veel trots. En de mensen zijn echt heel blij. Precies wat ik zei. Weet je, we hebben echt gewoon binnen het Koninkrijk een stempel gedrukt. Onze identiteit, de Curaçaose identiteit. Dat leeft natuurlijk heel daar. We hebben al gewoon in principe gewoon gewonnen omdat we meedoen met het WK. Maar we hebben ook een mooiste shirt. Als er een FIFA, als er een FIFA shirtprijs is, die hebben wij gewonnen. Het zijn gewoon echt prachtige shirts die uit zijn gekomen. Dus,
1: en, je hebt er niet één aan.
0: Ik heb er niet één aan. Eentje besteld. Ik heb hem nog niet gedragen, want ik wil hem pas bij de eerste wedstrijd die Curaçao speelt tegen Duitsland, ga ik hem dragen. Dus ik ben heel bijgelovig op dat gebied.
1: Goed. Nou dat was allemaal het goede nieuws, maar er is dus ook een hoop gedoe. Coach Dick, ik zal het je vertellen, coach Dick Advocaat, die hadden ze dus eerst aangetrokken. Nou, die ging op een gegeven moment, heeft hij zich teruggetrokken, want zijn dochter was ziek, tenminste, dat heb ik zo begrepen. Dus die werd vervangen door Fred Rutte. Maar ja, ik dacht nog van, hebben ze zelf geen coaches daar?
0: Ze hebben natuurlijk Remco Bizantini. Dus een Curaçaoenaar. Die eigenlijk gewoon best geliefd was ook binnen het elftal. En daarmee dacht ik ook de Caribbean Cup heeft gewonnen in 2017. En die was heel geliefd. Maar op een gegeven moment met de coaches en FFK. Dus FFK is de KNVB van Curaçao. Die gaan daar niet helemaal goed mee om. Dus hij werd als coach ook in één keer aan de kant gezet. Dus naarmate het beter ging met het Curaçao elftal. En volgens mij wilden ze gewoon een soort van goed marketingplaatje. Dus ze gingen eerst...
1: Dat was Dick Advocaat.
0: Ja, Dick Advocaat. Dus je hebt dan... je moet het zo zien.
1: Dat is natuurlijk wel een beroemde naam.
0: Ja, een beroemde naam. En daar heb je dan het kleinste land ooit die zich heeft geplaatst dus voor het WK. Maar ook met de oudste bondscoach ever. Dus dat plaatje, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mensen gaan natuurlijk praten erover. Over Curaçao, kleinste land, oudste bondscoach, Curaçao, waar ligt dat? En dan komen ze allemaal op vakantie. Dus Fred Rutte moest eigenlijk plaatsmaken, als je het goed bekijkt, om dat plaatje compleet te houden.
1: Ja, advocaat is nu weer terug. En ik begreep dus dat de Turkse hoofdsponsor Corendon, die wilde dat graag. Hoe zit dat?
0: Ja, ze hebben natuurlijk heel veel geld aan uitgegeven. En natuurlijk ook dat plaatje. Je had dan op een gegeven moment dus van dat ze zeiden, maar als Curaçao zich plaatsen, wordt Corendon Corendik. Dus er is
1: Corendik?
0: Heel... Ja, Corendik.
1: Sorry hoor, maar dat vind ik dus heel wel grappig.
0: Ja, daarom. Corendik. Dus, Corendik. Dus dat gaat natuurlijk over de hele wereld gaat dat over. Dus in één keer dreigt dat plaatje dan niet meer te kloppen. Dus dan zegt dus de sponsor van, wij doen niet meer mee. Als Dick niet meedoet, dus toch nog wel druk zetten dus op FFK om te zeggen van we willen de bondscoach hebben die marketingtechnisch heel goed bij ons past.
1: Wat vind jij daarvan?
0: Ik snap marketingtechnisch briljant, heel goed. Weet je wel, met Corendik en noem maar op. Maar ik vind het wel jammer, omdat het dan... wat je heel veel van de mensen hoort, dus op de eilanden en andere eilanden ook, is dus dat dingen niet structureel zijn. Alles is heel erg eindigend. En als je dan ziet, dus naar een ING die al 16 jaar, zeg maar, door dik en dun het Nederlands elftal, en daarvoor had je dus Nationale Nederlanden...
1: Dik Advocaat.
0: Dat zou je bijna zeggen. En Nationaal Nederlander natuurlijk ook voor. En denk echt van, dat is allemaal voor een langere periode. Een langere tijd. En ze staan dus daarachter. Dus ik had eigenlijk ook verwacht. En ik zou het mooi hebben gevonden. Dus dat sponsoring. Of in ieder geval welke coach er mee doet. Als dat er niet toe zou doen. Dus dat je een Corendon hebt die zegt van, wij geloven in het team. En nu hebben jullie het WK gehaald. En we gaan investeren voor in de toekomst.
1: En jij denkt dat dat sponsoring van Corendon, dat is eigenlijk maar heel tijdelijk. Dat begrijp ik uit jouw verhaal.
0: Tot nu toe...
1: Dat is een beetje opportunistisch eigenlijk.
0: Ja, tot nu toe komt het een beetje opportunistisch over. Ja. Dus ik hoop echt wel dus dat ze nu zoiets hebben van... we gaan echt wel gewoon voor de toekomst. We gaan dit gewoon voor een langere tijd doen.
1: Maar zou het zover zijn gegaan dat Corendon de terugkeer van Dick Advocaat heeft afgedwongen?
0: Dat op een gegeven moment, als ze gaan zeggen van, we trekken ons terug en we doen sowieso niet mee met volgende WK, of we stoppen na het WK, dan wordt er wel een beetje druk gezet natuurlijk. Weet je, natuurlijk, ik kan mijn vinger niet opleggen, maar je merkt wel, zeg maar, dat ze een dikke vinger hebben in de pap om een beetje druk te zetten op FFK en te zorgen dus dat ze hun zin krijgen.
1: Ja, en dit komt allemaal in je documentaire?
0: Nee.
1: Nee.
0: We hebben het wel over de bondscoaches en dergelijke. Want ja, we zijn natuurlijk al klaar met draaien. Dus het hele debakel zit niet in. Maar met onze documentaire willen we eigenlijk gewoon laten zien, zeg maar, van tuurlijk, je hebt dan de bovenste laag als in van de sponsoren, de wat rijkere mensen op het eiland. Dus dat daar, zeg maar, alle geld toe komt. Mm-hmm. En die gaan er goed aan verdienen. Maar verdient de rest van het eiland wel. En ook nog eens, wordt er iets structureels opgebouwd. Dus dat je kan zeggen van volgend WK en die daarop hebben we ook echt wel de jongens op het eiland zo opgeleid. Dus dat we de volgende WK's ook kunnen behalen.
1: Precies. 14 juni speelt Curaçao de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
0: Ja.
1: En dan ga jij zitten kijken met je shirt.
0: Met mijn shirt aan, ja, voor het eerst. Ja.
1: Hey, en 10 juni is deze documentaire te zien op NPO Start en op NPO 3. Dankjewel, Wensley Francisco.
0: Dank je, leuk om het te zijn.
1: Ja.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd. En hij zei mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN ook bankroet is. En dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van die VN. Bij mij in de studio's oud-diplomaat Wilbert van Heuvel. Hartelijk welkom. Werkte 26 jaar voor de VN in brandhaarden zoals Ethiopië, Rwanda, Kosovo en Oost-Timor. En hij schreef over al die jaren het boek Beschermen met de VN op pad voor vluchtelingen en vrede. Hartelijk welkom. Ja, een lange staat van dienst. Wat trok u zo aan in het werk?
1: Ja, nou, goede avond ja. In de eerste plaats. Ja, ik heb het heel erg bijzonder altijd gevonden om de internationale gemeenschap te mogen vertegenwoordigen. Want dat doe je als je voor de VN werkt. En dat met mensen uit de hele wereld. Om op te komen voor die drie grootste belangen eigenlijk. Mm-hmm. Vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
0: Ja, hoe ging u te werk?
1: Ja, nou, hoe ging ik te werk? Ja.
0: Hebt u een methode? Heuvel?
1: Ja, nou, het is een combinatie. Dat is het mooie. Zeker als je in het humanitaire vlak werkt. En voor vredesmissies, dat heb ik ook gedaan. Dat zijn twee takken van de VN. Waarin je normen probeert te verdedigen. Mensen probeert te beschermen. Op allerlei manieren. Dus dat is, gaat met diplomatiek overleg. En dan niet alleen met autoriteiten, maar ook met legercommandanten, rebellenleiders, noem maar op. Maar daarnaast lever je ook dingen. Dus zeker in het humanitaire, er worden hulpgoederen geleverd, er worden mensen in stand gehouden. Mm-hmm. En dat vinden beide partijen in een conflict vaak belangrijk. Dus die combinatie van normen verdedigen via de dialoog met de VN, het gezag van de VN achter je. En het echt leveren van diensten die nuttig zijn voor regeringen, goede adviezen, hulpgoederen, ontwikkeling brengen. Ja, dat is een sterk punt van de VN.
0: Ja. En dat was natuurlijk ook niet altijd makkelijk. U beschrijft in uw boek ook wel dat u af en toe zeer geëmotioneerd was. U schrijft, Kosovo is de enige post waar ik vanwege mijn werk heb moeten huilen.
1: Oh ja.
0: Ja, u hebt het zelf opgeschreven.
1: Ja. Nou ja, kijk, door dat werk, je maakt inderdaad veel mee. En het is belangrijk dat je huid dik genoeg blijft. Mm-hmm. Maar het moet nooit een echte olifantenhuid worden. Je moet dicht bij de mensen blijven staan. En weten ook wat er bij de mensen omgaat. Dat vind ik erg belangrijk.
0: Waar moest u huilen toen?
1: Nou, ik kon de haat die ik daar meemaakte, ofschoon ik veel in Bosnië was geweest, verschrikkelijke dingen heb gezien, vreedheden. En daarna Rwanda. Dus het was een soort accumulatie, denk ik, van ervaringen die er in Kosovo op dat moment uitkwam. Ja. En die omstandigheden daar in Kosovo, daar was ik dan, maakte ik deel uit van de vredesmissie. Die waren belabberd, die waren zeer, zeer moeilijk. Het was een instabiele, gewelddadige periode. Ja, dat werd me toen even te veel.
0: Ja. Nou, de aanleiding is dus dat het gewoon zo slecht gaat met de Verenigde Naties voor dit gesprek. Er zijn veel wanbetalers, dat hebben we gisteren kunnen horen. Faillissement dreigt zelfs. U hebt uw halve leven ingezet voor die club. Doet dat dan pijn?
1: Ja, dat doet zeker pijn. Kijk, ik moet wel zeggen, het is niet de eerste keer dat er bij de VN bezuinigd moet worden. Ik heb eerdere rondes zelf meegemaakt. Maar nu gebeurt het op een hele drastische manier. En allerlei goede functies van de VN die nog steeds doorgaan. Dat is op humanitair gebied een aantal grote organisaties die echt veel goed werk doen, ook in de grote conflicten van nu. En dan denk ik aan UNICEF, het Wereldvoedselprogramma, UNHCR. Maar ook vredesmissies die nog steeds opereren. Er zijn er nog altijd 11 actief. Allerlei plekken van de wereld. Ja, die hebben het daardoor ontzettend moeilijk. Er worden veel mensen ontslagen. Ik weet toevallig van UNHCR. Een kwart van het personeel heeft het veld moeten ruimen.
0: Dus dat is pijnlijk?
1: Dat is pijnlijk. Er vallen grote gaten.
0: Ja. Ja. Er zijn grote oorlogen gaande. De Veiligheidsraad grijpt niet in. En dat komt door de veto's van de Verenigde Staten, Rusland, China. Amerika tuigt zelfs een alternatieve vredesraad op. En ja, dan vraag je je af, doet de VN er nog wel toe?
1: Ja, ik denk op dit moment, kijk, in de grote geopolitieke conflicten, helaas staat de VN in politiek opzicht aan de zijlijn. Maar dat is in die hele grote conflicten altijd wel een beetje geweest.
0: Is
1: ik wil
0: dat
1: relativeren. En dat heb je tijdens de hele Koude Oorlog gezien. Er zijn maar heel weinig voorbeelden van waar die echt die grote, waar de belangen van die wereldmachten op het spel staan, waar de VN in politiek opzicht een grote rol kan spelen.
0: Dus u zou niet zeggen de VN heeft de beste tijd gehad?
1: Nee, dat vind ik niet. En we moeten ook kijken naar de toekomst. De situatie gaat weer veranderen. Maar het is wel zo dat de VN politieke steun krijgt en financieel. Anders lukt het niet.
0: Nee, en wat is er dan nodig om die VN weer wat meer relevantie te geven? Wellicht een krachtiger secretaris-generaal dan Guterres. U kent hem goed, heb ik begrepen uit uw boek, want u hebt jaren met hem samengewerkt.
1: Ja.
0: Wat vindt u van zijn leiderschap dan nu?
1: Nou, hij heeft denk ik goede dingen bereikt. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zelf ook de indruk dat hij heeft zo'n onmogelijke periode nu meegemaakt, de afgelopen jaren, dat ik gun hem enorm dat een ander nu het stokje overneemt met nieuw elan en nieuwe energie.
0: Ja.
1: Dat is nodig, maar dat is niet het enige.
0: Er kan misschien pas beter gaan als er in het Witte Huis een andere wind waait, misschien.
1: Nou, ik denk dat dat een grote rol gaat spelen. En ook de Amerikanen die zien nog steeds het belang van de VN in. Het is niet zo dat de huidige administratie de VN wil afschaffen. Dat is niet zo. Ze zijn ook voor zo'n vredesraad voor Gaza zijn ze naar de Veiligheidsraad gegaan om daar steun te krijgen. Dus het is belangrijk dat de VN ook in politiek opzicht minder aan de zijlijn komt te staan en doorgaat met het goede werk, vooral in het kader van vredesmissies.
0: We zullen zien hoe het verder gaat. Hartelijk dank voor dit gesprek, Wilbert van Heuvel. En dat boek Beschermen over uw 26 jaar bij de VN ligt nog steeds in de winkel. Dank u wel.
1: Dank u.
0: Voor uw komst, ik ga even naar Louis Dekker, want ik wil weten hoe het afgelopen is met Max Verstappen daar in Montreal.
2: Wil je het goede nieuws of het slechte nieuws?
0: Eerst maar het slechte nieuws.
2: Het slechte nieuws is, hij lag tweede, maar hij is ingehaald door de zevenvoudig kampioen.
0: Ja.
2: Lewis Hamilton. Hamilton naar het podium voor Ferrari, dat is tegenwoordig al groot nieuws. Verstappen voor het eerst dit jaar naar het podium, dat is ook groot nieuws, want hij won toch altijd, maar dit jaar is het een stuk moeilijker. De winnaar is Kimi Antonelli, vierde zegen van dit jaar. Dat is die Italiaanse jongen, een tiener, 19 jaar jong. Pas in zijn tweede Formule 1 seizoen. En die slaat toe, hij wint de race in Canada, terwijl zijn teamgenoot en grootste titelrivaal George Russell uitvalt en 0 punten scoort. Dus Antonelli, leider in het WK, nu nog wat meer dan aan het begin. Verstappen het eerste podium van het jaar en Hamilton verrast met een tweede plek.
0: Oké, dankjewel, Louis Dekker.

0: Ja, dat was Fayrouz met Jana, Jana. En ik hoorde daar toch echt Mozart in. En waarom draaien we Fayrouz? Nou, natuurlijk omdat het een fantastische zangeres is. Maar ook omdat zij af en toe voorkomt in de dichtbundel Brand, lieverd, brand van Esme Amadou. En die is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Ja, je bent toch dol op Fayrouz?
1: Ja. Ze komt er inderdaad best wel vaak in terug. Zij en de rapper Lijpen. Dat is mijn twee persoonlijkheden, denk ik, naast elkaar.
0: Dat zijn wel, dat vind ik wel een heel grappig duo.
1: Ja, heel erg.
0: Fayrouz leeft nog steeds, hè?
1: Ja.
0: 90 is ze.
1: Ja.
0: Maar goed, Esme, je bent verliefd op schrijven, op het podium. Mm. Je wil de wereld met je gedichten beroeren. En deze maand verscheen dus je poëziedebuut. Ja, uit Gouda kom je.
1: Ja.
0: En fijn dat je hier bent in de studio. Zullen we maar even om mensen een idee te geven van wat voor poëzie je maakt. Lees maar een stuk voor. Dat is een fragment van Verslag uit de Shisha Lounge.
1: Ja, het werk heet inderdaad Lijfverslag vanuit de Shisha Lounge. Ja. Ik blijf maar wachten tot dit land weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Ik blijf maar wachten tot dit lichaam weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Dus schep ik voor mijzelf een nieuw toevluchtsoord. Hier onder deze heilige zoete rook. Plakkerige tafels en groteske verhalen vullen de ruimte van muur tot muur. De stem van Algerino is aan het haperen. De lichamen inhaleren en er ontsnapt gezamenlijk een oceaan aan rook tussen hun lippen door. Alsof dit een vorm van heling is.
0: Zat je zelf in die shisha lounge?
1: Ik ben nog nooit van mijn leven in een shisha lounge geweest.
0: En volgens mij zitten er altijd mannen, of is dat niet zo?
1: Ja, hangt vanaf in welk land je zit. Het is ook heel erg cultuur gebaseerd.
0: Ja.
1: Het hangt vanaf in welk land.
0: Maar waarom wilde je dan toch een live verslag doen vanuit de shisha lounge?
1: Nou, voor mij voelt een shisha lounge als een van de plekken waar diaspora tot leven komt. Waar de diaspora mag zitten en met elkaar mag praten. En aan het eind van de dag gesprekken kan voeren over uiteenlopende onderwerpen. Zoals voetbal en politiek en het moederland en de tankprijzen. En daar mag je een soort van tot rust komen. Dit gedicht gaat ook heel erg over de man-vrouw verhouding in zo'n shisha lounge en over wat het betekent om diaspora te zijn. Mm. Maar ik ben er inderdaad zelf nog nooit geweest. Maar dat is het mooie aan poëzie schrijven, denk ik.
0: Natuurlijk. Je kan er toch zo heen? Is er een shisha lounge in Gouda?
1: Nee, voor zover ik weet. Ja, er is niks in Gouda. Het is Gouda.
0: Gebrandschilderde ramen hebben ze daar.
1: Ja.
0: Je hebt gestudeerd aan de Kunstenacademie in Utrecht.
1: Utrecht,
0: hè? Ja. Dat was beeldende kunst wat je aanvankelijk
1: deed? Nee, de schrijversopleiding. Okay. Writing for Performance.
0: Ja. En wanneer dacht je, dat schrijven?
1: Ja, op mijn 12e.
0: Toen al?
1: Ja, ik wist op mijn 12e wilde ik schrijver worden. En ik heb toen tegen iedereen gezegd, wanneer ik 25 ben, dan ga ik een boekenhandel binnenlopen en dan zie je mijn naam ergens staan. En ik ben nu 24, dus missie gelukt.
0: Maar wist je ook dat het poëzie
1: was? Absoluut niet. Absoluut niet. Ik wilde romans schrijven. Ik wilde eerst romans schrijven. Later in mijn leven wilde ik heel graag films en series schrijven. En pas in het derde jaar van de Kunstacademie, toen ik 20 was, bedacht ik opeens van, volgens mij is poëzie het genre wat ik nu moet doen. Voor mij is poëzie het genre en ik nu al deze prachtige verhalen kan vertellen en kan eren.
0: En waarom kon je dat dan voor je gevoel beter in poëzie dan in proza?
1: In proza kan het waarschijnlijk ook. Het wordt ook een hele lange carrière.
0: Sommige gedichten zijn ook wel wat je proza gedichten noemt, hè?
1: Ja, dat zeggen mensen inderdaad wel over mijn werk. Het zijn ook best wel langere gedichten. En die proza komt nog later in mijn carrière. Het wordt een hele lange carrière. En proza komt nog wat later. Maar voor nu, voor de poëzie, juist met alle onderwerpen die ik aankaart en met alles wat er gaande is in de wereld, en dan is het heel makkelijk om dat vanuit een analytische blik, vanuit een non-fictieblik daarop te kijken. Maar juist die verhalen en die personages hebben die net ook om gedichten over geschreven te worden.
0: En je treedt ook op podium? Ja. Je gaat echt zoiets van, dat is eigenlijk wat ik het leukste vind.
1: Nee, ik vind schrijven nog leuker.
0: Jawel, maar met je gedichten treed je ook op.
1: Ja. Maar als ik moet kiezen uiteindelijk liever schrijven of liever optreden. Schrijven is echt de liefde van mijn leven. En optreden vind ik fantastisch. Maar ik heb het maken van de bundels het mooiste wat ik ooit heb mogen doen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: En heb je dan ook voorbeelden? Dichters die je geïnspireerd hebben? Of haal je het gewoon helemaal uit je eigen ziel, hoofd?
1: Ja, ik haal echt overal inspiratie vanuit.
0: Maar niet een dichter.
1: Niet specifiek in Nederland, moet ik zeggen.
0: Dat hoeft niet in Nederland, want het kan voor mij een dichter, kan me niet schelen waar hij of zij vandaan komt.
1: Ja, ik haal heel veel inspiratie uit Safia Al-Hilo. Dat is een Sudanees-Amerikaanse dichter. Warsan Shire, dat is een Brit-Somalische dichter. Eigenlijk vooral buiten Nederland. Maar ook gewoon heel veel dichters in Nederland zijn nu mijn vrienden. Dat is het hele coole. Dus ik kan ook gewoon altijd opbellen en vragen om advies. En...
0: Ik zou me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld Babs Schons ook heel inspirerend
1: ja,
0: vindt.
1: Alleen we zijn niet samen. Ik doe dit echt pas heel kort. En zij doet dit volgens mij echt al haar halve leven. Dus toen ik erachter kwam wie Babs Schons was, was ik al zelf in het werkveld. Eigenlijk was ik al zelf schrijver geworden. Maar ik heb heel veel respect voor haar. En zij is volgens mij echt een van de grondleggers van de spoken word in Nederland. Ja. En zij heeft het hier naartoe gebracht.
0: Dichter is vaderland.
1: Fantastisch. Ja, ja. Fantastische vrouw.
0: Ja. Je debuutbundel, hè, die ligt er dus. Je hebt woord gehouden.
1: Ja.
0: Bestaat er drie delen. En die drie delen hebben verschillende thema's.
1: Misschien ja, drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heet Paspoorten en Martelaren. Dat is het meest politieke hoofdstuk, zou ik zeggen. Het gaat heel erg over de genocide in Palestina, over immigratie, over klasse, over femicide. Dat zijn echt alle politieke onderwerpen die ik wil aankaarten. Het tweede hoofdstuk heet Het is altijd zomer in de ghetto. Dat is het meer luchtige gedichten. Meer gedichten die echt liefdevol zijn en een ode aan mijn mensen en de ode aan mijn vele identiteiten. En ook zomer, opgroeien, popcultuur, voetbal, snackbars. En het laatste werk heet... Oh, God zegen dit heilige kleine leven. Dat is eigenlijk een ode aan het leven. En hoe pijnlijk het ook allemaal is. Maar ook altijd dat liefdevolle terugvinden. En wat maakt het leven zo mooi. En al die gedetailleerde details erin verwerken.
0: Heb je altijd in het Nederlands geschreven?
1: Ja. Ik vind het Engels schrijven niet zo mooi, merk ik.
0: Nou ja, ik weet niet welke talen je nog meer beheerst.
1: Ja. Ik kan wel het spreken, maar niet schrijven in andere talen.
0: Oh ja, nee?
1: Nee.
0: Oh. Misschien nog even iets laten horen. Hè?
1: Ja,
0: uit 10 adviezen over hoe je in leven kunt blijven wanneer je bruin bent en tot de verkeerde God bidt.
1: Ja, dat zijn er inderdaad 10 en ik ga er nu 5 doen.
0: Goed.
1: 1. Kom niet ter aarde op land dat in de oudheid aan iemand beloofd is. Kies verstandig. Alle grenzen zijn verraders. Je zult bidden tot het water of tot de chemische wapens. 2. Je wordt geboren als een barbaar en je sterft als nevenschade. Ergens daartussen mag je zingen. Laat het altijd de liefdesliedjes zijn die je grootmoeder neuriede. 3. Een huis moet altijd in de palm van de hand passen. 4. Voordat je een kind een naam schenkt, bedenk dan hoe het zou klinken in een nieuwsbericht. Zijn er gevaarlijke letters verborgen in het geheel? Klanken die als een bom afgaan? Een reden om genade in te houden? 5. Wanneer de soldaten je voor de ogen van het hele dorp opensnijden, zorg er dan voor dat je geen olievelden lekt. Laat ze niet zien wat ze willen stelen. Geen goud, geen diamanten, geen meisjes met zachte handen. Geen jongens met organen.
0: Het valt me op dat je weinig hoofdletters gebruikt, of eigenlijk niet?
1: Niet los van het woord God en de synoniemen voor God. Verder zitten er geen hoofdletters in, inderdaad.
0: En ook heel geen interpunctie? Eigenlijk.
1: Bijna niet. Los van echte gedichten, van die proza gedichten, daar zit wel interpunctie in om het wat leesbaarder te maken. Ja. Maar verder zit er ook inderdaad geen interpunctie in.
0: Nee. Waarom is dat?
1: Ik hou niet zoveel van interpunctie. Ik vind het ook niet gewoon mooi. Ik vind het niet mooi op papier. En juist in een gedicht mag je de vrijheid nemen om gewoon zelf te kiezen waar een zin eindigt en waar het weer begint. En met hoofdletters, ja, los van God is er niks heiliger voor mij. Dus geen hoofdletter.
0: Brand liever brand. Dat weet nog niet waar dat vandaan komt. Maar...
1: Brand liever brand?
0: De titel.
1: Ja, dat is een, ja, het gaat, er is heel veel vuur in de bundel. Het idee van hel, het idee van vrouwen die branden, het idee van een land dat aan het branden is. De wereld staat in brand, maar er is ook zoveel liefde. Er is zoveel liefde. Vandaar dat liefert, brand. Okay.
0: Dankjewel voor je komst en voor je mooie gedichten, Esmé Amadou.
1: Dankjewel.
0: En het heet dus Brand lievert brand.
2: Het is 5:12.
0: Ja, de kenner hoort het natuurlijk meteen. Mark Knopfler van Dire Straits speelt hier op de iconische Stratocaster gitaar. Oorspronkelijk van het merk Fender, maar gitaren met de Stratocaster vorm worden al decennia door allerlei merken nagemaakt. En dat mag nu niet meer van Fender. Die wonnen een rechtszaak en alle nagemaakte modellen moeten worden vernietigd. Gitarist Kok van Vuur heb ik aan de lijn. Kok, goedenavond. Ik heb me laten vertellen dat jij er ook een hebt. Of is het een nepper?
3: Nee, ik heb een hele echte.
0: Ja, en wat vind je ervan dat die nepgitaren nou door de shredder moeten van Fender?
3: Nou ja, het is zo'n absurd verhaal, want ze worden al een jaar of 60 worden ze gekopieerd. En inmiddels is een Fender Stratocaster is gewoon 1-1 synoniem met elektrische gitaar. Dus ja. Een soort gemeen erfgoed geworden.
0: Dus je vindt het een beetje overdreven gedoe allemaal?
3: Nou ja, de firma Fender, dat zal ongetwijfeld ook van natuurlijk alleen nog maar van geldschieters zijn.
0: Ja.
3: Van, die denken daar misschien geld uit te kunnen halen, ik weet het niet.
0: Ja. En wat maakt het nou zo'n mooi ding?
3: Het is een stret, zoals wij gitaristen dat noemen, Fender Stratocaster. In ieders handen klinkt die anders. Dus iedere gitarist die op een Stratocaster speelt, die heeft zijn eigen sound erop.
0: Ja.
3: Dus je zet net Mark Knopfler op Dire Straits.
0: Ja.
3: Je pik het er meteen uit.
0: Ja. En hoe klinkt de Kok van Vuren dan op zo'n gitaar? Kunnen we dat nog even tot slot horen?
3: Weet je wel. Hendrix, Now Lodges van Schmick en
0: Knopfler. Ja. Je hebt er een uit 1963. Nou, het klonk fantastisch. Dankjewel dat je nog heel even in de uitzending wilde komen. Kok van Vuren. En daarmee zijn we aan het eind gekomen. Straks in Wat blijft Jotie het hoofd. En morgen dan presenteert Pieter van der Wielen het oog. Dag.
4: Dauert eine Zigarette. Und ein letztes

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
3: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
2: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
3: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
2: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
3: Hoppa!
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
10: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
9: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Friesland non-stop.
15: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Oké, mensen. Nou is het dus eindelijk zover. De dag waar je hem de hele week op wachten had. De dag waar kameraden een wander begroetje. En de dag dat de mooie en de vrouwje een wander even lekker onkroepen. Ik zou dat je mooi jim kunnen wachten. Jim kan het watje op deze mooie, Frieske zaterdag.

van waar bist u erin? En van waar hast u dat mooie krullende hier? Zijn mijn hoes is van Jera. Net Safir. En ik. Ik zeg.

0: Dank u wel.
1: Van hem al bij Zuid aanzetten.
2: De 50.000 deelnemers van de Fiets Over Sterrentocht.
1: Omroep Friesland docht verslag.
2: Live van 8 tot 8.
1: En daarna van 8 uur aan.
2: Alle hoogtepunten in de geervetting.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.